0: precies te zijn. Dat is de herfstequinox. De zon komt dan precies loodrecht boven de evenaar te staan. En de dag duurt dan ook exact even lang als de nacht. Met dat weetje kan ik afsluiten. Meer vind je in de app van VRT Nieuws. En ik wens je nog een fijne nacht.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

Hij deelt zijn flyers uit in de Kerkstraat. Hij deelt zijn mening luid en zegt waar het op staat. Ik had de indruk dat hij mij had herkend op de vrijdagmarkt aan de broodjes tent. Hij is zo

groter talent. Jong en dynamisch, ja, hij wordt verwend. Hij is zo slim, zo slim.

seid es so streng, so streng. Hij heeft de strengheid die ik in mijzelf herken.

0: fantastic. Dance the swivel hips. Come in the conclusion. Button up your lips. Walking, walking in the rain.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Donald Trump overweegt een exportverbod voor diesel uit de Verenigde Staten. De dieselprijs is overal in de wereld gestegen, onder andere door de oorlog tussen de VS en Iran. De raffinagecapaciteit voor diesel is gedaald omdat er schade is aan heel wat installaties in het Midden-Oosten. En ook de bevoorrading vanuit het Midden-Oosten verloopt veel moeilijker door de geblokkeerde straat van Hormuz. De Amerikaanse minister van Financiën zegt dat de Amerikaanse regering onderzoekt of een volledige of gedeeltelijke stopzetting van de export van diesel haalbaar is. Als die maatregel er komt in de VS, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog kunnen opdrijven. En in Frankrijk komen er maatregelen om die hoge brandstofprijzen te milderen. Thuisverpleegkundigen die gemiddeld meer dan 100 km per dag rijden, zullen een bonus krijgen van €80. En een bestaande premie van €100 voor mensen die met de auto naar het werk gaan, wordt uitgebreid en ook verder gezet tot het einde van het jaar. Eerder was al bekend geraakt dat de brandstofverdelers in Frankrijk uitzonderlijk zomerdiesel mogen verkopen en dat nog tot 15 november. De maatregelen kosten de Franse staat €450 miljoen. In Frankrijk is er veel ongenoegen over de hoge brandstofprijzen. Zo waren er al acties van boze vissers die oliedepots blokkeerden. Bij ons zijn er voorlopig geen plannen voor extra steunmaatregelen om de brandstofprijzen te compenseren. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaren zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniorsvrouwen. De Kruijenaren 18 was 12 seconden trager dan de Poolse Okroszynska. Ze behoorde niet tot de favorieten voor een medaille en dus was de euforie extra groot.
4: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij. Ja.
3: Ook Vic de Smet won zilver bij de junioren mannen. En op die manier staat de teller van de Belgische medailles op dit WK wielrennen al op 4. Maar er mogen er altijd nog wat bij komen natuurlijk. De astronomische herfst is begonnen, om 2:05 om precies te zijn. Maar van miserig herfstweer is nog zeker geen sprake. Vannacht overwegend helder, in het noorden wel wat lage wolken. Plaatselijk kan er mist ontstaan en minimaal rond 13 graden. De dag begint eerst grijs, maar later wordt het zonnig. Met in de loop van de dag wel wat meer wolken. En ook zachte maxima tot 23 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

0: darkness is your friend.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Onze gevangenissen zijn niet voldoende aangepast aan oudere gedetineerden, terwijl die groep jaar na jaar groeit. Dat zegt de Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen in een nieuw rapport. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen zijn de omstandigheden in de gevangenis niet ideaal. Pieter Roubaix van de Toezichtsraad.
4: Bijvoorbeeld de zware deuren die de oudere gedetineerden moeilijk open krijgen. De wandelafstanden die men moet afleggen om naar het bezoek te gaan, om naar de dokter te gaan, om naar de kinesist te gaan. Men gaat eigenlijk ook wel kunnen vaststellen dat bepaalde oudere gedetineerden die verplaatsingen niet meer gaan maken, omdat dat moeilijk is voor hun.
3: Het Duitse chemiebedrijf Evonik schrapt 22 banen op zijn site in de Antwerpse haven. Het bedrijf kondigt een wereldwijde herstructurering aan, waarbij in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. Vooral in Duitsland. Er komen geen naakte ontslagen in Antwerpen. De jobs zullen de komende 2 jaar verdwijnen door natuurlijke uitstroom en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens de CEO van het bedrijf is de herstructurering nodig door de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. In de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Oekraïense president Zelensky gesproken met de Amerikaanse president Trump. Zelensky zei na afloop dat het gesprek goed was verlopen en dat zowel de VS als Oekraïne zich willen inzetten om de Russische oorlog tegen Oekraïne nog voor de winter te beëindigen. Oekraïne is bereid om een staakt het vuren te sluiten voor aanvallen op energieinfrastructuur. En volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Oekraïne benadrukt al maanden de nood aan voldoende luchtafweer om Russische raketten neer te halen. Plaatselijk kan er de komende uren mist ontstaan en minima rond 13 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met in de loop van de dag weer wat meer wolken en zachte maxima rond 23 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
5: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you.

0: begint bij luisteren.
1: 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Gisteren zaten de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samen in New York. En Zelensky zei achteraf dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanvallen op energieinfrastructuur.
2: If they don't want us to attack their diesel and refineries and etc. So we are ready. If they will not attack our energy system, our electricity heating system, water supply.
1: Nog volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Oekraïne benadrukt al maanden de nood aan voldoende luchtafweer om Russische raketten neer te halen. De Amerikaanse president Trump overweegt een exportverbod voor diesel uit de VS. Ze onderzoeken of een volledige of gedeeltelijke stopzetting van de export van diesel haalbaar is. Als die maatregel er komt, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog verder kunnen opdrijven. Die prijs staat al hoog, onder meer door de oorlog tussen de VS en Iran. Er is schade aan heel wat installaties in het Midden-Oosten en de bevoorrading verloopt moeilijker. Het Duitse chemiebedrijf Evonik schrapt 22 jobs op zijn site in de haven van Antwerpen. Het bedrijf kondigt een wereldwijde herstructurering aan, waarbij in totaal meer dan 3000 jobs worden geschrapt. In Antwerpen zouden er geen naakte ontslagen komen. De jobs zullen de komende 2 jaar verdwijnen door natuurlijke uitstroom en werknemers die met pensioen gaan niet te vervangen. Volgens de CEO is de herstructurering nodig door de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken daar al sinds een week, dagelijks tussen 22:00 en 20:00. Daardoor zijn er al tientallen vluchten geschrapt en dat heeft grote gevolgen voor reizigers, maar ook voor werknemers en de luchthaven. Het conflict gaat er over nachtpremies. Minister Krukke wil dat er opnieuw dialoog komt en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties ook opschorten. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft onze landgenote Jana de Kruijenaren zilver veroverd in het tijdrijden bij de juniores vrouwen. De Kruijenaren is pas 18 en was geen favoriet, dus de euforie was groot.
3: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, dus ik was super blij. Ja.
1: Ook bij de mannelijke junioren won een Belg zilver. Ons land heeft nu al 4 medailles op het WK wielrennen in Canada. Vandaag eerst zonnig, daarna meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt tot 23 graden. Morgen zo'n 20 graden en deels bewolkt. Meer in onze app van VRT Nieuws.
0: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
4: Radio 1.
0: Nieuwe Feiten.
4: Met Lieven van den Houten.
5: Hartelijk welkom. Maar het nieuws van de dag is toch dat in Nederlandse vrouwengevangenissen seksspeeltjes niet langer verboden zijn. Want uit onderzoek blijkt dat die speeltjes een positieve wind door de gevangenissen doet waaien. Er is minder seksueel wangedrag, de vrouwen slapen beter en er is minder frustratie onder de gedetineerden. Ook zijn er gezondheidsvoordelen, zoals minder schimmelinfecties. De vrouwen moeten hun speelgoed wel zelf betalen. Het blijven Nederlanders.
4: En dit zijn de nieuwe feiten.
5: Nog in Nederland zijn jongeren de laatste jaren veel negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Is Trump op een kus met zijn assistenten betrapt? Dat is een zaak voor onze nieuwe feitenchecker, Juri Kortens. Die is onderweg naar Lommelkolonie, op zoek naar zeldzame plantjes, neem ik aan. En Gilles Wijkmans, die test de jongste TikTok-hype. Chips in chocoladesaus. Goedemiddag.

0: J. Bernard. En achter die naam zit Jinte de Pre van Balthazar. Belgische muziek dus. En Love is on my mind.
1: Nieuwe feiten.
0: In Nederland zijn jongeren veel negatiever gaan denken over homoseksualiteit de voorbije jaren. Gonneke Stevens, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey Gonneke, ik mag toch Gonneke zeggen tegen een hoogleraar jongerenwelzijn aan de Universiteit van Utrecht?
2: Dat mag zeker.
0: Jij hebt dat onderzoek geleid, of er in ieder geval aan meegewerkt, aan dat onderzoek. Op 4 jaar tijd, blijkt uit dat onderzoek, is het aantal jongens tussen de 12 en de 16 jaar dat positief denkt over homoseksualiteit bijna gehalveerd.
2: Ja, dat klopt. Ja. In 2021 was 40% van de jongens positief over homoseksualiteit. En in 2025 was dat nog maar 22%.
0: Van 40 naar 22, jeetje.
2: Ja.
0: En bij meisjes?
2: Ja, maar ja, bij meisjes is er ook echt sprake van een grote daling. Meisjes zijn altijd positiever over homoseksualiteit. Maar bij hen zagen we een daling van 78 naar 51%.
0: Ja.
2: Dus ook echt een heel forse daling.
0: Van bijna 80% naar ongeveer de helft. Ja. Dat is eigenlijk ook gigantisch, hè?
2: Ja, dat is zeker, zeker. En het is ook goed om te zeggen dat we eigenlijk die daling zien in alle groepen waar we een onderscheid tussen maken. Dus we zien het in jongeren in die verschillende schoolniveaus. We zien het bij jongeren met een migratieachtergrond, zonder een migratieachtergrond. Jongeren die opgroeien in meer rijke gezinnen en jongeren die opgroeien in meer arme gezinnen.
0: Dat is wel
2: dus het is echt een heel algemene verandering.
0: Algemene verandering, dat is een hele belangrijke vaststelling. Ja. Want ja, de eerste reactie is natuurlijk om te zeggen, ja, de moslimcultuur groeit natuurlijk en bij moslims ligt dat al wat moeilijker. Dat is dus niet de verklaring.
2: Nee, absoluut niet. Nee, het is echt een algehele daling die echt zorgwekkend is. Enerzijds natuurlijk voor homoseksuele jongeren, want dit maakt de kans groter dat zij afgewezen worden door anderen. En dat heeft een negatief effect op hun mentale gezondheid. Maar ook wel wat breder, omdat we weten dat jongeren in scholen waar iedereen mag zijn wie die is, om hun seksuele oriëntatie of om andere kenmerken. Zeg maar, in die scholen wordt ook minder gepest. Wordt iedereen minder gepest.
0: Ja.
2: Dus ook algemeen lijkt dat een negatieve ontwikkeling.
0: Ja, en zelfs al word je niet meer gepest, de kans dat je als jongere met homoseksuele gevoelens dieper de kast in kruipt, met alle mentale schade van dien, is natuurlijk ook veel groter, hè?
2: Ja. Nee, we vragen ook altijd aan alle jongeren van in hoeverre denk je dat jongeren eerlijk kunnen vertellen dat ze homoseksueel zijn op je school? En daarin zagen we ook een hele duidelijke daling van 65% in 2021 naar 40% in 2025.
0: Juist, ja.
2: Dus,
0: nu, dat is Nederlands onderzoek natuurlijk, tussen de jongeren tussen de 12 en de 16 jaar. Ik heb eens gecheckt, in Vlaanderen is dat onderzoek dat nog, dat is eigenlijk een Europees onderzoek, die onderzoeken zijn nog niet afgerond bij ons. Maar er zijn wel andere cijfers. Vorig jaar bleek dat het aantal jongeren dat agressie tegen homo's acceptabel vindt, is verdubbeld. Van 10% naar 20%. Dat ligt in dezelfde lijn, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat is wel vergelijkbaar. Ja, en dat is ook heel zorgwekkend natuurlijk.
0: Dus
2: het
0: is geen Hollands probleem, zeg maar.
2: Wellicht niet. Nee, wat wij. Wij leveren alleen die cijfers. Wij kijken echt naar hoe het met de jeugd staat op het gebied van welzijn en gezondheid. En dat doen onze collega's ook in België in het HBSC-onderzoek. Dus we kijken echt hoe het met jongeren staat. En dit is natuurlijk heel opvallend. Maar we proberen dat wel een beetje te duiden van hoe zou dit nou komen? En we zien wel een link met de verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit. Er is in Nederland best wel veel kritiek op die speciale dagen die er op scholen worden georganiseerd om homoseksualiteit.
0: Dagen,
2: paarse vrijdagen
0: paarse
2: noemen we die.
0: En wat gebeurt er op zo'n paarse vrijdag? Want dat hebben wij niet.
2: Nee, op die dag wordt veel aandacht besteed aan de acceptatie van homoseksualiteit. Hè, en ook meer diversiteit in het algemeen. En daar worden allerlei dingen georganiseerd. En trekken jongeren paarse kleding aan bijvoorbeeld. Maar daar is dus de laatste jaren steeds meer, veel meer kritiek op gekomen.
0: Ja. Hey, want het
2: dus
0: heeft
2: dat
0: ook,
2: zien we. Ja.
0: Kennelijk ook niet veel geholpen dan.
2: Het is natuurlijk heel belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Dat maakt het heel, heel duidelijk natuurlijk. Maar in het algemeen moet je natuurlijk wel goed kijken van wat kun je nou doen in die schoolsetting om ervoor te zorgen dat die houding ten aanzien van homoseksualiteit, dat verbetert.
0: Ja.
2: En we weten ook wel dat je eigenlijk meerdere dingen moet doen. Je moet iets in de les doen, maar je moet ook vooral zorgen voor een veilig schoolklimaat. En het is ook belangrijk dat leraren jongeren direct aanspreken, ook al maken ze een grapje over homoseksualiteit. En ouders moeten natuurlijk ook meer gaan doen.
0: Ja, er is geen wondermiddel, al is het natuurlijk, als er een ervaringsdeskundige komt spreken, zo'n coole jonge gast van 20 of zo, dat kan natuurlijk een antwoord zijn op, ja, ik noem hem maar, Andrew Tate, die jongeren hun ideeën heeft gekaapt, hè?
2: Kijk, we zien natuurlijk in diezelfde periode dat die opvattingen over homoseksualiteit zoveel negatiever zijn geworden, zien we natuurlijk wel de opkomst van de mennosfeer. Dus wellicht ligt daar ook een link. En is het gewoon veel normaler geworden om je negatief te uiten of een negatieve opvatting te hebben over homoseksualiteit. En jongeren zien dat heel veel terug online. En die krijgen bijna het idee dat normaal is. En dat kan hij natuurlijk beïnvloeden.
0: Ja, het is dus eigenlijk de ster van Andrew Tate die hier wellicht doorwerkt en aanverwante de manosphere, zeg je. Nu, die ster die schittert niet eeuwig natuurlijk, hè?
2: Het is natuurlijk, dit is een mogelijke duiding. En dus niet alleen mennosfeer, maar ook bredere ontwikkeling. En er moet in vervolgonderzoek goed bekeken worden hoe dat dan precies ligt. Maar wat in dit onderzoek echt vooral cruciaal is, is dat die opvattingen zo gedaald zijn. En dat ongunstig is voor de jeugd en dat we daarop moeten inzetten.
0: Zorgwekkend.
2: En als maatschappelijk probleem. Ja,
0: inderdaad.
2: Zeker.
0: Dankjewel voor de toelichting, Gonneke. Nog een fijne dag.
2: Hey! Graag gedaan. Dag.
0: Gonneke Stevens, hoogleraar jongerenwelzijn aan de Universiteit van Utrecht.

0: It Gets Better. Het komt uit de soundtrack van die serie Heartstopper natuurlijk. Hè? Martin Luke Brown. En It Gets Better.
1: Nieuwe feiten.
0: Heeft Donald Trump op zijn golfbaan gekust met zijn assistenten? Dat heeft onze beste speurneus deze week uitgezocht.
2: Checker.
0: Rien en Marie, ik zie dat je een vergrootglas bij hebt. Dat is altijd heel handig, want we hebben een foto, hè?
3: Ja, twee eigenlijk.
0: We hebben twee foto's zelfs.
3: Twee beelden.
0: Twee beelden en op die beelden, die gingen massaal de wereld rond op de sociale media, zien we Donald Trump met, vertel het zelf, het is een blonde vrouw.
3: Het is een blonde vrouw. Je ziet haar eigenlijk enkel van aan de achterkant. Je ziet enkel haar achterhoofd.
0: Aha.
3: Maar iedereen beweerde van, dit is Natalie Harp. Natalie Harp, de persoonlijke assistente van Donald Trump.
0: Sommigen zeggen de persoonlijke printer.
3: De menselijke printer.
0: De menselijke printer, want zij print nieuwsberichten die positief zijn voor hem uit.
3: Ja, Trump wil niet graag lezen op schermen. Dus ze heeft een rode rugzak waar een printer in zit, die ze altijd mee heeft. En daar kan ze alles mee uitprinten voor hem, zodat hij het op papier kan lezen.
0: Ja. Ze adoreert hem, ze wijkt geen meter van zijn zijde. Ze springt zelfs in de kofferbak als hij moet geëvacueerd worden.

0: Antwoord. En waar zou die foto dan genomen zijn?
1: Wel, het is duidelijk op een golfbaan.
0: Okay. Je ziet
1: een golfbaan, je ziet een golfkarretje staan en de blonde vrouw.
0: Ze zijn voor de rest alleen.
1: Ze lijken helemaal alleen.
0: Dus het zou kunnen dat er een of andere paparazzo...
1: Dat wordt een beetje geïnsinueerd, want op de voorgrond van het beeld zie je een aantal takken, zo een beetje vage, wazige takken, alsof iemand letterlijk in de struiken verstopt zat met een telelens om dat beeld te nemen.
0: Ja.
1: Maar het is op een golfbaan en het kwam natuurlijk overeen met een bezoek dat Trump had op dat moment... midden
0: in Schotland
1: september.
0: Geweest, hè,
1: ja. Dit specifiek was in Ierland.
0: In Ierland.
1: Op een golfbaan in Ierland. Excuse. Die van hem was. Hij heeft verschillende golfbanen in zijn bedrijf. En hij was er op bezoek in zijn executive time, zijn vrije tijd.
0: Oké, voor jou moet dat een koud kunstje zijn om te achterhalen of dit beeld AI is of echt.
1: Ja, nee. Dat was dus geen koud kunstje.
0: Ah.
1: Het was moeilijk. Waarom specifiek hier? Omdat er twee beelden waren, zoals ik al zei.
0: Juist.
1: Het ene is... een soort heel vage, grainy foto. Het lijkt dus inderdaad alsof het van heel ver gefotografeerd is. De andere is een haarscherpe versie. Exact hetzelfde beeld, maar haarscherpe versie. Van dezelfde scène. En dat hebben we heel vaak de laatste tijd. Omdat heel veel mensen beelden die te vaag zijn of te korrelig zijn...
0: Kan ik dat ook?
1: Met AI verscherpen. Iedereen kan dat.
0: Gewoon ChatGPT een foto knallen en maak hem scherp, alstublieft.
1: Je hebt een foto genomen op een familiefeest. Iemand staat er wat bewogen op of gelijk wat. Of de foto is niet zo scherp. Je kan die laten scherper maken met AI. Nou, AI doet dat niet echt natuurlijk. Die verzint eigenlijk gewoon pixels erbij om het scherp te maken.
0: Ja.
1: Dat is ook wat hier duidelijk gebeurd is.
0: Laat dat sporen achter.
1: Ja, dat is duidelijk wat hier gebeurd is, want de scherpe versie, daar is onder andere op te zien dat Natalie Harp 6 vingers heeft, nog altijd na 5 jaar, kan artificiële intelligentie nog steeds niet begrijpen dat mensen 5 vingers hebben en geen 6. Dus ja, daarop zag je wel dat het nep was. Er waren nog wel andere indicaties ook. Bijvoorbeeld die specifieke golfbaan waar ze waren, daar zijn geen bomen. En op de achtergrond van dit beeld staat het vol met grote hoge bomen. Dus, ja, opnieuw, als het zo op die golfbaan in Ierland geweest zijn...
0: Kun je ook zo'n soort watermerk ontdekken, een onzichtbaar watermerk, dat zegt, dit is AI?
1: Dat is het volgende wat gebeurd is. Als je die uploadt in de zogenaamde AI-checktools van verschillende AI-bedrijven zelf, in dit geval OpenAI... gaf als resultaat van, we hebben een SynthID gevonden, dat is een soort watermerk inderdaad, en deze foto, de scherpe versie, die is gemaakt met onze AI-tool.
0: Okay.
1: Dat is basically onweerlegbaar als je de echte originele tool gebruikt om dat te doen. Niet als je het rechtstreeks aan Gemini vraagt van de chatbot, dan kan het nog wel eens mislopen, maar de echte originele tool, als je dat vraagt,
0: de checker.
1: Ze vinden er een watermerk
0: dus de AI-checker, zeg maar.
1: Ja, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat die foto fake is.
0: Oké, dus die gaat al in de vuilbak, blijft over de wazige foto.
1: Blijft over de wazige foto, want dat is wat we dus heel vaak zien. Origineel beeldmateriaal dat echt is... maar verscherpt wordt, waarvan de scherpe versie viraal gaat dan, vaak met dingen erbij verzonnen, zoals die zesde vinger van Natalie Harp. Maar de wazige is wel degelijk echt. In dit geval was het zeer moeilijk om te achterhalen welke de oudste was.
0: Juist.
1: Want je hebt ook zoiets als scherpe foto's die, doordat ze de hele tijd gekopieerd en gecropt worden en gescreenshot en weer gedeeld en weer gedownload en weer geüpload, dat ze gewoon...
0: onscherp worden.
1: Degraderen.
0: De kwaliteit gaat achteruit. Dus dan zou die scherpe foto de eerste foto zijn?
1: Ja, dat zou eventueel gekund hebben. Maar het ziet er naar uit dat die wazige ook de oudste is. En als je de alleroudste versie, want zoals ik zeg, die foto's worden de hele tijd gedownload, geüpload en gekopieerd, maar als je de alleroudste geüploade wazige versie ook in zo'n AI-checker van een AI-bedrijf uploadt, in dit geval van Google AI, dan zegt hij ook van, oké, deze is, we vinden hier ons watermerk in.
0: Ah.
1: Dus we weten dat de wazige gemaakt is met Google AI en dat de scherpe gemaakt is met OpenAI Tools, een ander bedrijf.
0: Maar in beide gevallen AI, dus die foto is gewoon niet echt.
1: Ja, we zijn hier al de hele tijd bezig over een foto en het is geen foto, het is een AI-beeld.
0: Juist.
1: Maar het is dus steeds moeilijker om dat te achterhalen en dat verscherpen... Dat maakt het nog lastiger.
0: Want... Ja, want dat wordt zodanig... dat krijgt zodanig usance, zeg maar, dat iedereen doet dat. En voor je het weet is je foto verdacht gemaakt. Terwijl die eigenlijk oorspronkelijk wel echt is.
1: Voilà, dat hebben we heel vaak al meegemaakt. En het grote probleem is dat bij dat verscherpen vaak details verzonnen worden. Die dan druk becommentarieerd worden op sociale media. Terwijl je eigenlijk, als je naar het originele bronmateriaal, dat dan wel degelijk echt is, gaat kijken, die details daar niet in te zien zijn.
0: Ja, je zal dus... meer moeten doen om te bewijzen dat iets echt is.
1: Het wordt steeds lastiger, lieven. Steeds lastiger.
0: Ik wens je daar toch heel veel succes mee. Tot volgende week, Rien Emmerich.

0: Ja, het zal dus een fantasie blijven. En when he kissed me...
1: Yuri Buiten. Met Yuri Kortens.
0: Het is en blijft een prachtige septembermaand. Yuri Kortens, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: En het ideale weer om op safari te gaan, ergens in Vlaanderen. Jij bent lesgever bij Natuurpunt en duikt elke dinsdag de natuur in, speciaal voor ons, op pad. Ergens in het land, waar ben jij?
2: Ja, ik heb een voorliefde voor het Kempisch Kanaal. Hè.
0: Nee, toch?
2: Als Bocholt, dat weet je.
0: Ja?
2: Ja, maar ik ben wel een beetje opgeschoven. Van bij mij thuis, 35 kilometer naar het oosten.
0: Wat een avontuur.
2: Zit ik... een heel avontuur. Zit ik in Lommel, in de Wateringen daar. En dat is eigenlijk de oude kolonie, de landbouwkolonie van Lommel. En ik ben hier op zoek naar blote begijntjes.
0: Yuri, gaat het goed met je voor de rest?
2: Het gaat goed, ja. Of het
0: dus
2: blote
0: je bent
2: begijntjes,
0: op zoek naar
2: of naakte
0: blote
2: juffers zijn, het maakt niet uit. Ja. Ik heb ze al gevonden, hoor. Het stikt hier van de blote begijntjes.
0: Hoe bloot zijn de begijntjes?
2: Wel, ze zijn redelijk bloot, want het gaat over een naakt bloeiende bloem. Dit is een bloem die geen blaadjes heeft, maar eigenlijk gewoon puur alleen maar kroonbladeren, alleen maar de bloem zelf. En die gaat door het leven met de officiële naam herfsttijloos.
0: Herfsttijloos is de officiële naam van de blote begijnen.
2: Officiële naam van de blote begijn.
0: En is dat dan herfststijlloos?
2: Nee, het is herfsttijlloos. Of tijlloos. Dus dat is een dubbele L, maar wel een enkele T. Dus herfst...
0: Het is een tijlloos. Het is een tijlloos.
2: Het is herfst. Een enkele L, een dubbele T. Oh, lieven, het is niet het grote T der Nederlandse taal, hè, maar het komt er eigenlijk wel op neer dat het gaat over tijdloos. En dat die D veranderd is in eigenlijk niks, dat die weggevallen is. Dus het is tijdloos. Omdat het wel lijkt alsof van de tijd niks lijkt aan te trekken, want een normale bloem, die krijgt eerst blaadjes. En dan komen daar bloemen aan. En bij de herfst tijdloos is dat niet het geval. Het is een soort die in de herfst gaat bloeien. Dat zijn prachtige bloemen. Ze lijken een beetje op redelijk grote lila-roze krokussen. Daar lijkt het wel een beetje op. Die bloeien dan en dan gaan die weer terug naar de grond. Of die trekken zich helemaal terug in de grond dan. En de bladeren die komen pas volgend jaar in de lente naar buiten. Op het moment dat er nog geen bladeren aan bomen staan, er heel veel licht is, de lente terug gaat beginnen, het gras ook niet te hoog gegroeid is. En dan komen die bladeren naar boven.
0: Oké, maar dus dit is de ideale periode om ze te gaan spotten, want ze zijn op hun mooist.
2: Ze zijn op hun mooist. Ja. Het is altijd die periode rond september. Dan is het mooist. Ze beginnen vaak al ergens eind augustus, hoor. Dus het gaat soms al heel snel. En er zijn niet zo heel veel plekken waar dat die staan. Dit is er zo eentje. En dat heeft alles te maken met de locatie waar ik hier sta. Dat zijn Wateringen. Dat zijn oude vloeiweides.
0: Dus, hoe moet je mij dat voorstellen? Als een soort raster van kanaaltjes?
2: Eigenlijk moet je dat wel zeggen, tot 240 kilometer aan kanaaltjes zijn. In hele kleine mini-kanaaltjes, soms maar eigenlijk enkel diep, laat ons maar zeggen. En die worden dan eenmaal per jaar, tegenwoordig eenmaal om de twee jaar, worden die bevloeid met water uit dat Kempisch Kanaal. En dat heeft zijn oorsprong verder in de Maas. Die Maas die komt door Zuid-Limburg, die neemt daar heel wat kalkrijk materiaal op. En dus eigenlijk is dat een redelijk kalkrijk water dat die hele zure Kempische bodem gaat bufferen. En die hebben ook zaden meegebracht via dat kanaal. En zo op die manier komt die herfsttijlloos hier terecht. Want in de Maasvlakte in Wallonië komt die ook wel best wat voor. En kan die zich daar voortplanten.
0: Oké. En voor de rest is het eigenlijk een heel zeldzaam plantje.
2: Voor de rest is die echt wel best wel zeldzaam, hoor. Je hebt zo nog een aantal plekjes, dat zijn zo soms... Langs de kust zijn er een aantal locaties, een beetje kalkrijk bijvoorbeeld. Een paar plekjes langs de Schelde hier en daar. Maar vaak iets vochtigere locaties. En dat is typisch ook aan die vloeiweides, hè.
0: En ze zien eruit als krokusjes.
2: Ze zien eruit als krokussen, eigenlijk wel, maar het is niet echt heel nauwe familie. Hè. De krokussen, die hebben 3 meeldraden. Bij de deze zijn dat 6, dus dat is al een verdubbeling daarvan. Maar voor de rest lijken ze er heel sterk op. En het zou best jammer zijn als je je vergist, want die herfsttijloos, die is ook super giftig. Op dit moment komt er stilletjes aan ook een andere krokus in bloei. Dat is wel een gecultiveerde. Dat is diegene waar we saffraan uit oogsten. Die kan je dus eten, maar herfsttijloos is echt wel super giftig. Een paar gram is voldoende, of een paar milligram, sorry, van het materiaal dat daarin zit, is voldoende om een kind te doden. Dus het is echt een super giftige plant. Ja, krijgt daar zijn naam ook van, hè? Ja, ik bedoel dan de wetenschappelijke naam.
0: De wetenschappelijke naam is iets met gif.
2: Ja, Colchicum. En dat verwijst naar Colchis. Dat is een oud gebied aan de Zwarte Zee, waar nu Georgië is. Maar in de Griekse mythologie huisde daar een of andere tovenares, Medea. En ja, dat is een gifmengster. En men weet sindsdien al dat dat een hele giftige plant is, die ook natuurlijk ook op die manier weer medicinale eigenschappen heeft. Want op de juiste manier ingezet kan je dat hier en daar wel gebruiken, tegen jicht bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk ook iets dat in onze medicijnen gebruikt wordt.
0: Maar toch opletten met die blote begijnen, want ze zijn heel giftig.
2: Ja. Maar ze zijn heel mooi.
0: Maar ze zijn prachtig. En waarom zijn die zo giftig?
2: Goh. Ja, dat weet ik niet per se. Dat is
0: een verdedigingsmechanisme.
2: Dat is een verdedigingsmechanisme. En dat helpt dus ook als je dan begrazing krijgt op een of ander gebied in graslanden bijvoorbeeld. Wordt er vaak begraasd door koeien, paarden enzovoort. Die mijden die planten. Dus die komen daar niet uit. En daardoor krijgen die dan zo dat klein beetje dat voordeel. Dus,
0: okay. En die kanalen die zijn daar gekomen om grond vruchtbaar te maken, neem ik aan.
2: Kempense grond is super, super arm. Hè? En men gaat op zoek naar van die hele marginale winsten. Of men ging daar altijd naar op zoek. En dit was er zo eentje. Dus het was zelfs een staatszaak die ervan gemaakt wordt. 1840, iets in die. België was nog maar net ontstaan. En men heeft daar een soort van kolonie gemaakt met staatsboerderijen. En dan is men die gronden, die woeste gronden, gaan proberen te ontwikkelen. Men heeft die dan zo op die manier aangelegd met al die kleine mini-kanaaltjes. En dan krijg je dat kalkrijke water dat daaruit wordt uit het kanaal wordt gehaald. En gewoon puur via zwaartekracht gaat men dat door die kanaaltjes laten lopen.
0: Zwaartekracht, en zonder pompen.
2: Dat is zonder pompen, dat is volledig zonder pompen. Dus dat is echt heel minutieus dat allemaal ooit is aangelegd. Maar dan is dat verdwenen. Hè. In de tijd was dat interessant, want als je dan een klein beetje meer voedsel had, dan kon je bijvoorbeeld wat meer hooi, wat meer paarden. Je had een beetje extra mest. En die extra mest kon je dan weer inzetten op de akkers. Dus dat zijn van die marginale winsten, waardoor de mens een klein beetje gemakkelijker rondkwam. Maar dan op een gegeven moment werden die paarden weer niet meer zo belangrijk. Men ging tractoren inzetten enzovoort. Ja, en dan is dat verdwenen. En ja,
0: dus dat was eigenlijk bedoeld als hooi voor de paarden. Waar vroeger
2: dat was
0: niks groeide.
2: Bedoeling, zo.
0: Ja, dan moest er hooi komen.
2: Ja. Maar dat bleek dan een ongelooflijk mooi natuurwinst op te leveren. Prachtige bloemenplacht. En dan is dat op het einde van de vorige eeuw in handen gekomen van Natuurpunt of in beheer van Natuurpunt. En ja, dat wordt nu nog als natuurbeheermaatregel wordt dat nog voortgezet.
0: Okay. Is wel interessant. Een soort anti-armoedeproject uit de 19e eeuw met staatsboerderijen. Zie je daar nog boerderijen staan?
2: Ja, dan zijn er nog wel wat verder. Hè. Maar dat is niet hier op deze locatie. Dat sowieso niet. Maar ja, dat is nu een zelfs UNESCO-immaterieel werelderfgoed. Cultureel erfgoed. De methode om dat te bevloeien. Het heeft ook een prachtige naam. Dat heet witteren. Een beetje natter maken. Want het komt allemaal natuurlijk van water en weter. En men gaat dus witteren.
0: Ja. En armoede hebben ze daar niet meer, maar wij hebben daar toch de blote begijn aan te danken.
2: Ja, want dit is zo één van die plekjes. Er zijn zo nog een paar plekjes, er zijn nog wat wateringen of weteringen, een beetje verder richting Molen, een beetje dichter naar waar ik woon. Maar die zijn kleiner in omvang, iets later ook terug opnieuw in gebruik genomen of in beheer genomen, laat ons maar zeggen. Nee, daar in Lommel hier is echt fantastisch. Cultureel erfgoed, landbouw en natuur die hand in hand gaan. Het wordt eigenlijk niet mooier en dan krijg je daar nog eens blote begijntjes bovenop.
0: Ja, en een Indian Summer, waar we dit jaar op getrakteerd worden. Dus het kan niet beter. Nog veel plezier daar. In
2: Dankjewel.
0: Lommelkolonie. Jurie Kortens, nog een fijne dag.

0: Philip Kool hier in herfstkleuren september.
1: Doen of laten?
0: Doen of laten, dat is de kwestie, dat is de vraag. Gilles Wijkmans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Gilles, jij bent onze trendwatcher, we moeten daar eerlijk in zijn.
2: Nooit gedacht dat ik dat zou worden, maar inderdaad.
0: En dus aan ons om te antwoorden, doen of laten, op een nieuwe trend die jij gespot hebt, zodat wij dat niet hoeven te doen, dat spotten. Wat heb jij deze week ontdekt?
2: Een vreemde uitspatting van de zoet-zout-combinatie.
0: De zoet-zout-combinatie? We zitten in de keuken.
2: We zitten in de keuken, inderdaad.
0: Zoet-zout is natuurlijk sinds kip met appelmoes.
2: Ja.
0: Is dat een, hoort dat bij, bij het dagelijkse menu? Hè?
2: Inderdaad. En er worden op de sociale media allerlei verschillende combinaties tussen zoet en zout gemaakt. Watermeloen met chili-vlokken bijvoorbeeld. Maar er is één...
0: Watermeloen met chili-vlokken?
2: Ja. Dat zie je nu ook tegenwoordig vaker.
0: Dus peper eigenlijk?
2: Ja.
0: Gepeperde watermeloen?
2: Ja,
0: okay.
2: Met een beetje zout eroverheen.
0: Oké.
2: Okay. Kan lekker
0: klinkt
2: zijn.
0: Alsof je het al geproefd hebt.
2: Nee, en dat gaan we hier ook niet doen.
0: Maar we hebben het over iets dat nog verder gaat.
2: Iets dat nog verder gaat, absoluut. Ik ga gewoon direct zeggen, chocolade met chips. Of chips met chocolade.
0: Fucking hell. Sorry, die hadden we niet zien komen. Chips met chocolade.
2: Ja. Inderdaad. En je zou denken, dat is weer een rare uitvinding van al die tieners die tegenwoordig niks beters te doen hebben dan rare dingen in hun keuken uit te vinden en eindeloos te scrollen op.
0: En daar filmpjes over te maken.
2: En daar filmpjes over te maken. Maar het is eigenlijk blijkbaar al in 1885 uitgevonden.
0: Oh, wow.
2: Door een snoepmaker genaamd William Whitman in Iowa, Amerika. Aanvankelijk deed hij dat gewoon voor familie en gasten die bij hem kwamen eten. Maar iedereen vond dat zo lekker dat het woord van chips met chocolade zich begon te verspreiden en uiteindelijk verschillende snoepmakers en chocolatiers in Amerika dat begonnen aan te bieden. Het ding met TikTok is...
0: Dus het is alles een hype geweest?
2: Ergens in de
0: 19e eeuw in Amerika.
2: 20e eeuw. Maar TikTok zou TikTok niet zijn mochten zij met, laten we zeggen, 80% van de moeite 60% van het resultaat willen behalen.
0: Okay.
2: En dus is de nieuwe trend, je neemt een blik Pringles, zoals ik hier nu in mijn hand heb. Dus de chips in de koker, de bekende chips in de koker.
0: Ja.
2: Je laat die chips daarin zitten, maar ondertussen smelt je een heleboel melkchocolade. En eens dat die gesmolten is, giet je de gesmolten chocolade over die mooi gestapelde Pringles chips.
0: Oké, en dat wordt dan een soort gehaktstaaf, maar dan...
2: Ja, ik heb hier nu dus een blik...
0: Je hebt het resultaat al bij,
2: zie ik. Ja, ik dacht, die chocolade moet natuurlijk afkoelen. Het is niet de bedoeling dat je gesmolten chocolade met de chips eet. Het is de bedoeling dat de chocolade afkoelt en hard wordt en het dan zo eet. Dus ik heb hier nu in mijn hand een blik Pringles met chocolade.
0: Ja, ik zie dus alleen het chocolade...
2: Ja, de chocoladezee in...
0: Vel, zeg maar, dat erop gestold is.
2: Ik weet niet hoe ik dit open ga krijgen, dus dat ga ik nu proberen...
0: Hoe dat eruit moet, die staaf.
2: Ja, ik ben hier nu in een blik Pringles aan het snijden, zodat ik er het van af kan pellen. Als een mandarijnenschil.
0: Daarover staat niets op TikTok, hoe je dat dan openmaakt.
2: Jawel, je kan dat blijkbaar dan ook zo in van die grote lagen afpellen. Wat ik nu dus aan het doen ben. En wat ik nu in mijn hand heb, is een chocoladecilinder met diep verscholen daarin chips.
0: Oké, dat is daar.
2: Voilà.
0: Het is al heel spannend, maar nu moet je dat ook nog eens serveren. Of ga je daar gewoon...
2: Ik wil het dus
0: met een open mond gewoon...
2: Nee, ik wil het wel eens opensnijden om te zien hoe het er met een dwars doorsnede uitziet. Ja, voilà. Het is dus echt gewoon een blok chocolade.
0: Kijk eens.
2: Ja, de chocolade smelt.
0: Je kunt het niet vastpakken, want de chocolade smelt.
2: Maar daarom heb ik het nu in twee gesneden. Dus je kan je handen
0: op een krant.
2: Op een krant, een concurrerende
0: krant. Heel professioneel, Gilles.
2: Oké,
0: jij mag het proeven.
2: Ja?
0: Ja, toen.
2: Oké.
0: Het is wel knapperig.
2: Maar echt niet lekker.
0: Niet lekker?
2: Nee, Nee.
0: Vertel.
2: Het is, de chocolade is lekker. Pringles aan zich, ça va. Maar het voelt alsof de twee met elkaar vechten. Zo een ding dat in theorie zou moeten samengaan. Een koppel dat in theorie zou moeten kunnen samenwerken. Maar eigenlijk zijn ze de hele tijd aan het bekvechten. Zo voelt het een beetje.
0: Die chocolade is natuurlijk echt melkchocolade. Dus echt zoeter dan zoet.
2: Dus zoeter dan zoet. Met daarboven dan ook nog eens industriële chips. Nee. Oh, nee. Nee. Nee.
0: Ik ga de beker aan mij laten voorbijgaan.
2: Dat snap ik. Maar...
0: Oei.
2: Ja. Zoals je weet, ik kook af en toe wel eens graag.
0: Mm-hmm.
2: En ik dacht, heel dat TikTok-gedoe, 60% van de moeite voor 80% van de moeite voor 60% van het resultaat. Ik kan dat beter. Alors, heb ik hier bij mij een 3-gangen buffet van chips met chocolade.
0: Oké.
2: Ik dacht eerst, het zouten met het zoete, dat werkt.
0: Ja.
2: Maar ik snapte het idee achter Pringles niet buiten het gemak van het blik. Ik denk, pak dan gewoon normale, geribbelde zoutchips. Dat gaat al beter zijn. Dus heb ik pure chocolade genomen, want ook dat zoete van die melkchocolade.
0: Denk ik ook, ja.
2: Wil je deze wel proberen?
0: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Dit is één chip, voor
2: ja, dit is één chip, ja.
0: Pure chocolade. Samen.
2: Ik vind het beter. Nog altijd niet wauw, maar beter. Niet het resultaat waar ik op had gehoopt. Ik dacht dat dit veel beter ging zijn, maar...
0: Het raar is, ik proef de chip eigenlijk nou.
2: Nee, inderdaad.
0: Het is gewoon een krokante chocolade geworden.
2: Ja, maar daar heb ik...
0: Vaag inderdaad een beetje zout. En een beetje zout op chocolade is natuurlijk fantastisch.
2: Ja, absoluut. Maar in de keuken draait heel veel rond combinaties, hè, zoet, zout. En ik dacht, ja, waarom dan ook geen zuur daarbij? Dus heb ik ook eens gedacht, gaan we niet pure chocolade met pickleschips proberen?
0: Oké.
2: Dus dat heb ik dan ook gemaakt.
0: Ja.
2: Ik zal er ook weer eentje voor jou klaarleggen. Dan wordt het gat verdammen.
0: Dat is vies.
2: Maar, daar heb je... Amai, dat is niet doorspek. Oh, dit is degoutant.
0: Degoutant. Oké.
2: Gat verdammen.
0: Goed geprobeerd, zou ik zeggen.
2: Ja, ik ga nog een laatste poging doen.
0: Ja, zou je?
2: Ja, ik heb hier misschien toch iets meer hoop op en... Ik vind dat pikant ook wel een beetje bij chocolade past. In de Mexicaanse keuken heb je mole. Ja. Dat is een saus die bestaat uit chocolade en kruiden en ook chilipepers.
0: Je hebt ook pralines, hè? Chocolade met peper. Dat bestaat. Hè?
2: Voilà. Dus heb ik hier sweet and spicy chips met chocolade.
0: Oké, ik laat jou eerst proeven. Ik moet nog even
2: nog een trauma van de
0: pickles. Ik moet nog die pickles doorspoelen.
2: Oh, nee, god. Ah. Oh.
0: We weten genoeg, geloof ik.
2: Laten.
0: Maar, in principe, één chip, één pure chocolade.
2: Ik zou echt niet inzien waarom je dit zo ooit zo van je leven zou doen.
0: Dus we zijn het erover eens. Laat, we doen het niet.
2: Laat het.
0: Laten.
2: Laat het.
0: Dankjewel, Gilles Wijnmans.

0: show.
1: Nee, dank u. Ik heb voorlopig genoeg van de zout-zoet combinatie. Hoewel chocolade met zout, dat kan heerlijk zijn. Chef en chocolate salty balls, waarmee u alle nieuwe feiten gehad heeft van deze 22e september. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn natuurlijk.
2: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
4: Beste luisteraars, ik werd deze zomer geboekt als schrijver, dichter op een popfestival. En dat klinkt precies zo erg als het is. Niemand gaat naar een popfestival om een schrijver van 66 jaar oud in de literaire tent te horen vertellen over de keer dat hij zijn nieuwe vaatwasser niet begreep. En zeker niet wanneer letterlijk 60 meter verder de nieuwe popsensatie Kuntlikkerkok en his ejaculators voor 1000 man publiek de tent plat spelen. Na mijn optreden, 12 mensen voor me, waarvan er 7 tijdens het voorlezen op hun telefoon keken wat er nog meer allemaal voor leuks op het festival gebeurde, ben ik rond gaan lopen. En niet dat ik wereldvreemd ben. Ik weet wat er tegenwoordig in popzalen gebeurt. 9 van de 10 keer is het publiek zelf de attractie. Het summum van concertbeleving is alweer 1 jaar of 10. De zogeheten Circle Pit. Ik leg het even uit voor de luisteraars die meer bij de groep kruiswoordraadsels in een leunstoel oplossen horen. Je had eerst de Mosh Pit. En die ziet eruit alsof er midden in de zaal 170 mensen staan te dringen bij de voordeur van een supermarkt waar de broccoli in de aanbieding is. Deuren open en dan heel woest Holland over elkaar heen vallen. Dan heb je ook de Circle Pit, en dat is weer heel andere koek. Denk aan een wasmachine vol met mensen. Denk maar gewoon aan in een grote kring om elkaar heen draaien en heel hard gillend met z'n allen net doen alsof je om een stervende eekhoorn heen loopt. En dan maar hopen dat die eekhoorn daarvan opknapt. Nu is er, luisteraars, weer een nieuwe variant op. En dat is de Wall of Death. Het concertpubliek opgesplitst in 2 groepen. En de band die speelt iets wilds. En dan als 2 legers van Mordor keihard op elkaar afhollen en de lichamen tegen elkaar aan beuken. Nu vraag ik mij af, luisteraars, wat is er mis met de ouderwetse The Bump? 2 verliefde mensen die heel schattig op een soulnummer van Marvin Gaye de heupen tegen elkaar aanstoten. Wat is er mis met de hustle? Een dans met heel veel armen en heel zwoel kijken. Ik kon dat als geen ander. Maar goed, lang verhaal kort. Ik heb meegedaan aan de Wall of Death. En eerlijk is eerlijk. Het had wel iets. Hoe je het ook bekijkt, het is toch een soort van romantisch op elkaar afhollen met fijne muziek op de achtergrond. Ik ben, denk ik, de eerste dichter die rollend over de grond een schoen op zijn wang kreeg en toch een soort van geluk voelde.
1: Ik ga toch voor kruiswoordraadsels oplossen in een leunstoel, denk ik, Nico Dijkshoorn, als je mij niet kwalijk neemt. Dankjewel voor dit middagjournaal, Nico Dijkshoorn, morgen weer. Blijf dus bij ons.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Gisteren zaten de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samen in New York. Ze zijn daar allebei voor de algemene vergadering van de VN. Zelensky zei achteraf dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland en de aanvallen op energieinfrastructuur te stoppen. Volgens Zelensky wordt er ook nog altijd gewerkt aan afspraken voor de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Die zijn cruciaal om Russische raketten te kunnen onderscheppen. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prévot aangekondigd, ook al in New York. De ambassades zullen binnenkort weer opengaan. De relaties tussen België en Rwanda waren 1,5 jaar geleden verbroken na een discussie over de situatie in het oosten van Congo. Daar is een oorlog en een humanitaire crisis aan de gang. Volgens België steunt Rwanda de rebellengroep M23. En Rwanda beschuldigt de België ervan dat het partij kiest in het conflict. Nu is afgesproken om weer in dialoog te gaan. Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen zijn de omstandigheden in de gevangenis niet ideaal, zegt Pieter Houbij van de toezichtsraad.
3: Bijvoorbeeld de zware deuren die de oudere gedetineerden moeilijk open krijgen, de wandelafstanden die men moet afleggen om naar het bezoek te gaan, om naar de dokter te gaan, om naar de kinesist te gaan. Men gaat eigenlijk ook wel kunnen vaststellen dat bepaalde oudere gedetineerden die verplaatsingen niet meer gaan maken, omdat dat moeilijk is voor hun.
2: Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken al sinds een week telkens tijdens de nachtshift. Daardoor zijn al tientallen vluchten geschrapt. Dat heeft grote gevolgen voor de reizigers, werknemers en de luchthaven zelf. Het conflict gaat over de nachtpremies. Minister Krukke wil dat er opnieuw gesprekken komen en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Jana de Kruijenaar zilver behaald in het tijdrijden bij de juniores. De Kruijenaar is 18, ze heeft zichzelf verrast met haar medaille.
4: Ik ben heel blij, want ik had het zeker niet gedacht. Dus ik kreeg eigenlijk meer wattage dan ik moest, want ik dacht gewoon gaan, niet nadenken, gewoon gaan. Ja, het is super blij, super blij. Ja.
2: Ook bij de junioren mannen won een Belg zilver, Vic de Smet. En zo heeft België 4 tijdritmedailles behaald op dit WK. Eerst grijs, dan op de meeste plaatsen zonnig en rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen. De volgende dagen gelijkaardig weer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Op de buitenring rond Brussel zijn er problemen door een ongeval in Zaventem. Is net gebeurd. Hou rekening met een kwartier vertraging. En door werken is bij Luik de E25 naar Luxemburg in beide richtingen afgesloten. En dat al vanaf het knooppunt met de E40 in Lonsen.
6: Badkamerrenovatie.
7: Stijlaard.
8: Happy bathroom to you.
7: Renoveert uw badkamer.
0: Radio 1.
9: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
10: Goedemorgen, de VN-winkel die draait op volle toeren. We gaan al zo meteen live naar onze minister van Buitenlandse Zaken. Welkom bij deze vrolijke ochtend.

0: String. Sandy Shaw, je trekt aan het touwtje en daar is hij. Radio 1.
1: De ochtend.
0: Dag Jeroen.
1: Dag Rut, goeiemorgen.
0: De kranten onder de arm, wat staat er vooraan?
1: Wel, het morgen vooruit wil sterke schokdemper op de energiefactuur. De standaard leraartekort is minder nijpend. Starters belanden op de reservelijst, dus dat is toch wel een evolutie. De tijd overheid voert strijd tegen onnodige zorg verder op. Gazet van Antwerpen, aardgas voor onze chemie al 10 keer duurder dan in de VS. En ook het belang van Limburg heeft het over grondstoffen, aluminium en koper, 1/3 duurder dan een jaar geleden. Het laatste nieuws, dienstenchecks en kindergeld in het vizier. Dat gaat dan over de Vlaamse begroting. Mm-hmm. En het nieuwsblad, parlementsleden laten 1/4 van vragen schrijven door AI.
0: 1/4 van de vragen door AI?
1: Mm-hmm.
0: 1/4 van de krantenkoppen die jij net gelezen hebt misschien ook?
1: Ik gok het ergens wel een beetje.
0: Alles wat wij hier vandaag vertellen is zonder AI gefabriceerd. Enfin, ik kan dat zeggen met de hand op het hart. Ik weet niet, geldt dat voor jou ook?
1: Ik heb ze allemaal zelf gelezen,
0: voilà.
1: Volledig.

0: met Simple Pleasures. Radio 1.
1: De ochtend.
0: Het is verzamelen geblazen in New York. Alle wereldleiders zitten daar samen voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Alle ogen waren uiteraard gericht op de Amerikaanse president Trump. Daarover later ongetwijfeld nog meer. Maar er zijn nog mensen die gespeecht hebben natuurlijk. En terwijl u en ik lagen te slapen, gebeurde dit.
2: Let us try to draw a little closer. Marteling wrote those words more than a century ago. Yet they feel entirely relevant today. Drawing closer doesn't mean thinking alike. It means refusing to let distance turn into indifference, then mistrust, until eventually we stop speaking altogether.
0: En dat kan niet de bedoeling zijn. Onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, die de speech begon met een citaat van onze Gentse Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck. Laten we proberen dichter bij elkaar te komen uit het toneelstuk De Blinde. Minister Prévost, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Er klonk uit uw speech een geloof in de kracht van de Verenigde Naties. Heb ik dat goed begrepen?
3: Ja, inderdaad. Ik heb vooral willen uitleggen waarom de verdediging van het internationale recht voor ons land zo belangrijk is. Alleen, we zijn geen militaire macht. We zijn hoog geen financiële macht. Dus de bescherming van onze welvaart hangt af van handel, van samenwerking, van afspraken waarop we kunnen vertrouwen. Dus het hangt af van het internationale recht. En niet alleen dat er regels worden vastgesteld, maar vooral dat ze worden nageleefd. En de grote machten mogen niet tegelijkertijd zowel de overtreders als de handhavers zijn. Dat is belangrijk om dat te kunnen duidelijk uitleggen.
0: Ja, als u zegt met voor ons is internationaal recht wel belangrijk, heeft u daar iemand anders horen spreken voor wie dat anders is?
3: Maar het is superbelangrijk voor de groot meerderheid van de landen ter wereld. We weten natuurlijk dat speelmacht en eigenbelang een grote rol in de wereldpolitiek. Hè. Daar ben ik niet naïef over. Maar toegevoegde waarde van de internationale recht, volgens mij, legt grenzen op aan wat landen men hun macht mogen doen. En het is superbelangrijk om te vermijden dat alleen maar de sterkste naar eigen goeddunken grenzen verlegt of afspraken naar zich neerlegt. En dus het is superbelangrijk dat wij aandachtig blijven om niet kwetsbaar te worden.
0: Ja, maar wat als de president van de Verenigde Staten, Donald Trump, een frontale aanval doet in zijn speech op het internationaal strafhof in Den Haag? Is niet de eerste keer natuurlijk, we wennen daar een beetje aan, maar choqueert u dat nog?
3: Ja, inderdaad, ik ben nog gechoqueerd. Eigenlijk gezegd, het was vooral een toespraak die gericht was op zijn eigen kiezers. We weten dat de Amerikaanse tussentijds verkiezingen zijn binnenkort. Hij heeft nog de VN vooral gebruikt om zijn binnenlandse beleid te verdedigen. We weten dat zijn kijk op de wereld verschilt op fundamentele punten van de onze.
0: Ja.
3: Als ik denk over klimaatverandering, migratie en mensenrechten, maar ook de verdediging van internationale gerechtshoven bijvoorbeeld.
0: Ja, natuurlijk als een dergelijke machtshebber, China is ook niet aanwezig, als die kritiek uiten of er niet zijn, ja, dan wordt de VN natuurlijk een beetje een tandeloze tijger. Wat kan de VN dan nog doen? Hoe krachtig is de VN dan nog?
3: Ik ben niet van overtuigd, eerlijk te zijn, dat op dit moment de VN supersterk is. We weten dat het is moeilijker om beslissing te kunnen nemen binnen de Veiligheidsraad. Het heeft ook als gevolg de feit dat de grote machten minder complex hebben. Maar het is superbelangrijk dat de kies van de volgende secretaris-generaal zal ook meer macht aan de VN kunnen geven. Ik hoop het zo.
0: Het zal belangrijk zijn, hè, wie dat wordt inderdaad, welke persoon. Wij zagen ook dat u gisteravond heeft aangekondigd dat de diplomatieke betrekkingen met Rwanda terug hersteld worden. Tussen ons land en Rwanda, hoe heeft u die plooien glad gestreken?
3: Maar eerlijk gezegd heb ik altijd de relaties met Rwanda willen herstellen. Ze hebben onze relatie gebroken, maar het was niet onze keuze oorspronkelijk. Maar ik ben van overtuigd dat wij contact nodig hebben om ook moeilijke boodschappen over te brengen en oplossing samen te kunnen zoeken. Het is inderdaad belangrijk. Ik heb dus discrete contact gelegd met mijn Rwandese collega, met oorspronkelijk de bemiddeling van Qatar. En hier dus in New York hebben wij afgesproken de relatie geleidelijk weer op te bouwen, met respect en ook een open en direct gesprek over onze meningsverschillen. Ja. En dus ik ben aan het denken aan onze positie over Oost-Congo. Dat verandert niet. De situatie blijft dramatisch. Ik zal nog een sterk verdediger blijven van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Congo.
0: Dus u zegt, minister Prevot, wij blijven ons wel uitspreken. Kunnen wij ook nog meer doen dan ons uitspreken wanneer het gaat over de verantwoordelijkheid van Rwanda voor die oorlog in Oost-Congo?
3: Ja, ik ben van overtuigd dat wij met onze expertise, onze diplomatieke invloed, kunnen we een directe steun aan de processen van Doha en Washington geven. Ik heb daarover kunnen besproken deze namiddag met mijn counterpart, met handgenoot van mijn collega van Qatar. Dus ze zijn blij dat ze deze diplomatieke relaties herstellen worden, omdat we zullen onze diplomatieke invloed te kunnen gebruiken in de grote merenregio om meer oplossinggericht te kunnen acten.
0: Werken. Ja. Ik begrijp het. Het is laat voor u. U heeft er een zware dag op zitten. Ik heb nog één vraag dan. Wanneer het over diplomatie gaat. Hè? In eigen land 13 Gazaanse studenten die nog steeds op een visum wachten voor ons land. Wij weten wat u daarvan vindt. Het academiejaar is intussen gestart. Werkt de regering nog aan een oplossing? Of gaan we dit gewoon zo laten?
3: Wel, u weet dat de kern tot nu toe geen beslissing heeft genomen. Ik heb daarover nog een keer gesprek met mijn collega's op vorige maandag. Het was gisteren, twee dagen geleden. Tot nu toe hebben we geen oplossing. Ik persoonlijk
0: maar waarom
3: kan
0: is dat,
3: over
0: minister Prevot? Waarom komt daar geen oplossing uit de bus?
3: Omdat er zijn verschillende meningen binnen de coalitie. Ik heb geen enkel probleem om over alle onderwerpen te kunnen spreken, maar niet in de vorm van chantage. Het gaat hier over menselijke waardigheid. En het lot van deze student, wat mij betreft, mag niet afhangen van toegewingen in andere dossiers. Dus we zullen zien wat de komende weken brengen, de komende dagen.
0: Mag ik daar even iets over vragen? Dus u zegt, ik wil niet dat dit voor wat hoort wat is. Dit staat op zich. Die mensen moeten naar hier komen. Punt. Zonder dan op een ander vlak iets te moeten toegeven.
3: Dat is mijn mening en mijn voorstel, ja, inderdaad. Maar
0: dat valt op een koude grond aan de andere kant?
3: U weet, ik heb het, dat in het openbaar toegelicht. Hè. Er zijn ook vragen rond de return-ups en Afghanistan enzovoort. Natuurlijk hebben we daarover gediscussieerd, maar niet in de vorm van chantage. Dus ik blijf bereid te praten en naar een oplossing te zoeken. En in de komende dagen zullen wij een vergadering organiseren. Ik vind dat het een goede ding zou zijn tussen mevrouw Anne-Leen van Bosuyt en mezelf.
0: Dank u wel voor dit gesprek vanuit New York, minister Prevost, minister van Buitenlandse Zaken.
3: Dank u voor de uitnodiging.
0: Kan u laten slapen.
3: Dank u.

0: Bart Peters, we zijn ermee bezig. En als we dat zo horen, is minister Prevot ook bezig om te praten met minister Van Bossuyt over die 13 Gazanen. En er is nog een en ander om over te praten, denk ik, hier bij de federale regering.
1: De ochtend.
0: En de Vlaamse overigens, want waar moeten we het geld gaan halen? De Belg krijgt steeds minder waar voor zijn geld, blijkbaar. Dat blijkt liever uit nieuwe cijfers van VOCA, en dat blijft ook zo. De kwaliteit van onze overheidsdiensten is laag als je in de balans legt hoeveel belastinggeld daar dan naartoe gaat. Die berekening van VOCA, daar willen wij graag wat meer over weten. Frank Beks, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Gedelegeerd bestuurder, want dat klinkt onheilspellend, maar hoe kan je dat in godsnaam meten? Hoe meet je dienstverlening?
2: Ja, wij hebben een traditie bij VOCA om jaarlijks te kijken naar eigenlijk de overheidsuitgaven en dat af te zetten tegen de kwaliteit die we daar als Belg voor terugkrijgen. En wat blijkt eigenlijk dat we bij de vierde hoogste overheidsuitgaven zijn in Europa, maar eigenlijk pas op de 21ste plaats staan van de kwaliteit. Dus we betalen eigenlijk een zeer hoge prijs voor onze welvaartsstaat, maar de kwaliteit die we terugkrijgen is ondermaat.
0: Kan u dat concreet maken, meneer Beks? Want ja, wat betekent dat kwaliteit? Aan welke sectoren denken we dan?
2: Wel, we kijken naar een 60-tal indicatoren. Dat gaat van gezondheidszorg, onderwijs, maar ook justitie, de kwaliteit van onze gevangenissen, infrastructuur en zo verder. En dan zie je eigenlijk dat we maar steeds meer uitgeven, maar dat die kwaliteit zakt.
0: Ja, ik hoor u daar een paar dingen noemen waar ik me iets kan bij voorstellen, inderdaad. Gezondheidszorg bijvoorbeeld, zijn we daar niet redelijk tevreden over hoe het hier draait als je iets tegenkomt?
2: Wel, daar waren we kampioen. We weten dat we een duur gezondheidszorgsysteem hebben. Dat daar ook een behoorlijke kwaliteit tegenover staat. Maar die kwaliteit gaat ook naar beneden. Dus ons niveau blijft hoog op het vlak van overheidsuitgaven. Maar wat we daarvoor terugkrijgen, dat zakt eigenlijk sinds 15 jaar al naar beneden. En dat is toch wel problematisch.
0: Ja, er zijn natuurlijk gaan heel veel stemmen op zowel sociale zekerheid en gezondheidszorg om daarop te besparen. Natuurlijk, ja, dan geef je ook een stukje welvaartsstaat op, toch?
2: Wel, een goede welvaartsstaat is belangrijk, hè? Maar als wij in die benchmark dat vergelijken met andere landen, dan zie je bijvoorbeeld in Zweden, in Denemarken, de Scandinavische landen, dat zij ook een hoge graad van sociale bescherming kennen, maar er wel echt een topkwaliteit tegenover staat. En die twee moeten hand in hand gaan. Je kan niet blijven investeren in gezondheidszorg en uiteindelijk die kwaliteit naar beneden zien gaan. Hetzelfde trouwens voor ons onderwijs. Hè. We geven nog altijd heel veel geld uit aan onderwijs, 20 miljard op jaarbasis. Maar ook daar zien we de leerprestaties naar beneden gaan. De PISA-resultaten zijn eigenlijk bar slecht op dit moment.
0: Ja,
2: dus eigenlijk onze boodschap is ook van

0: meer geld uitgeven, altijd maar meer geld erbij steken, levert per definitie geen betere kwaliteit. Dus we moeten meer het debat gaan voeren over een efficiënte overheid. Vandaag is het te beperkt over ja, hogere belastingen, besparen op de uitgaven.
1: Uiteindelijk
0: moet het ook gaan over efficiënte overheid.
1: Maar ik hoorde mevrouw De Meer bijvoorbeeld, wanneer u het over onderwijs heeft, minister De Meer gisteren nog zeggen, nee, ik ga niet besparen op onderwijs. Want dat klinkt dan ook tegenstrijdig, toch meneer Beks? Misschien is de kwaliteit nog niet goed genoeg, maar daar kan je toch niet op gaan besparen?
0: Dat begrijp ik perfect. Ons onderwijs is cruciaal, ook voor onze toekomstige economische groei. Maar we moeten wel ons vragen stellen van ja, het vele geld dat we erin steken, als dat altijd maar leidt tot een lagere kwaliteit, dan is er misschien wel een ander probleem. En bijvoorbeeld in onderwijs moet je dan ook kijken van, zijn we efficiënt bezig? Zijn er niet te veel studierichtingen die door verschillende netten worden aangeboden? Kan het ook niet allemaal kwalitatiever? In het onderwijs bijvoorbeeld hebben wij nog altijd vrij kleine klassen, waardoor dat we ook een lerarentekort hebben. Dus dat zijn zaken die je ook moet durven bespreken. En dat gaat dan niet altijd over minder middelen, maar ook voor veel meer waar voor je geld te krijgen voor de middelen die we erin steken.
1: Ja, voor jullie zit het aan de uitgavenkant trouwens. Het gaat de goede kant op met het lerarentekort, lezen we vandaag in de krant. Dus dat zou alles positief kunnen zijn. Hoe moet dat geld dan beter besteed worden? Waar zien jullie mogelijkheden?
0: Ik denk dat we eigenlijk al die overheidsuitgaven eens tegen het licht moeten houden. Er gebeuren regelmatig ook uitgaventoetsingen, kijken van ja, wordt dat nog efficiënt besteed? Maar volgens ons kan je ook wel met die overheid veel verder gaan en kan die overheid ook veel efficiënter gaan. Bijvoorbeeld in het afleveren van een bouwvergunning. Bijvoorbeeld in Denemarken heb je dus een systeem waar men nu volop artificiële intelligentie toepast, waardoor dat een bouwvergunning de doorlooptijd met 40% afneemt eigenlijk. Hè, dat je dus veel sneller een antwoord krijgt als bedrijf of als burger. Dat zijn zaken die we veel te weinig toepassen. We zouden eigenlijk een brede AI-strategie moeten hebben, ook in onze overheid. Die overheid is eigenlijk alleen maar gegroeid. Je ziet dat eigenlijk op een 30 jaar tijd we toen nog 1 miljoen ambtenaren hebben. Vandaag hebben we 1,5 miljoen ambtenaren. Ja, dat is een toename met 50%. En daar moeten we toch wel iets aan durven doen. Ja. Je kan het ook vandaag met artificiële intelligentie doen, met nieuwe technologieën. En dat plan, dat mis ik vandaag in de overheid. En daar wordt veel te weinig gesproken, ook in begrotingsdiscussies.
1: AI is hier weer gevallen. Het zal niet de eerste keer zijn vandaag. Het is elke dag van dat. Het is echt voor jullie ook een oplossing. Ja? Dus snoeien in het ambtenarenapparaat en vervangen door AI?
0: Wel, bedrijven doen het vandaag en moeten het doen natuurlijk onder druk. Hè. Ze moeten competitief zijn, bedrijven, en kijken dus vandaag meer en meer naar artificiële intelligentie. Ik zie vandaag dat plan niet bij de overheid. Dat is natuurlijk niet de vingerknipoplossing waardoor je meteen 10 miljard vindt, maar het is wel iets wat mee moet genomen worden. We hebben een duur ambtenarenapparaat. We hebben heel veel overheidsuitgaven, de vierde hoogste van Europa. Wel, dan vinden we het ook normaal dat er naar die kwaliteit gekeken wordt. En die twee gaan hand in hand en dat debat wordt vandaag te weinig gevoerd.
1: En vooral hoor ik u denken, zonder dat u het expliciet zegt, dus zeg ik het maar in uw plaats, geen belastingen, geen extra belastingen.
0: Well, die belastingen, daar zijn we ook kampioen op vele vlakken. Hè. Op vlak van kapitaalbelastingen, op vlak van belastingen op arbeid. En waarvoor we heel veel aandacht gaan moeten hebben in die begrotingsdiscussie is hoe gaan we die economische groeimotor terug kunnen aanzwengelen. Daarover moet ook een debat gaan.
1: Dank u wel voor dit gesprek en jullie visie op de zaak. Frank Beks, gedelegeerd bestuurder van VOCA. Fijne dag, meneer.
0: Graag gedaan.
2: VRT Radio 1. De Ochtend.
1: 6:30. Goedemorgen. Op de algemene vergadering van de VN wordt veel gespeeched. Daar waren we daarnet, hè? Maar wat daar achter de schermen gebeurt, dat speelt ook mee.
3: Ja, want de Oekraïnse president Zelensky heeft namelijk samengezeten met president Trump en ze willen beide dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Zelensky zei dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland en dan bedoelt hij dat hij wil stoppen met energieinfrastructuur aan te vallen als Rusland dat ook doet. En ook in New York hebben België en Rwanda hun diplomatieke relaties hersteld. De relaties waren 1,5 jaar geleden verbroken na een ruzie over het conflict in het oosten van Congo. Maar nu gaan beide landen opnieuw praten. Dat vertelde minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prevot daarnet hier bij ons.
4: Ik heb dus discreet contact gelegd met een Rwandese collega. Hier dus in New York hebben wij afgesproken de relatie geleidelijk weer op te bouwen, met respect en ook een open en direct gesprek over onze meningsverschillen.
3: En op het WK wielrennen in Canada heeft België in totaal 4 medailles behaald in het tijdrijden. Gisteravond kwamen er nog 2 bij. Bij de junioren mannen won Vic de Smet zilver En bij de junioren vrouwen was er zilver voor Jana de Kruijnare. En voor allebei was de medaille trouwens een verrassing.
1: Het kan daar niet op. En dan het weer nog.
3: Ja, eerst grijs en dan op de meeste plaatsen zonnig en rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag dan meer wolken vanuit het westen. En de volgende dagen zowat hetzelfde weer. 79 kilometer files naar Antwerpen op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 een kwartier vanaf Franst. Naar Brussel dan op dit moment op de E40 vanuit Leuven, 10 minuten vanaf Sterrebeek. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten vertragen bij Zaventem, want daar is door een ongeval de linkerrijstrook dicht.
5: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
2: Radio 1.
6: De Ochtend.
2: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: Ik weet het, Jeroen. Ik zag je kijken naar mij. Van hoe lang duurt die plaat nog? Wel 5 minuten 45.
1: Ja,
0: en ik durfde niet te onderbreken. Dat zou heiligschennis zijn. ABBA and The Day Before You Came.
2: De ochtend.
0: Radio 1. De kranten, je hebt ze kunnen doornemen. Zijn er thema's die eruit springen vandaag?
1: Wel ja, de prijzen aan de pomp zwingen de pan uit. Gas wordt duurder, elektriciteit wordt duurder. En dus worden de politieke meningen daarover goedkoper en sneller. En de discussies zijn er weer. En moeten er maatregelen komen? Vooruit wil een sterke schokdemper op de energiefactuur. Dat staat in de Morgen vandaag. De partij wil namelijk boven een bepaald bedrag de extra btw-inkomsten inzetten om de prijzen te verlagen op gas en elektriciteit. Ze hebben daar een aantal plafondbedragen voor. In het uiterste geval moeten de accijnzen zelfs naar het Europese minimum zakken voor de partij. Als bijvoorbeeld de gasprijzen echt de pan zouden inswingen. Uitswingen liever. En de MR kijkt dan... inswingen is ook bijzonder, hè. De MR kijkt dan weer naar de benzinepomp. Dat staat onder meer in de Standaard. En hier komt die natuurlijk het begrip dat we af en toe horen, de omgekeerde klik, komt weer naar boven. Voilà. MR wil die opnieuw invoeren, dat wil zeggen accijnzen naar beneden als de prijs te hard stijgt. Maar de N-VA is daartegen. Premier De Wever zegt eerst de begroting op orde. En de gasprijzen hebben intussen natuurlijk ook gevolgen voor de chemie sector in ons land. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Bedrijven in de Antwerpse haven betalen nu al 10 keer meer dan in de VS voor de productie. Ja, en de gevolgen laten zich al voelen. Evonik moet bijvoorbeeld gaan besparen en willen 22 banen schrappen. En ook de prijzen voor bouwmaterialen worden duurder. Plastic, aluminium, zand, grind, baksteen onder meer. Dat schrijft het Belang van Limburg. Dus wie bouwt, zal meer moeten gaan betalen.
0: En dan het lerarentekort. Werd hier net even aangeraakt door Frank Wex van VOCA. Maar goed, het is voorbij.
1: Ja, zo lijkt het toch als je naar de voorpagina van de Standaard kijkt. Zij hebben een bevraging gedaan samen met de grootste vakbond, dat is de COC en de VDAB. En ik citeer even een directeur. Ik zocht 18 nieuwe leerkrachten en ik heb ze allemaal gevonden. Ik heb zelfs voor het eerst weer sollicitatiegesprekken kunnen voeren, omdat ik keuze had. Ja, dat is toch het omgekeerde van het tekort. En waarschijnlijk komt dat door een combinatie van een aantal factoren. Ja, meer mensen willen gewoon leerkracht worden. Het maatschappelijk besef van het belang van voldoende leerkrachten groeit. Er zijn meer zij-instromers en er zijn gewoon ook minder leerlingen door de demografie. Ander gevolg natuurlijk, voor startende leerkrachten ziet het er minder mooi uit. Zij raken minder makkelijk aan een vaste opdracht, belanden in een soort wervingsreserve. Ja, en dat maakt de job dan weer een stuk minder aantrekkelijk.
0: Dan voorpagina van het Nieuwsblad. Een kwart van de vragen in het parlement worden door, daar is weer AI geschreven.
1: Ja, parlementsvoorzitter Peter De Rover is daarover bezorgd, zegt hij in de krant. Het is nog een minderheid, maar wel een snel groeiende minderheid. Maar als iedereen daarmee zou beginnen, alle 150 parlementsleden, ja, dan loopt het systeem vast, zegt hij nog. Nu, parlementslid voor Anders van Quickenborne geeft het alvast toe. Hij gebruikt AI voor zijn vragen, maar ik check wel altijd alles voor ik het voorlees, gelukkig. En dan nog in het Nieuwsblad. In Gent is er een en ander te doen over de website van een moskee. Daarin gaat het over de rol van de vrouw. En kort samengevat staat er op die website, ze moet haar man gehoorzamen. Het is een vrouw verboden te reizen, of het nu voor de hadj is of niet, zonder man. En over werken staat er, de plaats van de vrouw is in haar huis. En het uitgangspunt is dat ze daar verblijft. Veel om te doen dus.
0: Ja.
1: Op de Gentse gemeenteraad ging het erover na een vraag van Annelien van Bossuyt, oppositielid daar voor N-VA. En de bevoegde schepen, Christophe Peters van de partij voor Gent, zei dat hij die boodschappen ook zeer verwerpelijk vindt, maar dat hij er niets kan aan doen. Zijn er echt inbreuken gebeurd, dan is het aan het parket om te oordelen.
0: En het is woensdag, een nieuwe knak.
1: Met veel aandacht voor de begroting, de Vlaamse en de federale. Met onder meer een interview met Caroline Genet, Vlaams minister. En om te besparen mag voor haar onder meer het Vlaams Mensenrechteninstituut op de schop. Want, zegt ze, we hebben ja, Unia al, federaal, dus waarom zouden we er twee nodig hebben? En volgens haar is alles ook klaar om een vermogenskadaster in te voeren. En ook econoom Yves Marx laat in knak zijn licht schijnen over de begroting. Hij pleit voor een bredere fiscale hervorming, meer vrijheid om lonen te bepalen en een citaat, meer ongelijkheid zou niet slecht zijn. Aldus Marx, Yves Marx voor alle duidelijkheid.
0: Ja, de andere zou dat niet slecht hebben.
1: Heel bijzonder zijn, ja, inderdaad. Ja. En intussen in verschillende kranten, onder meer het laatste nieuws, gaat het nog over de Vlaamse begroting. Die moet volgende week klaar zijn. Op dit moment is niemand tevreden met het lijstje, de zogenoemde shitlist, hè, zoals ze genoemd wordt, die op tafel ligt. We zijn er nog niet, zei minister Krivits van CD&V. op tafel onder meer nog even samenvatten. Duurdere dienstenchecks, besparen op kindergeld, minder subsidies en minder ambtenaren. En tot slot, Rut, in het belang van Limburg vandaag een traditie voor die krant eind september, namelijk een pagina lange special, een boekje, eigenlijk een bijlage, met de klasfoto's van alle eerste leerjaren in de provincie. 553 zijn dat er. Je vindt er klassen van 4 tot en met 28 kinderen. Vooral juffen valt op, hier en daar nog wel eens een meester. Speelplaatsen vol tegels en graspleintjes met speeltuigen. Maar dus wel het hele geboortejaar 2020 van één volledige provincie in één krant. Een collectors item. En dit jaar ga ik toch één klasfoto zeker uitknippen.
0: Oh, mijn hart.

0: Erykah Badu en Bag Lady. Ouder worden in de gevangenis, dat is een uitdaging die nog te weinig wordt aangepakt. Dat staat in een nieuw rapport van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen.
1: Ja, en daarvoor bezochten ze 2 gespecialiseerde afdelingen voor ouderen in de gevangenis van Merksplas en dus 1 in Saint-Hubert. Ja, en daar zagen ze dus heel wat uitdagingen. Even in cijfers, op dit moment zijn het meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat zijn er ruim 30% meer dan 6 jaar geleden. En dat is natuurlijk logisch, want ja, de algemene vergrijzing stopt natuurlijk ook niet aan de poorten van de gevangenis. Over dat probleem wordt vanavond op VRT Canvas een documentaire uitgezonden. Achter de tralies van de tijd heet die. Ze is van Stijn Genen en we luisteren even naar een fragment.
2: Als je hier komt te zitten, je bent wat ouder, heb je nog weinig kansen om naar buiten te komen.
3: De vergeetput, Merdeplas, er wordt van alles verteld. Er is amper deining op het water en dan is het effectief een vergeetputje.
4: De zorgverlenen in deze blok is eigenlijk schrijnen te noemen, zo simpel is het. Je zit hier met een aantal dementerenden. Die horen allemaal in een aparte kamer, niet op een zaal. Maar ja, daar hebben we op het moment gewoon echt niet de middelen voor.
1: Ja, en de beschrijvingen die je hoorde gingen over de gevangenis van Merksplas.
0: Serge Roman, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: U bent directeur van die gevangenis. Meneer, dat moet pijn doen aan het hart als u het woord vergeetput hoort.
5: Ja, dat doet zeker pijn aan mijn hart. Dat is ook de reden geweest om de documentaire te laten maken met Stijn Genen. Dat een issue wordt waar we echt iets moeten mee doen. En dat is het ondertussen ook geworden.
0: Ja, want u heeft een gespecialiseerde afdeling, toch?
5: We hebben een afdeling waar onze ouderen tezamen zitten. Dat is sedert corona zo. Dat is zo op die manier georganiseerd om de mensen te beschermen tegen het virus. Maar gespecialiseerd zou ik dat niet noemen. Wij hebben geen gespecialiseerde ouderenzorg, zoals je dat bijvoorbeeld in een woon- en zorgcentrum ziet. Mm-hmm. Wij proberen de mensen samen te zetten en onze medische zorg daar vooral op af te stemmen. Maar het is niet zo dat wij bijvoorbeeld ouderenverzorgers hebben of een geriater of alles wat eigenlijk bij gespecialiseerde zorg hoort.
0: Ja. Het is een dunne lijn, hè. Dat is moeilijk. Want ja, een gevangenis is ook geen woonzorgcentrum, hè. Dus het is heel moeilijk, vind ik. Snapt u dat?
5: Nee, absoluut niet. Een gevangenis is gemaakt eigenlijk voor jonge mensen. Op een of andere manier worden gedetineerden in de architectuur of ja, altijd bekeken als jonge mensen.
0: Ja.
5: En die gevangenis is helemaal niet afgestemd op oudere mensen. Maar de gevangenen worden nu eenmaal oud en dan zit je daarmee. En dan moet je jouw tal van maatregelen nemen. Bij ons is dat dan eigenlijk de oude ziekenafdeling die wij hebben gebruikt om die ouderen te huisvesten. Omdat zij in gewone cellen eigenlijk niet kunnen functioneren.
0: Ja, ja, dan gaat het echt over infrastructuur. Dan gaat het over ja, je verplaatsen en dergelijke. Ja.
5: Bijvoorbeeld, ja. Gevangenissen zijn niet gemaakt met, of bedoeld om ouderen van het ene verdiep naar het andere te brengen.
0: Ja.
5: Er zijn heel veel opstapjes. Cellen zijn helemaal niet praktisch om ouderen te huisvesten. En dat gaat tot de kleinste details. Hè.
0: Wij horen al een fragmentje waarin ook gesproken wordt over mensen met dementie. Dat is nog een extra paar mouwen natuurlijk. Hè?
5: Dat is bijzonder schrijnend. En om dat deel tastbaar te maken, wij hebben echt een deel van ons 22 ouderen weet eigenlijk niet meer dat men in de gevangenis zit. En men kan dan zich zeer fundamentele vragen stellen. Wat is de zin van een straf als je niet eens voelt of weet dat je in een gevangenis zit? En dat is vandaag toch het geval voor heel wat mensen. Die kunnen ook niet zelfstandig leven. Hè. Die moeten aangekleed worden, die moeten gewassen worden. Er moet begeleiding zijn bij het eten. En dat allemaal in een setting waar dat eigenlijk geen ouderen kunnen zitten, omdat die zorg er ook niet is op de manier zoals het zou moeten.
0: Mm-hmm. In bepaalde woonzorgcentra wordt er zelfs aan gedacht, hè, wanneer het over mensen met dementie gaat, om daar een bushokje te zetten, dat mensen het gevoel hebben dat ze weg kunnen, maar dat dikwijls een probleem is. Dus dat opgesloten zijn, dat is voor mensen met dementie nog een ander verhaal, hè, ook voor gedetineerden met dementie.
5: Die zijn bijzonder verward. En eigenlijk lukt dat niet in een gevangenis. Dat is de bottom line. Je kan ook gevangenissen zomaar niet aanpassen aan die aandoening. Als u spreekt over...
0: Oh, daar bent u niet meer. U valt even helemaal weg. Dus u zei dat eigenlijk niet kan, maar het moet wel. Hè. Daar komt het ongeveer op neer. Ik denk dat we u helemaal kwijt zijn. Meneer Roman, dat is jammer. Dan gaan we toch nog even eerst een plaat draaien, denk ik. En hopen u opnieuw te horen. Ah, ik denk dat ik u opnieuw te pakken heb. Oké, we hadden het over... Ik denk dat u het samenvatte als... Het kan eigenlijk niet, maar het moet, hè, wanneer het gaat over mensen met dementie.
5: Ja, het moet, omdat gevangenen hier zitten. En de gevangenisdirecteur kan de mensen ook niet zo buiten zetten. En als die mensen al in aanmerking komen om vrijgesteld te worden, dan is het dikwijls een hele lange processie om een plek te vinden in de woningzorgcentrum. Want dat is ook een probleem. Hè. Mensen staan niet te wachten om gedetineerden in een woningzorgcentrum op te nemen. Er zijn uiteraard uitzonderingen en soms lukt dat wel. Maar men gaat heel dikwijls afwijzen.
0: En de vergrijzing is ook een feit binnen de gevangenismuren. Dus dat betekent, er komen er meer.
5: Ja, absoluut. En wij zien dat ook. Het is zelfs zover dat gedetineerden soms met een rollator binnenkomen of rechtstreeks vanuit een woon- en zorgcentrum, omdat ze daar feiten hebben gepleegd. Dat zijn situaties die we vroeger eigenlijk amper tot nooit voor hadden. En dat is nu wel het geval. En dan moet je als gevangenis dan maar op... instellen, maar zo eenvoudig is dat niet. Hè. Niemand heeft hier de specifieke zorg en de know-how om dat te doen.
0: Ja. Hoe gaat sterven in de gevangenis?
5: Ja, dat stervensproces, dat vind ik persoonlijk een van de moeilijkste dingen. Heel wat gevangenen hebben eigenlijk totaal geen netwerk meer en willen dan toch in die gevangenis sterven, omdat de verzorger die er is, of de cipier die er is, de enige persoon in hun leven nog is. Tegelijkertijd proberen wij zoveel mogelijk het sterven extern te organiseren. Het algemene beleid is dat je niet in de gevangenis sterft. De gevangenis is geen plek om te sterven.
0: Mm-hmm. U somt hier heel veel problemen op, waar denk ik iedereen zich wel iets bij kan voorstellen. Wat moet er... Volgens u op korte termijn, ja, we hebben het over overbevolking, dus dit is dan nog een deelprobleem van het probleem, hè, maar wel een prangend. Wat kan er gebeuren op korte termijn?
5: Ik denk dat men op een bepaald ogenblik een principiële beslissing moet maken om deze mensen effectief in een woon- en zorgcentra te zetten, of toch minimaal in een zorgsetting. Waarbij men dan een gesloten afdeling kan creëren. Ik denk dat de enigste oplossing is om aangepaste zorg te verlenen.
0: Niet meer gevangenis. In de gevangenissen, zegt u?
5: Nee, niet meer in de gevangenis. Maar wel het detentieaspect is dat uiteraard wel, omdat het een gesloten afdeling is. Ja. Maar gevangenissen zijn niet in staat om een dermate hooggespecialiseerde vorm van zorg te verlenen.
0: Ja, tegelijkertijd zal men in woonzorgcentra ook weer zeggen, daar zijn wij niet toe uitgerust.
5: Ze zijn er eigenlijk heel goed voor uitgerust. Hè. Zij hebben niet alleen de specifieke zorg, maar zij kunnen ook hun afdelingen sluiten. En dan heb je eigenlijk de context waarin dat zou moeten gebeuren.
0: Ja, maar hebben zij dan weer het personeel dat daar goed genoeg voor is? Snapt u wat ik bedoel?
5: Jawel, maar je hebt geen specifiek personeel nodig. Hè. Je hebt gewoon de ouderenzorg nodig. Een oudere gevangene is niet anders.
0: Dus daar is geen penitentiair beambte nodig, zegt u?
5: Zeer weinig. We hebben bijvoorbeeld maar één persoon op die afdeling staan. En eigenlijk zou je dat ook nog kunnen wegdenken als je voldoende zorgpersoneel hebt. Het belangrijkste is dat mensen niet kunnen weglopen. Als je een gesloten afdeling hebt, een voordeur die effectief gesloten is, dan raak je al heel erg ver. Hè?
0: We hebben uw pleidooi gehoord, Serge Roman, directeur van de gevangenis in Merksplas. En ik zeg er nog even bij dat Achter de tralies van de tijd die documentaire is van Stijn Geene. Dank u wel, meneer.
5: Graag gedaan.
6: De Ochtend.
0: Radio 1. De sport, we hebben er weer twee medailles bij op het WK wielrennen in Montreal, Canada.
1: Ja, twee keer zilver in het tijdrijden bij de junioren, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Bij de mannen was het Vic de Smet die de zilveren plak veroverde. De Smet is als 17-jarige een eerstejaars junior en is er op het einde wel nog diep moeten voor gaan, zei hij achteraf.
7: Het eerste tussenpunt zag ik dat ik misschien derde stond of zo. Het tweede tussenpunt 10 seconden achter. Ik dacht, ja, ik kan nog steeds de podium en dat podium. En ik ga gewoon alles geven, zeker op dat laatste stuk. Je ziet dan die finish liggen, maar dat duurt nog heel lang als je naar rechts gaat. Maar het was echt ongelooflijk om zo te finishen natuurlijk. Ik ben echt al heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
1: Ja, en dan was er ook de knappe prestatie van Jana de Kruijnare. Zij moest de duimen leggen voor de Poolse topfavoriete Maria Okruncinska, maar bezorgde ons land wel een tweede zilveren medaille op nauwelijks enkele uren tijd. De Kruijnare mikte wel op een top 5 plaats, maar een medaille, ja, dat leek haar toch vooraf moeilijk te worden. En ook nog even meegeven dat Laura Vivet daar met een 5e plaats trouwens nog net naast het podium viel.
0: We doen het daar goed. Wordt er ook nog gevolleybald en hoe doen we het daar?
1: Ja, straks om 4 uur spelen onze nationale volleybalman, de Red Dragons, zijn dat de kwartfinale op het EK volleybal. En ze nemen het op tegen Slovenië. En dat dus ja, in de strijd om bij de beste 4 van Europa te gaan horen. Slovenië is nummer 6 van de wereld en behoort al enkele jaren tot de top. Maar aanvoerder Sam de Roo wil graag samen met de Dragons de plaats van de Slovenen innemen.
6: Ze zijn een team dat al een tiental jaar echt meedraait aan de wereldtop eigenlijk. En op verschillende competities meestrijd voor de medailles. Maar inderdaad, we zijn ze niet meer tegengekomen in het laatste decennium volgens mij. Dus het is ook een beetje een vraagteken of dat de ploeg ons soms ligt. Het is wel zo'n team zonder de absolute wereldtoppers misschien. En die wel altijd resultaten hebben gehaald. Dus dat is eigenlijk een beetje de positie die wij graag willen overnemen in het landschap. Van als klein land toch ons daar tussen boksen, tussen die toplanden. En hopelijk kunnen we morgen die fakkel overnemen. Hè.
0: Dat volleybal en dan nog even voetbal.
1: Ja, naar OHL Women, want zij beginnen aan een Champions League campagne vanavond thuis tegen AS Roma, de Italiaanse kampioen. Meteen dus een stevige tegenstander, dat weet ook Jeslin Kuipers, de middenvelster van Leuven.
8: Ja, het is een hele goede ploeg, het is een hele sterke ploeg. Ik denk dat ze ook veel versterkingen hebben gehaald in aanloop naar dit seizoen toe. Dus het wordt een hele lastige wedstrijd. Maar wij hebben ook gewoon een hele goede ploeg. En we gaan er alles aan doen om morgen hier een heel mooi resultaat neer te zetten. Ja, Champions League wedstrijden zijn natuurlijk heel anders dan in de Belgische competitie. Dus dat is eigenlijk niet te vergelijken met elkaar. Dus het zal zeker een hele moeilijke wedstrijd morgen gaan worden. Maar we hebben eigenlijk al meerdere Europese wedstrijden gespeeld. Ook natuurlijk in de voorbereiding richting de Champions League. Hebben natuurlijk ook gewoon voorrondes moeten spelen. Dus wij zijn er wel klaar voor morgen.
1: Ja, vorig jaar plaatste de ploeg zich trouwens als eerste Belgische ploeg ooit voor de Champions League voor vrouwen. En ze haalden meteen ook de 2e ronde. Benieuwd dus of ze dat dit jaar opnieuw kunnen. Ze beginnen eraan straks om 17:15. En je kan het allemaal volgen via VRT Canvas of de website van Sporta.
0: Zoals altijd. En straks openen de stembussen in Marokko voor de parlementsverkiezingen.
1: Ja, we leggen ons oor deze ochtend te luisteren in Marokko zelf bij onze correspondenten, maar natuurlijk ook hier in ons land met de vraag of die verkiezingen ook leven bij de Marokkaanse gemeenschap die hier woont.
9: Ja, we zijn daar eigenlijk niet geïnteresseerd.
10: Ben ik daarmee niet mee bezig?
11: Ik ben daar niet mee bezig.
12: Het is misschien de oudere generatie die er wel mee bezig is, maar de jongere generatie heeft het druk genoeg met andere dingen.
0: Niet mee bezig, dat is duidelijk. We zullen daar straks wat uitleg over vragen. Zometeen het nieuws van 7 uur en daarna gaan wij gewoon door met de ochtend.
13: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
15: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
16: Volkswagen. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
17: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
18: Yes!
19: Wat hè?
18: Mijn verlofdagen zijn op.
19: Nee.
18: Yes!
19: Ja! Gelukzak!
16: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken. Op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
20: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
21: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. België en Rwanda herstellen hun diplomatieke banden. De Oekraïense en de Amerikaanse president praten over de oorlog met Rusland en het energieprobleem. En op het WK in Canada zijn er voor België nog 2 medailles bijgekomen in het tijdrijden. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. De ambassades zullen binnenkort weer opengaan. De ministers van Buitenlandse Zaken van België en Rwanda hebben dat afgesproken in New York, waar ze allebei waren voor de algemene vergadering van de VN. De relaties tussen België en Rwanda waren 1,5 jaar geleden verbroken na een discussie over de situatie in het oosten van Congo. Daar is een oorlog en een humanitaire crisis aan de gang. En Rwanda beschuldigde België van dat het partij kiest voor Congo. De voorbije maanden was er al een voorzichtige toenadering en in New York zijn nu concrete afspraken gemaakt, zegt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot.
21: Ik ben van overtuigd dat wij contact nodig hebben om ook moeilijke boodschappen over te brengen en oplossing samen te kunnen zoeken. Ik heb dus discrete contact gelegd met mijn Rwandese collega, met oorspronkelijk de bemiddeling van Qatar. En hier dus in New York hebben wij afgesproken de relatie geleidelijk weer op te bouwen.
11: Ook in New York hebben de Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samengezeten. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Jens Fransen, wat hebben zij afgesproken?
22: Beide leiders willen dat er een einde komt aan die aanvallen op energieinfrastructuur van beide landen dan. Want die aanvallen drijven de energieprijzen op, ook aan de pomp. Zelensky voegde toe dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanvallen dus op energieinfrastructuur. Verder overweegt Amerikaanse president Donald Trump intussen een exportverbod voor diesel uit de Verenigde Staten. Als de maatregel er komt, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog kunnen opdrijven. Die staat al hoog, onder meer door de oorlog tussen de VS en Iran.
11: Dankjewel, Jens. Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden. Een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. Voor ouderen moeten er aangepaste voorzieningen komen, zegt Pieter Houbij van de toezichtsraad.
23: Zoals bijvoorbeeld de detentiehuizen waar meer kleinschalig kan worden gewerkt. Of misschien ook wel meer gesloten woonzorgcentra met een hoger beveiligingsniveau, waar zij dan toch meer zorg kunnen krijgen dan de gevangenis in de huidige omstandigheden kan aanbieden. Dus er zijn alternatieven nodig en misschien ook wel mogelijk.
11: In de gevangenis van Merksplas is er sinds de coronaperiode een afdeling waar oudere gedetineerden samenzitten. Maar ook die is niet aangepast aan mensen die zich nog moeilijk kunnen verplaatsen. Gespecialiseerde zorg is er niet en vooral voor dementerende gevangenen is de situatie schrijnend, zegt directeur Serge Roman.
24: Een deel van ons 22 ouderen weet eigenlijk niet meer dat men in de gevangenis zit. En men kan dan zich zeer fundamentele vragen stellen. Wat is de zin van een straf als je niet eens voelt of weet dat je in een gevangenis zit? Die kunnen ook niet zelfstandig leven. Hè. Die moeten aangekleed worden, die moeten gewassen worden. Er moet begeleiding zijn bij het eten. En dat allemaal in een setting waar dat eigenlijk geen ouderen kunnen zitten, omdat die zorg er ook niet is.
11: Bij een brand in een huis in Roeselaren is vannacht een man overleden. Zijn vrouw kon nog net door de brandweer gered worden. De brand brak rond 1:30 uit in de slaapkamer op de benedenverdieping. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelt voor om het conflict bij de luchtverkeersleiders in Charleroi op te lossen via een externe bemiddelaar. De luchtverkeersleiders staken al sinds een week telkens tijdens de nachtshift. Daardoor zijn al tientallen vluchten geschrapt. Dat heeft grote gevolgen voor de reizigers, werknemers en de luchthaven zelf. Het conflict gaat over de nachtpremies. Minister Krukke wil dat er opnieuw gesprekken komen en dat de vakbonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. buurten. In het recyclagepark van Riemst in Limburg is gisteren een handgranaat gevonden bij het klein gevaarlijk afval. Het park is een tijd afgesloten. Raf Koenen van afvalophaler Limburg.net over de vondst.
2: Het is een handgranaat die lijkt te dateren uit de tijden van de Tweede Wereldoorlog. Dus blijkbaar was de granaat op zich wel voor een stukje onklaargemaakt, maar daar zat wel degelijk nog een deeltje explosieven in, waardoor het toch niet helemaal ongevaarlijk is natuurlijk. En vandaar dat het toch aan te raden is, als je dergelijk materiaal hebt, om met bevoegde instanties contact op te nemen en dat niet zomaar aan een recyclagepark achter te laten.
11: De ontmijningsdienst van het leger Dovo heeft de granaat meegenomen. Op het WK wielrennen in Canada sluit België het tijdrijden af met 4 medailles. Gisteravond zijn er nog 2 bijgekomen bij de junioren. Bij de vrouwen was er zilver voor Jana de Kruijenaren en bij de mannen voor Vic de Smet.
3: Ik ben echt al heel blij met mijn seizoen, maar als je dan een podium op het WK kunt doen, is dat natuurlijk nog steeds een seizoen waar je super blij mee kunt zijn. En dat was ik daarvoor al, dus nu echt ongelooflijk eigenlijk.
11: Eerst grijs, dan op de meeste plaatsen zonnig en rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen. De volgende dagen gelijkaardig weer. België en Rwanda knopen na 1,5 jaar weer diplomatieke banden aan. Dat zat vooraan. Na een ruzie over het conflict in het oosten van Congo hebben de ministers van Buitenlandse Zaken nu afgesproken om weer met elkaar te overleggen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Op de E40 van Brussel naar Leuven is het 10 minuten vertragen van Sterrebeek tot Everberg. Daar zijn door een ongeval 2 rijstroken versperd. Naar Brussel gaat het een kwartier langzamer vanaf Peutie op de E19. Ook een kwartier vanaf Everberg op de E40. De binnenring rond Brussel, daar een kwartier van Strombeek tot Diegem. Er is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen files van zo'n 10 minuten vanaf Kruijbeek op de E17. En telkens 20 minuten vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven op de E34 en de E313. Op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
16: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
10: De Ochtend.
16: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
0: Goedemorgen, we hebben straks bezoek van Koen en Chris Wouters met hun grote nieuws over Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Ik weet dat dat altijd heel wat teweeg brengt, dus als u een plaat wil horen, u mag zelf het nummer kiezen, we zullen dat tellen. Laat maar komen in de app via VRT Max, de app van Radio 1. Welk nummer wil u horen van Clouseau? Maar het is niet al Clouseau wat de klok slaat. Zometeen eerst nog het internationaal strafhof Den Haag en wat Trump daarover zegt en ook de verkiezingen in Marokko. Welkom.

0: Queen met Killer Queen. Dat gaat hier alle kanten uit in de app van Radio 1 via VRT Max. Van vonken en vuur over Anne naar brandweer met Ingeborg live en Nobelprijs. Enfin, laat maar weten welk nummer u straks wil horen. Ter ere van Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: Op de algemene vergadering van de VN gisteravond riep de Amerikaanse president Trump op aan alle leden van het internationaal strafhof om die organisatie te verlaten.
3: The United States is equally opposed to the out of control institution known as the International Criminal Court. We will never allow US service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
0: Het internationaal strafhof, ik vertaal even kortweg hoor, is een op hol geslagen anti-Amerikaanse kwaadaardige verzameling mensen. Zo iemand hebben wij nu aan de lijn, Thomas Gillis. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: U bent advocaat, onder andere aan dat internationaal strafhof in Den Haag. U werkt dus voor een kwaadaardige organisatie.
4: Wel, het is natuurlijk zo, ik wil dat toch als inleidende bemerking maken. De relativiteit van de uitspraken van de Trump administration, het was natuurlijk niet alleen president Trump, maar alle week geleden ook natuurlijk minister van Buitenlandse Zaken, Di Rubio. De relativiteit moet weten, en ik denk dat ieder dat weet, ook in de zaal gisteren, dat zijn relevantie van president Trump natuurlijk op vandaag heeft... Ja, minder en minder wordt. Heeft op dit moment een dieptepunt aan populariteit, maar eigenlijk ook een dieptepunt aan credibiliteit. En ik denk dat dat ook het gevoel was in de zaal. Het is natuurlijk cynisch dat in een democratische stad als New York, dat hij dan een forum heeft, een groot forum heeft. Maar het is nu eenmaal zo dat de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York plaatsvindt. Maar ik wil toch onmiddellijk zeggen dat het toch moet gerelativeerd worden, het belang van de uitspraken van president Trump. En dat is eigenlijk erg om te zeggen, waar we natuurlijk na 2 jaar presidentschap zijn terechtgekomen. Ja. Dat het belang, wat mij betreft, eigenlijk kleiner en kleiner en kleiner wordt.
0: Maar goed, het verhaal dat is wel van de raar, Trump. Meneer Gillis, want ja. U heeft het over de relevantie. Dat de president van de VS, dat niet relevant is wat hij zegt.
4: Nee, ik bedoel, zijn credibiliteit en populariteit zijn natuurlijk in de Verenigde Staten, dan de credibiliteit geopolitiek, zijn enorm gedaald. En wat ik wil zeggen is puur op het terrein. Niet vergeten dat natuurlijk er zijn 125 member states zijn bij de International Criminal Court. 125. Het is een zeer robuuste organisatie. Het is niet door een speech als deze van gisteren, waar uiteindelijk wat betreft de Trump administration niet veel nieuwe zaken zijn gezegd naar de ICC toe, dat er onmiddellijk zaken zullen veranderen op het terrein.
0: Ja,
4: dat is echt mijn aanvoelen. En ik wou dat even toelichten op die manier.
0: Waarom dat ICC altijd viseren? Wat zit daarachter? Want het is niet de eerste keer, hè?
4: Ja, maar dat is eigenlijk heel eenvoudig. En ik denk dat ieder dat weet. Dat is natuurlijk omwille van Israël. En omwille van het greatest ally, zoals Trump het altijd noemt. U zal misschien niet meer weten, maar ondertussen 1 september 25 jaar geleden al is er door de American Congress, zijn de Senate en de House of Representatives together, is er een wet gestemd, de Illegitimate Court Counter Action Act, die specifiek gaat over de International Criminal Court en eigenlijk het aanvallen ervan. En ik zal u gewoon citeren zin 1, en men zegt: The United States and Israel are not parties to the Rome Statute, all members of the International Criminal Court, and therefore the ICC has no legitimacy or jurisdiction over the United States or Israel. Ik wil bedoelen, het is overduidelijk, en ieder weet dat de reden dat men het internationaal strafhof onderuit wil halen, dat natuurlijk de band is met Israël. En natuurlijk, als we het breder gaan zien, ik denk dat ik heb de cijfers nog een keer nagekeken gisteren, sinds oktober 7, dat Amerika voor 25 miljard... aan militaire steun, lees wapens, heeft geschaft aan Israël. En op het moment dat dan het internationale aanhoudingsmandaat, de internationale aanhoudingsmandaten in oog van Netanyahu en de vroegere minister van Defensie, Yoav Gallant, werden uitgeschreven. Dan op dat moment heeft men in Amerika onmiddellijk de open oorlog verklaard aan het internationaal strafhof. Dat is nu eenmaal de realiteit. En ik wil dat toch ook duidelijk zeggen. Dat is de realiteit. Dus dat is ook de achtergrond. Ja.
0: Intussen zegt hij wel wat hij zegt. Hè? Dus als hij zegt, stap eruit. Denkt u dat er landen denken, want u heeft het over die 125. Wij scharen ons achter de VS in deze.
4: Ja, maar 125 member states. Ik wil trouwens ook zeggen dat dat 17 juli 98 opgericht en dan in werking 1 juli 2002. Dat een heel proces is geweest. Heel wat landen die eerst ondertekend hebben en nadien geratificeerd. Ook landen die ondertekend hebben en niet geratificeerd. De VS bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat dus naar bevoegdheid toe. En mensen moeten dat toch echt wel weten. Men spreekt altijd Trump. Hij wordt natuurlijk niet gehinderd door enige kennis van zaken, heb ik de indruk. Dat de bevoegdheid, en ik citeer, de bevoegdheid is er van de ICC in zaken misdaden gepleegd op het grondgebied van de verdragsstaat en betrekking hebben op onderdanen van de verdragsstaat. Ik geef u dat heel concreet mee. Dus de gruwel in Gaza, daar is natuurlijk territoriale bevoegdheid voor. Want sinds 2015 is er de Palestijnse autoriteit die ondertekend heeft. En dus de feiten daar hebben zich ook voorgedaan op het grondgebied van Gaza en ten aanzien van onderdanen van de verdragsstaat. Ik geef maar een voorbeeld, idem dito met Oekraïne. Hè. Dus dat betekent dat het blazen, ik zal het maar zo noemen, door de Trump administration over no accountability en we hoeven ons niet te verantwoorden en dergelijke meer, dat ook natuurlijk volledig voorbij gaat aan uiteindelijk de regelgeving ter zake. Dat wil ik nog een keer duidelijk stellen. Ja.
0: Ja, maar mijn vraag was eigenlijk, denkt u dat er andere landen misschien geneigd zullen zijn?
4: Nee.
0: Nee?
4: Mm-hmm. Nee, ik ga ook zeggen waarom. Kijk, de presidency van Trump is natuurlijk ook eindig. U weet dat er midterms zijn, ik denk 3 november. U weet ook dat president Trump, hij zal er alles aan doen om een derde term te hebben, maar het is natuurlijk door de grondwet uitgesloten. En ik denk dat republikeins verhaal van de Trump-administration zit bijna in de tweede deel echt een eindig gegeven is. En geopolitiek voelt me dat ook. Ik heb ook de reacties gezien van toch heel wat staatsleiders gisteren en die zijn ook heel duidelijk.
0: Maar ook de reactie van onze buitenlandminister zit in die richting, hè?
4: U neemt mij de woorden te rond, ik ging het net zeggen. Ik denk, minister Prevot is heel duidelijk en kan het echt wel appreciëren dat men de dingen benoemt. En dat heb ik de laatste 2 jaar toch echt geopolitiek gemist. Want at the end of the day, wat gisteren in de algemene vergadering van de Verenigde Naties naar voren werd gebracht, is eigenlijk niet anders dan een soort geopolitieke intimidatiepoging, waarbij dat men moet vaststellen dat het de zoveelste keer is. Ja.
0: Als we nu eens even proberen los te denken. Stel, wat zou een wereld zijn zoals Trump die duidelijk wil zonder een ICC?
4: Wel, ik wil duidelijk zeggen dat de relevantie nog nooit zo groot is geweest van het internationaal strafhof en bij uitbreiding van de internationale straftribunaal. U weet dat het Rwanda-tribunaal, het Joegoslavië-tribunaal, het Libanon-tribunaal, het Kosovo-tribunaal, het internationale strafhof. De relevantie kan nooit groter geweest zijn. En het is een scharniermoment nu. Men mag hopen dat inderdaad het nut en de legitimiteit In een periode dat de wereld in brand staat, dat die bewezen wordt op het terrein. En als men dan inderdaad probeert te zeggen, we hebben ons daar niet aan te houden en dergelijke meer. Het is niet door moest een bepaald land, een van de 125, zich plots terugtrekken, dat een enige repercussie zou hebben op gepleegde feiten en de bevoegdheid. Mm. De bevoegdheid die ik daar straks toegelicht heb. Maar dus de relevantie is nooit groter geweest. Er was enkele jaren geleden een 20-jarig bestaan van de ICC. Maar ik kan enkel maar zeggen dat we nu eind 2026 in de situatie zitten dat meer dan ooit de relevantie enorm belangrijk is. Ja.
0: Duidelijk, dank u wel, Thomas Gillis, advocaat, onder andere aan dat internationaal strafhof.
4: Graag gedaan.

0: force field.
1: De ochtend.
2: Radio 1.
0: Straks openen de stembussen in Marokko voor de parlementsverkiezing. Ook in België mogen daarvoor in theorie heel wat Marokkanen stemmen. De vraag is nog maar of zij dat effectief doen, willen doen. Wij hoorden daarnet al net voor 7 uur dat de animo daarvoor niet al te groot is. Khalid Salem, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Khalid, jij bent onze collega hier bij VRT Nieuws zelf, dankzij jouw prachtige naam. Marokkaanse roots.
3: Klopt.
0: De afgelopen dagen heb je nog eens helemaal verdiept in die Marokkaanse verkiezingen. De Marokkaanse gemeenschap. Ja, dat wordt zo makkelijk gezegd, hè, Khalid. Hoeveel mensen zijn dat? Is dat een homogene groep?
3: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Want precieze cijfers of data daarover, die zijn eerlijk gezegd moeilijk bereikbaar. Want het Belgisch Statistiekbureau, Stadbel bijvoorbeeld, registreert geen bevolkingsgroepen op basis van etnische afkomst of religieuze achtergrond. Een Belg is statistiek gezien gewoon een Belg. Maar er leven, Ruts naar schatting, zeker 400.000 Belgen met de Marokkaanse afkomst in België. Een klein deel daarvan is Arabisch natuurlijk. De meerderheid van de Marokkanen die hier in België wonen heeft een MS. Zeer achtergrond, vroeger bekend als een Berberse achtergrond. Ja. En die mensen komen vooral uit het noordelijke gebied van Marokko, uit het Rifgebergte.
0: Ja, en wij kunnen al prijsgeven wat we daarnet al hoorden, hè? Namelijk, wij zijn daar niet mee bezig. Dat verbaast ons enigszins.
3: Ja, het verbaasde mij ook. Ik moet eerlijk toegeven dat ik eigenlijk ook niet echt mee was met de nationale politiek in Marokko. Ik heb mij ook moeten inlezen. Maar het klopt inderdaad wat je zegt. Niemand in Vlaanderen of bij uitbreiding in België die van Marokkaanse afkomst is, is bezig met die Marokkaanse parlementsverkiezingen. Ik heb heel veel mensen gesproken, ook veel contacten aangesproken, ook in mijn eigen omgeving. Er is totaal geen interesse in de nationale politiek en in de parlementsverkiezingen ginder. Het heeft ook geen enkel gevolg voor het leven van Marokkaanse Vlamingen hier. En ook de media in Marokko, Rut, die is niet bepaald gericht op het informeren, op het leveren van politiek nieuws of faits divers die in Marokko gebeuren, op het informeren van de Marokkaanse diaspora over de toestand daar.
0: Misschien is dat het wel, hè? Er wordt niet op ingezet, want als we denken bijvoorbeeld aan Turkse verkiezingen, ja, daar wordt heel zwaar op ingezet. Ja. Erdogan die komt naar hier afgezakt, hè, tot in Duitsland, om stemmen te ronselen, ja. Dus dat is niet het geval.
3: Ja, in veel mindere mate. Er komen natuurlijk wel wat Marokkaanse politieke partijen af en toe hier op bezoek bij grote Marokkaanse gemeenschappen in Luik, in Antwerpen, in Brussel bijvoorbeeld. Maar die contacten die zijn veel minder innig dan bijvoorbeeld inderdaad Italianen. Voormalige Italiaanse gastarbeiders die hier nog wonen. Die hebben veel meer voeling met de Italiaanse politiek. Hetzelfde geldt ook voor Turken. Turken kunnen ook gewoon fysiek gaan stemmen in een stemhokje als er Turkse verkiezingen zijn. Dat is bij Marokkanen niet het geval.
0: Want hoe moet dat dan? Stel dat, want er zal toch wel iemand nog geïnteresseerd zijn. Jij hebt hem of haar misschien niet ontmoet. Maar goed, hoe kan het?
3: Ik heb die Marokkaanse stemmer hier bij ons nog altijd niet gevonden. Hoe komt dat? Dat is een hele goede vraag. En dan moeten we eigenlijk terug naar het verleden. De eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders, die was eerlijk gezegd al zeer weinig betrokken bij de politiek destijds. Toen Marokko nog een soort kolonie was. Dat heette dan met een chic woord een protectoraat. Maar eigenlijk was dat gewoon een koloniaal systeem van Frankrijk en deels ook van Spanje. Die mensen waren ook lager geschoold. In veel gevallen ook gewoon simpelweg analfabeet. Dus politieke betrokkenheid was vroeger al heel schaars. Dat werd dan ook niet overgeheveld naar de generaties die daarop volgden. Wij hebben bijvoorbeeld kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen van die Marokkaanse gastarbeiders, hebben de Marokkaanse politiek ook niet met de paplepel meegekregen of binnengekregen.
0: Stel dat je toch wil.
3: Dan moet je door een hele reeks hoepels springen, want je moet tegenwoordig niet meer fysiek naar een consulaat of een ambassade gaan om fysiek administratie in orde te maken, om een volmacht te krijgen om iemand voor jou te laten stemmen in Marokko. Je kunt dat tegenwoordig gewoon digitaal doen. Dat kan online via een platform. Maar die procedure is niet gemakkelijk, om het heel eufemistisch en diplomatisch uit te drukken. Mm-hmm. En datzelfde platform, de overheidswebsite die in Marokko is gevestigd, die werd ook niet gepromoot bij de Marokkaanse diaspora. Met andere woorden, die is gewoon volledig onbekend.
0: Ja. Oké, moeten we dan concluderen dat de Marokkaanse gemeenschap geïnteresseerd is in de Belgische politiek en niet in de Marokkaanse politiek?
3: Ja, dat is een mogelijke positieve verklaring voor dat

0: Het fenomeen gebrek aan interesse in Marokkaanse politiek betekent misschien ook wel dat er meer betrokkenheid is bij de politiek in Vlaanderen en bij uitbreiding dus ook in België. Je kunt veel zeggen over de integratie van Marokkanen hier, maar op vlak van lokale, gewestelijke en nationale politiek zijn de Marokkanen in Vlaanderen in het algemeen meer betrokken inderdaad bij de Vlaamse politiek dan bij de Marokkaanse.
1: En dat heb jij kunnen horen. Dankjewel Khalid Salam, collega hier bij VRT Nieuws.
0: Graag gedaan.

0: Ja, vrienden. En dan moet Clouseau nog komen, hè. Jan Hammer en Crockett's team.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
5: VRT Radio 1.
6: De ochtend.
0: Half acht, goedemorgen. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld.
7: Ja, de ministers van Buitenlandse Zaken hebben namelijk gebruik gemaakt van de VN-vergadering in New York om de banden opnieuw aan te halen. Anderhalf jaar geleden was de relatie verbroken door een discussie over het conflict in Oost-Congo. Rwanda vond dat België toen te veel de kant van Congo koos. Nu is afgesproken om weer te overleggen en om de ambassades weer te openen. Dat vertelde minister van Buitenlandse Zaken vanuit New York daarnet hier bij ons. Dat is Maxime Prévot.
8: Ik heb dus discrete contact gelegd met mijn Rwandese collega. Hier dus in New York hebben wij afgesproken de relatie geleidelijk weer op te bouwen. Met respect en ook een open en direct gesprek over onze meningsverschillen.
7: Ja, we zetten het hele gesprek online bij Radio 1 uiteraard in VRT Max. Ons gewoon even liken en volgen en dan ben je altijd sneller op de juiste plek.
0: Liken en volgen.
7: Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden. Een groep die almaar groter wordt, dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Ze zijn al met 30% meer dan 6 jaar geleden. Aangepaste voorzieningen of gespecialiseerde zorg is er nauwelijks. De directeur van de gevangenis van Merksplas getuigde daar net nog in de ochtend trouwens over de situatie voor mensen met dementie. Ja. En ook dat gesprek zullen we online
0: zetten. Dat was meer dan de moeite waard, inderdaad.
7: En we zijn in blijde verwachting, want ze komen zo meteen naar hier. Clouseau namelijk, want die treden voor het eerst als eerste Belgische band ooit op in het Koning Boudewijnstadion. Dat zal gebeuren op 4 augustus 2027. Clouseau vulde al 137 keer het Sportpaleis, want toen heette het nog zo voor het AFAS-dome was in Antwerpen. En nu kiezen ze dus voor het Koning Boudewijnstadion, waar dubbel zoveel plaats is, namelijk voor 50.000 fans.
0: Schrap die vakantieplannen. Dag Bram, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Want het voelt nu een beetje als vakantie door het weer.
9: Ja, inderdaad. Het is niet alleen zeer droog voor de tijd van het jaar, maar ook bijzonder warm. Temperaturen vandaag tussen 18 en 20 graden in Vlaanderen en Brussel. In het uiterste zuiden van het land gaan we zelfs naar 2 of 23 graden. Met weinig wind en veel zon. Op dit moment nog wel wat lage wolkenvelden in het uiterste noorden en noordwesten van het land, maar die gaan grotendeels verdwijnen. In de namiddag en ook vanavond en vannacht wat meer bewolking. Het wordt wisselend bewolkt. Hier en daar misschien wat lichte regen of een buitje, maar zeker niet overal, bij minima van 12 tot 15 graden. Morgen dan wisselend bewolkt, dus zon, maar ook wolkenvelden, weinig wind en 18 of 19 graden. En dan vrijdag en in het weekend opnieuw zeer zonnig en voor de tijd van het jaar zeer warm weer. Op vrijdag temperaturen tot 23 graden, maar in het weekend wordt het nog wat warmer.
0: Dankjewel.
4: Natuursteen, parket, Impermo.
7: 172 kilometer file op de E40 van Brussel naar Leuven. 10 minuten vertragen van Sterrebeek tot Everberg. Daar zijn alle rijstroken wel weer open. Op de binnenring rond Brussel bijna 3 kwartier van Groot-Bijgaarde tot Diegem. Ook daar is de weg weer vrij. De ochtendfiles naar Brussel vanmorgen op de E19 een kwartier erbij vanaf Peuty. Op de E40 een kwartier vanaf Bertem als je uit Leuven komt. Op de kleine ring richting Zuid in Brussel zijn we dan. Zijn de Rogier- en de Kruittuintunnel dicht door een ongeval. Er staat 3 kwartier file vanaf Koekel. Brokkelberg. Ochtendfiles naar Antwerpen op de E17 uit Gent, een kwartier van voor Kruibeke. Op de E34 uit Turnhout vanaf Oelegem en op de E313 uit Hassel 20 minuten vanaf Massenhoven. Op andere plaatsen ergens meer dan 10 minuten vertraging.
0: Chapeau voor je concentratie.
1: Badkamerrenovatie?
2: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
1: Radio 1.
2: De Ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
0: Ja, dat zei ik even, want intussen tijdens dat verkeer kwamen hier twee mannen binnengewandeld, niet de eerste de beste. Welkom, gaat u zitten, heren Koen en Chris Wouters.
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Met fantastisch nieuws dat ook in het nieuws zit. Want als jullie iets doen, dan doen jullie het groot, hè? Dan is het meteen groot nieuws.
6: Niet altijd, maar dit is wel ook voor ons wel heftig groot, ja.
0: Want jullie gaan het Koning Boudewijn Stadion vullen als eerste Belgische band ooit. Dat is het plan. Dat lukt jullie sowieso, daar heb je geen twijfels over.
6: Ik wilde net zeggen, we hopen dat we dat gaan vullen, we gaan het in elk geval spelen. Dat gaan we doen volgend jaar op 4 augustus.
0: Maar wat is dat, een slordige 50.000 mensen?
6: Ietske meer, ja. Misschien tegen de 60.000. Want we gaan het podium in het midden zetten, in het midden van het veld.
0: Wat is al concreet?
6: Dat stukje wel, zodanig dat het spel een beetje in twee gedeeld wordt, zeg maar. En dat is dus ook voor de klank, is dat denk ik de betere keuze. En dan kunnen we alle tribunes rondom rond gebruiken.
0: Hadden jullie nood aan een nieuwe uitdaging?
6: Het is zeker iets waar ik al heel lang zo stiekem in mijn hoofd mee bezig ben. Van, hoe gaaf zou dat zijn, mochten we dat ooit kunnen doen? Je ziet daar dan de Stones spelen of Coldplay spelen en je staat tussen de mensen en je denkt, wauw, hoe gaaf is dit?
0: En maar ik dat zou wordt het meteen, zo en zo doen.
6: Maar ja, nee, dat wordt meteen van tafel geveegd, omdat dat een belachelijke gedachte is, toch zeker bij aanvang. Omdat eenmalig zo'n grote productie op poten zetten, is eigenlijk onverantwoord. En er zijn ook heel veel mensen die ons afgeraden hebben om het te doen. En wij dachten, het F-woord.
0: Ja, dat mag hier gezegd worden, dat F-woord.
6: Nee, daarom. Maar we dachten, nee, kijk, we gaan het toch riskeren.
0: Zegt hij nu, eenmalig is geen goed idee, dus we doen het twee keer?
5: Oh, voorlopig, wij zouden echt onze beide polletjes kussen als we dat zouden uitverkopen. Dat zou ongelooflijk zijn. Niemand heeft dat ooit gedaan, dus het is koffiedik kijken hoeveel volk daar naartoe gaat.
0: Maar daar twijfelt toch niemand aan dat dat gaat lukken.
5: Maar wij hopen dat, ja. Ja, wij zijn daar nogal nuchter in, hoor.
6: Nee, maar niemand twijfelt, omdat we natuurlijk in het Sportpaleis heel veel volk over de vloer krijgen. Maar wij zijn er ons heel erg van bewust dat dat niet zo in de mensen in het systeem zit. Het Sportpaleis was ingeburgerd en was een jaarlijkse traditie geworden. En dus iedereen dacht zonder al te veel nadenken, we gaan naar Antwerpen.
0: De stap naar Brussel is groot, vind je?
6: Ja, terwijl dat het daar eigenlijk qua parkeren en bereik is het eigenlijk
0: nog een pak, aan het maken.
6: Ja, zeker een pak makkelijker dan in Antwerpen. Maar ja, er zijn toch veel mensen die, denk ik, misschien nog nooit naar de Rode Duivels gaan kijken zijn en toch wel grote fan zijn van Clouseau.
0: Maar die gaan er toch geraken?
5: Die gaan er zeker geraken. Dus er gaan ook bussen zijn trouwens. De organisator heeft iets ongelooflijks, vind ik, opgezet. Dus waar je ook woont, binnen de 15 kilometer kan je op een bus stappen, kan je een ticketje voor een bus kopen en dan
0: recht naar het Koning Boudewijn
5: Stadion en die brengt jou s'avonds terug naar huis.
0: Het wordt één groot Vlaams volksfeest. Geweldig.
6: Ik mag het hopen. Ja. Dat is de bedoeling. Ja.
0: Chris, wie heeft dit voor het eerst hardop gezegd? Die woorden Koning en Boudewijn Stadion tegen elkaar.
5: Ik denk hier mijn jongere broeder Koen. Het is iets waar wij eigenlijk al heel lang stiekem van dromen, omdat wij al sinds we klein waren. We zijn bijvoorbeeld naar de allereerste Memorial van Damme geweest. En ja, wij zijn geboren en getogen in de zeer nabijheid van Brussel. Dus dat is wel, ja, het is ook gewoon een iconische venue, hè, maar een stadionconcert, dat is zo ondenkbaar dat je dat ooit zou doen. Ja.
0: Maar oké, jij hebt het eerst hardop gezegd, maar het is wel iets dat al jaren misschien een beetje sluimert.
6: Zeker.
0: Ja.
6: Ja.
0: Oké. Okay. En
6: ja,
0: dan zeg je het.
6: Ik vind, je moet durven dromen en durven ambitieus zijn. En dus ambitie is niet alleen voor jonge artiesten die nog heel veel moeten bereiken. Ook wij mogen op onze stilaan gezegende leeftijd, of we zijn al meer dan 40 jaar bezig. Oké, wat gaan we doen? En we gaan zeker ook nog hopelijk gewoon platen maken, zoals altijd. En we gaan ook nog andere, kleinere dingen spelen. Dus dit is niet het einde, maar het is wel een van de hopelijk hoogtepunten.
0: Is het een beetje on-Vlaams bijna, om dat uit te spreken en te zeggen, wij gaan het Koning Boudewijn Stadion doen?
6: Zo klinkt het toch.
0: Ja.
6: Als we dat zeggen.
0: Dus dat is toch fantastisch eigenlijk, dat we dat wel doen dan?
6: Ja, ik vind dat ook wel. Maar ik moet ook toegeven, als wij zeggen, we gaan spelen in het Koning Boudewijn Stadion, dan kijken wij toch altijd nog een keer extra naar elkaar. Precies alsof we willen zeggen, we gaan dat echt doen. Dus, hè? Alleen toch een soort nog bevestiging, omdat het toch een beetje een gek idee is.
10: En het is deze zomer, ik heb daar net al gezegd, hou op met al die vakantieplannen, alles afzeggen, want je moet daar zijn. Dat is het enige natuurlijk, hè, dat er wel wat mensen op vakantie zijn.
6: Jawel, maar ja, kijk, idealiter, dat was mijn grootste droom, was ik speel... op mijn verjaardag laat ik 60.000 mensen happy birthday zingen voor mij in het Koningbouwwedstrijd. Dat is 17 september, onlangs 59 geworden. Ik dacht, ja, op mijn 60ste, fantastisch. Maar dat is onmogelijk, dan kan je het Koningbouwwedstrijd niet in. Dus we hebben het vervroegd. Iedereen blij eigenlijk, want dan is de kans op mooi weer weer groter. En oké, ergens zijn er mensen op vakantie altijd in die grote vakantieperiode. Ja. Maar... het zal wel meevallen.
10: En het is dan geworden voor je 60ste het Koningin-Boudewijn-stadion plat spelen. Oké, dus podium in het midden voor de rest. Openingstrijk, wat wordt het?
6: Geen flauw idee.
10: Nee?
6: Suggestie. Nog niet.
10: Ah, maar ja, we hebben aan de luisteraar gevraagd, hè, wat moeten we straks zeker draaien. En daaraan zie je de generatie, denk ik, van de Radio 1-luisteraars. Wat denken jullie dat het geworden is?
6: Ze willen toch niet openen met haar gaatsen, neem ik aan.
10: Nee, maar het wordt wel brandweer.
6: Oh, dat zou een hele goede zijn.
10: Voilà, bij deze is dat beslist. Mannen, heel veel succes. Ik zeg er even bij dat we vanaf volgende week, 30 september...
6: klopt.
10: Tickets kunnen bestellen.
6: Vanaf 10:00, zeker weten.
10: En iedereen kan er dus met de bus naartoe vanuit heel Vlaanderen. En ik denk dat het jullie van harte gegund is door iedereen.
6: Dank je wel.

0: Zo, dankzij jullie is dat openingsnummer meteen beslist in het Koning Boudewijnstadion op 4 augustus 2027 is dat dan al net voor de 60ste verjaardag van Koen Wouters. Vanaf volgende week, exact over 1 week, 30 september, zijn de tickets te koop. Je hoorde Clouseau met Brandweer.
1: De ochtend.
0: De Oekraïense president Zelensky die heeft gisteren samengezeten met de Amerikaanse president Trump.
2: Ja, dat gebeurt allemaal in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vlak na de speech van Trump was dat. En daarin had Trump het al kort over de oorlog in Oekraïne trouwens, in zijn speech. En hij zei dat die oorlog niet meer lang zal duren.
3: We're working very closely with the leaders of Russia and Ukraine. And we will get that one done. It's going to happen, I think, more quickly than people understand. They've had it.
2: Ja, en dus ook tijdens een onderling gesprek hadden de presidenten het over het beëindigen van die oorlog, dat zei Zelensky achteraf. En de Oekraïense president betwijfelt of Rusland klaar is voor onderhandelingen, maar hij hoopt dat de VS Poetin zal kunnen overtuigen.
4: We spoke about how to end the war. This is the priority. We are ready. I don't know the position of Russia. God bless that American side will find a way how to bring them to any kind of negotiation.
0: We gaan straks naar Oekraïne, naar Kharkiv bij Michiel Driebergen. Na deze van Dua Lipa, Thinking About You.

0: Dua Lipa en Thinking About You. Voor de winter moet het daar opgelost zijn. Ik vat even samen wat president Trump en Zelensky tegen elkaar hebben gezegd gisteravond. Michiel Driebergen vanuit Kharkiv, Oekraïne. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rit.
0: Hoe wordt dat daar onthaald?
1: Ja, nou ja, in elk geval hebben ze geen ruzie gemaakt, hè, Trump en Zelensky. Dat is natuurlijk wel eens eerder gebeurd. Ze hebben toch gisteren een vredige persconferentie gehouden. Ze hebben helemaal niet het achterste van hun tong laten zien, hoor. Ze hebben wel gezegd dat het over staakt het vuur en mogelijkheden hebben gehad en dat ze het over luchtafweer hebben gehad. Maar goed, de besprekingen zijn natuurlijk eigenlijk nog niet over ook, hè. Want vandaag ontmoet bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Lavrov, die ontmoet met Rubio, zijn ambtsgenoot van de Amerikanen. Dus we moeten nog afwachten. Er wordt natuurlijk verder gesproken vandaag.
0: Ja, Patriot-raketten inderdaad. Hè. Dat is weer gevallen. Dat is cruciaal.
1: Ja, zeker. Oekraïne hoopt dat er de komende dagen toch een soort van deal gemaakt kan worden. Inderdaad, cruciaal, want ja, Rusland die beschiet Oekraïne met ballistische raketten. Daar kan Oekraïne momenteel eigenlijk helemaal niets tegen doen. Luchtafweer is sowieso belangrijk, want de Russen hebben ook nieuwe drones. Die zijn sneller, die zijn preciezer, lastiger neer te schieten. En dat is echt, daar wordt Oekraïne mee geteisterd de afgelopen weken. Dus luchtafweer is heel erg belangrijk. Oekraïne wil heel erg graag die Patriot-raketten, want daar gaat het dan om. De Patriot-systemen, luchtafweersystemen, wil Oekraïne zelf kunnen maken. Maar goed, zei Zelensky gisteren ook, dat is voor de lange termijn. Het gaat echt over pas een jaar, anderhalf jaar later. Het gaat er nu vooral om de winter door te komen.
0: Ja, inderdaad. Tenzij het voor de winter is afgelopen. Maar dat lijkt ons toch allemaal straf, Michiel.
1: Ja, lastig, lastig, zeker. Kijk, Trump die kwam met één boodschap eigenlijk voorafgaand, hè, naar deze top in New York, deze VN-top. Hij zei van ja, Oekraïne moet stoppen met het beschieten van de dieselfaciliteiten in Rusland. Want ja, dat stuwt de dieselprijs omhoog. Hij vergat daarbij natuurlijk misschien even tactisch dat eigenlijk zijn eigen oorlog, hè, tegen Iran, vooral zorgt voor die hoge dieselprijs. Mm-hmm. Ja, Zelensky heeft eigenlijk aangegrepen gisteren. En dat heeft hij toch denk ik wel slim gedaan. Zeggen wij willen best wel stoppen met die aanvallen op de dieselfaciliteiten. Maar dan moet Rusland ook stoppen met beschietingen van energiefaciliteiten hier in Oekraïne.
0: Ja, inderdaad. Voor wat hoort was, zo klonk het. Hè. Kunnen wij daar staat op maken? Dat is altijd een moeilijke vraag wanneer het gaat over Donald Trump. Maar wat is de Amerikaanse houding ten opzichte van Oekraïne? Want hulp wordt afgebouwd, maar dan werden wel sancties goedgekeurd. Hoe schat jij dat in?
1: Ja, het is heel lastig te zeggen. Trump gebruikt eigenlijk Oekraïne, gaf dus eigenlijk voor deze ontmoeting, hè, Oekraïne een beetje de schuld van die hogere dieselprijzen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk omdat hij ook midtermverkiezingen heeft te winnen in november. Vorige week heeft het Pentagon, hè, dus het Amerikaanse ministerie van Defensie, toch weer een wapendeal gesloten met Oekraïne voor ter waarde van $2,7 miljard. Gaat ook vooral weer over luchtafweer, viel mij op. En vorige week werd er ook een Graham-wet aangenomen. Van een invloedrijke republikein die onlangs overleed. Maar die wilde meer sancties tegen Rusland. En die wet is aangenomen. Dus bijvoorbeeld landen die handelen in olie met Rusland, die kunnen gesanctioneerd worden door de Amerikanen. En dat zijn toch hele strenge stappen, hè, die Amerika neemt. Lijkt toch alsof de Amerikaanse bureaucratie toch vooralsnog volop Oekraïne steunt. Al zijn de wapenleveranties, de gratis wapens, zeg maar, is dat echt
0: dat
1: al lang achter de rug.
0: Ja. Even de Europese Unie erbij halen, want daar heeft men gisteren wel weer twee Russische oligarchen van de Europese sanctielijst gehaald. Hoe wordt dat onthaald in Oekraïne?
1: Ja, dat gaat over meneer Usmanov en meneer Friedman. Dat zijn twee steenrijke zakenmannen. In de staal zitten ze en in de bankensector. Ja, en die financieren dus deels Poetins oorlog tegen Oekraïne. Dat is natuurlijk in Oekraïne niet goed gevallen. Er zijn allerlei overwegingen van met name Slowakije en Frankrijk om te zorgen dat deze individuele sancties op deze zakenmannen werden opgeheven. De minister van Buitenlandse Zaken, Sibiha, die zei gisteren van dit is beschamend, dit is niet te rechtvaardigen. Moskou viert feest. En hij hoopt eigenlijk dat Europese landen individueel per land toch sancties zullen blijven instellen tegen deze twee rijke mannen. Maar goed, Europa is daar toch ook een beetje verdeeld over die sancties. En dat is natuurlijk voor Oekraïne geen goed nieuws.
0: Oké, dankjewel voor jouw verslag alweer vanuit Kharkiv, Oekraïne. Michiel Driebergen.
1: Dank.

0: Maite met Nimmen zonder Dij. We hebben zometeen het nieuws van 8 uur. En zullen we daarna nog eens verder praten? Misschien over AI in het parlement? Want ze zijn daar nogal kwistig mee blijkbaar. Tot zo.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Nu is het nog rustig.
3: Een eindeloze soap.
4: Mag ik even iets vragen? Ik zie hier een hele grote zak spinazie, maar je hebt ook van je baby spinazie niet?
3: In Fast Forward.
5: Ja, als je hier rechtdoor loopt en dan naar rechts,
4: ja.
5: En daar staan ze.
4: Dat is toch grappig dat die daar niet samen staan?
5: Er is een speciale aanbieding.
4: Ah, verplaatst.
5: Verplaatst, daarom.
4: Dat is toch, ja. Oké, okay. Ja. Je moet het maar weten uiteindelijk.
2: Nu is het nog rustig.
6: Van het Zuidelijk Toneel, Theater Artemis en het Paleis. Vanaf 2 oktober. Info en tickets, hetpaleis.be.
2: Nu is het nog rustig.
6: Samen met De Standaard en Radio 1. Wist je dat deze kast van de wereldberoemde Belgische architect Henri van de Velde is?
7: Echt?
6: En deze Vitra-stoel?
7: Die zie je inderdaad overal.
6: Die is van de Belgische ontwerper Maarten van Severen.
7: Ook Belgisch.
6: Om nog maar te zwijgen van dit tapijt. Gemaakt door de Belgische kunstenaar Victor Verhelst.
7: Verhulst? Verhelst. Ah, oké, ja.
6: Weet ik veel laat zich verrassen door prachtig Belgisch design. In het gloednieuwe Designmuseum in Gent. Met Kobe Ilse.
7: Inderdaad, ook Belgisch design.
6: Beluister de nieuwe podcast tussen alle andere weet ik veel podcasts bij Radio 1 op VRT Max.
8: Vanavond op VRT 1.
9: Ik ga hier sowieso geen 20 jaar meer zijn. Maar dan kan ik me gewoonlijk niet inbeelden dat dat volgend jaar al zou zijn.
8: Op VRT 1 ontmoet Christel mama's die ongeneeslijk ziek zijn. Op VRT Canvas vertelt de docu Achter de tralies van de tijd over oudere gedetineerden. En op VRT Max kan je het volledige nieuwe seizoen van De 12 al kijken. Tot vanavond.
10: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
11: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
12: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
13: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
14: Geef 8 hamburgers.
13: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vooruit wil gezinnen extra beschermen tegen de hogere energiefactuur. België en Rwanda herstellen hun diplomatieke banden. En onze gevangenissen zijn niet aangepast aan de vergrijzing, zegt de toezichtsraad. Vooruit wil dat gezinnen meer gecompenseerd worden als aardgas en elektriciteit duurder worden. Er bestaat al een beschermingsmechanisme op dit moment. Vanaf een vastgelegde prijsdrempel dalen de accijnzen, zodat gezinnen de prijsstijging minder voelen. Maar de impact is momenteel te klein volgens Vooruit. De compensatie moet dus groter worden, zegt fractieleider voor Vooruit, Oscar Seuntjes.
16: wat voor vooruit essentieel is, is dat een overheid de extra inkomsten die ze krijgt niet in haar eigen zakken steekt, maar maximaal teruggeeft aan de mensen. Vandaag hebben wij al een prijsbeschermingsmechanisme in ons land, waarbij dat de accijnzen automatisch dalen. Maar die drempelwaarde die ligt veel te hoog. Met vooruit willen we die verlagen, zodat we mensen hun energiefactuur veel sneller kunnen doen dalen.
0: De chemiesector leidt onder de hoge gasprijzen. Chemiebedrijven bij ons betalen tot 10 keer meer voor aardgas dan Amerikaanse bedrijven, omdat de VS zijn aardgas zelf produceert. De situatie heeft gevolgen voor ons land, zegt Peter van den Houten, hoofdeconoom bij ING.
17: De chemiesector in België is een heel belangrijke sector binnen de industrie. En het feit dat die nu onder druk staat vanwege die hoge energieprijzen en die op termijn ook nog onder druk kan blijven staan, ja, dat betekent dat daar de werkgelegenheid helaas zou kunnen achteruit gaan, wat toch ook voor onze groei geen goede zaak zou zijn als die sector het moeilijk blijft hebben.
0: En in de Antwerpse haven schrapt het Duitse chemiebedrijf Evonik 22 jobs op zijn site daar. Evonik kondigt een wereldwijde herstructurering aan en daarbij zullen in totaal meer dan 3000 jobs geschrapt worden. De jobs in Antwerpen zullen verdwijnen door vertrekkers en gepensioneerde medewerkers niet te vervangen. Het chemiebedrijf noemt als oorzaken de onzekere geopolitieke toestand, de zwakke economische groei en de internationale concurrentie. In New York hebben de Oekraïnse president Zelensky en de Amerikaanse president Trump samengezeten. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de Russische oorlog in Oekraïne nog voor de winter stopt. Dat had ook onder andere met de dure energie te maken. Jens Fransen, wat hebben zij afgesproken?
18: Beide leiders willen een einde aan de aanvallen op energieinfrastructuur aan beide kanten dan, want die aanvallen drijven de energieprijzen op, ook aan de pomp. Zelensky voegde eraan toe dat hij bereid is om een gedeeltelijk staakt het vuren te sluiten met Rusland over aanvallen dus op energieinfrastructuur. Verder overweegt Amerikaanse president Donald Trump intussen een exportverbod voor diesel uit de Verenigde Staten. Als die maatregel er komt, zou dat de prijs van diesel in de rest van de wereld nog kunnen opdrijven. Die staat al hoog, onder meer ook door de oorlog tussen de VS en Iran.
0: Dankjewel, Jens. België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. De ambassades gaan binnenkort weer open. De ministers van Buitenlandse Zaken hebben de banden weer aangehaald in New York, waar ze waren voor de VN-vergadering. De relatie was 1,5 jaar geleden verbroken door een discussie over het conflict in Oost-Congo. Rwanda vond dat België te veel de kant van Congo koos. De voorbije maanden was er al een toenadering en in New York zijn nu concrete afspraken gemaakt, zegt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot.
19: Ik ben van overtuigd dat wij contact nodig hebben om ook moeilijke boodschappen over te brengen en oplossing samen te kunnen zoeken. Ik heb dus discrete contact gelegd met mijn Rwandese collega, met oorspronkelijk de bemiddeling van Qatar. En hier dus in New York hebben wij afgesproken de relatie geleidelijk weer op te bouwen.
0: Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, een groep die jaar na jaar groeit. Dat zegt de toezichtsraad van de Belgische gevangenissen. Op dit moment zijn meer dan 700 gevangenen ouder dan 60. Dat zijn er 30% meer dan 6 jaar geleden. In de gevangenis van Merksplas is er sinds de coronaperiode een afdeling waar oudere gedetineerden samenzitten. Maar gespecialiseerde zorg is er ook daar nog niet. En het probleem van de vergrijzing wordt alsmaar groter, zegt gevangenisdirecteur Serge Roman.
20: Het is zelfs zover dat gedetineerden soms met een rollator binnenkomen of rechtstreeks vanuit een woon- en zorgcentrum, omdat ze daar feiten hebben gepleegd. Dat zijn situaties die we vroeger eigenlijk amper tot nooit voor hadden. En dat is nu wel het geval. En dan moet je als gevangenis dan maar op instellen. Maar zo eenvoudig is dat niet. Niemand heeft hier de specifieke zorg en de know-how om dat te doen.
0: Er moet dus werk gemaakt worden van aangepaste voorzieningen, zegt Pieter Houbij van de Toezichtsraad.
21: Zoals bijvoorbeeld de detentiehuizen waar meer kleinschalig kan worden gewerkt. Of misschien ook wel meer gesloten woonzorgcentra met een hoger beveiligingsniveau, waar zij dan toch meer zorg kunnen krijgen dan de gevangenis in de huidige omstandigheden kan aanbieden. Dus er zijn alternatieven nodig en misschien ook wel mogelijk.
0: Bij een brand in een huis in Roeselaren is vannacht een man overleden. Zijn vrouw kon nog net door de brandweer gered worden. De brand ontstond in de slaapkamer op de benedenverdieping. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. En Clouseau treedt volgend jaar als eerste Belgische band op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Dat zal op 4 augustus 2027 zijn. Clouseau vulde al 137 keer het Sportpaleis in Antwerpen en kiest nu dus voor het Koning Boudewijnstadion, waar dubbel zoveel plaats is voor 50.000 fans. Chris en Koen Wouters kijken er naar uit.
1: Het is zeker iets waar ik al heel lang zo stiekem in mijn hoofd mee bezig ben. Van hoe gaaf zou dat zijn, mochten we dat ooit kunnen doen. Je ziet daar dan de Stones spelen of Coldplay spelen en je staat tussen de mensen en je denkt, wow, hoe gaaf is dit.
3: Wij zouden echt onze beide polletjes kussen als we dat zouden uitverkopen. Dat zou ongelooflijk zijn.
0: Het weer eerst grijs, dan op de meeste plaatsen zonnig en rond 20 graden in het binnenland. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen en de volgende dagen gelijkaardig weer. Vooraan, vooruit wil gezinnen extra beschermen tegen de hogere energiefactuur en heeft een wetsvoorstel klaar. De partij wil dat gezinnen meer gecompenseerd worden als aardgas en elektriciteit duurder worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
22: Op de A19 van Ieper naar Kortrijk gaat het een kwartier langzamer door een ongeval bij Menen. En dan op de E40 naar de kust is het ook nog 20 minuten aanschuiven tussen Erpenmeren en Wetteren. Daar was ook een ongeval gebeurd, maar de weg is net vrijgemaakt. Naar Brussel staan er files van ongeveer een kwartier, vanaf Peutie op de E19 en vanaf Berthem op de E40. De binnenring rond Brussel erg druk daar, een half uur ben je kwijt van Grote Bijgaarde tot Vilvoorde en op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Ter Vuren. Er zijn grote problemen helaas op de kleine ring richting zuid in Brussel. Daar zijn de Rogier- en de Kruidtuintunnel dicht door een ongeval. U moet rekening houden met minstens een uur vertraging al vanaf Koekelberg en Ganshoren. Naar Antwerpen een normale spits met files tot zo'n kwartier van voor Kruibeke op de E17. Een klein half uur dan op de E34 en de E313. Dat is vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. En op de E313 in de andere richting gaat het 10 minuten langzamer naar Hasselt. Dus bij Wommelgem komt door een ongeval op de spitsstrook. Op andere plaatsen is het nergens meer dan 10 minuten vertragen.
23: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
24: Radio 1. De Ochtend.
25: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
26: Goedemorgen. Als AI het parlement overneemt, dan kunnen we de tent beter sluiten. Aldus Kamervoorzitter Peter de Rover. Heeft hij gelijk of moet hij mee met zijn tijd? Vragen we hem straks.

0: Eurythmics en Sweet Dreams. Radio 1.
1: De ochtend.
0: Oké, ik zei al, hè, meteen iets over 6. Artificiële intelligentie zal hier vandaag wel weer opduiken. Zeker vorige week waren het de doemberichten. Vandaag gaat het over het al dan niet gebruik. Gisteren was dat nog aan de VUB. Mm-hmm. En nu in het parlement, want het is overal.
2: Ja, een kwart van de vragen die parlementsleden aan de regering stellen zijn opgesteld door AI. Dat staat in het nieuwsblad van morgen. Een redactie vergeleek honderden parlementaire vragen tussen 2022 en 2026. En wat blijkt? De taal van het parlement lijkt steeds meer op de taal van AI. Ze schakelen een programma in om de teksten te analyseren, AI vermoed ik. En daarbij kwamen ze dan op een kwart uit dat ongeveer volledig door AI gegenereerd is.
0: Ja, daar hadden we het eerder ook al over, hè, dat AI kijkt of het AI is. Dat wordt toch ingewikkeld. Ze hebben hier een korte belronde gedaan op de redactie. Naar parlementsleden was het moeilijk om mensen te vinden die zeggen, ja, ik doe het.
2: Wel, niet echt eigenlijk. We hadden redelijk snel wat parlementsleden te pakken. Arthur Orlians onder andere van Anders. Al benadrukt hij dat hij die AI niet gebruikt om de parlementaire vragen zelf op te stellen.
3: Nee, helemaal niet. Er zijn al genoeg regels in ons land en ook in ons parlement. En ik denk dat het logisch is dat veel mensen AI gebruiken op de werkvloer. En dat parlementsleden dat dus zeker ook doen. Maar het klopt wel dat het een schadelijke evolutie is als parlementsleden zelf niet meer begrijpen wat ze aan het doen zijn en gewoon van een papiertje aflezen.
0: Ja, dat is we hoorden Arthur Orlians die zegt dat er geen regels moeten zijn. Hè. Dat was wat hij hier vertelde. Dat hij liever geen regels wil daarover in het parlement. Dat moeten we straks even voorleggen aan de voorzitter. Maar hij had het ook in het algemeen meer over zijn gebruik van artificiële intelligentie.
3: Ik heb het wel al vaak gebruikt voor vertalingen of om te kijken waar grote wetteksten elkaar tegenspreken. Daarvoor gebruik ik vooral AI, maar ik gebruik het niet echt voor vragen te stellen. Al begrijp ik parlementsleden wel die dat doen. Natuurlijk, als je de wettekst binnenkrijgt en je stelt gewoon 20 vragen met AI, zo nuttig is dat natuurlijk ook niet. Maar als je je vraag wil versterken door het ook eens door AI te jagen, begrijp ik dat op zich wel.
2: Ja, we hebben ook gebeld met Eva de Mesmaker van N-VA. Zij schakelt wel AI in bij het opstellen van haar vragen, zegt ze. Maar wel pas helemaal aan het einde. Bijvoorbeeld om haar tekst wat korter te maken of te controleren op tegenstrijdigheden.
4: Ja, voor mij is dat net hetzelfde als dat ik aan een medewerker zou vragen, wil je die vraag een keer controleren en eventueel wat korter schrijven of zo? Meestal zie je een krantenartikel of heb je een idee, dat werk je verder uit. En normaal gezien ga je er dan met de medewerker door. Dus in deze zie ik AI ook echt als een extra medewerker om dat werk daar toch ja, ook iets lichter te maken eigenlijk.
2: Ja, en ze zegt dat steeds meer collega's dat doen. Dat merkt ze bijvoorbeeld aan het aantal vragen dat ingediend wordt.
4: Ja, ik denk dat vroeger iedereen misschien wel door de kranten ging en door het werk ging en daar zijn vragen uithaalde. En dat je nu wel merkt dat dat hele proces gewoon iets sneller gaat, waardoor dat mensen ook gewoon sneller tot vragen komen, die ook gewoon makkelijker en sneller schrijven en daardoor ook makkelijker en sneller indienen. En zo worden het er op den duur uiteraard ook meer, wat het werk verhoogt voor de ministers en de wachtrij om een antwoord te krijgen op uw vraag ook gewoon verhoogt.
2: Ja, dus de kwantiteit gaat in elk geval naar omhoog. Er zijn dus toch wel wat bezorgdheden over die AI in het parlement.
0: Peter de Rover, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. U bent daar de baas, meneer de Rover. Zeg het eens.
5: Nee, ik zit het voor. Dat is toch een kleine nuance.
0: Maar mag u iets zeggen over in welke talen tot u komt?
5: Ik denk dat we effectief een onderscheid maken tussen de... Enfin, iedereen gebruikt AI buiten het parlement, uiteraard ook binnen. En dat is ook niet per definitie iets wat erg en slecht is. Er zijn alleen een aantal effecten daarvan die problematisch kunnen worden. Wanneer je AI gebruikt om je parlementair werk inhoudelijk te versterken, dan is daar niks op tegen. Iemand die in de krant er prat op gaat te doen, dat is bijvoorbeeld collega van Quickenborne. Ik heb niet de indruk naar kwaliteit dat die daardoor zijn parlementaire werk ziet verschrompelen. Maar er is natuurlijk misschien eerder een kwantitatief probleem.
0: Ja, zoals
5: dat het heel makkelijk wordt. Dat het heel makkelijk wordt om een hele reeks vragen in te dienen die ook niet altijd zo betekenisvol zijn. En die misschien eerder dienen om wat puntjes te scoren in lijstjes van ik heb zoveel vragen ingediend en ik ben een zeer actief parlementslid. Terwijl het eigenlijk een machine is die gewoon een beetje begint te ratelen. En die drempel is natuurlijk met artificiële intelligentie naar beneden gegaan.
0: Ja.
5: Dus dat is een...
0: Dus het is een genuanceerd beeld.
5: Dat is potentieel een ernstig probleem.
0: Ja, hier en daar valt de lijn even weg. Sorry als ik u onderbreek daardoor. Dus het is een genuanceerd beeld dat ik u hoor ophangen. Hoort u het meteen wanneer u denkt? Want u zegt door AI afratelen, hoort u het meteen van... Ja, lap, dat zijn er hier vier op een rij.
5: Nee, je hoort het niet meteen, omdat... Sommigen het ook gewoon veel handiger doen dan anderen. En nog eens een keer, wanneer AI een vraag, bijvoorbeeld een mondelingenvraag, meehelpt stofferen met voorbeelden her en der, en iemand begint dan een verhaal af te steken dat een beetje steek houdt, ja, dan is het een dossierkind. En die gebruikt om dat te versterken. Als je natuurlijk hebt iemand die zonder enige inspiratie een tekst begint voor te lezen waarvan je, ja, waar zelfs de betrokken afvalt soms, denk je soms misschien had dit allemaal niet gemoeten en het
0: En dan was u even weg, want ik wou u toch ook nog graag de vraag stellen.
5: Worden overbevraagd, dat is één aspect.
0: Wacht hoor, want ze hebben een heel stuk van uw uitleg gemist. Ja, AI zit hier voor niets tussen, wil ik toch wel even zeggen. Anders zou dit wel anders klinken. Ik ga u een nieuwe vraag stellen, want anders zijn we elkaar echt helemaal kwijt. Vroeger werden vragen toch ook gecontroleerd of opgesteld door de studiedienst wanneer AI dit zou vervangen. Wat denkt u daarvan?
5: Ja, ik denk dat ik herhaal het moet een hulpmiddel zijn. Wanneer het de mens helemaal vervangt, ja, dan krijg je een pingpong... bij de parlementaire en de machine en op het kabinet. Dat degradeert het parlement. En dat is iets, een tendens die we echt in het oog moeten houden en waar op een bepaald ogenblik we allemaal de vraag moeten stellen of dan het de collega's die op die manier te werk gaat of zij eigenlijk nog serieus parlementaire werk leveren.
0: Ja, u zegt dat is een vraag die we ons allemaal moeten stellen. Durft u die vraag hardop stellen? Want u had misschien... We zullen uw telefoon... Meneer De Rover, wij bellen u gewoon even nu meteen op met de telefoon, want anders gaan we niet meer met elkaar kunnen praten.
5: Uitstekend.
0: Ja,
5: uitstekend,
0: laten we dat doen.
5: Uitstekend.
0: Dat lijkt me beter. Ach, ouderwets zijn, dat helpt soms ook nog, hè? Ook in tijden van AI. Goed, dan stel ik de vraag die ik wil stellen nog heel even uit tot we meneer erover aan de lijn hebben. Normaal zal de telefoon dan weer overgaan.
6: Je correspondent plaatst het gesprek in wacht. Even geduld.
0: Oké, weet je wat? Wij draaien gewoon een plaat.

0: Frolis Francis Arthur zal dan even moeten wachten met de opdracht. Meneer De Rover, we hebben elkaar gevonden, denk ik.
1: Ja, ach, misschien dat we gewoon... Ja, hoort u mij nu?
0: Ja, we doen dit gewoon op de zeer ouderwetse manier. Oké, ik stel u een vraag en u antwoordt. Zullen we dat proberen? Durft u die vragen hardop stellen? Vindt u dat er regels moeten komen in de Kamer over het gebruik van AI? Want u had, denk ik, niet gedacht dat u een aantal jaar geleden dat u hier ging over moeten praten, hè?
1: Nou, laat me eerlijk zijn. Een jaar geleden had u dit interview van mij niet afgenomen. En zou de krant dat onderzoek niet gedaan hebben. Omdat het een jaar, zeker twee jaar geleden, een quasi onbestaand fenomeen was. Dus dat groeit en dat gaat exponentieel. Ik denk dat het in vele terreinen en domeinen van de samenleving vragen oproept. Ik herhaal het. Het gaat over de vraag hoe je het gebruikt. Je kan AI niet meer wegschuiven. Niet buiten het parlement, ook niet binnen het parlement. Maar waar ik wel terughoudend in ben, ik heb dat ook in de krant gezegd, dat men regels gaat invoeren van je mag nog zoveel vragen stellen of u te goed is op. De parlementaire controle van de parlementsleden is natuurlijk op zich wel heilig. En dat betekent dat als we op een bepaald ogenblik zien dat de machine stropt, omdat er kwantitatief gewoon te veel en zinloze vragen worden ingediend. Dan moeten we allemaal, meerderheid en oppositie, want ik denk dat we daarin toch elkaar diep in de ogen moeten kijken, rond de tafel zitten. Hoe pakken we dit aan? Want de machine doen stroppen, het is collega de Mismaker die zegt, door de kwantiteit moet ik ook langer wachten op antwoorden van het kabinet. Technisch gesproken komen, misschien wordt in een situatie dat de machine bij de parlementair vragen stelt aan de machine in het kabinet, die antwoord waarop de machine van de parlementair daarop een weervraag stelt.
0: En dan zet ik hier ook de machine aan, hè? Ja, zoiets. Ja.
1: Voilà, dan zitten we natuurlijk in van het kabinet. Technisch gesproken komen, misschien wordt in een situatie dat de machine bij de parlementair vragen stelt aan de machine in het kabinet, die antwoord waarop de machine van de parlementair daarop een weervraag stelt.
0: En dan zet ik hier ook

0: Want opnieuw een verfilming. Lieve van Gils, goedemorgen.
1: Dag Ruud, goedemorgen. Lekker ouderwetse verfilming van een klassieker. Heerlijk,
0: ja, is het zo? Want wij moeten tot de... Ik moest even gaan kijken hoe lang het geleden was, maar wij moeten tot de vorige eeuw teruggaan, hè, met Emma Thompson en Kate Winslet.
1: Klopt, een boek dat is geschreven in 1811. En die vorige verfilming van Ang Lee, dat was toch ook even schrikken als ik dat besefte, Ruud. Dat is ook al meer dan 30 jaar geleden. Uit 1995, weet je nog, met Kate Winslet, toen nog piepjong. Nog voordat ze onsterfelijk werd in Titanic, met Emma Thompson, die ook aan het scenario had meegeschreven toen, met een Oscar bekroond, met de onvermijdelijke Hugh Grant. Dus die rollen zitten in ons collectieve geheugen. En nu opnieuw een verfilming. Een moderne versie. Hebben ze het moderne gemaakt? Nee. Nee, eigenlijk niet. Het is zeker geen 2026-versie geworden. Ze zijn trouw gebleven aan het boek, maar wel met eigen accenten, met een andere dynamiek tussen die zussen, met een ander kleurenpalet, een ander einde ook. Ik weet niet of je het einde nog herinnert, Ruud, van de film, de vorige film.
0: Gaan we niet verklappen, hè, voor mensen die het nog nooit gelezen, nog gezien hebben.
1: Nee. Maar het is echt wel de moeite. Het is echt wel de moeite.
0: Want misschien toch nog even voor wie dit nooit heeft gelezen, nooit heeft gezien... Mm-hmm. Even een korte introductie.
1: We moeten naar 1811 is het boek verschenen. En het verhaal speelt zich inderdaad ook af in die tijd. Engeland, begin van de 19e eeuw. Tijdens de zogeheten Regency-periode. Het verhaal begint wanneer de vader van de familie Dashwood overlijdt. En volgens de toenmalige erfrechtregels gaat vrijwel het hele familiefortuin naar zijn zoon uit een eerder huwelijk, waardoor zijn weduwe, Mrs. Dashwood, en haar drie zussen met lege handen achterblijven. En de familie moet dan verhuizen, het landgoed in Sussex verlaten en naar een veel bescheidener woning trekken in Devon. En dan is het aan de zussen om hun weg te vinden in een maatschappij waarin huwelijk en status en geld nauw met elkaar verbonden zijn. In die zin is het een verhaal over female power, vind ik een beetje. Over sisterhood, over vrouwen die voor zichzelf en voor elkaar opkomen in een maatschappij die door mannen wordt bestierd. Dus zo heel veel is er ook weer niet veranderd.
0: En wie zijn de sisters van dienst? Want geen Emma Thompson, geen Kate Winslet.
1: Nee, het zijn ook geen A-listers uit Hollywood. Daisy Edgar Jones, bekend van de tv-serie Normal People, die speelt Eleanor, de oudste van de twee Dashwood-zussen, de meest beredeneerde. The Sense uit de titel, als het ware. En dan heb je nog Esme Creed Miles, die heeft Hannah gespeeld in de gelijknamige tv-serie. Die speelt de jongere zus Marianne, die is een pak vuriger, die is passioneel, die houdt van muziek en sonnetten van Shakespeare. En die verwacht heel veel van de liefde, die staat klaar om in vuur en vlam gezet te worden. Zij staat voor de sensibility uit de titel. En bij de mannen, de bekendste acteur, denk ik, George McKay. Die speelt die jonge man in die oorlogsfilm, 1917. Hij speelt Edward Ferrars. Een kerel om in de gaten te houden, die George McKay, Ruud. Die wordt zelfs genoemd als een mogelijke nieuwe James Bond. Maar er zijn veel namen.
0: Ja, zo kennen we nog.
1: Ja, echt wel. Maar die gaat binnenkort ook wel bekend. Ja. Wie weet, die gaat binnenkort wel bekendgemaakt worden. Okay. Maar goed, ik vind het een heel frisse, een originele line-up.
0: Kostuumdrama's, dat is toch wel weer iets van nu. Net als die remake van klassiekers, onlangs nog Wuthering Heights, met heel veel succes. Hè? Is dat omdat het leuk is om te doen? Of is dat, we weten niet wat we anders moeten doen?
1: Dat is een goede vraag. Dat was ook mijn eerste reflex. Was dit eigenlijk nog wel nodig? Ik heb dat ook voorgelegd aan de acteurs die ik kon interviewen. Onder andere Daisy Edgar Jones en die George McKay. En op mijn vraag of we daar nog zaten op te wachten, eigenlijk antwoordde hij, hele kraak.
2: I say no. Totally no. I'm always banging the drum for original work. And I think we need more of that to take chances on original work. But that said, you have this classic text and the way in which it's been reinterpreted, I think is really special. And I think the reasons for the sensibility behind it is different to some of the other kind of remakes and rehashes of things. So I think it stands on its own two feet.
0: Als ik hem samenvat, liever nieuwe dingen, maar dit is wel heel bijzonder. Ja. Is dat ook zo?
1: Ja. Klopt. Ik geef hem gelijk. En Daisy Edgar Jones die zei, kijk, ik ben zo'n fan van dat soort van boeken en verhalen. Die beconcurreren elkaar niet, die vullen elkaar aan. We moeten die blijven vertellen. En je zei het net, Wuthering Heights, onlangs verfilmd van Emily Brunton met Margot Robbie en Jacob Elordi. En dat heeft dan de boekenverkoop de hoogte ingejaagd. Ruud, daar kunnen we toch ook alleen maar toejuichen. Hè? Dus laat ons niet te zuur doen. over die remakes. En ik moet eerlijk zeggen,

0: Ik had ook mijn twijfels, maar toen ik die eindcredits zag voorbijrollen en mezelf erop betrapte dat ik met een kamerbrede glimlach naar het scherm zat te staren, besefte ik van, ja, maar natuurlijk, het is geen of-of, het is een en-en. We moeten die verhalen blijven vertellen, hervertellen ook. Maar ik ben dan ook een romantisch kneusje natuurlijk, Ruud. Ik ben maar een eitje. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar eitjes moeten zeker gaan kijken.
1: Die zijn. Oké, ik ga er nog eens over nadenken. Dank je, lieven.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Iedereen in

0: stipit op kidnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Sense & Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
4: So boring.
3: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
4: Marianne.
3: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
4: And Willoughby.
3: Ontdek Sense & Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
6: Volkswagen.
7: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
6: Oh.
7: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld 380 euro per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
9: Jan?
10: Ja?
9: Jan?
10: Ja?
9: Oeh, je hebt mij gehoord?
10: Ja, tuurlijk dat.
9: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
10: Jij nog niet, hè?
9: Ik weet het.
8: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.
1: VRT Radio 1.
11: De Ochtend.
12: Half negen, goedemorgen. In tijden van dure energie komt de regeringspartij Vooruit met een wetsvoorstel.
11: Ja, Vooruit wil dat gezinnen meer gecompenseerd worden als aardgas en elektriciteit duurder worden. Als een bepaalde prijsdrempel overschreden wordt, worden nu al de accijnzen verminderd, zodat de prijsstijging uiteindelijk minder voelbaar is. Maar Vooruit vindt dat die prijsdrempel nog te hoog ligt momenteel. De partij wil de extra overheidsinkomsten uit accijnzen zoveel mogelijk naar de mensen te laten terugvloeien. We praten er trouwens zo meteen over met de fractieleider in de Kamer voor Vooruit, dat is Oscar Seuntjes. Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan oudere gedetineerden, terwijl dat wel een groeiende groep is, net zoals in de rest van de samenleving. Dat zegt de Toezichtsraad voor de Belgische gevangenissen. In 6 jaar tijd is het aantal 60-plussers bijvoorbeeld met 30% toegenomen. Aangepaste voorzieningen of gespecialiseerde zorg is er op dit moment nauwelijks. De Toezichtsraad denkt bijvoorbeeld aan woonzorgcentra met extra beveiliging. En België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. 1,5 jaar geleden was de relatie verbroken door een discussie over het conflict in Oost-Congo. Rwanda vond dat België te veel partij koos voor Congo. Nu is er afgesproken om weer opnieuw te gaan overleggen en om de ambassades te openen.
12: Dankjewel. Dat gesprek hadden wij eerder deze ochtend al en staat al online via de app van VRT Max. Gewoon even Radio 1 volgen en dan komt u daar automatisch uit. Goedemorgen, Bram.
13: Goedemorgen.
12: Wat voor weer wordt het vandaag? Zeg het nog maar eens.
13: Wel, op dit moment in het noorden en het noordwesten van het land nog behoorlijk veel wolkenvelden, maar die gaan verdwijnen. Het wordt overal zonnig met deze namiddag. Wat meer bewolking, maar toch de zon blijft de hoofdrol hebben. Het wordt warm voor de tijd van het jaar. Temperaturen tussen 18 en 20 graden in Vlaanderen en Brussel. Maar in het uiterste zuiden van het land, in Belgisch Lotharingen, klimt het kwik zelfs naar 22 of 23 graden bij ook weinig wind. Vanavond en vannacht dan wisselend bewolkt. Hier en daar wat lichte regen of een buitje, maar zeker niet voldoende om een einde te brengen aan de droogte. Minima van 12 tot 15 graden. En ook de rest van de week, ja, blijft het droog. Morgen is dat met zon en wolkenvelden, weinig wind en 18 of 19 graden. En dan vanaf vrijdag zeer zonnig weer en ook warm weer. Op vrijdag tot 23 graden, maar in het weekend wordt het nog wat warmer.
12: Dankjewel. Is het vliegtuig geland daar in je omgeving?
13: Het vliegtuig is voorbij, ja.
12: Oké, dank je.
14: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
11: 179 kilometer file op de A19 van Ieper naar Kortrijk, ruim een half uur vertragen. Van Zonnebeke tot voorbij Wervik, daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. In Brussel dan op de kleine ring richting Zuid zijn de Rogier en de Kruithuintunnel dicht door een ongeval. Er staat een 1,5 uur file vanaf Koekelberg en de problemen kunnen daar nog even duren. Langzaam naar Brussel dan op de E19 uit Antwerpen, 20 minuten erbij vanaf Peutie en op de E40 een kwartier vanaf Everberg en verder een kwartier van Everen tot in de Europese wijk. Dat is als je uit Leuven komt. Op de binnenring rond Brussel een half uur vertragen van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem door een ongeval. Files naar Antwerpen op de E17 een kwartier van voor Kruibeke. Op de E34 vanaf Oelegem. Op de E313 een klein half uur vanaf Massenhoven. En op de A12 een kwartier van Schelle tot Wilrijk. Op de E313 naar Hassel 10 minuten langzamer bij Wommelgem. En dat door een aanrijding op de spitsstrook.
4: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
10: Radio 1.
15: De Ochtend.
10: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: Arsenal met Estupendo.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Het ging erover in de afspraak gisteravond. Het gaat erover in alle kranten. Het is duur. Hè. U valt achterover van de brandstofprijs als u gaat tanken. De dieselprijs bereikt recordhoogte. Prijzen van aardgas en kerosine die gaan ook door het dak. En Vooruit komt vandaag met een voorstel, regeringspartij Vooruit moet ik zeggen, om gezinnen extra te beschermen tegen een hoge energiefactuur. Hoe dan? Vragen we aan Oscar Seuntjes. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fractieleider voor Vooruit in de Kamer. Er bestaat al een beschermingsmechanisme, toch, meneer Seuntjes? Het
2: klopt,
0: werkt op deze manier. Als de prijzen stijgen boven een bepaalde drempel, dan dalen de accijnzen. Dus wat moet er anders dan?
2: Wel, het probleem is dat die drempel vandaag, wat ons betreft, veel te hoog ligt. Wij willen die drempel eigenlijk verlagen, zodat we veel sneller de extra btw-inkomsten die wij als overheid krijgen, terug kunnen geven door de accijnzen sneller te verlagen voor de mensen.
0: Mm-hmm. Een grote verlaging?
2: Ja, ons voorstel hebben we berekend, dat zou mensen tot wel 100 euro kunnen opbrengen per jaar. Dat hangt natuurlijk allemaal af van wat dat de energieprijzen gaan doen. En niemand heeft hier een glazen bol, maar het ziet er allemaal wel niet zo goed uit. Hè. De oorlogen in Oekraïne en Iran zijn nog altijd bezig gestart door Poetin en Trump. De reden waarom die prijzen zo hoog liggen. De gasvoorraden hier in Europa, maar ook in België, zijn helemaal niet zo goed aangevuld zoals eigenlijk zou moeten zijn. En de zon schijnt vandaag, zie ik, maar de koude periode komt eraan, dus wij willen echt wel alles op alles zetten om mensen energiefactuur zo laag mogelijk te houden.
0: Dat is een nobel doel, maar er zijn nog nobele doelen. We krijgen er hier een binnen van een luisteraar, meneer Roland, die zegt, ja, de bedoeling is toch wel dat het net niet de bedoeling is om meer te verbruiken en dan meer korting te krijgen als we het alsmaar goedkoper maken. Het is toch het uiteindelijke doel om energie te besparen.
2: Maar absoluut. En we zijn vandaag dus veel te afhankelijk van andere regimes. Wij moeten snel meer eigen energie maken, duurzamer worden, minder verbruiken. Maar vandaag zijn er nog heel veel mensen die luxe gewoon niet hebben. Vandaag zijn nog heel veel mensen aangesloten op gas. Heel veel mensen die een appartementje huren dat misschien niet goed geïsoleerd is. En zij zien de energiefactuur door het dak gaan. En ik vind het niet kunnen dat wij als overheid extra btw-inkomsten daardoor krijgen en daar niks mee doen. Wij willen die nu, zeker voor de koude periode die er zit aan te komen, maximaal teruggeven aan de mensen om de accijnzen dan dus automatisch te verlagen op die moment.
0: Ik heb nog een andere opmerking in die richting van een luisteraar, Mario Renaudijn, die zegt, ja, wij zullen wel inspanningen doen om ons los te koppelen van de gasimport. Hè. Heel zwaar geïnvesteerd in een warmtepomp, dat wordt nu rendabel en dat wordt nu ondergraven door dit voorstel.
2: Ah, maar dan heb ik eigenlijk goed nieuws voor die luisteraar, want ons voorstel dat gaat niet alleen over de gasprijzen, maar ook over de elektriciteitsprijzen. Dus ook wanneer de elektriciteitsprijzen door het dak dreigen te gaan, ook dan schiet bij ons voorstel het systeem in werking dat de accijnzen automatisch verlaagd worden, zodat ook die prijzen verlaagd worden.
0: Ja, waarom is dit dan niet eerder gebeurd als het zo fantastisch is, omdat die accijnzen ook belangrijk zijn voor de regering?
2: Ja, wel, we zitten natuurlijk met meerdere partijen aan tafel en u weet ook dat de situatie van de begroting niet zo goed is, dan druk ik me nog zacht uit, maar ik denk wel dat de meeste partijen, alle partijen hopelijk, zich in dit voorstel moeten kunnen vinden, want dit zou eigenlijk budgetneutraal kunnen zijn. Wat bedoel ik daarmee? Het zijn net de extra btw-inkomsten die we krijgen. Als de prijzen hoog liggen, gaat de overheid meer inkomen krijgen vanuit de btw's.
0: Ja.
2: Dat we die dan verlagen door de accijnzen. Dus dat is echt geen zeer grote operatie voor de overheid. Ik denk dat we dat moeten doen om de mensen te beschermen tegen stijgende energiefacturen.
0: Is dat zo? Want er zijn nu toch al minder inkomsten van die accijnzen door het gedrag dat aangepast wordt?
2: Ja, maar we hebben natuurlijk net ook de zomer achter de rug. Dan gaan mensen minder gas verbruiken om hun woning bijvoorbeeld op te warmen. Nu komt de winter eraan. En ik vind dat we ons daar echt op moeten voorbereiden. Dat als de prijzen dan door het dak schieten, veel mensen hun woning moeten verwarmen. Dat we dan ook ons systeem in werking treden, zodat we mensen hun energiefactuur kunnen verlagen.
0: Maar wij hoorden toch bijvoorbeeld bij N-VA, er is echt weinig budget voor energiesteun, misschien wel geen. Denkt u dat u hen hiervan zal kunnen overtuigen?
2: Dat is absoluut wel de bedoeling en daarom dat we ook heel inventief te werk zijn gegaan. Dat prijsbeschermingsmechanisme, u opende er ook mee, dat bestaat vandaag al. We doen dat vandaag al als de prijs door een bepaalde drempelwaarde overstijgt, dan verlagen de accijnzen automatisch. Maar ik denk dat elke partij aan tafel het mee eens is dat die drempelwaarde vandaag zo hoog ligt dat de mensen daar veel te lang op moeten wachten. Wij willen die verlagen, dat als de prijs van gas ongeveer het dubbele van wat het normaal is, dat op dat moment al het mechanisme dat vandaag bestaat al in werking treedt.
0: Gas en elektriciteit, wat met de brandstofprijzen?
2: Ja, daar heb ik inderdaad gezien dat er ook andere partijen hebben die voorstellen, zoals een omgekeerde klik. Hè. Dat willen wij zeker bespreken, maar onze zorg is vooral op de langere termijn, de winter die er nu zit aan te komen. Daar lagen nog niet echt op voorstellen klaar van de andere partijen, dus daar zijn wij vooral mee aan de slag gegaan.
0: Oké, we zullen zien wat het wordt. Dank om dit even uit de doeken te doen, Oscar Sveuntjes, fractieleider voor Vooruit in de Kamer.

0: Evie de Visser met een normaal toen.
1: De ochtend.
0: In Marokko komen de parlementsverkiezingen straks op gang. 8 uur lokale tijd, dat is 10 uur bij ons. Dan openen de stembussen. Samira Jadir, correspondent in Marokko. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent daar ook klaar voor. Wij hoorden hier dat weinig mensen hier in ons eigen land daarmee bezig zijn. Weinig enthousiasme voor de verkiezingen. Marokko wel, hopelijk.
2: Nou, in ieder geval is de campagne zeker zichtbaar. Ik bedoel, je ziet hier overal affiches, campagne, auto's en bijeenkomsten worden gehouden en kandidaten trekken door steden en dorpen. Maar dat betekent niet automatisch dat de verkiezingen ook echt leven onder de bevolking. Vooral bij jonge Marokkanen merk je veel afstand tot de politiek. Er is veel wantrouwen tegenover partijen en politieke instituties.
0: Ja.
2: En dat zie je ook terug in de registratie. Er zijn 15,8 miljoen geregistreerde kiezers. Nou, slechts 4% daarvan is tussen de 18 en 24 jaar. Terwijl 29% 60 jaar of ouder is.
0: Ja, dat kan toch vreemd zijn? Want we hebben hevige protesten gezien. We hebben die toestroom gezien van mensen in Ceuta. Dus we hebben toch wel jonge mensen gezien die het niet eens zijn en ontevreden zijn inderdaad. Dus zij vinden de politieke weg niet de manier om hieruit te geraken?
2: Nee, heel veel jongeren, ik heb met heel veel jongeren gesproken en die zeggen ook van ja, we voelen ons gewoon niet gehoord. We zijn vorig jaar de straten opgegaan en sindsdien zijn we gewoon compleet genegeerd. En we hebben ook gezien in eind juli dat er een massale oversteek is van tienduizenden Marokkanen die niet tevreden zijn over hun leven. Mm-hmm. En hoopten dat in Ceuta in Spanje te kunnen terugvinden. Dus deze dingen, deze twee grote gebeurtenissen spelen bij de jongeren gewoon een hele grote rol. En met name versterkt het dus die wantrouwen naar de politiek, naar die politieke instituties. Dus echt veel jongeren zeggen van, ik ga gewoon niet stemmen. Ik laat dit gewoon aan me voorbij gaan.
0: Want hoe ziet de regering in Marokko er op dit moment uit? En hoe zit dat ook in verhouding tot de rol van de koning?
2: Ja, kijk, Marokko is een constitutionele monarchie. Dus vandaag worden de 395 leden van het Huis van Afgevaardigden gekozen. Nou, de koning benoemt vervolgens de premier uit de partij die de meeste zetels heeft behaald. Nou, omdat één partij waarschijnlijk geen absolute meerderheid heeft, wordt daarna een coalitie gevormd. Maar de macht ligt dus niet alleen bij de regering en het parlement. Koning Mohammed VI heeft veel politieke macht en is bepalend op strategische terreinen, waaronder dus buitenlands beleid en nationale veiligheid. De monarchie bepaalt ook de grote politieke koers van het land. En daardoor concurreren partijen vooral over de manier waarop die koers wordt uitgevoerd.
0: Mm-hmm. 27 partijen komen erop. Zijn er die verandering kunnen teweegbrengen? Kunnen deze verkiezingen verandering teweegbrengen?
2: Dat is niet heel erg duidelijk. Of ze echt. Kijk, een nieuwe regering kan wel degelijk verschil maken op onderwerpen als werkgelegenheid en sociale voorzieningen, onderwijs en gezondheidszorg. Maar een verkiezing betekent in Marokko niet dat de gehele politieke koers van het land kan veranderen. Dat ligt toch bij de koning.
0: Mm-hmm. Oké, okay. En daarom dus weinig animo bij de jonge mensen. Dankjewel. Samira Jadir, correspondente in Marokko. Fijne dag en een drukke dag waarschijnlijk voor jou.
3: De ochtend.
1: Radio 1.
0: En dan nog even over dat nieuws van vannacht. Hè, dat ons land de diplomatieke relaties met Rwanda heeft hersteld. Dat is de bedoeling, blijven praten, zegt de minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. Maar ook wel de waarheid blijven zeggen en dingen aankaarten. Hij heeft de plooien gladgestreken in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York. Daar konden wij hem hier eerder al over spreken in onze uitzending. Dat gesprek kan u herbeluisteren via VRT Max. Stijn Verkruijsen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Collega van onze buitenlandredactie, jij volgt het Afrikaanse continent, dat conflict met Rwanda, dat was er. Rwanda heeft dan gezegd, laat het maar zitten. Hoe belangrijk is deze toenadering opnieuw?
4: Wel, ik denk dat het vooral voor de Belgen in Rwanda belangrijk is dat zij nu weer consulaire bijstand krijgen, dat zij paspoort kunnen laten vernieuwen op een Belgische ambassade die daar opnieuw zal geopend worden. En dus bijstand krijgen in geval van problemen. NGO's ook, mensen die in ontwikkelingssamenwerking zitten. Economisch is er nu weer een rechtstreekse lijn met die Belgische ambassade die er zal geopend worden in Kigali. Mm-hmm. En dan voor de Belgische diplomaten is het natuurlijk goed om ook een rechtstreekse lijn te hebben met de Rwandese regering om te kunnen praten over dat conflict in Oost-Congo bijvoorbeeld, waar Rwanda in betrokken is. Want wat bleek dat de afgelopen anderhalf jaar dat België eigenlijk invloed verloor in die regio van de Grote Meren, omdat het geen rechtstreekse lijn, geen communicatie meer had met de Rwandese regering. En die wordt nu hersteld.
0: Dus dat is echt zo, toenadering zoeken om druk te blijven uitoefenen. Die twee gaan samen.
4: Ja, ik kan natuurlijk niet in het hoofd kijken van de minister van Buitenlandse Zaken, maar dat is wat hij zegt. En mm-hmm. ik kan geloven dat het inderdaad een van zijn bedoelingen is. Want in het statement staat heel duidelijk dat de positie van België niet verandert. Zij blijven vragen om de troepen van Rwanda terug te trekken uit Oost-Congo. Dus dat standpunt blijft wel. Mijn vraag is wel, waarom gaat Rwanda hierin mee? Want uiteindelijk was het Rwanda die de diplomatieke betrekkingen verbroken heeft. Uh-huh. En die de banden verbroken heeft. Ik weet nog, ik was in Bukavu toen de M23 daar binnenviel en ik via Rwanda terug naar huis kwam. En op dat moment verbrak Rwanda die betrekkingen. En de sfeer in Rwanda tegenover de Belgen was toen al heel, ja, tamelijk vijandig eigenlijk. De Rwandese president, die zei ook, die wees op de verantwoordelijkheid van België. Dus ja, wat is er nu veranderd dat Rwanda hierin meegaat? Dat vraag ik me af.
0: Ja, een belangrijke vraag inderdaad van een ingewikkeld antwoord. Nog één vraag voor jou. Wat zullen ze hier in Congo van denken?
4: Ja, dat zal toch wel niet algemeen op blijdschap worden onthaald, denk ik. Want er is zo pas een rapport over hoe de M23, de rebellen die gesteund worden door Rwanda, zich aan het misdragen zijn in Oost-Congo. Er wordt steeds meer gevreesd dat Rwanda van plan is om Oost-Congo te annexeren, toch zeker economisch te annexeren, een beetje zoals Rusland doet met het oosten van Oekraïne, of gedaan heeft met het oosten van Oekraïne. Dus in Congo vinden ze het misschien wel vreemd dat die banden op die manier worden hersteld en zullen ze wel uitkijken naar hoe de gesprekken nu verder zullen verlopen, hoe België zich verder zal gedragen in die gesprekken over Oost-Congo.
0: En dat bekijken wij dan samen met jou. Dankjewel, Stijn Verkruijs, collega van onze buitenlandredactie en expert van het Afrikaanse continent. Dankjewel.

0: Floris Francis Arthur met de opdracht. Onze opdracht is het stokje doorgeven aan Kobe Ilse. Die heeft het vandaag in Weet ik Veel over wespen.
1: The Street Fighter, The Evil Dead, Oldjoy en Deadman. Classic cultfilms met gloednieuwe live soundtracks. Van onder andere Alabaster de Plume, Mary Lattimore en Moon. Videodroom. Van 404 en Filmfest Gent.
2: Alive or dead don't matter, though I reckon dead would be easy.
1: Vanaf 26 september in en uit de vooruit. Info en tickets 404.gent. Samen met Radio 1.
3: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
4: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
3: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
5: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
6: Vandaag opera. En morgen Booktopia. Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Ente Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
7: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
8: Ja, of is het ons nieuwe badkamer?
7: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend.
9: Oh. Happy bathroom to you.
10: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts, renoveert uw badkamer.
11: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. Eén fles, plus één fles gratis. Dat is veel wijn, voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
14: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
15: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
16: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Regeringspartij Vooruit wil dat gezinnen meer gecompenseerd worden als aardgas en elektriciteit duurder worden. Nu al heeft de overheid een bescherming ingebouwd. Gaat de prijs over een bepaalde drempel, dan vraagt de overheid minder accijnzen, zodat we de prijsstijging minder voelen. Maar de overheid kan nog meer doen, zegt Kamerfractieleider Oscar Seuntjes van Vooruit.
17: Wat voor Vooruit essentieel is, is dat een overheid de extra inkomsten die ze krijgt niet in haar eigen zakken steekt, maar maximaal teruggeeft aan de mensen. Vandaag hebben wij al een prijsbeschermingsmechanisme in ons land, waarbij dat de accijnzen automatisch dalen. Maar die drempelwaarde die ligt veel te hoog. Met Vooruit willen we die verlagen, zodat we mensen hun energiefactuur veel sneller kunnen doen dalen.
0: Onze gevangenissen zijn niet genoeg aangepast aan de groeiende groep oudere gedetineerden. Dat zegt de Toezichtsraad voor de Belgische gevangenissen. In 6 jaar tijd is het aantal 60-plussers met 30% toegenomen. Aangepaste voorzieningen of gespecialiseerde zorg is er op dit moment nauwelijks. De Toezichtsraad denkt bijvoorbeeld aan woonzorgcentra met extra beveiliging. Directeur Serge Roman zegt dat de vergrijzing ook in zijn gevangenis in Merksplas gevolgen heeft.
18: Het is zelfs zover dat gedetineerden soms met een rollator binnenkomen of rechtstreeks vanuit hun woon- en zorgcentrum, omdat ze daar feiten hebben gepleegd. Dat zijn situaties die we vroeger eigenlijk amper tot nooit voor hadden. En dat is nu wel het geval. En dan moet je als gevangenis dan maar op instellen. Maar zo eenvoudig is dat niet. Hè. Niemand heeft hier de specifieke zorg en de know-how om dat te doen.
0: België en Rwanda hebben hun diplomatieke relaties hersteld. Anderhalf jaar geleden was de relatie verbroken door een discussie over het conflict in Oost-Congo. Rwanda vond dat België te veel partij koos voor Congo. Nu is afgesproken om weer te overleggen en om de ambassades weer te openen. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw om hulp gevraagd voor de oorlog met Rusland. Oekraïne rekent nog altijd op extra luchtafweer om Russische raketten en drones neer te halen die ze nu moeilijk of niet kunnen onderscheppen, zegt correspondent Michiel Driebergen in Oekraïne.
19: Oekraïne hoopt dat er de komende dagen toch een soort van deal gemaakt kan worden. Inderdaad, cruciaal, want ja, Rusland die beschiet Oekraïne met ballistische raketten. Daar kan Oekraïne momenteel eigenlijk helemaal niets tegen doen. De Russen hebben ook nieuwe drones, die zijn sneller, die zijn preciezer, lastiger neer te schieten. Oekraïne wil heel erg graag die Patriot-raketten, want daar gaat het dan om. De Patriot-systemen, luchtafweersystemen, wil Oekraïne zelf kunnen maken. Maar goed, zei Zelensky gisteren ook, dat is voor de lange termijn, het gaat echt over pas een jaar, anderhalf jaar later. Het gaat er nu vooral om de winter door te komen.
0: In dat verband wil Zelensky ook een gedeeltelijk staakt het vuren afspreken met Rusland. Hij wil de aanvallen op de Russische energieinfrastructuur stoppen als Rusland ook de Oekraïnse systemen voor elektriciteit, verwarming en water niet meer aanvalt. Het wordt overal zonnig, vanmiddag wat meer wolken, maar we halen tot 20 graden in Vlaanderen en Brussel. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen en de volgende dagen blijft het zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: Op de Kleine Ring richting Zuid in Brussel zijn er nog steeds grote problemen door een ongeval in de Rogier- en de Kruidtuintunnel. Die tunnels blijven gesloten voorlopig. Er staat 2 uur file vanaf Koekelberg en de problemen kunnen daar nog even duren, zegt de politie. Verder gaat het langzaam naar Brussel, vooral nog op de E19, 20 minuten bijtellen vanaf Peuty. Op de binnenring rond Brussel nog een half uur vertragen van Grote Bijgaarde tot Vilvoorde. Op de Antwerpse ring dan, richting Gent, verlies je nog 20 minuten van Antwerpen. Noord tot Merksem. De weg is daar wel vrijgemaakt. En de files naar Antwerpen die staan nog op de E17, zo'n kwartier van voor Kruibeke. En op de E34 en de E313, 25 minuten vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt gaat het 10 minuten langzamer bij Wommelgem. Komt door een aanrijding op de spitsstrook. En op andere plaatsen is het nergens meer dan 10 minuten vertragen.
21: Badkamerrenovatie.
22: Stijlaard.
23: Happy bathroom to you.
22: Renoveert uw badkamer.
16: Radio 1.
24: Weet ik veel.
16: Met Kobe Ilse.
25: Is er jou iets opgevallen deze zomer? Waren er nu niet minder wespen? Of heb ik mij dat ingebeeld? Peter Berks, goeiemorgen.
26: Goeiemorgen.
25: Hoe gaat het?
26: Heel goed.
25: Jij bent de man van de insecten bij Noordland bijvoorbeeld. Ja. Daar kennen we jou vooral van.
26: Ja.
25: Jij bent gefascineerd door die dieren. Klopt het? Waren er minder wespen deze zomer?
26: Ja, zeker hoor. Ik heb er heel weinig gezien.
25: Ja, hè?
26: Ja, helaas.
25: Daarom moeten we het er denk ik eens over hebben. En weet ik veel over dat diertje. Want het is een insect.
26: Ja. Maar er zijn wespen en wespen natuurlijk, hè. Ik weet dat we het nu gaan hebben over de papierwespen of de limonadewespen, zoals ze dat noemen.
25: Oké.
26: Maar wespen is een hele grote groep.
25: Ah ja?
26: Ja.
25: Vertel.
26: Wespen behoren tot de vliesvleugeligen, dus dat is ene groep insecten. En daar zitten wespen, mieren en bijen in. Die zijn allemaal familie van elkaar.
25: Mieren? Oh.
26: Eigenlijk. Mieren zijn eigenlijk wespenachtigen.
25: Och hè.
26: Ja. Dus al die drie groepen stammen eigenlijk af van één wespachtige voorouder,
25: ja.
26: Miljoenen jaren geleden. En als ik het dan heel, heel, heel simplistisch moet voorstellen, dan zijn mieren degene, de wespen, die gezegd hebben van, weet je, wij gaan onder de grond wonen, wij hebben ons vleugels niet meer nodig. En de bijen zijn de wespen die gezegd hebben, vlees, dat moeten we niet meer hebben, wij worden vegetariër. Dat is zo heel, heel, heel simpel uitgelegd.
25: Ja.
26: Maar daar komt het wel op neer.
25: Maar even terug naar de vraag waar ik mee begonnen ben dan. Hoe komt het dat er zo weinig wespen waren deze zomer?
26: Dat heeft verschillende redenen. In de eerste plaats, vorig jaar was ook al geen goed wespenjaar. En als ik zeg geen goed wespenjaar, bedoel ik dus weinig wespen. Ja. De meeste mensen vinden dit wel een goed wespenjaar.
25: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
26: Maar ik zit dus een team wesp. Hè. Vorig jaar waren het er ook al minder. En we gaan het er misschien zelfs nog even over hebben, over de levenscyclus van zo'n kolonie. Maar als er al weinig nesten vorig jaar waren, dan wil dat ook zeggen dat er ook minder koninginnen geproduceerd zijn. Minder koninginnen die in winterslaap zijn. Dus sowieso al minder koninginnen die een kolonie kunnen starten dit jaar. Ja, en als dan de weersomstandigheden tegenvallen, dan gaan er ofwel een aantal nesten dood, ofwel gaat die ontwikkeling heel traag. Dus dat heeft allemaal...
25: En is het dan de heel natte lente geweest, of is het de heel droge zomer geweest?
26: De combinatie van de twee.
25: Want wanneer gaat die koningin beslissen van ik ga een kolonie beginnen? Wanneer gebeurt dat?
26: Dus dat is een beetje afhankelijk van de soort. Ongeveer zo maart-april.
25: Maart-april. Dat was nat toen.
26: Ja, het was toen zeker nat. Ja, maar op zich is dat niet direct altijd een probleem. Het nest is dan nog heel klein. Die koningin doet dat helemaal alleen. Dus die begint dat nest te bouwen. Die legt daar eitjes in en die gaat zelf op zoek naar eten.
25: Ja.
26: Voor de larven. Zij doet dat totdat die larven volwassen worden en de eerste werksters uitkomen. Dan blijft de koningin op het nest en dan zijn het de werksters die al die andere opdrachten, die andere taken in het nest doen.
25: Okay.
26: Zo'n nest is, als we dan naar de meest populaire, hoe zal ik zeggen, de meest algemene soorten gaat, dat is de gewone wesp en de Duitse wesp, die zijn in hun maximale groei ergens in de maand juni.
25: De Duitse wesp, zijn die zeer plichtsbewust en zijn die zeer grondig. Van waar komt dat?
26: Geen idee. Er is ooit ergens de bioloog die ooit
25: die is goed, dat was een Duitser.
26: De Latijnse naam is Vespula germanica.
25: Oké. Okay.
26: Germaanse wesp werd die genoemd. Maar wat dat de beweegreden is, waarom dat iemand...
25: Ik ga een heel slecht hem opmaken. Het is niet dat hij zo'n zwart vlekje boven...
26: Nee. Je kunt ze herkennen omdat ze hebben drie puntjes op hun voorhoofd.
25: Oké. Okay.
26: Ja. Okay. Dus dat is het kenmerk. En als ik me niet vergis, ook de banden, dus de zwarte... Hè, dus we hebben het over de geel-zwarte wespen natuurlijk. Mm-hmm. Hè. De zwarte banden hebben de vorm van een kroon. Zo. Je kent dat zo, als je zo met die puntjes... Zo herken je een Duits wesp. Een gewone wesp die heeft een tekening... Een beetje in de vorm van een anker op haar
25: vorm. Ik heb het verbroken, want we waren over de koningin bezig.
26: Ja, maar dat is niet erg. Die zitten juni dan in hun volle groei. En als de weersomstandigheden dan slecht zijn... We hebben daar een paar van die grote stortbuien gehad.
25: Ja.
26: Heel veel van die twee soorten van die nesten zitten ondergrond. Als je dan een stortbui krijgt en heel de boel loopt onder... Sterft dat nest.
25: Ondergrond, oké. Wow.
26: Ja.
25: Ik heb al zoveel bijgeleerd, maar we moeten eerst... De regels van de radio zijn onverbiddelijk. We moeten af en toe eens een plaat draaien. Dus we zijn eigenlijk weer al te snel aan het gaan. Dus ik ga even moeten onderbreken. We gaan spinvis draaien, wespen op de appeltaart. Zo heet dat liedje.
26: Oké. Okay.
25: Ja, voor de rest heeft dat niet zo heel veel met wespen te maken. Maar bon, het klinkt goed, hè.
26: Ja. Dus,
25: fijn dat u luistert naar deze Weet ik Veel met Peter Bergs over wespen. En je hoort spinvis, wespen op de appeltaart. Goedemorgen.
2: Het woord

0: spinvis wespen op de appeltaart. En weet ik veel over wespen met Peter Bergs, die je kent van Nulpland onder andere. De grote insectendeskundige. Is zelfs een insect naar jou genoemd, hè?
1: Een meid. Geen
0: een meid. Je hebt, en je laat nu een tattoo zien op je onderarm.
1: Ik heb hem laten tatoeëren.
0: En wat is de officiële naam van die meid?
1: Theriophagus bergsi.
0: Bergster, mooi.
1: Ja, cool, hè?
0: Maar we gaan het niet over meiden hebben, daarvoor moet je zo nog eens terugkomen. Het gaat over die wespen. We hebben al gehoord dat het een slechte wespenzomer is. Wat wil zeggen, in jouw geval, dat er weinig wespen waren.
1: Ja.
0: En dat komt door het weer, omdat de koningin en de kwetsbaarheid van de koloniën, want veel onder de grond ook, terwijl ik dacht dat die altijd zo in een bol zaten.
1: Dat zijn Noord-Amerikaanse soorten die dat doen. Van die vrijhangende bollen in de bomen. Dus dat wat je kent van tekenfilms en zo.
0: Ja.
1: Dat hebben we hier niet.
0: Nee. Oplieft?
1: Nee, dat hebben we niet. Nee.
0: Misschien moeten we nog een stapje terugzetten. Hoeveel verschillende soorten wespen zijn er dan eigenlijk?
1: Als je gaat voor die echte papierwespen, dus dat zijn de soorten die een nest bouwen van fijn gekauwd houtvezel.
0: Ja, een beetje papier-maché.
1: Ja, papier-maché, daar lijkt dat echt op, ja. Daar hebben we ongeveer een 9-tal soorten van.
0: 9-tal? Maar wespen in het algemeen, hoeveel soorten zijn dat?
1: Duizenden.
0: Wat blieft?
1: Ja. Ah ja, je hebt de echte papierwespen, dus de sociale wespen.
0: Ga je nu alle 1000 beginnen opnoemen?
1: Nee, maar je hebt zo'n grote groepen. Graafwespen, metselwespen, leemwespen, sluipwespen, bladwespen, houtwespen.
0: Jezus.
1: Dat zijn allemaal verschillende groepen. Die zijn allemaal wel lichtjes verwant aan elkaar.
0: En dat blad en hout, is dat dan omdat dat is de plek waar ze hun nest maken? Is dat
1: dat zijn de enige wespen die waarvan de larven bladeren of hout eten. Dat zijn de uitzonderingen. Dus je hebt eigenlijk... Ja, goed. Nog een stapje terug. Dus als ik spreek over die grote orde Hymenoptera, dus de vliesvleugelingen, mierenwespen, bijen, daar heb je er twee grote verdelingen in. Dat zijn degenen die een wespentaai hebben en die geen wespentaai hebben. Dus de echte wespentaai is zo dat lijf,
0: dat achterlijf... Dat aanhangt,
1: en dat is zo een klein verbindingsstukje. Ja. Dus je hebt degene met en zonder wespentaai.
0: Okay.
1: En degene zonder wespentaai, dat zijn de hout- en de platwespen. Dat zijn echte vegetariërs. En die hebben ook geen angel.
0: Okay.
1: Die hebben geen angel, ja. En al de anderen zijn over het algemeen, op een paar uitzonderingen na, allemaal vleeseters.
0: Wauw. En klinken ze allemaal zo...
1: Nee.
0: Dit is het geluid dat we kennen van de wesp die zo tegen het raam of tegen een lamp botst.
1: Ja.
0: Is dat niet het universele geluid
1: dat
0: van de
1: wesp? Nee. Want de grootte van wespen in het algemeen dan varieert van een tiende van de millimeter tot een centimeter of 6.
0: Wacht, een tiende van een millimeter?
1: Ja, er zijn wespen bepaalde sluipwespjes die gespecialiseerd zijn in het leggen van hun eieren in de eieren van watergevers en libellen. Dat zijn wat ze in het Engels een fairy wasps noemen. Die zijn een tiende van een millimeter groot.
0: Ik ga dit eens opzoeken. Fairy...
1: Fairy wasp. Elfenwespjes.
0: Fairy wasp.
1: Ja.
0: Hoe ziet dat eruit? Jezus, ja. Okay.
1: Die hebben eigenlijk zo als vleugel eerder zo'n staafje met wat haartjes op.
0: De Dicopomorpha echmepferigis. Measures 0,14 millimeter.
1: Ja,
0: 1 millimeter. Wauw.
1: Maar je hebt ook bijvoorbeeld Trichogramma. Dat zijn ook sluipwespen die hun eieren leggen in eieren van andere dieren. Die zijn ook maar zoiets van die grote orde.
0: Maar is het dan logisch dat je die gaat onderverdelen in diezelfde categorie als de hoornaar bijvoorbeeld?
1: Heel breed wel, hè. Die zitten in diezelfde groep. Maar ja, hoornaars en onze limonadewespen, die zitten in de groep van de plooiwespen. Dat zijn wespen die hun vleugels in rust zo wat op kunnen plooien, gelijk een waaier.
0: Ja,
1: zo, je hebt een waaier die kun je zo opvouwen. Daar zitten een aantal groepen in en daar zitten die papierwespen ook onder.
0: Hoe kennen wij die vooral, de ambetante dieren, die tijdens barbecues, die tijdens het eten van ijsjes in pretparken op zoetigheid afkomen.
1: Mm-hmm.
0: Maar onderbreek mij vooral als ik verkeerd ben. En agressief worden als je ernaar slaat en dan dus steken of bijten? Wat,
1: steken.
0: Steken, hè?
1: Ja,
0: want dus een mug bijt en een wesp steekt.
1: Absoluut.
0: Dat is het, hè?
1: Ja, ja. Okay. Bijten doe je met de mond en muggen zuigen bloed met hun mond.
0: Juist.
1: En een van de belangrijkste kenmerken van heel die groep mierenwespenbijen is dat zij een angel hebben.
0: Een angel.
1: Ja.
0: Laten we beginnen bij het eerste wat ik zei. Komen die echt op zoetigheid af? Hebben zij een reukorgaan?
1: Ja, maar dan komen we weer terug op de levenscyclus van die wespen. Dus als ik daar even, want dan moet ik daar even terug naar grijpen. Dus we zitten ondertussen in juni. Dat nest is in volle ontwikkeling.
0: Ja.
1: En die koningin die legt eieren. Werksters die moeten eigenlijk twee dingen gaan zoeken. Die zoeken vlees als eiwitbron voor de larves, want die moeten groeien.
0: Okay.
1: Ja. En ze zoeken suikers voor zichzelf. Dat is omdat een volwassen insect is af, dat gaat niet meer groeien. Hè? Insecten groeien enkel in het larvenstadium. Als ze volwassen zijn, worden die niet meer groter. Maar die hebben wel energie nodig om te vliegen, dus die vliegspieren moeten brandstof hebben. Dus zij zoeken suikers voor de spieren, eiwitten voor de larven.
0: Okay.
1: Dat is waar de, en dat is bij mieren net hetzelfde. Dus die zoeken vlees en zoetigheid. Dat is wat die dieren zoeken.
0: En dus kan je zeggen, in de groeifase... Oh nee, want wanneer zijn er meeste larven? Dan hebben ze vooral zin in vlees, als ik de link leg.
1: Ja, klopt. Dus in die periode, dus juni, gaan ze vooral zoeken naar vlees. En wat doen ze dan? Het zijn predatoren, het zijn jagers, rupsen, vliegen, muggen, wansen, andere wespen, whatever. Dus andere insecten.
0: Dus die plukken andere vliegjes uit de lucht gewoon?
1: Of sommige soorten doen dat wel, ja.
0: Wow.
1: Of ze gaan, ze landen ergens op een bloem waar bijen of vliegen of kevers op zitten, pakken die in.
0: Allee, ja.
1: En wat ze dan eigenlijk doen, ze kouwen die eigenlijk tot een soort vleesbal, frikadel. En die vleesbal wordt dan naar het nest gedragen, die wordt aan de larves gegeven. En daar zit wel een heel leuk ding in. Die larves produceren in ruil een suikerhoudend speeksel, wat de werksters dan opdrinken, waardoor zij een deel van hun suikervoorraad...
0: Dat was mijn vraag, want bijen doen heel hun leven aan honing maken.
1: Ja.
0: Wat, nee, niet... Nee,
1: ja, honing maken, jawel.
0: Wat wij honing noemen, hè.
1: Ja, ja.
0: Of nectar, wat is dat allemaal?
1: Ja, je vertrekt van nectar en daar maken we honing mee. Ja, ja.
0: Hebben wespen ook zoiets? Ja, dat slijm of dat gezever van die larven, dat is hun honingachtig ding.
1: Ja, het is... Ja, maar zij stockeren niet.
0: Nee, oké.
1: Zij stockeren, ze drinken het gewoon op en dan hebben ze energie.
0: Ah, ja.
1: Er is wel ene groep tropische wespen die echt ook honing maken.
0: Okay.
1: Net zoals bijen.
0: Lekker?
1: Ik heb het nog nooit geproefd.
0: Maar wel consumeerbaar?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het wordt verzameld, ja. Maar daar ben ik niet zeker van.
0: Okay.
1: Ja. Maar het bestaat wel.
0: Wespen gaan op zoek naar vlees in de periode dat er veel larven zijn. En dan suikers wat later.
1: Ja. Want wat ga je dan krijgen? Dus die wespen die zijn op zoek naar insecten. Maar af en toe, als die op je terras komen en jij zit aan barbecuen, het is minder energieverslindend voor hen om een stukje van uw vlees te komen pikken op je tafel dan achter een vlieg aan te gaan jagen. Dat kost u meer tijd en energie. Dus die wespen zijn ook niet van gisteren. Die denken, als ik hier gemakkelijk aan kan, dan ga ik dat doen.
0: En is het een kwestie van ruiken? Of kijken ze, hebben ze ook fantastische ogen? Want ik heb ooit geleerd in de biologieles dat vliegen zo die facetogen hebben, dat die bijna 180 of zelfs verder kunnen kijken.
1: Ja.
0: Hoe zit dat bij bijen?
1: Wespen en bijen hebben wel hele goede ogen. Maar je kunt ze wel een beetje vergelijken.
0: Ja.
1: Ze hebben over het algemeen wel hele goede ogen. Zeker dan de papierwespen.
0: Ja.
1: Omdat het jagers zijn, ze moeten insecten kunnen vinden. Hè? Ze moeten die ook kunnen zien. Maar geur speelt zeker een grote.
0: Ja.
1: Dus insecten nemen geur waar door hun voelsprit. Ze kunnen en voelen en ruiken met hun voelsprit.
0: Geef dan eens een consumententip. We zijn even win-win op Radio 2.
1: Ja.
0: We hebben last van wespen tijdens de barbecue. Wat is het beste om te doen? Zo'n waaiertje zetten? Of
1: ja, dat kun je.
0: Van die limoncello-achtige kaarsen, heet dat allemaal? Tegen de muggen is dat ook?
1: Ja, maar daar weet ik niet zo of die dingen werken.

0: gewoon bij u te buurt.
1: Want daar is ook geen gevaar voor hen. Ze
0: nee.
1: Zich daar op hun gemak.
0: Ja.
1: Klopt het cliché als je er een doodklopt dat er anderen komen om te helpen? Dat ze dat ruiken of dat ze dat zien als een slachtoffer valt? Is dat echt bewezen?
0: In zekere mate. Niet bij alle soorten, maar dan moet je vlak bij het nest staan. Dus je kan niet gewoon hier bij u op terras een wesp dooddoen die deel uitmaakt van een kolonie die 20, 30 meter verderop zit, dat die dan naar u toe komen, dat gebeurt niet.
1: Okay.
0: Want uiteindelijk, de communicatie met wespen werkt met feromonen, gelijk veel insecten, zeker de sociale insecten. En ze hebben heel veel verschillende feromonen. Dus één feromoon is help. Er is gevaar.
1: Feromonen, dat is een geurstof.
0: Dat is een geurstof, ja. Een geurstof die een reactie teweegbrengt bij een individu, een ander individu van dezelfde soort.
1: Okay.
0: Dus een hormoon is een stof die een reactie teweegbrengt in een ander deel van uw eigen lichaam.
1: Ah, is dat
0: een verschil? En een feromoon is een stof die jij produceert, die een reactie teweegbrengt bij een ander individu van dezelfde soort.
1: Wauw, oh, dat wist ik niet. Ja. Ah, daarom maak ik zo graag, weet ik veel. Dit is zo interessant.
0: En dus wat gaan die doen? Je hebt heel veel verschillende feromonen. Zeker de sociale insecten, mieren, wespen, bijen. Heel die communicatie loopt via feromonen, onder andere. Dus je hebt een alarmferomoon. Dat wil zeggen, er is gevaar. Maar je hebt ook recruteringsferomonen. Dat is gewoon een geur, kom mij helpen.
1: Ja,
0: dat kan zijn dat die er is. Bij mieren, dat die ergens een rups vast hebben die veel te groot is. En dat kunnen ze niet alleen. Dus die geven een geur af en dan worden anderen daardoor aangetrokken. Maar als je de combinatie doet, alarm, recrutering, dat is gewoon, ik word aangevallen, kom mij helpen.
1: De 911, de 112.
0: Ja. Of, ja. Dus, maar op het moment dat je bijvoorbeeld een wesp dood doet en die geeft die twee feromonen dan af en je zit vlak bij het nest waar de hele tijd anderen in en uit, dan heb je prijs. Maar zit je wat verder, feromonen zijn heel vluchtige stoffen, dat is direct verdund in de lucht, dat gaat niet helpen.
2: Op een kleine ring richting zuid in Brussel zijn de Rogier- en de Kruidtuintunnel weer opengegaan. Er staat wel nog 3 kwartier file vanaf Koekelberg. En door omrijders moet je ook rekening houden met extra drukte op de Nienhoofse Steenweg in Molenbeek. De binnenring rond Brussel dan nog 20 minuten vertragen van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Een paar files nog naar Antwerpen van een kwartier bijvoorbeeld op de E17 vanaf Kruibeke. 10 minuten op de E313 vanaf Ranst. En op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen.
3: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Radio 1.
2: Weet ik veel.
1: Er is een mooi liedje. The Predatory Wasp of the Palisades is out to get us.
0: Oeh, cool.
1: Ken je dat?
0: Nee.
1: Het is van Sufjan Stevens. Ik heb het ook moeten opzoeken.
0: Predatory Wasp.
1: Ik kan dat niet doen alsof ik dat allemaal ken. Maar het gaat dus ook over The Predatory Wasp. Daar gaan we naar luisteren in deze Weet ik veel over wespen.

0: Zo, dat was Sufjan Stevens. The Predatory Wasp of the Palisades is out to get us. We praten voort in deze Weet ik Veel met Peter Berks, de man van Nerdland, de insectenkenner, insectoloog. Is dat een
1: entomoloog. Insectoloog is strikt genomen ook oké.
0: Toch?
1: Maar entomoloog
0: klinkt zo net iets chiquer. Over wespen, want wat is me dat toch allemaal met die wespen? We gaan er zo dadelijk over praten. Maar we hebben al geleerd dat ze kunnen communiceren, hoe ze in elkaar zitten, dat er meer dan misschien wel 1,5 miljoen soorten wespen zijn.
1: Misschien.
0: Misschien, heel misschien. We zijn zeker van een paar honderdduizend, denk ik. Of toch van 100.000 soorten.
1: We zijn toch in de tienduizenden, 100.000.
0: Voilà.
1: Dat durf ik wel zeggen.
0: Ja. Daar rest mij nu de vraag nog, want we kunnen er niet om. En 6 jaar geleden zat dit al in Karrewiet. 6 jaar geleden.
2: Hallo, dag van Bert.
3: Karel, hoe komt het nu eigenlijk dat mijn bijen in gevaar zijn?
2: Die Aziatische hoornaar die komt jouw bijen vangen aan de bijenkast. En die neemt dan de bij mee naar het nest waar die woont en geeft het als voedsel aan de jonge hoornaars. Als je zo'n nest in de buurt hebt, dan gaat de hoornaar blijven komen en zal altijd maar bijtjes blijven meenemen. Totdat er eigenlijk heel weinig bijen in de kasten zijn en de kast kan dan sterven.
0: De hoornaar, 6 jaar geleden dus in een reportage op Karrewiet. Toen was dat een exoot, dat was iets heel bijzonders. Wat was dat allemaal? Via een container, via de haven? Of wat zijn de tekeningen eigenlijk?
1: Het is, voor zover als ik weet, met een transport Chinees porselein hier in Frankrijk terechtgekomen in 2004.
0: 2004 al?
1: 2004.
0: 22 jaar geleden,
1: ja.
0: Oké. Okay.
1: En dat heeft zich op 10 jaar tijd over heel Frankrijk verspreid en is dan de grenzen overgegaan en zit nu overal.
0: Oké, want dat wordt nu gezegd, er wordt gesproken over een plaag, al zijn het 2 mindere zomers nu, misschien een geluk. Want wat is er zo erg aan die Aziatische, moeten we zeggen? Want de hoornaars, ook dat zijn weer soorten
1: die we hebben ook delen. We hebben ook een Europese hoornaar, dus een van die 9 soorten wespen die we hebben. Hè. Misschien dat ik ze even eens opnoem.
0: We hebben de
1: gewone wesp, we hebben de Duitse wesp, we hebben de Saksische wesp, we hebben de boswesp, we hebben een rode wesp, we hebben een middelste wesp en we hebben dan de hoornaar, de Europese hoornaar.
0: Ja.
1: Ben ik nu aan het kijken? Boswesp heb ik al gezegd, hè? Ja. Noorse wesp, die hadden we ook nog.
0: Okay.
1: Ja. Dus we zitten aan 9 soorten, denk ik. Zonder dan de Aziatische hoornaar of als je dan de iets meer politiek correcte term, de geelpothoornaar.
0: Ja, daar moeten we tegenwoordig mee bezig zijn.
1: Ja.
0: Want een hoornaar is een wesp, maar een grote wesp.
1: Ja.
0: Wanneer noemen we een soort een hoornaar? Als die groter is?
1: Dat is taxonomisch. Dat is biologische klassificatie.
0: Okay,
1: die zitten dan in een bepaalde groep.
0: Maar elke hoornaar is een wesp? Maar niet elke,
1: sowieso.
0: Maar niet elke wesp is een hoornaar?
1: Klopt.
0: Oké, okay. Goed. En dat zijn dus soorten die vanuit Azië komen, zwart, maakt het zelfs niet uit. En die dus de bijen hier gaan opeten als voeding.
1: Ja.
0: En dat is dus, het grote gevaar.
1: Dat is het grote gevaar. Onze Europese hoornaar doet dat ook. Die gaan ook bijenkasten proberen aan te vallen. Maar dat is evolutionair. Die 2 soorten zijn aan elkaar aangepast. Dus een Europese hoornaar zal nooit een volledige kast kunnen decimeren. Omdat bijen daar ook op reageren. Een Europese hoornaar vertoont bepaald gedrag waar bijen kunnen op anticiperen of kunnen op reageren.
0: Ik heb eens gezien op YouTube, die als een hoornaar in een bijennest komt, die wespen gaan die niet beginnen aanvallen, maar die zorgen voor een soort warmte of zoiets.
1: Dat heet inballen. Ja. Dus ze maken
0: bijzonder
1: een bol. Ze gaan, ze gaan er echt met heel veel rondzitten. Die gaan hun vliegspieren beginnen te laten trillen, waardoor die warmte produceren. Dat wordt meer dan 40 graden in die bol. En die wesp wordt eigenlijk versmacht.
0: Dat is
1: dingen. Ja, dat is echt heel cool.
0: Ja, hè?
1: Er sterven dan ook altijd wel een paar van die werksters bij hem. Die kunnen zo, het is zo net op de grens dat die bijen dan nog even aan kunnen of er juist over. Maar de wesp sterft. Ja. Nu, het probleem is, bijen zullen dat enkel doen met een indringer die in de kast komt. Met een die daar buiten komt, doen ze dat niet. Dat kennen ze niet. Dus wat gaat er gebeuren? Zo'n hoornaar, een Europese hoornaar, die gaat zo een kast proberen binnen te komen. Die kan meestal wel een paar bijen meepakken en dan is die weg. Als die niet op tijd weggeraakt, dan gaan ze in ballen.
0: Ja.
1: Maar ik zal maar zeggen, een geelpothoornaar dan. Die gaat een kast niet binnen. Die blijft daar, die blijft voor de ingang zitten.
0: Ah.
1: Onze bijen kennen dat niet als een vijand. Dat is niet ingebakken, dat beeld.
0: Dus je hebt niet de reflex om te zeggen van kom, we gaan die en masse wegjagen?
1: Ja,
0: of, nee?
1: of we blijven binnen.
0: Ja.
1: Dus we hebben, er zijn 7 soorten honingbijen op de wereld. Je hebt een Aziatische honingbij. Aziatische honingbijen, die zijn dat wel gewoon. Die kennen dat wel.
0: Door de evolutie.
1: Door evolutie, ja, omdat die in dezelfde streek wonen. Dus wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren? Aziatische honingbijen, die gaan gewoon binnen blijven. Die weten van, hey, er hangt iedereen rond. Die gaan gewoon binnen blijven. Als die tekort bij de kast komt, een Aziatische honingbij, die gaan wel naar buiten en die ballen die aan de buitenkant in.
0: Is
1: dus die bijen die doen hetzelfde wat onze bijen doen, maar die doen dat buiten de kast.
0: En het is misschien een heel domme vraag, Peter, mijn excuses daarvoor, maar is er een manier om onze bijen op te leiden?
1: Nee.
0: Met die Aziatische bijen te importeren en die samen te brengen? Of... slecht idee.
1: Soorten beesten binnenbrengen in een ander land, dat is al de keer gedaan en dat is niet altijd succesvol.
0: Wat is dat met de konijnen in de
1: Australië? Ja, met konijnen bijvoorbeeld. Ja, maar er zijn er redelijk wat. Veelkleurig Aziatisch lieve heersbeestje bijvoorbeeld. Is er ook zo een, ook naar hier gehaald.
0: Oké, slecht idee. Dus gaan we die Aziaten, of die, hoe heet het, politiek correct?
1: Geelpoothoornaar, Vespa velutina heet
0: dat. Dan gaan we die Vespa velutina op een andere manier, willen we daar echt vanaf? Of is dat de toevoeging aan het ecosysteem?
1: We kunnen daar niet meer vanaf geraken.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dat is zo, dat gaat niet meer. Je moet wel een bestrijding uitvoeren. In de eerste plaats, het is een invasieve exoot en er is een Europese wetgeving die zegt dat elk land zoveel mogelijk actie moet ondernemen om invasieve exoten ofwel buiten te krijgen of zeker onder controle te houden. Maar buiten krijgen kan je ze niet meer.
0: Oeh.
1: Zelfs als we ze hier in België nu, stel dat we een methode hebben gevonden om ze op 1 jaar
0: op
1: België allemaal,
0: of zo, dat,
1: ja,
0: je
1: dat we ze allemaal zouden kunnen. Ja, oké, maar in Frankrijk zit er nog, in Duitsland zit er. Dan komen ze terug vanuit het buitenland.
0: En is dat nu zo, los van de bijen, als we dat even uitschalen, wel, dat kan je eigenlijk niet, want dat is onze biodiversiteit, maar is het voor de mens echt een bedreiging? Want we worden bang gemaakt voor die hoornaar, maar
1: dat is nodeloos.
0: Oké. Okay.
1: Het is een hoornaar. Hij is niet agressiever dan onze hoornaar. En dan moet je al weten dat de hoornaars tot de minst agressieve soort...
0: Meen je dat echt?
1: Want de
0: PR van de Aziaten is niet goed gedaan. Hè?
1: Niet goed gedaan, nee. Als je echt naar agressiviteit moet gaan kijken bij wespen, dan scoren de gewone en de Duitse wesp, die zijn het meest agressief. Of defensief, dat
0: die
1: wil ik zeggen.
0: Die
1: gaan
0: steken,
1: veel sneller als je dicht bij het nest komt... U gaan tegemoet gaan komen en u proberen te intimideren.
0: Dus de hoornaar imponeert vooral door de grootte.
1: Ja.
0: Wat, het is echt wel schrikken.
1: Ik heb al hoornaarnesten ergens met de hand verwijderd, op mijn gemak. Dat was een klein nest, daar zat niet veel werksels op. Zonder ook maar 1 steek. Dat gaat perfect. Dat is echt niet... Zolang als je daar niet tegen begint te kloppen, daar niet met een grasmachine langs begint te rijden of lawaai of trillingen, dan doen die u niks. Je kunt daar perfect langs gaan staan.
0: Wacht, want we moeten misschien wel een disclaimer gaan. Nu niet met z'n allen...
1: Nee.
0: Snap
1: don't
0: je?
1: Try this at all.
0: Voilà, dat moeten we misschien toch even bij.
1: Dat wel. Maar moest je toevallig aan een horen... Ik spreek nu over een Europese horenaar. We gaan toevallig daar langs een nest... Dan gaat er niks gebeuren.
0: Nochtans, de verhalen zijn toch van... Want die hoornaars zitten ook in struiken of die nesten zijn daar ook.
1: Ja, meestal zitten die in holle bomen, in holtes. Hè?
0: Voilà,
1: ja,
0: dus je komt er met je grasmaaier voorbij of je tikt er toch eens tegen met een zaag of je bent in de tuin natuurlijk.
1: Dan komt echt en masse
0: aanval.
1: En natuurlijk, het is een grote wesp. Die hebben meer gif, de steek is pijnlijker. Als je er zo een stuk of 10 krijgt, dan kan dat wel eens levensbedreigend zijn. Dat is het probleem. Ja, dus altijd opletten, want als die aanvallen en ze zijn met veel en ze steken u, dan moet je echt wel naar het hospitaal gaan.
0: Daar wil ik straks nog even op verder gaan, op dat steken. Waarom doen ze dat? Gaan ze dan zelf dood? We houden het nog even als, hoe zeggen ze dat? Cliffhanger, dat is het. Maar eerst Ray Wiley Hubbard. Ja, we gaan exotisch vandaag met Warp's Nest. Ook een nummer over wespen natuurlijk, in weet ik veel.

0: Voilà, dit was Ray Wiley Hubbard Warp's Nest. Ook een nummer over wespen, want het gaat vandaag, en weet ik veel over wespen, met Peter Berks. Je kent hem van Nerdland, entomoloog en ook leerkracht, hè?
1: Ja.
0: Ja, zijnstromer. Mooi. Ja. Chapeau dat je dat doet. En je geeft biologie of fysica? Of,
1: ik geef voornamelijk chemie.
0: Chemie.
1: En dan ook fysica en een klein beetje biologie.
0: Schitterend. Want we kennen je als bioloog. Je hebt ook boeken al geschreven over biologie, over mieren, denk ik ook. Wat was het?
1: Eentje over insecten en eentje over biologie.
0: Dat was het, dat was het. Peter, we zijn dus over die wespen bezig. Ja. En we komen tot het punt waardoor dat echt absoluut geen favoriete dieren zijn die mensen echt heel erg appreciëren. Dat steken, die angel. Wat is eigenlijk het principe precies van die angel? Hoe steken ze? Wanneer steken ze? En wat is het effect op hun eigen lichaam als ze steken? Want er zijn zo van die mythes die zegt van als een dier steekt, die angel blijft zitten en dat dier gaat dood.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Eerst en vooral, een angel is een aangepaste legboor. Dus veel insecten hebben een orgaan waarmee ze hun eieren kunnen leggen. Voor sommige, zeker bij de sluipwespen, dat kan soms centimeters lang zijn.
0: Om iets te doorboren?
1: En ja, om daar ergens een gat in te boren en daar een ei in te leggen.
0: Ja?
1: Dat kan zijn bij, ik zeg maar, bijvoorbeeld bij de sabelsprinkhaan, om eieren gewoon in de grond te kunnen leggen, om een gat te boren in de grond.
0: Ik ben dat nu eens aan het googlen, een angel onder de microscoop, kan je dat dan... Ah, ja.
1: En,
0: het is met weerhaakjes?
1: Bij sommigen.
0: Oké.
1: Ja, dus... Maar dus in de loop van de evolutie, bij mieren, wespen, bijen, is de angel eigenlijk een gemodificeerde legboor.
0: Ah, hier staat het. Bijen hebben kleine tandjes aan de punt. Ja. Die van een wesp is glad en kaal.
1: Ja, dus de enige in ons land die sterft als die u steekt, is een honingbij.
0: Oh.
1: Alle solitaire bijen ook niet. Dus we hebben sociale bijen, solitaire bijen. Sociale bijen zijn de honingbij en de hommels. Leven in kolonies.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook solitaire bijen. Metselbijen, behangersbijen. Ja. Al die dieren, met de enige uitzondering, al die dieren hebben een gladde angel. Dus ook de wespen. Dat wil zeggen, als een wesp u steekt, die sterft niet en die kan u meerdere keren achter elkaar steken.
0: Ah, en die, als je, met die weerhaakjes, die angel blijft zitten.
1: Ja, dat heeft eigenlijk te maken, denkt men, maar dat is een hypothese, omdat honingbijen een honingvoorraad hebben die aantrekkelijk is voor zoogdieren.
0: Tuurlijk.
1: Je kent het verhaal van de beren wel.
0: Tuurlijk, het is vol energie. Ja.
1: Dat die eigenlijk meer een verdedigingsmechanisme moeten hebben om zoogdieren weg te houden. Terwijl met de wespen is dat veel minder zo. Daar is meer de verdediging naar andere insecten en dergelijke.
0: Maar
1: dat is een hypothese. Dus... Eigenlijk is de functie van een angel of een steek, of het nu een bij of een wesp is niet doden, maar zoveel pijn veroorzaken dat degene die gestoken wordt de volgende keer wel twee keer zal nadenken.
0: Nee,
1: dat is eigenlijk een vorm van terreur. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook de reden waarom die zo een heel uitgesproken tekening hebben. Geel-zwart in de natuur, rood-zwart, wit-zwart... is altijd een waarschuwing. Dat ze altijd opgelet, ik ben giftig, of ik kan bijten, of ik kan steken.
0: Oh.
1: En dat is, daarom zijn die zo herkenbaar. Dus iedereen weet, een wesp kan steken, en een wesp is geel-zwart gekleurd. Dus iedereen die al ooit een keer een steek gehad heeft, gaat twee keren nadenken als die nog zo'n beetje... Ik ga dat niet in mijn mond steken.
0: Vorige zomer heeft een hommel mij gestoken in mijn wenkbrauw. Ja. Jongens, dat deed pijn. Ja.
1: Dat doet zeker pijn.
0: Want iedereen zegt, oh, een hommel is zo de bomma van de bijen. En zo, maar met de bosmaaier in een nest gezeten.
1: Ja,
0: jongens, lopen ze.
1: Ja.
0: En je voelt een oerreactie dat je lichaam reageert met heel veel angst op. Terwijl het is een minuscuul diertje, maar toch.
1: Ik voel altijd een heel felle adrenaline als ik daar...
0: Ja, dat is heel opvallend.
1: Ik ben ooit eens een keer gestoken door een koekoekshommel. Dus dat is letterlijk wat dat die doet. Hè. Die legt zijn eieren in een ander hommelnest. Die steken 7 keren pijnlijker dan die. Ja, dat heb ik 3 dagen gevoeld. Die had mij in mijn vinger gestoken tot aan mijn schouder.
0: Maar dat is nu mijn vraag. Dus die angel doorboort je huid.
1: Ja.
0: Dat is niet zo heel lang. Dus dat
1: maar een millimeter of 2 soms.
0: En gaat die gif inspuiten?
1: Ja.
0: Ah, oké.
1: Ja. En dat is meestal een cocktail van allemaal eiwitten en andere dingen.
0: En het is dan de reactie van ons lichaam op dat gif dat die bult veroorzaakt, jeuk veroorzaakt.
1: Ja. En het zijn uw zenuwcellen die dan getriggerd worden om een pijnsignaal naar uw hersenen te sturen.
0: Oké, okay. Ja. En dus een wesp kan dat meermaals doen?
1: Ja.
0: En een bij, de honingbij,
1: de honingbij
0: is de enige die dan sterft.
1: Ja, omdat die weerhaken heeft, dat blijft in vlees hangen. Dus in zoogdierenvlees, dat elastisch is, daar blijft de achter hangen. Die bij wilt weg en die trekt eigenlijk heel haar achterlijf open, waardoor ze sterft.
0: Straks nog een paar vragen over de wespen, maar we gaan eruit met iets heel moois. Er is een klassiek muziekstuk van Ralph Vaughan Williams. En zijn nummer heet The Wasps.
1: Oh, cool.
0: En als je het hoort, je weet onmiddellijk waarom het stuk The Wasps heet. Uit 1909.

0: Voilà, nog wat klassieke muziek. The Wasps van Ralph Vaughan Williams. In Weet ik veel over wespen. En we gaan eruit met de vraag. Ze irriteren ons. Ze steken ons. We vinden het niet leuk. Wat is het nut van de wesp in de natuur eigenlijk? Zijn zij nodig?
1: Ik vind de vraag, wat is het nut, altijd zo een ambetante vraag om te beantwoorden. Omdat nut en schade is een menselijk concept.
0: Oké, vertel.
1: Alles wat bestaat in de natuur heeft een functie.
0: En wat is de functie van de wesp?
1: Wel, het zijn roofdieren. Dus het zijn insectenjagers. Als er geen wespen waren, worden de populaties vliegen, rupsen en andere potentieel schadelijke dieren niet onder controle gehouden. We hebben wespen nodig. Die ruimen andere dieren op. Die
0: te
1: houden
0: veel rupsen, dan gaan onze planten kapot. Te veel vliegen, ja, dat vinden wij ook niet leuk.
1: Nee.
0: Dus oké.
1: Nee.
0: Ze zijn een beetje de jagers van de biodiversiteit.
1: Absoluut, absoluut jagers. Ja, zeker wel. Ja, ja. En wat je niet mag vergeten is... He, ik sprak dan over dat zoet speeksel wat ze van de larven krijgen. Dus op het moment dat de kolonie koninginnen heeft geproduceerd in de zomer, de nieuwe koninginnen voor volgend jaar, gaat de oude koningin minder eieren leggen. En dan krijg je dus een verhouding, de verhouding larven-werksters verandert. Je gaat meer werksters dan larven hebben. De werksters gaan minder zoet speeksel in ruil krijgen van de larven. Mm-hmm. Dus gaan ze dat ergens anders moeten zoeken. Rot fruit. Maar dat kan evengoed je limonaad zijn op je terras of je ijsje. Ja? En dan beginnen ze dus, eigenlijk nu in deze periode, beginnen ze nu te cirkelen rond je terras en op zoetigheid af te komen. Dus eerst op vlees, dan op zoetigheid. Maar wat ze ook gaan doen is, op zoek naar zoetigheid gaan ze ook nectar halen. En zitten ze ook op bloemen. En zijn ze ook bestuivers.
0: Juist. En wat, stel nu, want het is al 2 jaar een slechte wespenzomer, heb je gezegd. Daar zijn we mee begonnen,
1: ja.
0: De uitzending. Stel nu dat die populatie meer en meer achteruit gaat, gaan we dat dan voelen? Als
1: dat ga je merken.
0: Ja?
1: Ja, dat ga je merken.
0: Dus dan komen er toch meer rupsen en meer bladschade aan bomen, aan
1: dat brand. Ga je wel merken, ja. Dat gaat wel een verstoring in de diversiteit geven. Ja.
0: Zijn er zo nog weetjes dat we nog niet behandeld hebben over wespen, dat je zegt van dat zijn eigenlijk wel heel toffe dingen
1: om
0: te weten?
1: Ik wil één ding, ik heb één soort wesp nog overgeslagen, dat zijn de Franse veldwespen.
0: Oké.
1: Hele mooie, dat zijn eigenlijk een beetje mijn favorieten. Dat zijn de wespjes die, als je die ziet vliegen, die laten hun achterste pootjes hangen. Als je ze van dichtbij bekijkt, dat zijn de enige wespen met oranje voelsprieten.
0: Heel mooi.
1: En die maken open nesten. Die zijn niet zo groot, die kolonies. Daar zitten maar 20 tot 50 exemplaren in.
0: Okay.
1: Dus die maken hun... Die hangen open in de struiken.
0: Ah, dat, met die lange poten, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat zie je in Frankrijk.
1: Ja. Ja, maar die zie je bij ons ook. Die zie je bij ons ook. Ja.
0: Sorry,
1: ik weet niet waarom dat ze Franse veldwespen eten, hoor. Maar goed.
0: Dat is heel mooie tekening ook.
1: Franse veldwespen zijn een van de weinige... is een van de soorten waar competitie onder de werksters is. Dus die willen altijd het trapje hoger. En de Franse veldwespen, dat hebben ze ontdekt. Die kennen het begrip transitieve inferentie. Als ik mij nu niet vergis. Ja, transitieve inferentie. Heel fancy woord om te zeggen. Als A groter is dan B en B is groter dan C, dan weet je dat A per definitie ook groter dan C moet zijn. Die wespen kunnen dat.
0: Vertaal het eens naar de dierenwereld.
1: Wel, kijk. Omdat die dieren competitie hebben, die zitten voortdurend elkaar te bestoken en die willen altijd het trapje hoger op.
0: Okay.
1: Dus die gaan... Wat die moeten weten is... Hoeveel trappen hoger staat die dan ik? Dus als die... Ik weet dat deze werkster 1 trap hoger staat als die. En die staat 1. Die gaat dan... Die andere staat nog een trap hoger. Dus weet je... Ah ja, die staat sowieso hoger dan mij. Dus die moeten weten... Wie kan ik aan, wie kan ik niet aan? En daardoor moeten ze dat concept kennen van... Ah ja, maar als die groter is dan die... En die is groter dan die...
0: Kunnen we daar intelligentie op kleven? Of is dat moeilijk?
1: Er is nu de laatste jaren veel meer onderzoek gebeurd naar de cognitieve capaciteiten van sociale insecten. Recent op de Nerdland podcast nog gezegd, hommels kunnen een probleem oplossen.
0: Ja,
1: zo een puzzeltje, balken rollen onder.
0: Ja.
1: Ik vind dat bijzonder. Ik vind dat een van de meest fascinerende dingen die er op dit moment zijn. En intelligentie moet het wat tussen aanhalingstekens bezien. Maar er zit toch een bepaald cognitief vermogen in met die dieren. Die maar met een paar miljoen neuronen in hun kop zitten.
0: Terwijl mij hersenen of is dat meer wat pap zo?
1: Nee.
0: Het is echt een hersen.
1: Tussen een zenuwknoop, je kunt het bezwaarlijk echte hersenen noemen. Maar ze zijn groter. Het is in, wat in de kop zit, die knop is groter. Okay. Maar ja, oké, daar zitten de ogen, de voelsprieten en dergelijke meer. Maar ja, met een beperkte neuronencapaciteit kunnen die problemen oplossen die wij ook kunnen.
0: Maar gewoon al de organisatie van zo'n nest, hoe dat georganiseerd is, dat er wordt uitgevlogen.
1: Daar kan ik u nog eens een heel uur over
0: vertellen. Ja, dat ongetwijfeld. Bedankt om zo'n mooie ambassadeur te zijn voor de WES. Peter Berks.
1: Graag gedaan.
0: Dit was Weet ik Veel. Volgende keer gaat het weer over iets heel anders. Dank voor het luisteren.
2: Dit najaar in Ancienne Belgique. Onvergetelijke concerten van Trixie Whitley, Courtney Barnett, Jay Bernard en Afghan Wigs. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
3: Wanneer komt het besef in thuis?
4: Adem rustig.
3: Dat niemand Dennis echt kent.
5: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
3: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
6: Ik ga hem hier alsjeblieft.
7: Verder schieten.
8: Emma?
3: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
9: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
10: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
12: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
13: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
14: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
15: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
14: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
16: Recupel. Je hebt mensen die een probleem hebben en dan een oplossing zoeken. Je hebt ook mensen die een oplossing hebben voor een probleem dat nog gevonden moet worden. Over die mensen gaat het in de wereld van Sophie.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De luchtverkeersleiders stoppen voorlopig met hun stakingsacties op de luchthaven van Charleroi. Al een week werken ze niet tijdens de nachtshift door een discussie over hun nachtpremies. Dat betekent elke dag tientallen geschrapte vluchten. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelde voor om met een externe bemiddelaar de problemen op te lossen. En de vakbonden zeggen nu dat ze die bemiddeling een kans willen geven. Oekraïne is bereid om te stoppen met de aanvallen op de Russische energieinfrastructuur als dat omgekeerd ook gebeurt. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarover gepraat met de Amerikaanse president Trump tijdens de jaarlijkse VN-vergadering in New York. Voor Trump is het vooral belangrijk dat de energiecrisis niet meer verergert, zegt correspondent Michiel Driebergen in Oekraïne.
4: Trump kwam met één boodschap eigenlijk voorafgaand, hè, naar deze VN-top. Hij zei dat Oekraïne moet stoppen met het beschieten van de dieselfaciliteiten in Rusland. Want ja, dat stuwt de dieselprijs omhoog. Zelensky heeft het eigenlijk aangegrepen en dat heeft hij toch denk ik wel slim gedaan. Zeggen wij willen best wel stoppen met die aanvallen op de dieselfaciliteiten, maar dan moet Rusland ook stoppen met beschietingen van energiefaciliteiten hier in Oekraïne.
19: Een Fransman die in Azerbeidzjan veroordeeld was voor spionage heeft gratie gekregen van de president. Die gratie komt er nadat Frankrijk aangedrongen had om de Europese sancties tegen een Russische miljardair op te heffen. En dat is gisteren gebeurd. De Fransman zat in Azerbeidzjan een celstraf van 10 jaar uit. Er zou ook nog een tweede Fransman vastzitten in Azerbeidzjan die Frankrijk ook nog vrij wil krijgen. Het KMI waarschuwt dat we de droogste periode sinds de jaren 70 meemaken in ons land, na een van de droogste zomers sinds het begin van de metingen. Ook de volgende weken wordt geen regen van betekenis verwacht en dat kan gevolgen hebben voor de drinkwaterproductie. De Brusselse drinkwatermaatschappij Vivacqua zal wellicht voor de tweede keer sinds juli haar productie moeten verminderen. Het gebruikt water uit de Maas, maar die staat erg laag. In 17 Waalse gemeenten gelden er vandaag al beperkingen op het drinkwaterverbruik. In Vlaanderen is dat nog niet het geval. Het wordt overal zonnig, vanmiddag wat meer wolken, maar we halen tot 20 graden in Vlaanderen en Brussel. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen en de rest van de week blijft het droog en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Op de binnenring rond Brussel is het nog een kwartier vertragen, van Wemmel tot Vilvoorde. In Brussel zijn een aantal straten rond het Warandepark op dit moment afgesloten. Hou daar rekening met files en op andere plaatsen zijn er kleinere vertragingen.
7: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
8: Radio 1.
10: De wereld van Sophie.
8: Met Sophie Lemaire.
6: Goedemorgen.

0: Het is de jongste single van Isolde Lazoen, Echo en toi. Het is vandaag, 23 september 2026. De herfst is vandaag officieel begonnen. En er is meer goed nieuws. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Ik ben zeer blij je te kunnen melden dat er eindelijk een oplossing is voor een probleem waarvan je nog niet wist dat het een probleem was. Namelijk, beeld je in dat je een spel gaat spelen met vier anderen en je moet bepalen wie als eerste mag beginnen. Sommigen kiezen dan de jongste in het gezelschap. Anderen, bij kaartspelen bijvoorbeeld, zullen degene die gedeeld heeft laten beginnen. Of je gooit met dobbelstenen en wie de hoogste ogen gooit, die mag dan beginnen. Hè? Simpel, zou je denken. Maar dus enkele wiskundigen ontwaarden daar een ernstig probleem. Els Aerts, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Help ons even dat probleem te begrijpen.
2: Ja. Stel je voor, Sophie, de doos is open, de pionnen staan klaar en dan komt de vraag inderdaad, wie mag er beginnen? Je gooit dan met een dobbelsteen, maar stel je nu toch eens voor dat twee mensen hetzelfde aantal hoge ogen gooien. Dat daar twee keer zes ogen je aanstaren van op de tafel. De horror!
0: Ja, dat is horror.
2: Dat is horror. Dan weet je nog altijd niet wie dat er mag beginnen. Dan zit je met je hele gezelschap in een soort van voorgeborgte van de hel, waar er geen regels meer bestaan, waar alles chaos is. Ja, ja, of je kan natuurlijk ook gewoon nog eens gooien. Hè.
0: Exact.
2: Dat zou kunnen. Ja. Maar ja, wie gooit er dan nog eens? Ga je dan de twee winnaars van de vorige ronde gewoon nog eens laten gooien? Of iedereen? Moet iedereen evenveel kansen hebben? Maar dan kan je misschien voor hebben dat je nog een keer alle twee hetzelfde gooit. Dat is een vreselijk probleem.
0: Dat is het probleem.
2: Ja, ja, je voelt ook al een klein beetje. Je moet een beetje een bijzonder soort mens zijn om dit probleem ten gronde te kunnen aanvoelen als de ware catastrofe die het is.
0: Dus riskeren dat je nog eens met de dobbelstenen zou moeten gooien.
2: Dat is,
0: om
2: dat
0: de
2: is
0: eerste speler van een spel dat nog moet beginnen aan te duiden.
2: Ja. Twee dozijn wiskundigen zijn hun hoofd daar ondertussen al 16 jaar lang over aan het breken. En ze zijn nog altijd niet klaar. Al hebben ze onlangs wel een doorbraak bereikt. Mm-hmm. Het verhaal begint in de zomer van 2010. De Amerikaanse spelontwerper James Ernest die legt een vraag voor aan wiskundige Eric Hartbarger. De vraag van Ernest klinkt onschuldig. Kan je een set van 8 dobbelstenen maken waarbij elke speler er eentje neemt om te gooien, er nooit een gelijk spel is en iedereen precies evenveel kans heeft om te beginnen? En kan dat dan ook nog kloppen als er maar 3 of maar 5 mensen meedoen?
0: Oké, zodat voor mocht je een spel spelen met 7 mensen, dat er geen dubbels kunnen zijn bij het gooien van de ogen.
2: Ja. Dat klinkt als een simpel probleem, maar dat is het natuurlijk niet. Ik probeer het even uit te leggen met 2 spelers. Stel dat wij 2 ieder met een dobbelsteen gooien, maar in geen enkel geval ooit hetzelfde aantal ogen willen gooien. Mm-hmm. Dat is gemakkelijk op te lossen. Je zorgt dat er op beide dobbelstenen verschillende cijfers staan. Dus instinctief denk je dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 op de ene dobbelsteen, 7, 8, 9, 10, 11, 12 op de andere.
0: Ah, nee.
2: Dat werkt natuurlijk niet, want dan kan de dobbelsteen met de hogere nummers zal altijd winnen van die met de lagere nummers. Uiteraard. Mm-hmm. Oké, dan alle oneven nummers op de ene dobbelsteen en alle even nummers op de andere. Dus 1, 3, 5, 7, 9 en 11. En op die andere 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maar dan heeft die ene dobbelsteen sowieso 1 zijde die altijd verliest, namelijk het nummer 1. En de andere dobbelsteen heeft een zijde die altijd wint, nummer 12.
0: Ah ja.
2: Is dat dan wel 100% eerlijk en heb je dan werkelijk in alle gevallen evenveel kans om te winnen?
0: Ja, je hebt allebei a losing side.
2: Ja, dus ja. Nu, in dit voorbeeld is het probleem nog heel eenvoudig gesteld, met maar 2 dobbelstenen. Maar de mogelijkheden en ook de oplossingen dus, die worden ontzettend veel ingewikkelder elke keer als je een extra dobbelsteen toevoegt aan het raadsel. En ze willen dus aan 8 dobbelstenen geraken.
0: Okay, om dat ene niet bestaande probleem op te lossen.
2: Ja, nog altijd. Nog steeds. Ja. Dus Harshbarger die legt het voor aan een jeugdvriend, Robert Ford, die net professor in de wiskunde geworden is. Ford die heeft slecht nieuws voor hem. Met gewone dobbelstenen met 6 vlakken is het voor 5 spelers gewoon onmogelijk. 5 van die dobbelstenen samen geven 6 keer 6 keer 6 keer 6 keer 6 mogelijke uitkomsten. Dat is 6 tot de 5e macht. Hè. En dat zijn er 7776. Om 5 spelers exact evenveel kans te geven om te winnen, moeten die 7776 uitkomsten netjes in 5 gelijke stapeltjes kunnen worden verdeeld. En 7776 is niet deelbaar door 5. Punt.
0: Ik ga dit gewoon even van je aannemen. Dit lukt niet.
2: Dat gaat niet. Dus schroeven ze de ambitie een beetje terug. Voor 3 spelers vindt Ford heel snel 3 gewone dobbelstenen met 6 vlakken die werken. Voor 4 spelers laat Harshbarger een computer elke mogelijke combinatie met 6 vlakken doorrekenen. Er bestaat niets, het gaat niet, dat lukt niet.
0: Spijtig, we gaan nog eens moeten gooien.
2: Ja. En dan, een week later, komt Ford met pen en papier aanzetten met 4 dobbelstenen van 12 vlakken. Samen de getallen 1 tot 48, perfect eerlijk voor 2, 3 of 4 spelers. Ja, dat allereerste prototype, dat maken ze eerst met de hand. En vanaf 2012 maakt Harshbarger ze professioneel en verkoopt hij ze.
0: Dat zal een ongelooflijke hit in de winkels geweest zijn. Iedereen die dacht,
2: Game Geeks eindelijk gingen gek. Dus je denkt, missie geslaagd, ja. Maar dan ontdekken ze iets. Hun dobbelstenen die zijn nog beter dan dat ze zelf dachten. Ze bepalen niet alleen eerlijk wie dat er moet beginnen, ze bepalen eerlijk de volledige volgorde. Dus wie eerstes, wie tweedes, wie derdes en wie vierdes is. Met 4 spelers zijn er 24 mogelijke combinaties van volgordes. En bij deze set komt elk van die 24 precies even vaak voor. Bij elke rol heeft iedereen evenveel kans om op elke van die 4 posities terecht te komen. Wiskundigen noemen dat permutatie eerlijk. Dat is eigenlijk nog eerlijker dan gewoon eerlijk.
0: Oké.
2: Ja, en vanaf dan wordt dat natuurlijk de nieuwe lat. Het is werkelijk wonderlijk hoe ingewikkeld dat je een heel simpel probleem kan maken als je er toch maar diep genoeg over nadenkt.
0: Ja, problemen kan je snel creëren.
2: En je weet natuurlijk dat ze nog niet uitgerekend zijn. Hè. Wat is de volgende uitdaging?
0: 5 spelers.
2: Ah ja, 5 dobbelstenen voor 5 spelers. En daar ontspoort het volledig. Met 5 spelers zijn er geen 24 volgordes meer, maar 120. Harshbarger vindt al rekenend op papier wel oplossingen, maar ze zijn nogal creatief, laat ons ze noemen. Hier stelt hij ze voor op een bordspellenbeurs.
3: And here's a set of 5 dice that work. Although it's not a very pretty die, it does work as a die. This one is 36 faces, this is 20, and these two are each 48 faces. I 3D printed these myself and made them. The different shapes and different number of faces I kind of like, but other people would prefer all the shapes have the same, or all the dice have the same number of sides. That's a big problem. Well, some improvements have been made since then. Bram Cohen recently discovered this 5-player set. 4 of them are the same size, 4 36-sided dice and a 20-sided die. That is permutation fair, the strongest level of fairness.
2: Ja, dat komt uit een filmpje van 2 jaar geleden. En ze hadden dus sets met dobbelstenen die werkten, maar die waren werkelijk foei lelijk. Dat was een set met allemaal verschillende dobbelstenen. Eentje met 54 zijden, eentje met 36 zijden, eentje met 20 zijden en 2 met 48 zijden. Dat zijn blijkbaar eerlijke dobbelstenen, maar voor elke normale mens ziet dat er natuurlijk allesbehalve eerlijk uit.
0: Ja, en heb je toch 6 leesbrillen nodig, denk ik dan, om die cijfers nog te kunnen lezen.
2: Een andere wiskundige die had een set gevonden met wel 4 dezelfde dobbelstenen met 36 zijden en dan nog 1 andere met 20 zijden. Helemaal permutatie eerlijk. Een Australier die had een set gemaakt met dan wel 5 dezelfde dobbelstenen. Dat waren 5 dobbelstenen met 120 zijden. Die zijn zo groot als een tennisbal en die stoppen bijna niet meer met rollen door dus die vele zijden. Het zijn oplossingen, maar het zijn geen elegante, bruikbare oplossingen.
0: Dit begint aan te schurken tegen kunstwerken eigenlijk.
2: Ja, ja.
0: Het is
2: ja.
0: meer een idee dat je daar aan het vormgeven bent dan echt een oplossing, een praktisch iets.
2: Nu, ondertussen is die zoektocht duidelijk ook een internationale zoektocht geworden. Wiskundigen en informatici van over de hele wereld, die verenigen zich online. Die houden alle ontdekkingen bij op een website. Daarop staat vandaag zelfs een theoretische oplossing voor 9 spelers. De grootste dobbelsteen daarin heeft 89.600 vlakken.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Die moet je van een berg rollen.
2: Nee, die stopt gewoon niet meer. Dat is eigenlijk gewoon een bol, hè.
0: Ja.
2: Nu, en dan ziet een Canadese software-ingenieur een filmpje over dit probleem op YouTube. Paul Meyer. Hij werkt bij Google, hij speelt veel gezelschapsspellen, hij heeft een wiskundige achtergrond en hij schrijft voor zijn beroep algoritmes. En dus hij zet zich aan het probleem. Het probleem met, hou u vast, meer mogelijke combinaties dan het aantal atomen in het zichtbare universum. Hij zoekt eerst met de hand naar patronen in de bestaande sets voor 4 spelers. En zo ja, schroeft hij eigenlijk de zoektocht terug tot hoogstens 1 biljoen combinaties. Mm. En dan pas laat hij zijn computer los. Na slechts 10 minuten heeft hij de oplossing al gevonden. 5 dobbelstenen van 60 vlakken. Samen de getallen van 1 tot 300. En ja, 60 vlakken, daar bestaat een echte eerlijke vorm voor. Dat valt nog te maken, dat kan je nog rollen. Ze blijven wel een tijdje doorrollen, maar ze werken. En u kan ze vandaag gewoon kopen.
0: Samen met uw 4 vrienden waar u altijd een spelletje van 5 personen mee samen speelt.
2: Ja,
0: het is voor die niche
2: die
0: dat we nog steeds aan het werken zijn. Hè?
2: Maar ja, klaar zijn ze natuurlijk nog altijd niet. Hè. Met 6 spelers zijn er 720 volgorders. Er bestaan al oplossingen, maar met dobbelstenen tot 360 vlakken onmaakbaar. Harshbarger hoopt nog op 6 dobbelstenen van 120 vlakken en denkt dat er misschien quantumcomputers of artificiële intelligentie nodig zijn om de berekeningen te doen. Vanaf 7 spelers is bewezen dat het met fatsoenlijke dobbelsteenvormen nooit meer zal lukken. Mm-hmm. Eric Harshbarger geeft zelf toe dat dit eigenlijk a solution is looking for a problem. Een oplossing die eigenlijk zoekt naar een probleem in plaats van andersom.
0: Ja.
2: Als mensen zich ergeren aan de complexiteit van zijn dobbelstenen, dan adviseert hij dan ook, gooi met gewone dobbelstenen en bij gelijk spel gooi je opnieuw.
0: Exact.
2: De wiskunde, zegt hij, heeft de bruikbaarheid al lang ingehaald.
0: Wauw.
2: Dat vind ik mooi.
0: Dat is koppig. Dat is koppig zijn, hè? Toch? Jarenlang hebben ze gezocht. 16 jaar lang hebben ze gezocht naar deze oplossing voor het probleem dat niemand had. Op zijn minst verdienen ze erkenning voor de volharding, voor de toewijding. Maar, zoals die wiskundigen, zijn er dus wel meer mensen. Is iemand aan het boren in de buurt?
2: Ik maak dit geluid niet, in ieder geval.
0: Nee, maar ik ben blij en ik denk jij ook dat je lichaam dit niet produceert.
2: Ja, ja.
0: Maar goed, we komen uit bij dat type mensen die dat soort geluiden maakt. De boorders van deze wereld. Mensen die jaren van hun leven tonnen energie en soms ook geld besteden aan een voor velen onzinnige uitvinding. Over die mensen gaan we het hebben. Dankjewel, Els Aerts.
4: Radio 1.
0: Reageren mag altijd via Radio 1 op 14 Max.

0: Bruno Mars, On My Soul.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Over nutteloze uitvindingen hebben we het vandaag. En de mensen die daar al hun tijd en energie in stoppen. Zoals die wiskundigen die dus 16 jaar lang nadachten over een dobbelsteen die het je mogelijk maakt om onder 5 en exact 5 vrienden te bepalen wie een spel als eerste mag beginnen, zonder dat je het vreselijke risico loopt dat 2 mensen of 3 mensen in het gezelschap eenzelfde aantal ogen zou gooien en dan, stel je voor, een tweede worp zou moeten doen. Dat soort uitvindingen waar niemand op zat te wachten. De koningin daarvan, van nutteloze uitvindingen, zonder dat je het vreselijke risico loopt dat 2 mensen of 3 mensen in het gezelschap eenzelfde aantal ogen zou gooien en dan, stel je voor, een tweede worp zou moeten doen. Dat soort uitvindingen waar niemand op zat te wachten.

0: opper-nerd en wetenschaps- en techniek-lovertje, is uiteraard grote fan van haar werk.
1: My name is Simone, and welcome to my workshop, where dust and chaos reign.
2: Simone Jirts die is een virale internetsensatie geworden onder de makers, dus mensen die graag knutselen en dingen bouwen. Ik denk dat dat 2013 was. En opeens verschenen er op YouTube heerlijke filmpjes van nutteloze robots. Het eerste dat ik gezien heb, was haar een ontbijtrobot. En dus zij zit een boek te lezen. En naast haar staat een doos cornflakes, denk ik, en een kom. En er is zo'n robotarmje met een zuignap die cornflakes vastpakt en die enorm bruut en lomp over die kom uitschudt en dan daar melk in probeert te gieten en dan een lepeltje pakt. En heel de tijd zit Simone eigenlijk gewoon haar een boek te lezen tot als die lepel naar haar mond komt en dan neemt ze een hap. En ja, dat contrast tussen haar rustige houding en het brute van die robot, ja, dat is hilarisch. Dus de combinatie van comedy en technisch geknutsel, ja, was onmiddellijk een dubbele hit voor mij. Toen dat eerste filmpje zo aangeslagen was met de ontbijtrobot, heeft ze een paar oudere dingen nog gepost. Denk een tandenpoetsrobot.
1: And that was when I built the toothbrush helmet.
2: Er staat echt zo'n soort bouwhelm op haar hoofd. En daar komen dan van die mechanische armpjes naar beneden. Iets te groot om elegant te zijn. Daar hangt een tandenborstel aan. Die komt perfect op de hoogte van haar mond en gaat dan heel lomp en bruut een keer of vijf heen en weer en gaat dan terug omhoog. En als je het ziet, merk je direct van het moet enorm onaangenaam zijn en je tanden zijn er eigenlijk helemaal niet mee gepoetst. Maar dat draagt daar ook aan bij. Ze is ook online ooit vergeleken met Wallace van Wallace & Gromit, zo de gekke uitvinder van die klei-animaties. En het heeft daar iets van.
3: Nearly time for our favorite TV program, eh, Gromit? No, no, don't get up. I'll use my new remote control device.
2: En dan is ze daar een tijdje op verder gegaan. En dan heeft ze de lipstick-robot gemaakt, die een beetje leek op de tandenpoetsrobot, maar dan met lippenstift. En ook daar weer, die robot is zo bruut en die kleurt haar halve hoofd rood bijna. En zij reageert er ook niet op terwijl die dat aan het doen is. Dus ook daar weer zat die komische timing heel goed. En dan het laatste dat ik echt gezien heb van haar, denk ik, toen was de wekkerrobot. En de wekkerrobot was eigenlijk het idee. Mensen met kinderen worden wakker gesprongen en in hun gezicht geslaan door wakkere kinderen. Zij heeft geen kinderen, dus dacht ze, ik maak gewoon een plastic hand. En ik hang die boven mijn bed met een soort ronddraaiende motor, zodanig dat als die motor ronddraait, dat die hand mij herhaaldelijk in het gezicht mept. En dat was dan haar wekker. En ook daar weer, hè, hilarisch filmpje. Daarna begon ze ook nog video's te maken waarin ze, ja, eigenlijk het hele proces toonde, dat ze het aan het bouwen en aan het programmeren was en zo wat miserie met die robotarmpjes. En ook dat was voor onze community, voor de nerds en voor de makers, was dat een plezier om te zien.
1: Oh, hi. It's your friendly neighborhood inventor who spent the last month building a music instrument that pops bubble wrap into a pan flute. I asked you what song I should play next, and the most popular request by far was Popcorn by Hot Butter. So here you go. Here's my fairly poor rendition of that song using bubble wrap.

de comedy en in de speelsheid ervan. En wat zij zelf ook vaak gezegd heeft in interviews, is dat omdat zij niet aan iets nuttig aan het bouwen was, dus het eindresultaat was niet, dit moet deze taak zo efficiënt mogelijk vervullen, voelde ze dat ze veel meer creatieve vrijheid had. Dus als ze dacht van, ja, maar ik ga een keer een iets grotere mechanische arm gebruiken dan eigenlijk nodig, dan kon ze dat gewoon doen. En dan zag ze ook van, ja, nu is dat machine nog iets lomper dan daarnet en dat is eigenlijk wel grappiger. Zij schonk zichzelf enorm veel creatieve vrijheid, omdat ze op voorhand wist, het moet niet nuttig zijn, meer zelfs, hoe lomper het is, hoe grappiger het waarschijnlijk is.

0: such a fucking mess. Oh, fuck this robot. Big time.
1: Wat je altijd ziet in de maakfilmpjes van dat soort makers is... Het gaat hem om mislukken en verder doen.
2: What makes my process unique is how much I struggle. I don't know. I call it flailing forward. Because I feel like I'm just like, how do I do this?
1: Ik heb ooit aan iemand gevraagd van hoe word je nu zo een maker? Hoe word je nu zo een bouwer? En zijn korte antwoord was, wij zijn gewoon hele koppige mensen. Dus die hebben een idee. Dus Simone Jiers denkt bij zichzelf, ik wil nu op mijn helm een soort mechanische arm die heel lomp mijn tanden poetst. En vanaf dat idee, alles wat je nodig hebt om dat te bouwen, staat online. Je moet alleen het opzoeken, het proberen, mislukken, nog eens proberen, nog eens mislukken,
2: so
1: nog eens proberen.
2: I got back to work.
1: Nog eens proberen.
2: Then I taped it together. I tried it on.
1: Nog eens proberen.
2: I pinned it together and tried it on.
1: Nog eens proberen.
2: So finally, I sewed it together, ironed it. Now, let's take a moment to enjoy the reveal.
1: Tot dat opeens werkt, ja. Ik denk dat dat ook een groot deel van de charme is, dat je haar kan volgen in dat proces van... ik ben bezig aan iets compleet nutteloos, maar ik geef niet op... tot het nutteloze ding zijn nutteloos werk doet. Ik ben een beetje een maker, maar misschien ben ik niet koppig genoeg om het af te werken. Er is één project waar ik wel heel blij mee ben, en dat is... ik heb zo een Lego ISS, dus het Internationaal Ruimtestation, als Lego-set. En dat heeft nep zonnepaneeltjes. En die heb ik wel vervangen door echte zonnepaneeltjes, waardoor ik nu mijn gsm kan opladen met mijn Lego ISS. Dus ook daar weer, dat is compleet nutteloos, want hij zit veel sneller gewoon in stopcontact dan met dat Lego ISS. Maar het idee is wel leuk, en dus als ik ergens toekom op zo'n makerfair of gelijk wat, en ik zet mijn Lego ISS daar met echte zonnepaneeltjes en 3D geprinte houders voor die zonnepaneeltjes en ik verbind mijn telefoon daarmee, dan krijg je wel heel veel vragen van hoe heb je dat gemaakt en welke onderdelen heb je nodig en zit daar een buffer in en hoe heb je het voltage hoog genoeg gekregen enzovoort. Dus misschien was dat mijn enige makerprojectje waar ik een beetje mee kan uitpakken. In Japan bestaat de nobele kunst van de Shindogu. En Shindogu zijn, ze noemen het zelf, onnutteloze uitvindingen. Dus ze zijn op zich nutteloos, maar ergens zouden kunnen denken van ja, ze doen ook wel iets. En Simone Jiers valt daar wel een beetje onder. En omdat zij uit het YouTube-tijdperk komt, heb je ook nog eens die hele goede komische timing. En dan, een paar jaar later, heeft zij zich helaas bekeerd tot nuttige uitvindingen. En dan is die, ja, dan is die eigenlijk nuttige dingen beginnen bouwen en ook verkopen. Waaronder nu, en ja, ook weer geniaal, hè, een dubbelvouwbare kleerhanger. Dus je hebt een kleerhanger die zo links en rechts die uitsteeksels voor de schouders heeft. En dus zij woont klein in L.A., zo heeft ze gedaan, heeft zo'n kleerhanger gemaakt. Hij hangt daar uw hemd op. En daarna plooit hij dubbel en heb je maar de helft van de plek niet meer nodig. En dat soort dingen bouwt ze nu en verkoopt ze.
3: Tonight is a Swedish inventor and YouTube star, best known for making robots that are really good at not doing what they're meant to. Please welcome Simone Jiers. Simone, thanks so much for being here.
1: Ik denk voor mij dat de charme en de comedy van het nutteloze, maar dan ook van het lompe nutteloze dat in die filmpjes zat, ik denk dat dat mij wel meest aansprak. Haar maakvideo's ook, hoor. Ik bedoel, zien hoe dat zij door een maakproces gaat en hoe dat zij dingen tegenkomen die niet werken en daar koppig op verder doet. Dat heeft een totaal andere functie voor mij. Dat vind ik gewoon enorm nuttig en leerrijk om naar te kijken. Maar de echte combinatie van zeer goed getimede deadpan comedy met een hele lompe robot ernaast, daar kwam alles voor mij wel samen, ja.
4: Shindogu, dat was de term eigenlijk die we zochten. Lieven Schijre hoorde je over Simone Jiers in een reportage van Lotte de Kaluwe.
5: Radio 1.

0: Automatic Daffodils, dat is lang geleden, hè? Met Stockholm. En daarvoor 9 to 5 van Oase.
1: Tegels.
2: Natuursteen.
1: Parket. In Bermo.
3: De wereld van Sofie.
0: Wiskundigen hebben dobbelstenen uitgevonden waarmee 5 spelers op een eerlijke manier kunnen bepalen wie als eerste aan de beurt zal zijn bij een spel dat ze samen willen spelen. Je denkt, maar dat komt toch al? En dat is ook zo. Maar zij vonden van niet. Want dus beeld je in dat je dobbelstenen gooit om te bepalen wie er mag beginnen en 2 mensen gooien exact evenveel ogen. Dan moeten die nog eens gooien. Jezus Christus, alle geodriehoeken nog aan toe. En toen dus hebben ze 16 jaar lang nagedacht en een nieuw soort dobbelstenen uitgevonden waarmee elke speler hoogstens 1 keer zal moeten gooien en dubbels uitgesloten zijn. Dat stond in The New Scientist, dus het is geen mop. Meer dan 16 jaar hebben ze gezocht naar een oplossing voor een probleem dat niemand had. Wat moet een mens daarvan vinden? Wil ik toch even vragen aan professor wetenschapsfilosofie Sylvia Wenmakkers. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U werkt aan de KU Leuven, verbonden aan het Centrum voor Logica en Filosofie van de Wetenschappen. Ja. Je zou het tijdverlies kunnen noemen. Is het dat niet een beetje?
4: Ja, je zou dat inderdaad zo kunnen noemen. Maar ik denk dat er 2 manieren zijn om er naar te kijken. Eén is, je kunt je afvragen, waar besteden deze mensen hun tijd aan? Eigenlijk, hoe besteden ze hun leven? En ik vind het prachtig. Ze hebben duidelijk die interne fascinatie voor dit probleem, dat anderen geen probleem vinden, maar zij wel. Ze gaan er heel ver in. Ze gaan ook met anderen samenwerken om dat op te lossen. Ik vind ook de aard van het probleem een heel mooi probleem. Het gaat uiteindelijk over eerlijkheid, over rechtvaardigheid. Ik kan misschien zeggen, ja, dit is een banale kwestie, het is om een spel te spelen. Maar wiskundigen in het algemeen zijn wel vaak bezig met dat type vragen. Bijvoorbeeld ook bij verkiezingen. Er zijn heel veel aspecten aan hoe organiseer je verkiezingen. Wat zijn de kiesdistricten? Hoe beïnvloedt dat de uitslag? Daar zijn ook wiskundigen mee bezig. Dus dat is diezelfde fascinatie om ook kleine onzuiverheden, kleine bronnen van mogelijkheden onrechtvaardigheid te willen uitsluiten. Ik heb daar heel veel sympathie voor. Mm-hmm. Maar dat is het individuele niveau, dus de innerlijke drive, die fascinatie van die mensen en dat ze dat volgen. Dat vind ik helemaal prima. Natuurlijk kun je er ook meer als maatschappij naar kijken en je de vraag stellen, ja, zouden die mensen die wellicht wel zeer verstandig zijn, hun verstand niet beter voor iets nuttigers gebruiken? En ik
0: exact.
4: Denk dat daar de knop zit. En daar denk ik dat we, als we er vanuit de geschiedenis naar kijken, dat we toch ook met heel veel sympathie naar dit soort projecten moeten kijken. Want wat we heel vaak zien in de loop van de wetenschapsgeschiedenis en technologiegeschiedenis, is dat dingen die we heel nuttig vinden, dingen die heel veel economisch nut hebben, als je daarvan gaat terugkijken, hoe is dit ontwikkeld, dat je heel vaak bij dit type onderzoek uitkomt. Mensen die niet met het oog op die toepassing, maar puur vanuit een soort innerlijke drang of verwondering misschien, zijn beginnen zoeken en het is dan pas later, decennia later, eeuwen later, gebleken dat er toch ergens een nuttige toepassing voor was in de zin van economisch nut.
0: We moeten erop rekenen dat deze dobbelsteenuitvinding bijvoorbeeld op een dag voor iemand wel van pas kan komen.
4: Ja, het werkt misschien niet helemaal zo. Dus het is zeker niet gegarandeerd dat hier een toepassing voor zal gevonden worden. Het is wel mogelijk. En het is wel gegarandeerd dat je dat heel vaak niet kunt voorzien. Dus als je in de omgekeerde richting kijkt van dingen die we nuttig vinden, die op een bepaald moment worden uitgevonden, en je gaat in de geschiedenis kijken, dan denk ik dat je bijna altijd dus uitkomt bij schijnbaar nutteloos onderzoek destijds. Maar dat betekent natuurlijk niet dat elke poging tot iets uitzoeken uiteindelijk ergens toe leidt.
0: Ja, maar als we niet gezocht hebben, zal het nooit door iemand anders opgepikt kunnen worden.
4: Ja, het is niet te voorspellen. Dus in die zin moeten we het eigenlijk wel stimuleren dat er heel veel mensen met heel verschillende fascinaties, waar we ons allemaal misschien moeilijk in kunnen inleven, dat die wel hun gang kunnen gaan, omdat het dan later wel zal blijken wat dat er wel een nuttige toepassing heeft.
0: Ja, kent u zo concrete voorbeelden van uitvindingen die aanvankelijk volstrekt nutteloos leken, ja, maar het dan toch niet waren?
4: Ja, het is bijna een moeilijke vraag, omdat er echt heel, heel veel voorbeelden zijn. Laat me misschien heel kort de algemene structuur van het proces uitleggen en dan zal ik een concreter voorbeeld geven. Dus wat er heel vaak gebeurt, is dat het inderdaad begint bij wiskundigen. Mensen die puur theoretisch met formules een bepaalde fascinatie hebben en die ook vaak helemaal niet geïnteresseerd zijn in toepassingen, zelfs met enige trots zeggen, wij doen zuivere wiskunde. Dat betekent, ja, in mensentaal nutteloos, niet direct toepasbaar.
0: Ah ja, dus dat is zuivere wiskunde, dat, ja, is tof. Ja.
4: En dan is de tweede fase vaak dat er in de natuurwetenschappen iemand een bepaald fenomeen dat in de werkelijkheid voorkomt wil beschrijven en dan ontdekt dat er wiskundigen zijn die in het abstracte al zo'n soort structuur hebben beschreven en die kunnen die wiskunde dan gaan toepassen. Nu, dat is nog altijd wetenschap, dat is eerder theoretisch. En dan komt er vaak een derde fase waarbij ingenieurs een technologische toepassing vinden voor die natuurwetenschap. Dus vaak gaat het in drie fasen. En om dat concreet te maken, zou je aan het volgende voorbeeld kunnen denken. In de vlakke meetkunde hebben alle driehoeken de eigenschap dat als je de drie hoeken meet en optelt, dat dat 180 graden is. Ja. Maar je zou je dan kunnen afvragen, ja, is dat echt altijd zo? Zou je een driehoek kunnen maken die samen minder dan 180 graden heeft aan hoeken? Of meer dan? Of bijvoorbeeld parallele lijnen, die snijden elkaar nooit. Zou je kunnen op een of andere manier denken dat parallele lijnen elkaar toch snijden? Dat zijn hele gekke vragen, maar wiskundigen hebben zich daarmee bezig gehouden en dat leidt eigenlijk tot een andere meetkunde van de gekromde ruimtes. En een van de wiskundigen die daaraan gewerkt heeft, heette Riemann. Nu, op zich zou je kunnen zeggen, ja, dat is ook nutteloos. Op dat moment was dat niet gericht op toepassingen. Maar later in de geschiedenis is Einstein dan gaan nadenken over het effect van zwaartekracht op onze fysieke ruimte, ja, de drie ruimtelijke richtingen om ons heen, en ontdekte hij dat er daar eigenlijk een kromming bij ontstaat. En om dat goed te kunnen beschrijven, lag er al wiskunde klaar. Hij kon die wiskunde van Riemann gaan toepassen op de fysica, op de echte werkelijkheid. En opnieuw zou je dan kunnen zeggen, ja, dat is interessant. Het is wel leuk om te weten dat bijvoorbeeld licht op een bepaalde manier afbuigt in de buurt van een zware massa. Maar ja, wat hebben we daaraan? Los van dat een leuk weetje is.
0: Ik hou van leuke weetjes, maar ja, inderdaad.
4: Ik ook.
0: Economisch nut hebben we er nog niet uit gehaald.
4: Wel, ondertussen zeker wel. Want sinds de ontwikkeling van GPS met satellieten hebben we eigenlijk ontdekt dat die correcties die op die signalen moeten gebeuren onder invloed van de zwaartekracht die we kunnen berekenen met relativiteitstheorie, dat we die nodig hebben om die GPS-signalen eigenlijk nauwkeurig genoeg te maken om praktisch nut te hebben. Om op de schaal van één of enkele meters nauwkeurig genoeg te kunnen navigeren. Dus als je helemaal terug, de keten helemaal terug denkt in de geschiedenis, is het wel begonnen met vragen over, ja, moeten alle driehoeken samen 180 graden hebben, wat compleet nutteloos leek. Die meetkunde die ontwikkeld is, de fascinatie voor de werkelijkheid om ons heen. En het is pas in die laatste stap dat er dan een technologisch verhaal bij komt, wat dan op een grote schaal is ingezet en wat we in ons dagelijks leven bijna elke dag gebruiken allemaal.
0: Ja, in die optiek bestaan er geen nutteloze uitvindingen. Als je oplossingen aan het zoeken bent voor eender welk probleem, dan ben je sowieso nuttig bezig.
4: Wel, ik zou op zijn minst zeggen, als mens is het heel, het komt vaak heel erg spontaan dat we nieuwsgierig zijn naar de werkelijkheid om ons heen, of dat we van die puzzels hebben, dat we daar met anderen over willen praten, dat we, als we zo'n hele specifieke fascinatie hebben, bepaalde dingen gaan uitzoeken die misschien niemand anders zou uitzoeken, maar daardoor net dingen vinden die ook niemand anders zou vinden. Ik vind dat een heel mooi proces. Maar ik wil ook niet zeggen dat het uiteindelijk nut moet hebben, want veel van die verhalen hebben wel die structuur van het begint nutteloos, maar gelukkig op het einde komt alles goed, het is toch nuttig. Er zit ook wel waarde in dat zoeken zelf, zelfs als dat tweede luik van dat verhaal er niet is. En ik moet daarbij heel erg denken ook aan een verhaal van een Chinese filosoof uit de vierde eeuw voor Christus, Zhuangzi. En hij had een vriend die vrij kritisch was over hem. Dus die vriend was eerder praktisch ingesteld, was ook een logicus. En die zei eigenlijk, ja, wat jij allemaal schrijft, het zijn wel grote woorden, maar ja, niemand trekt er zich iets van aan. En je doet mij een beetje denken aan die knoestige boom hier verderop in de straat. Dat is een hele oude boom die eigenlijk geen enkel recht stuk stam heeft. Het is compleet nutteloos voor de timmerman. Die kan daar geen enkele rechte plank uithalen, kan geen meubels van maken, kan er ook geen boot van maken. En Zhuangzi verdedigde zich en zei, ja, maar het is net omdat die boom zo knoestig en krom is, dat die wel 100 jaar is kunnen worden. Niemand is die boom komen kappen. En het is omdat die zo groot is kunnen worden, dat die zoveel schaduw geeft. En je moet maar eens proberen om onder die boom te gaan zitten, een beetje mijmeren. Je kan daar ook fijn slapen. Mensen kunnen daar samenkomen en praten. Mm-hmm. En ja, als je bent zoals die boom, zei Zhuangzi, ja, dan heb je ook niets te vrezen. Ze gaan je niet komen kappen. Je gaat je hele leven kunnen leven en floreren. Dus op menselijk niveau denk ik dat we het ook mogen vieren. Dat er mensen zijn die ja, die verwondering, die fascinatie, die innerlijke drang gewoon volgen. En dan is het fijn als maatschappij dat het dan later misschien ook nog nut heeft. Maar ja, dat is een tweede orde.
0: Ja, ja, moeten we het misschien met z'n allen meer vieren. De nutteloze uitvinding, het experiment omwille van het experiment en speelruimte geven aan de mensen, zoveel als we kunnen.
4: Ja, zeker. Mensen in je omgeving die misschien fascinaties hebben waar je jezelf helemaal niet in kunt inleven, ik zou ze toch vooral stimuleren. En als zij daar geluk in vinden en zichzelf kunnen ontplooien als mens, dan vind ik dat het zijn doel al volbracht heeft. En bovendien, ja, historisch kun je zien, als groep van mensen moeten we vooral diverse dingen kunnen onderzoeken en dat volgen. En dan komt dat ook nog de groep ten goede.
0: Ja, super interessant. Heel erg blij uw enthousiasme te horen, professor wetenschapsfilosofie Sylvia Wijnmakers. Heel erg bedankt.
4: Graag gedaan.
2: Radio 1.

0: Ezra Collective samen met Lila Ike. Well organized.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik ga hier sowieso geen 20 jaar meer zijn. Maar dan kan ik me gewoonlijk niet inbeelden dat dat volgend jaar al zou zijn.
1: Op VRT1 ontmoet Christel mama's die ongeneeslijk ziek zijn. Op VRT Canvas vertelt de docu Achter de tralies van de tijd over oudere gedetineerden. En op VRT Max kan je het volledige nieuwe seizoen van De 12 al kijken. Tot vanavond.
3: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een BTW-nummer?
5: Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. Zie. Nummer 17, bus 3. Trek er uw plan mee. Nee.
6: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
5: En nummers haat...
6: Is er Dexter.
5: Ja.
6: Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
7: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
8: Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijnstadion. Nobelprijs. Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Haarlem en Radio 2.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
11: Maak nu een afspraak op carglass.be.
12: Je informeren voor je gaat renoveren?
13: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
12: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
13: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
12: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
14: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.
15: Dag manneke.
16: Hey.
15: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
16: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
15: Oké, okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
16: Ook landbouwer.
15: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
16: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
15: Ja, slim.
17: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlu.be.
1: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vanaf morgen zakt de dieselprijs weer. Nu staat de prijs op een recordhoogte van maximaal €2,5 per liter. Morgen gaat daar bijna 10 cent af. De brandstofprijzen schommelen al een half jaar op een hoog niveau sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar de dodelijke brand in Roeselare in West-Vlaanderen. Daarbij is vannacht een man gestorven. Zijn vrouw raakte licht gewond. De onderzoeksrechter en gerechtsdeskundigen onderzoeken nu wat er gebeurd is. Volgens onze informatie zou het om brandstichting kunnen gaan.
19: In Antwerpen deelt expertisecentrum Sensoa condooms uit aan universiteitsstudenten. Het condoomgebruik daalt, terwijl het de beste bescherming blijft tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Met een nieuwe campagne wil Sensoa 20 tot 25-jarigen aanmoedigen om te praten over condooms voor ze seks hebben. Want uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren dat gesprek moeilijk vindt, zegt Veerle Doosje van Sensoa.
20: Ze hebben schrik dat ze gaan afgewezen worden door hun partner. En men heeft soms de juiste woorden niet. Of men heeft schrik dat hun partner gaat denken dat je hen niet vertrouwt. En daarom stelt men het gesprek uit of heeft men het gesprek helemaal niet. Daarom willen we met de campagne voorbeeldzinnen geven, tips geven over hoe je dat gesprek kan aangaan. En we hebben een nieuwe webpagina, praatovercondooms.be. En daar vinden jongeren echt voorbeeldzinnen over hoe dat ze dat gesprek kunnen aangaan met een nieuwe partner.
19: Een Fransman die in Azerbeidzjan veroordeeld was voor spionage heeft gratie gekregen van de president van Azerbeidzjan. Die gratie komt er niet toevallig een dag nadat de Europese Unie sancties tegen een rijke Russische zakenman stopgezet heeft. Frankrijk had daarbij de andere lidstaten op aangedrongen. Azerbeidzjan heeft goede banden met Rusland en zou druk gezet hebben op Frankrijk om de Russische zakenman van de sanctielijst te laten schrappen. In ruil zou Azerbeidzjan dan minstens 2 Fransen vrijlaten die in Azerbeidzjan in de cel zitten. Oekraïne vindt de beslissing om de sancties op te heffen tegen de Russische zakenman beschamend en niet te rechtvaardigen. Vooral zonnig, vanmiddag wel wat meer wolken, maar we halen tot 20 graden in Vlaanderen en Brussel. In de loop van de dag meer wolken vanuit het westen. De rest van de week blijft het droog en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: Badkamerrenovatie.
22: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
21: Radio 1.
23: De wereld van Sophie.
21: Met Sophie Lemaire.
24: Sommige mensen gaan op zoek naar een oplossing voor een probleem dat gekend is. Andere mensen zoeken een oplossing voor een probleem dat nog bedacht moet worden. En over

0: Logic 1000 featuring Christine and the Queens met The Only One. Goedemorgen.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Een cafeïnesensor. Zou dat niks zijn? Hè? Een toestel dat je dus laat weten wanneer je genoeg koffie gedronken hebt, zodat je nooit een tas of een halve tas zelfs te veel zou drinken. En als we daar dan toch mee bezig zijn, een vitaminesensor. Eentje die roept, je zou nog een banaan moeten eten vandaag, want je hebt wat kaliumtekort. Hoe handig zou dat zijn? En een dutjessensor die laat weten wanneer het tijd is om een uiltje te knappen en die je dan ook vanzelf wakker maakt, net wanneer je exact genoeg geslapen hebt om energiek weer verder te kunnen. Mocht ik nu een handige Harry zijn, dan was ik misschien al wel begonnen aan het uitvinden van zo'n ding, maar dat ben ik niet, handig. Dus voilà, je mag die dutjessensor op je buik schrijven. Maar er zijn wel genoeg andere mensen die uren, dagen van hun leven besteden aan het zoeken van een oplossing voor een probleem dat niemand had. Een uitvinding waar niemand echt op zat te wachten. En die mensen bestuderen we vandaag. Mensen als comedian Henk Rijkaard bijvoorbeeld. Al 10 jaar bouwt, knutselt hij op zijn YouTube-kanaal Koterij bizarre toestellen in elkaar die ons leven mooier, gelukkiger, handiger, origineler moeten maken. 2 dagen per week spendeert hij daaraan in zijn atelier in Gent. Bart Bogaert ging hem daar opzoeken.
3: Kent je de Useless Machine?
4: Nee.
3: Dat is dus een klein... Ja, het ziet er eigenlijk uit als een klein houten kistje. En er zit zo een tuimelschakelaarknop. Kijk, zo'n knopje. Hè, zo dat.
4: Je hebt dat hier uiteraard liggen.
3: Ik heb dat hier uiteraard. Ik heb wel bakjes vol met knopjes. Ik ben zot van knopjes. En je zet dat aan. Zo. En dan gaat er een luiksknop. En dan komt er een klein pinnetje uit. En dat pinnetje duwt terug op dat knopje. Hup, en dan gaat dat pinnetje weg. Luikje dicht. En zo kun je blijven loopen. Hè. Dus dan kun je terug... Ah, ik ga het terug aanzetten. Pinnetje komt eruit. Nee, uit.
4: Mensen zien dat nu niet, hè, maar dat verschaft jou zichtbaar het grootste genot.
3: Maar
4: zoiets.
3: Ja, een maandagochtendmachine. Dat is het eigenlijk. Zo van, ah, nee, zo de eeuwige snoes. Je zet het aan. Nee, toch niet. Je zet het aan. Nee, toch niet. Dat is fantastisch. De useless machine. Zeker eens opzoeken. Je kunt het zelfs kopen. Of zelf maken, eigenlijk. Je kunt het ook zelf maken. Hè. Wordt nog beter. Ja.
4: Staan hier veel useless machines in jouw kot hier?
3: Ja, volgens veel mensen wel. Ik ben wel een mens die beschuldigd wordt van het maken van nutteloze dingen. Ik vind dat absoluut niet nutteloos, anders zou ik het niet maken. Maar ik maak bijvoorbeeld machines voor kabouters. Dat is een klassieke uitdrukking in opvoeding of elk huisgezin. En wie gaat dat hier weer al oplossen?
4: De kaboutertjes, zeker.
3: De kaboutertjes, voilà. En ik erger mij mateloos aan het soort van bokrijkachtig imago dat een kabouter heeft. Hè. Als we een kabouter voorstellen, wat zien we? Die heeft een overalken aan, die heeft een kruiwagen vast, of een schop, of een lantaarnetje. Het is altijd zo wat bokrijk, hè. Het is zo wat oudbollig. En ik denk van, ja, maar nee, dat kan niet anders dat die modernere tools hebben. En dan denk ik na, van ja, oké, als de kabouters de ruiten zouden wassen, hoe moeten ze dat dan doen? Well, ja, dan heb ik een kraan gemaakt met rupsbanden, waar dat dan zuignappen op zit, want die moeten natuurlijk tegen het raam kunnen oprijden. En dan een soort kraanarm met een ruitenwisser op en met sproeiertjes en al. En voilà. En dan s'nachts doen die dat dan, hè, de kabouters, met die machine bijvoorbeeld. Hier staat alle machines die ik nodig zou kunnen hebben om alles te maken dat in mijn hoofd opkomt.
4: Er zit veel in je hoofd, denk ik dan.
3: Er zit ook veel in mijn hoofd, ja, dat is waar. Maar ik kan eigenlijk op alle manieren hout bewerken. Hè, met een zaagtafel, alle mogelijke zaagmachines. Ik heb een draaibank. Ik kan ook metaal, ik heb een lintzaag. Ik kan metaal draaien, ik kan lassen en dan 3D-printen en lasercutten, dat staat hier ook, maar dat staat hier dan boven. Ik heb hier ook een robotzaag die heel moeilijke figuren kan... Ja, dat is eigenlijk een soort CNC-frees voor de kennis, maar robotzaag is beter, hè.
4: Keulen, donderen.
3: Ja, voilà.
5: Hey, ik ben Henk Rijkaard en welkom in de Koterij.
4: Ik zag op een van je filmpjes de rupshond tot stand komen.
5: Ja, dat is een bij elkaar gebricoleerd robotje met onderdeel van een printer.
3: Ja. En wat is het nut?
4: Is dat het? Ja, dat is een stomme vraag eigenlijk, waarschijnlijk.
3: Dat is een zeer stomme vraag. Dat is ook een beledigende vraag.
4: Sorry. Dat is toch stellen. Waarom, Henk?
3: Waarom? Wel, ik heb heel veel ideeën van... Ah ja, en dat ze tof zijn en dat ze grappig zijn en dat ze... En het voordeel is nu, hè, doordat ik hier mijn gigantische speeltuin heb, nu kan ik heel snel, tussen aanhalingstekens, even iets in elkaar flansen om te checken van... Ja, maar is dat een idee waarmee dat ik verder moet? Of moet ik dat begraven?
4: Wat is verder? Mega wandelen of zo.
3: Mega wandelen, hè? Ja, maar verre wandelingen. Hè? We gaan de GR doen.
5: Yes! Oké, okay, we gaan een beetje wandelen op de grond.
3: Ja, nee. Dus, dan ben ik zo in mijn hoofd scenario's aan het bedenken. Maar ja, het heeft geen nut van scenario's te bedenken met een soort wezen dat zich voortbeweegt als een rups. Als dat niet fabriceerbaar is. Dus daarom, voilà. Dus het is niet zo nutteloos. Dit is natuurlijk ook heel goed. Het is een megafoon, mocht hem in die tijd bestaan hebben.
4: Ja?
3: Dus het is een soort van fantasie-archeologie, wat ik hier gedaan heb. Dus stel, in de tijd, het begin van de grammofoon en zo, wat bestond er toen ook? Ja, had ze van die candlestick... telefoons, hè, zo, dat je een telefoon uit twee stukken, zo'n toeterken om op je oor te zetten en om in te babbelen.
4: Ah, ja.
3: Voilà.
4: Ja.
3: En dus voilà, dan is dat een megafoon, maar natuurlijk ja, toen waren er nog geen batterijen die licht genoeg waren om in zo'n eenheid te kunnen. Wat hebben ze dan nodig? Ah, een dynamo om elektriciteit te maken. En dan, voilà, dan heb je dus een megafoon waar je dus moet aan draaien en dan...
1: Aandacht, aandacht. Dit is de archeologisch verzonnen megafoon van Henk Rijkaard. En het piept ook, ik vind dat zo goed.
4: En er staan metertjes op, ook altijd leuk, hè?
3: Altijd leuk, knopjes om aan te draaien en een meterke, dan maak ik het af, hè. Ja. Ja.
4: Dat deed Panamarenko ook, hè. Ik zie hier een foto van de aeromodeler hangen.
6: Technisch kun je het niet noemen en ik kan ook meestal niet vliegen, alhoewel dat met moeite en nog wat verder aan te knutselen, dat wel allemaal zou vliegen.
4: Dat moet een held voor jou geweest zijn.
3: Ja, absoluut. Iemand die ongegeneerd en zonder praktische bezwaren zijn dromen probeert te verwezenlijken en vooral zijn droombeelden fysiek maakt. Ja, ik vind dat fantastisch.
4: Zie jij werk, Henk, of verzin je het?
3: Dat is een strikvraag, hè. Ja, tuurlijk. Ja, het is ook mijn job, hè. Mijn werk is eigenlijk werk verzinnen, hè. Ik ben een van de gelukkige mensen die van zijn fantasie zijn job kan maken. En ja, daar ben ik elke dag dankbaar voor. Maar natuurlijk, ja, het betekent ook, maar dat is misschien de aard van het beestje, dat hoofd niet stilstaat, hè. En dat ik soms ook in mijn bed lig na te denken van... Ja, maar wacht, die benzinetank van dat ding voor die kabouters, waar moet dat dan precies zitten? Totaal nutteloze vraag om 12 uur 's nachts in je bed mee bezig te zijn. Ik denk dat mensen betere dingen hebben om over te piekeren dan de benzinetank voor een machine voor kabouters. Maar dat is dan waar ik over wakker lig. Ja.
4: Is dat een valkuil?
3: Is dat een valkuil? Ja, maar dat is gewoon eigenlijk mijn hoofd. Mijn hoofd is niet helemaal een paardenrace met banen die echt gewoon niet naast elkaar liggen. Dus er zijn constant paarden die passeren en dan spring ik op een paard, dan is het verkeerde paard, maar dan ben ik weg.
4: Droom jij van iets uit te vinden, Henk? Van de wereld te veroveren met iets waar niemand ooit aan gedacht had?
3: Ja, allee, wat heb je nu al gezien dat hier allemaal staat? Ik heb al van... Ik wacht gewoon tot de wereld ziet. Maar het ligt hier allemaal wel, hè. Maar ik heb al dingen bedacht waar mensen heel veel plezier aan beleefd hebben. Heb je ooit... Goed, we zijn allemaal jong geweest, hè. En we hebben allemaal, zeker mensen van ons generatie, wordt... Een gitaar gespeeld op een tennisraket.
4: Ja, zeker.
3: Ja, dus je staat dan voor de spiegel. Hè, en meestal is dan op het bed van je ouders. Hè, want dat bed is het podium. En dan de middelste deur van de kleerkast, dat is een spiegel. Dus dan kun je je eigen zien als een rockgod. En ik dacht op een bepaald moment van... God, dat is allemaal wel tof dat je kunt doen alsof. Maar is het mogelijk om van een tennisraket een gitaar te maken? En dat heb ik gedaan.
4: Nee.
3: Ik heb er twee...
4: Wauw, een houten snauwaard, uiteraard. Dat was de naam waar ik meteen aan dacht.
3: Ja, voilà. Dus het moet ook verwijzen naar die tijd, hè. Maar dus ja, en dat is een elektrische gitaar.
4: Waar je dus met drie snaren die over het handvat lopen.
3: Ja.
4: En die aan het uiteinde verbonden zijn met stemknoppen. Zoals dat op een echte gitaar is. Fantastisch.
3: Ja, en het klinkt ook fantastisch, hè?

0: Wel, dat ik een kinderdroom waargemaakt.
1: Ja. En dat is geestig om live op te spelen, oké, okay, omdat mensen dan verwachten van ja, het is een hoop bullshit. En als dat dan echt werkt, is dat nog een dubbele verrassing natuurlijk. Omdat ook mensen niet verwachten dat ik echt een echt werkende en nuttige ding kan maken.
0: Ik wil me toch oprecht verontschuldigen, Henk. Dat ik naar hier ben gekomen onder het voorwensel van... Ik ga eens iemand...
1: Ik wist het dat het een hidden agenda had. Hè. Ik wist dat het een soort van valstrik was. Van, ja, we gaan dan een keer naar die prutser in Gent. Kijken wat hem er allemaal in elkaar flanst. Nee, er zijn echt ook nuttige dingen bij. Voilà, kijk. Ja.
2: Henk Rijkaard hoorde je via henkrijkaard.be of koterij.be. Blijf je op de hoogte van Henks grote atelieravonturen.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
2: Dit is de nieuwe Vandaan.

0: Dat is leuk, hè? De nieuwe single van Daan heet I Don't Want to Set the World on Fire.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Over nutteloze uitvindingen hebben we het vandaag. Of uitvindingen die op het eerste gezicht nutteloos lijken. Want dat hebben we dus vandaag geleerd. Het is niet omdat iets op het eerste gezicht geen nut lijkt te hebben, dat het niet ooit tot iets zeer nuttigs kan leiden. Het is wat komiek Henk Rijkaard drijft, terwijl hij op zijn YouTube-kanaal Koterij van alles in elkaar knutselt en timmert in zijn atelier in Gent. Maar Vincent Bilot, er is ook een uitvinding die niet per se veel aanmoediging verdient.
3: Nee, en het is niet eens één uitvinding, Sophie, maar een fabriek waar aan de lopende band nutteloze uitvindingen van de band rollen. En dat is de teleshoplijn.
0: Amai, ja.
3: De teleshoplijn, een Amerikaans fenomeen dat in de jaren 90 ook naar ons is overgewaaid. Hier werden 20, 30 jaar geleden ook allerlei huis, tuin en keukentoestellen aangeprezen op toenmalige 4 en kanaal 2 herinner ik mij vooral. In Amerika, daar bestaan er zelfs networks, zenders, die niets anders uitzenden dan commercials voor dat soort huishoudproducten.
0: Ja.
3: Maar al die producten, die lijken vaak met maar één doel vervaardigd, geld opbrengen. En hoe? Door mensen te doen geloven dat ze die dingen echt nodig hebben. Hoe waardeloos, nutteloos en overbodig ze ook zijn. Ze maken de mensen wijs dat dat ene product hun leven beter, aangenamer, comfortabeler zal maken. Om de kijker te doen denken, maar hoe heb ik ooit zonder dit product kunnen leven? Natuurlijk heb ik dat nodig. Hier is $200, lieve telemarketeers. Stuur die bron maar op. Kijk, ik doe ter illustratie, Sophie, van de complete nutteloosheid ervan een kleine greep uit het assortiment van de teleshoplijn.
0: Mm-hmm.
3: Uit intussen toch al vlotjes 40, 50 jaar aan volstrekt nutteloze producten. Hè.
0: Ja, ja.
3: Wat ze natuurlijk vaak in die spotjes doen, in die reclamefilmpjes, is eerst een situatie schetsen die mensen herkennen. Iets wat ze als tijdrovend of frustrerend ervaren. En dan met een miraculeuze oplossing komen. Ik begin met een voorbeeldsituatie die kennelijk voor veel vrouwen herkenbaar is en waarvoor ze al sinds mensenheugenis op een oplossing wachten. En dat zijn mannen die 's nachts naar het toilet gaan en daarbij te lui of te slaperig zijn om het licht aan te doen.
4: Ladies hate when he goes with the seat down. He leaves the light off, but misses, makes a mess and that could ruin everyone's night.
3: And ruin everyone's night.
0: Ja.
3: Wat gebeurt er? Die mannen die zeiken natuurlijk de hele badkamervloer onder.
0: Ja.
3: Maar daar hebben Amerikaanse product designers iets op gevonden.
4: What you need is Bulbright, the nightlight for your toilet bowl.
3: Voilà, het toiletpotlampje voor een aangenaam verlichte toiletpot. Gewoon te bevestigen tegen de chasbak.
0: Hey.
3: Maar pas op, dat is niet alles. De Bulbright, zeg maar, ja, de pot licht of een potlampje. Die Bulbright is zo slim dat hij ook detecteert of de bril wel naar beneden is, dan wel of manlief hem weer omhoog heeft laten staan.
4: Bulbright is so smart, it even knows whether the lid is up or down. Red if he left the seat up and green if the seat is down. So you know if it's safe to go.
3: Dus dat toiletlicht, dat kleurt rood als de bril nog omhoog staat, hè, om de vrouw te waarschuwen dat ze niet zomaar kan gaan zitten of ze zakt slaapdronken in de pot. En het licht kleurt groen als de bril wel naar beneden is en de vrouw haar billen dus met een gerust hart kan neervlijen. Zeg nu zelf, hoe heb je ooit zonder een Bulbright kunnen leven?
0: Ja.
3: Dat is toch een geschenk uit de hemel.
0: Het is waar, dit is exact wat ik...
3: Dronken in de pot. En het licht kleurt groen als de bril wel naar beneden is en de vrouw haar billen dus met een gerust hart kan neervlijen. Zeg nu zelf, hoe heb je ooit zonder een Bulbright kunnen leven?
0: Ja.
3: Dat is toch een geschenk uit de hemel.

0: Pillow. The amazing new pillow pack that transforms your pillow into a chillo.
1: Voilà. Chillen op je pillow doe je met een chillo.
2: Natuurlijk.
1: En dat is dus een dun kussentje dat je bovenop je gewone kussen legt.
2: Dat is
1: gemaakt om te chillen. De chillo. Mijn hersenen ontploffen daar ook bij.
2: Ja.
1: Het is dus een kussentje bovenop een ander kussentje.
2: Okay.
1: Om te maken dat je er niet van in slaap valt, maar zogezegd alleen maar gaat rusten. Kijk, nog een herkenbare situatie. Je houdt van een ontspannen sauna, maar ja, daar moet je naartoe rijden. Dat kost een hoop geld en tijd. En thuis een sauna installeren, ja, dat is nog duurder. Frustrerend, maar... Mm-hmm. Nu niet meer.
3: Not anymore. Introducing the revolutionary sauna pants.
2: Dat heb ik al eens gezien.
1: De saunabroek.
2: Ja.
1: Het is dus een soort korte plastieke broek tot net boven de knie met een stekker eraan. Hè? En als je die dan in het stopcontact steekt, dan warmt die van binnen helemaal op als een sauna.
3: The sauna pants work just like a sauna, creating a moist heat, sweating out unwanted excess water around your midsection and thighs, right where you need it the most.
1: Het is dus een sauna voor je midsection en thighs.
2: Ja.
1: Je kruis dus, je scrotum, je perineum. En dat belooft dus helemaal vochtig en warm te worden.
2: Ja, niet normaal, hè?
1: Iets zegt mij dat dit misschien vooral gekocht wordt door mannen die te lui zijn voor voorspel. Maar goed, het is maar een bedenking. Ook in de keuken vinden telemarketeers veel situaties die we allemaal ergerlijk vinden. Zo is er een spotje waarin we een bedrijvige huisvrouw aardappelen zien schillen. Met veel gezweet en gevloek erbij, want zo'n aardappelmesje, dat is toch flink onhandig, hè? Je krijgt er kramp van in de vingers. En je ziet ze op een bepaald moment zelfs gewoon in haar vingers snijden. Maar ook voor haar hebben product designers gezorgd voor een aanzienlijke upgrade van haar levenskwaliteit.
4: Now there's a better way. Introducing Tater Mitts, the innovative new kitchen gloves. Simply rub, and with a few quick strokes, look, just 8 seconds of actual time, and presto, a perfectly peeled potato.
1: Introducing Tater Mitts. Je zou het kunnen vertalen als tatjeswanten of aardappelhandschoenen.
2: Huh?
1: Want jawel, de Tater Mitts zijn wanten met aan de kant van de handpalmen een soort schuurpapier. En je hoeft je aardappelen dus dan niet meer te schillen met een mes. Je moet ze gewoon wat ronddraaien in die wanten met schuurpapier en hup, de schil komt er zo af.
2: Ah, ja.
1: Wat ze er niet bij vertellen, Sophie, in de commercial, is dat je de aardappelen wel eerst moet koken en er dan de schil dus moet afschuren onder stromend water.
2: Mm-hmm.
1: En het werkt totaal niet. YouTube staat vol met filmpjes van mensen die tonen dat je er niet eens de aarde meer van zo'n aardappel krijgt afgewassen.
2: Maar allee, wie krijgt zoiets in productie?
1: En over schuren gesproken, nog iets wat veel mensen kennelijk storend vinden, is de autogordel die tegen je borst of schouder schuurt.
2: Ah.
1: Ook in de wagen zorgen tv-uitvinders voor de hoognodige verlichting. Een zacht gordelhoesje in de vorm van een teddybeer.
4: Introducing the Tiddy Bear. That's T-I-D-D-Y Bear. The cute little guy that eliminates all those irritating shoulder strap problems.
1: Heerlijk zacht en fluffy, zo'n teddy bear. Maar let goed op de spelling.
4: That's T-I-D-D-Y bear.
1: Het wordt dus geschreven met twee D's in het midden en niet twee T's, want dan zou het iets helemaal anders betekenen. Maar dat is natuurlijk precies de dubbele entendre wanneer ze dat product aan de man brengen. Ah ja, of aan de vrouw. Want in het filmpje zie je alleen vrouwen die teddy bear gebruiken ter hoogte van de décolleté. Het is dus wel degelijk...
4: De teddy bear.
1: Het tettenbeertje dus. Ongelooflijk.
2: Ja, nu moet ik wel even, sorry, vanuit het vrouwenstandpunt. Je moet eens hoogzwanger in een auto, zo'n gordel is vervelend, hè? Op dat moment. Dus
1: okay.
2: Misschien ergens nog half nuttig.
1: Ik weet al wat ik je voor je kerst ga kopen.
2: Maar ik ben niet hoogzwanger. Ik heb gewoon veel gegeten.
1: Het wordt een teddybeer, Sophie. Nog een fenomeen waarvan ik niet wist dat het bestond, maar waar Australische productontwikkelaars toch een nuttige oplossing voor bedacht hebben, zijn lunchdieven. Jawel, lunchdieven. Blijkbaar hebben heel wat werknemers daar last van. Die nemen een lunchbox mee naar het werk, stoppen die 's ochtends in de frigo van het bedrijfskeukentje en ontdekken 's middags dat dat weg is. Gestolen, gepikt door een lunchdief.
2: Oei.
1: Daarvoor ontwikkelden Australische uitvinders de Fridge Locker. Simply.

0: Put your food or drinks into the fridge locker, set the lock to your secret combination, and now your food is secure wherever you take it.
1: De fridge locker is een mandje, het is meer een kooitje eigenlijk, met een slotje aan. Dus je stopt er je middageten in, je sluit het af met een code die alleen jij kent. En kijk, je bent al die snode boeven te slim af.
2: Maar enfin.
1: Nuttig? Misschien. Ik zou gewoon van werk veranderen waar je geen boeren hebt als collega's, maar dat ben ik natuurlijk.
2: Ja. En ze zouden beter een soort anti-schimmelbrooddoos voor het bedrijfsfrigootje bedenken. Denk, allee ja.
1: Ja, inderdaad. Ik zie ook plots onze bedrijfsfrigo voor ogen. Dus, ja, misschien moet daar iets op gevonden worden. Nog een nood waar productontwikkelaars graag op inspelen met nuttige producten. Mensen die willen afvallen, maar te lui zijn om daar ook effectief een inspanning voor te leveren. Al nietsdoende slank worden. Dat aan een Amerikaan kunnen beloven, dat is voor veel productdesigners natuurlijk de heilige graal. Uh-huh. En jawel hoor, hij is gevonden, de heilige graal. If you can sit, you can get fit, the Hawaii chair. De Hawaii chair is een stoel met een zitvlak dat ellipsvormige rondjes draait, zodat je dus op je stoel, zonder zelf iets te moeten doen, zit te hula-hoepen. Je moet het zien, Sophie, om het te geloven. Je heupen slingeren werkelijk van links naar rechts. Je kunt onmogelijk op die stoel zitten typen of schrijven, laat staan een koffie drinken. Maar hey, je wordt bewogen in plaats van zelf te moeten bewegen. Want hoe vermoeiend is dat eigenlijk, ja, bewegen? Ja, ja. Goed dat iemand dat eindelijk heeft opgelost. The Hawaii chair. Ik denk dat die Hawaïaanse stoel vooral nuttig is voor kinesisten en chiropractors. Want die gaan veel werk hebben met de mensen die zo'n stoel hebben gekocht.
2: Ja, absoluut.
1: Nog eentje voor wie mooier en aantrekkelijker wil worden zonder al te veel inspanningen, wordt op de Amerikaanse tv aangeprezen door een zekere Lisa. Al moet je wel enige inspanning doen om haar te verstaan.
3: Lisa is a flexer.
4: You can do other things. You can put lotion on your body, you can make your bed, you can get dressed. But just keep flexing.
1: Wat Lisa hier probeert aan te prijzen is de facial flex.
2: Het
1: is een soort mondstuk met een veer erin, bedoeld om je lippen en bij uitbreiding je hele gezicht mee te stretchen.
2: Super haar.
1: Dus het geeft je niet alleen sterkere lippen en mondspieren, het belooft dat het eigenlijk heel je gelaat er strakker laat uitzien met een scherpere kaaklijn en het zou ook nog eens goed zijn tegen een dubbele kin.
2: Super.
1: Oké, je klinkt wel alsof je net een beroerte hebt gehad, maar voor een schattig snoetje moet je wel iets over hebben natuurlijk. Hè. Dus kom aan jongens en meisjes.
4: Keep flexing,
1: zeg dat Lisa het gezegd heeft. Wel met een beetje zever erbij, dat wel. Nog een vinding die ik op een Hollandse shoplijn tegenkwam voor hele luie mensen. Voor mensen die zelfs te lui zijn om zich 's ochtends om te kleden. Om bijvoorbeeld hun pyjama uit te doen en pakweg een jeans aan te trekken. Voor die mensen is er
5: pajama jeans.
1: Halleluja! De pyjama jeans, en jawel, het is exact wat je denkt dat het is.
5: Houdt u van elegante, sexy jeans? En houdt u ook van zachte, comfortabele pyjama broeken? U krijgt nu beide, met de originele pyjama jeans. De hotste modesensatie die ieder figuur past.
1: Een jeans die je ook kunt dragen als pyjama. Of omgekeerd natuurlijk een pyjama die ook geschikt is om als jeans te dragen.
2: Wauw, alle dromen komen uit.
1: Maar hoe heeft de mensheid ooit gerooid zonder?
2: Onbegrijpelijk.
1: Onbegrijpelijk.
2: Pyjama.
1: Pyjama jeans. Nog eentje voor die luie Amerikanen, want zo kennen we ze intussen. De tamzakken en lamstralen die zelfs te vatsig zijn om zich te wassen. Voor hen is er A-spray, de geurverfrisser voor het hele lijf.
6: It can be used anywhere, and I mean anywhere on your body. A-spray goes where other deodorants can't.
1: A-spray, de deodorant, die werkt op plekjes waar een gewone deodorant, laten we zeggen, niet wenselijk is. En ja, dat zijn dan de voeten, maar ook, ja, moet ik dat nu letterlijk zeggen op de radio? Laat ik het op houden, Sophie, dat het product in de commercial wordt aangeprezen door iemand die zich Doc Bottoms laat noemen.
2: Dat is niet waar.
1: Dokter Gat.
2: Dat is niet waar.
1: Echt, jawel.
2: Een gatspray?
1: Dus, ja, A-spray is een deodorant voor de meurende bouwvakkersreet. Of voor de mensen die al te lang rondlopen in pyjama jeans, ja, natuurlijk. Of in hun saunabroek.
2: Saunabroek.
1: Trouwens, er worden op de teleshoplijn ook wel opvallend veel producten verkocht in, laten we zeggen, de sanitaire dan wel, ja, ronduit scatologische sfeer. Zie hier een slaapkamerprobleem dat volgens de teleshoplijn nog een groot taboe is.
7: It's the problem in the marriage bed that no one likes to talk about. Maybe that's why they call it silent but deadly.
1: En wat is die stille, maar dodelijke sfeerkiller in de echtelijke sponde? Jazeker. Ook daar, in de echtelijke sponde, daar schieten productdesigners te hulp. Of de winderigheid nu te wijten valt aan een fysieke aandoening dan wel aan een laxerend dieet.
7: So whether you or your spouse suffers from a health issue or just the occasional disagreeable meal, you owe it to your marriage to try the Better Marriage Blanket.
1: The Better Marriage Blanket.
2: Dat is top.
1: Het betere huwelijk deken. Een deken waarvan beweerd wordt dat het elke buikwind absorbeert en neutraliseert.
2: Allee.
1: Dat betere huwelijk deken is volgens de verkoopspitch zelfs gemaakt van dezelfde stof, echt waar, die het leger, het Amerikaanse leger, gebruikt in beschermingskleren tegen nucleaire straling. Dan kun je er wel van uitgaan dat dat deken ook bestand is tegen zelfs de krachtigste vormen van broekhoest, natuurlijk. Ja,
2: ja, absoluut.
1: Tot slot, Sophie, ook nog eentje, een totaal nutteloze uitvinding voor de golfers onder ons.
2: Aha.
1: Alweer een herkenbare situatie. Je staat ergens in het midden van de green. Je moet hoognodig een plasje doen, maar er is geen toilet te bekennen.
8: Guys, come on. You know you can't hold it in that long. Don't worry. I've got the perfect gift for you.
1: Deze dame heeft de oplossing. En die heeft elke golfer eigenlijk sowieso al in zijn handen. Jawel, zijn club.
8: Introducing the Euro Club. The discreet sanitary solution for your urgent relief.
2: Molly.
1: De sanitaire oplossing die je van je plasje verlicht, de urologische club.
2: Is
1: de
2: dat?
1: De uroclub. Dat is inderdaad alweer exact hoe je denkt dat het werkt.
8: It looks like an ordinary golf club, but it contains a special reservoir built into the grip to relieve yourself.
1: Je schroeft bovenaan je golfclub dus een dopje los en je plast gewoon lekker die hele buis vol.
2: Hey.
1: Letterlijk een plasbuis. Dus eigenlijk, als ik het hier zou moeten verkopen op de teleshoplijn, dan zou ik het de plasbuis noemen.
2: In het midden van het grasplein.
1: Ja, maar Sophie, je hoeft je helemaal geen zorgen te maken dat dat er belachelijk of een beetje komiek uitziet.
8: At first it seems comical, but believe me, when you really have to go, it's a lifesaver.
1: It's a lifesaver. En elke nuttige uitvinding heeft natuurlijk een al even nuttige verkoopspitch.
8: The Euro Club. The only club in your bag guaranteed to keep you out of the woods.
1: De enige golfclub die vermijdt dat je in het bos belandt.
2: Maar dan, ik zou net wensen dat die mensen in het bos belanden. The Euro Club. Wauw. Het is een prachtige lijst van uitvindingen die misschien het licht niet hadden moeten zien, maar we hebben er wel eens goed mee kunnen lachen.
1: Ja, en als je me nu wil excuseren, ik moet mijn saunabroek opwarmen.
2: Dankjewel, Vincent.
9: Radio 1.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

0: Ian Dury. Hit me with your rhythm stick. En liever niet met your Euroclub. De buitenring rond Brussel. 20 minuten file rijden tussen Dilbeek en Anderlecht. En naar Antwerpen. 10 minuten vertragen op de E313 vanaf Ranst.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Over nutteloze uitvindingen hebben we het vandaag en hoe die ons al dan niet toch iets kunnen brengen. In het geval van de teleshoplijnproducten is het gewoon een beetje plezier wat het ons kan brengen. Soms schurken die nutteloze uitvindingen wel heel dicht aan tegen een kunstzinnige ervaring, een kunstproject. Sebastiaan Jansen is software engineer en maker van onder meer de Marble Machine 2. Dat is een machine die met behulp van 2000 knikkers een liedje kan spelen. Dat is een project van Martin Molin van de band Wintergatan. En Martin die recruteert makers van over de hele wereld om zijn machines op punt te stellen. Waaronder dus Sebastiaan. Sommige mensen die zouden een muzikale knikkermachine een nutteloze uitvinding noemen. Maar volgens Sebastiaan is het dat alles behalve. Meer nog, dat project betekent voor hem superveel. Niet alleen voor hem, maar ook voor duizenden anderen.
2: Ik ben al etelijke jaren aan het meehelpen aan een project genaamd de Marble Machine. Dat is gestart in 2015, 2016 door een Zweed genaamd Martin Molin. Dat is een muzikant die dat met zijn band Wintergatan, daarvoor Detective Biran, heel vaak machines bouwt, heel vaak muziekinstrumenten zelf bouwt. De Marble Machine is eigenlijk een gigantische muziekmachine die dat aan de hand van knikkers door allerlei buizen en geleiders naar boven worden gebracht om dan uiteindelijk op verschillende instrumenten te vallen die dan geluid maken. Het speciale daaraan is dat dat niet gewoon willekeurig geluid is, maar dat die geprogrammeerd wordt en geactiveerd wordt door specifieke pennetjes die dat dan op het juiste moment de juiste knikken laten vallen op het juiste instrument om samen een muziekstuk te maken dat eigenlijk op zichzelf staat. In 2016 is er een video viraal gegaan van Martin met zijn eerste versie van de machine. Zoveel honderden miljoen views. En een vriend van mij, Thomas Winters, heeft dat dan doorgestuurd. Zegt van, oké, fijn, ik ga eens op YouTube kijken. En ik zag dat hij daarna net een nieuwe video had geüpload. Oké, de Marble Machine was fijn, maar ik gebruik ook een ponskaart. Dus zoals de computers in de jaren 70, een ponskaart. Dus een kaart waarin dat kleine gaatjes met een perforator gemaakt zijn, door een muziekdoos wordt gestuurd om zo muziek te maken. Hij deed dat echt door handmatig zijn hand in te tapen met die perforator, stukje voor stukje, dat uit te tapen. Dat was een heel manueel proces. En ik stuurde mijn mail, want ik ben zelf veel bezig met machines en automatiseren van processen en heel veel machinegebruik daarin. Dacht ik van, hey Martin, wist je dat er iets bestaat zoals een lasercutter of een plotter of zo? Doe ermee wat je wilt. Dus dat gemis dat hij had, namelijk het zeer technische industriële machines aansturen, miste hij. En dat loste ik dan zo op. De Marble Machine is puur technisch gezien een nutteloze uitvinding. In dezelfde zin dat een gitaar ook een nutteloze uitvinding is, nu dat we digitale muziek hebben. Je kan eigenlijk alles digitaliseren of emuleren of doen alsof dat het bestaat. Je kan achter de computer een heel symfonisch orkest, een heel groep muziekinstrumenten combineren. Maar dat is toch nog altijd iets anders dan effectief in een zaal te zitten. Om daar dat te beleven, te zien, dat die mensen een ziel insmijten om dat te voelen. In dezelfde zin is de Marble Machine ook. Elke uitvoering daarvan is anders. En ook het feit dat dat met knikkers wordt aangestuurd, ja, dat is totaal onnodig. Maar dat geeft ook wat meer het menselijke ervan, wat dat eigenlijk als kunstobject heel hard eleveert, naar mijn mening. De Marble Machine moet er ook zijn, omdat dat een gemeenschap heeft opgesteld rond heel de wereld, van mensen die daar om de zoveel tijd kijken naar de video's van, oh, dat is eigenlijk wel tof, misschien moet ik er ook iets mee doen. Van een warm nietisme. Gewoon doen, eigenlijk. Puur als gemeenschapsproject en toon van, hey, dit is cool. is dat gewoon nodig voor als mens creatief te kunnen werken. Het staat ook op mijn zakmes gegraveerd. Niet twijfelen, gewoon doen. Wat op zich wel een vreemde leuze is om op een zakmes te zetten. Een soort mantra of een levensleuze waar ik achter sta, omdat dat na heel lang zoeken in mijn leven toch uiteindelijk ben op uitgekomen dat dat hetgeen is dat mij levenslust geeft. Het gewoon uitvoeren van en die curiositeit te voeden en daaraan te krabben en te zien van, oh, maar we hebben dat toch uiteindelijk toch wel gemaakt en dat is cool en dat is leuk. En waarom? Dat maakt niet uit. Ik vind dat leuk. Ik vind dat cool. En waar ik dan heel hard van ben beschoten is, als je dat dan kunt delen online met andere mensen, is dat er zoveel andere mensen zijn die zeggen van, hey, dat is cool, dat is leuk. Evenveel mensen zeggen die zeggen van, hey, nou, is dat mijn belastingsgeld of waarom is dat er? Waarom bestaat dat? Ik kan hetzelfde zeggen over voetbal. Waarom staan we met 22, 24 mensen op een voetbalveld om naar een rond object naar elkaar te shotten om uiteindelijk te zeggen, die heeft iets harder zijn best gedaan. Ja, dat is in dezelfde essentie van, ja, waarom bouwen we een muziekmachine? Waarom zitten we achter een bal te lopen? Waarom zijn dingen? Ja, omdat dat gewoon is en je kunt dat geen naam geven.
3: Start. Activating hi-hat machine. En snare.
2: Ik denk dat nutteloos moet ontleed worden in het nut van een zaak. En nut is relatief ten opzichte van de persoon die het gebruikt. Iets gaat altijd nutteloos zijn voor iemand anders. Een pacemaker is voor mij nutteloos. Maar voor iemand anders is dat levensreddend. Nu, is een marmachine een pacemaker? Nee, natuurlijk niet. Maar ik denk dat levenslust en creativiteit even belangrijk is als het oplossen van hartritmestoornissen. De impact van de marmormachine online is zo groot dat ik soms vergeet dat dat er is. Ik ben in juli naar een beurs geweest in San Francisco, genaamd Open Source. En dat is eigenlijk een beurs met alleen maar nutteloze machines. Hey, ik heb een automatisch spelende piano gemaakt. Of ik heb de werelds grootste Gameboy gemaakt. Of een potlood, schaal 1 op 100. Waarom? Gewoon omdat ik dat leuk vind. En op die beurs loopt dan rond en je praat over een barmachine, wat ondertussen al 10 jaar geleden is dat de eerste versie van de machine is online gekomen. Want het is dan ondertussen 3. Aan de tweede heb ik het meeste meegewerkt. En de derde is Martin momenteel actief aan het werken. En hij komt op die beurs en je zegt, ah ja, ik ken dat nog. Dus iets van 10 jaar geleden heeft nog altijd impact. En mensen kennen dat nog. En ik denk dat dat ook onrechtstreeks heel veel mensen heeft aangezet om zelf iets te maken. Wat ik persoonlijk daaruit haalde, is, ik voelde me op dat vlak altijd alleen in. Ik voelde me vroeger heel alleen in het feit dat ik sommige dingen heel interessant of cool vond. Zoals mijn school nabouwen in Minecraft. Ja, als je op de speelplaats aangezet erover aan het denken, ik vond dat heel cool. Van, ja, maar ik kan een digitale kloon van mijn school maken in Minecraft. Ja, ik was 16, dat spel was net uit. Ja, die rest is van, oké, en wij gaan naar feestjes en wij vinden dat iets minder interessant. Ja, op dat moment voelden ze van, oké, ik ben dan de rare blijkbaar. En dat je in één keer misdeekomt, ah ja, ik deed dat ook. Maar vooral online, miljoenen mensen die dat daar ook achter staan, die dat even cool vinden en dat je zo eigenlijk meer je eigen mensen terugvindt. Om eigen vriendschappen te smeden, gemeenschap te vormen. Over de landsgrenzen heen gaan, connecteren met mensen. Want de meeste vrienden die ik nu heb, die wonen niet in België eigenlijk. Die wonen in Canada, in de VS. Iemand in Nieuw-Zeeland, waar ik toevallig mee heb samenwerkt, omdat die dezelfde passie had voor het spel Guitar Hero als ik. Ik speel dat enorm graag. Hij speelt dat ook enorm graag. En hij dacht, ja, maar die plastieke gitaar werkt niet zo goed. Ah, ik vind dat ook. Ah, we bouwen samen iets. En dat is iets dat ik ook 5 jaar geleden heb gedaan. En we spreken dan ook nog af en toe. Die impact is soms zo groot. De wereld is groot en klein tegelijkertijd op dat vlak. De marmachine heeft veel mensen bij elkaar gebracht, denk ik. Ik weet al zeker dat er door het opstarten van de Discord en de gemeenschap, dat er vriendschappelijke relaties die al ettelijke jaren duren zijn gesmeed. Dat ervoor heeft gezorgd dat er een museum in Duitsland, Siegfried's Mechanische Muziekkabinet in Hüttesheim am Rhein, dat die machines nu staan. Dat daar jaarlijks een gemeenschapsevenement wordt gestart van mensen die aan machines willen werken, gewoon samenkomsten die nu worden gestart, waar dat echt geek out, nerd out, gewoon 100% uzelf zijn, echt levensveranderend voor veel mensen. Als ik 12 was en ik zou tegen mijn vader zeggen van zeg, ik wil heel graag nutteloze dingen bouwen, dan gaat hij zeggen, ja, maar toch uw Latijns eerst afmaken. Dat is heel moeilijk om te zeggen. Je wilt natuurlijk vorm vinden en plaatsvinden in de maatschappij. Maar de maatschappij is op dit moment niet echt gevormd voor nutteloze uitvindingen, maar het draait er wel op.
0: Sebastian vindt vervulling in het meewerken aan de Marble Machine, een knikkerorgel. De reportage was van Anke van Meer.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.
0: We hadden het vandaag over nutteloze uitvindingen of op het eerste gezicht schijnbaar nutteloze uitvindingen. Mocht je wat gemist hebben, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden en herbeluisteren via Radio 1 op VRT Max. Dit is Grote Komeet met twee mensen. En dan is het bijna 12 uur, tijd voor het middagnieuws. En daarna neemt Lieven heel graag over met zijn nieuwe feiten.

0: grote komeet met twee mensen. Veel plezier deze namiddag.
1: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
2: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
1: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
3: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
4: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
5: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
7: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
8: So boring.
7: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
8: Marianne.
7: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde. Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
9: Joehoe!
10: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met je verhuis.
10: Oh my, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
11: Bepat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
13: De blijdschap die je voelt als je opstaat zonder kater, daar zoeken wij een woord voor. Want dat is een ontbreekwoord zo dadelijk in Nieuwe Feiten. Maar eerst het nieuws.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Over een paar jaar mag een Belgische robotwagen mee naar de maan. En de Marokkanen kiezen een nieuw parlement, maar veel jongeren blijven thuis. Vandaag is een eerste versie voorgesteld van een Belgische robotwagen die over enkele jaren mee mag naar de maan. De wagen heet Love Me en is gemaakt door het ruimtevaartbedrijf SpaceX uit Zaventem. In 2029 gaat hij mee in een nieuwe raket van Jeff Bezos om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Wim Schepens was bij de voorstelling.
17: Een inbouwoven op wieltjes, zo zou je Love Me nog het best kunnen omschrijven. Een rover van medium formaat, zo noemt ingenieur Simon van den Bussen zijn geesteskind.
18: Het is 40 kilogram, dus eigenlijk de perfecte balans om op veel landers mee te kunnen gaan en toch heel nuttige wetenschappelijke en technologie demonstraties te gaan doen. Niet te klein en niet te groot.
17: Als alles meezit, gaat Love Me in 2029 naar de maan. Maar eerst moeten er nog een aantal proeven gebeuren.
18: Binnen een aantal maanden gaan we een test doen voor de trillingen te simuleren. En ook de temperatuuromgeving te simuleren. En daarmee weten we eigenlijk genoeg om dan te beginnen met de assemblage van ons echte vluchtmodel.
17: Over 3 jaar moet Love Me op de maan bewijzen dat het een betrouwbaar werkinstrument is. De ambitie van de makers is alleszins groot.
18: Dit is eigenlijk echt een eerste stap, een heel waardevolle stap, maar die ons dan de ervaring en de kennis geeft om dan over te gaan naar missies 2, 3 en hopelijk nog veel meer in de toekomst.
16: Vanaf morgen zakt de dieselprijs weer. Sinds gisteren staat de prijs op een recordhoogte van maximaal 2,5 euro per liter. Morgen gaat er voor diesel bijna 10 cent af. De brandstofprijzen schommelen al een half jaar op een hoog niveau sinds de oorlog in het Midden-Oosten. Personeelsleden van de politie zullen vanaf volgend jaar meer loon krijgen. De vakbonden en bevoegd minister Quintin hebben daar een akkoord over bereikt. Mensen van de lokale en federale politie zullen 58 euro netto per maand extra krijgen. Op jaarbasis is dat bijna 700 euro. De loonsverhoging geldt niet voor personeel van de administratie of een ondersteunende dienst. De luchtverkeersleiders op Charleroi stoppen voorlopig met hun stakingsacties. Al een week werken ze niet tijdens de nachtshift door een discussie over hun nachtpremies. Dat betekent elke dag tientallen geschrapte vluchten. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke stelde voor om met een externe bemiddelaar de problemen op te lossen. En de vakbonden zeggen nu dat ze die bemiddeling een kans willen geven. In Antwerpen deelt expertisecentrum Sensoa condooms uit aan studenten. Er worden minder condooms gebruikt, terwijl ze de beste bescherming blijven tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Sensoa wil 20 tot 25-jarigen aanmoedigen om te praten over condooms voor ze seks hebben. Want uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren dat gesprek moeilijk vindt.
8: Ik denk wel dat dat doodnormaal zou moeten zijn. Maar ik denk dat veel jongeren daar wel lastig mee hebben om daarover te praten.
11: Ergens hoop je dat de andere daarover begint. Maar je moet, als dat niet gebeurt, dan moet je ook wel zelf die stap kunnen nemen.
16: En om te helpen lanceert Sensoa nu een online campagne, zegt Veerle Doosje.
19: Daarom willen we met de campagne voorbeeldzinnen geven, tips geven over hoe je dat gesprek kan aangaan. En we hebben een nieuwe webpagina, praatovercondooms.be. En daar vinden jongeren echt voorbeeldzinnen over hoe dat ze dat gesprek kunnen aangaan met een nieuwe partner.
16: Het gerecht heeft een onderzoek geopend naar de dodelijke brand in Roeselare in West-Vlaanderen. Daarbij is vannacht een man gestorven, zijn vrouw raakte licht gewond. De onderzoeksrechter en gerechtsdeskundigen onderzoeken nu wat er gebeurd is. Het zou om brandstichting kunnen gaan. Het KMI waarschuwt dat we de droogste periode sinds de jaren 70 meemaken in ons land. Het was al een van de droogste zomers sinds het begin van de metingen. Ook de volgende weken wordt geen regen van betekenis verwacht en dat kan gevolgen hebben voor de drinkwaterproductie. De Brusselse drinkwatermaatschappij Vivacqua zal wellicht voor de tweede keer sinds juli haar productie moeten verminderen. Ze gebruikt water uit de Maas, maar die staat erg laag. In 17 Waalse gemeenten gelden er vandaag al beperkingen op het drinkwaterverbruik. In Vlaanderen is dat niet het geval. In Marokko zijn het vandaag parlementsverkiezingen. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de dodelijke jongerenprotesten van vorig jaar en sinds de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar in de zomer plots tienduizenden migranten uit Marokko aankwamen. De werkloosheid in Marokko is hoog en veel jongeren zien geen toekomst in hun land. Zo'n 16 miljoen Marokkanen hebben zich geregistreerd om te stemmen. Dat zijn er een stuk minder dan bij de vorige verkiezingen, zegt correspondente Samira Jadir.
20: Ik heb met heel veel jongeren gesproken en die zeggen ook van ja, we voelen ons gewoon niet gehoord. We zijn vorig jaar de straten opgegaan en sindsdien zijn we gewoon compleet genegeerd. En we hebben ook gezien ja, in eind juli dat er een massale oversteek is van tienduizenden Marokkanen die niet tevreden zijn over hun leven.
16: Een Fransman die in Azerbeidzjan veroordeeld was voor spionage heeft gratie gekregen van de president van Azerbeidzjan. Die gratie komt er niet toevallig een dag nadat de Europese Unie sancties tegen een rijke Russische zakenman stopgezet heeft. Frankrijk had daarbij de andere lidstaten op aangedrongen. Azerbeidzjan heeft goede banden met Rusland en zou druk gezet hebben op Frankrijk om de Russische zakenman van de sanctielijst te laten schrappen. In ruil zou Azerbeidzjan dan minstens twee Fransen vrijlaten die in Azerbeidzjan in de cel zitten. Oekraïne vindt de beslissing om de sancties op te heffen tegen de Russische zakenman beschamend en niet te rechtvaardigen. Vrij zonnig vanmiddag, soms trekken wat wolken voorbij. In het binnenland halen we tot 20 graden. Vanavond en vannacht kans op wat lichte regen. Morgen een grijze start, daarna wolken en opklaringen en rond 19 graden. Als alles goed gaat, rijdt begin 2029 voor de allereerste keer een Belgische robotwagen op de maan. Daar begon dit nieuws mee. Hij zal onderzoek moeten doen op de Zuidpool van de maan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Radio 1.
21: Nieuwe feiten.
0: Met Lieven van den Houten.
22: Helemaal duidelijk het nieuws van 12 uur met dank aan Sophie van der Donkt. Maar het nieuws van de dag is toch dat Singapore het Mekka wordt van elke pendelaar. Want het land heeft het helemaal gehad met asociaal gedrag op het openbaar vervoer. Voeten op de zitjes leggen, met schoenen, zonder schoenen, zonder oortjes geluid afspelen op je telefoon, geurige, warme spijzen eten, kruimels achterlaten. Vroeger kon de buschauffeur de asociale passagier vragen om af te stappen, maar dat was kennelijk niet afschrikkend genoeg. Dus worden de grove middelen bovengehaald. Iedereen in Singapore die de feng shui van de bus verstoort, riskeert voortaan een boete van €390. €390. Hoor je dat, NMBS?
0: Het is woensdag 23 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
22: Zou het kunnen dat de nieuwe ster van de Franstalige literatuur zijn bestseller schreef met AI, ophef, in Frankrijk? Hoe heet de beloning Sanderendaags als je lekker vroeg naar bed bent gegaan en niet bent gaan stappen? Dat is ons ontbreekwoord. En waarom hebben medicijnen zulke rare namen? Dat is een vraag voor Gilles. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Golden Sun, die krijgen we vandaag op deze prachtige herfstdag in september bij 20 graden. Michelle David en haar True Tones en Golden Sun.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: Zou het kunnen dat de nieuwe ster van de Franstalige literatuur dat die zijn bestseller schreef met AI? Jolien de Bouw, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Jolien, je bent onze vrouw in Frankrijk. Wie is Télisson Aurélien?
3: Het is geen Fransman, het is dus een Canadese auteur, afkomstig uit Haiti. Hij is in 2010, na de grote aardbeving in Haiti, gevlucht naar Quebec. En hij was al langer actief als schrijver, vooral aan poëzie en als journalist. Maar nu heeft hij dus het boek geschreven, C'était ça ou mourir. En dat scheert eigenlijk heel hoge toppen. Zelfs deze week dus al een grote Franse literatuurprijs gewonnen, de Prix du Roman FNAC. En het boek staat nu ook op shortlists van echte grote, prestigieuze literatuurprijzen. De Goncourt, Renaudot, Médicis. Dus
0: groot,
3: ja,
0: succes.
3: Doet het enorm goed. Ja.
0: Het was Vluchten of Sterven, zou volgend jaar in het Nederlands verschijnen. C'était ça ou mourir. Kans hebben op grote literaire prijzen, groot succes. Waar gaat dat boek over?
3: Het is eigenlijk een heel menselijk en liefdevol verhaal over migratie. Het gaat eigenlijk over een Haïtiaanse leraar, een jonge leraar, die vlucht voor bendegeweld in Port-au-Prince. Dus hij vlucht ook door 12 landen heen, ook naar Canada. Dus het is deels een beetje gebaseerd op zijn ervaringen, maar ook op gesprekken die hij heeft gevoerd met andere migranten. En het gaat dus echt over de mensen achter die migranten. Dus zoals ik zei, heel menselijk, heel liefdevol. En daarvoor wordt het ook enorm geloofd. Om het mooie verhaal, het menselijke verhaal, eerder dan gewoon puur die migratie en die cijfers die we altijd zien passeren.
0: Maar nu is het boek verdacht.
3: Ja. Klopt, hè. Dus er is een account, een anoniem X-account. Balance ton Claude heet het.
0: Balance ton Claude, goeie titel.
3: Ja, zoals Balance ton Peur, maar dan Claude, hè, van de AI-chatbot van Anthropic. En dat account belooft eigenlijk AI-slop op te sporen. Dus die gaat altijd in verschillende tools waarmee dat je kan checken of iets door AI geschreven is, ging die vooral kijken of influencers hun posts zelf schreven of met AI. En nu heeft hij dus ook besloten van, kijk, ik ga dit boek ook eens door zo'n tool halen. En die tool is dan Pangram. Dus dat is een van de beste tools naar verluid om te gaan kijken of een tekst door een mens of door AI geschreven is. Hij heeft stukken uit dat boek daardoor gehaald en wat bleek, zo goed als 100% AI.
0: Ai.
3: Ja, pijnlijk. Ja. Heel pijnlijk.
0: En is dat intussen bevestigd? Zijn er nog andere checkers, feitencheckers erop afgestuurd?
3: Ja, dus er zijn verschillende Franse media ook die de check hebben gedaan sinds gisteren. Want het was dan eerst feest en net op de dag dus dat hij die prijs heeft gekregen, komt dan naar buiten. Dan zijn er nog verschillende Franse media, echt de grote ook, hè, Le Monde, de openbare omroep ook. Die hebben ook Pangram eens gebruikt en daar verschillende stukken van dat boek doorgehaald. En die komen ook altijd rond de 95-100% AI uit.
0: En heeft hij zelf al gereageerd, die schrijver?
3: Nog niet uitgebreid, maar gisteren was hij uitgenodigd in Parijs voor een lezing ook, een presentatie van zijn boek. En daar heeft hij ook wel al laten weten in Libération, de krant ook al, van ja, dit is volgens mij racisme, want waarom halen ze mijn boek net door die tool, terwijl dat ze daarvoor nooit boeken er zijn gaan doorhalen. Hij zei ook van, sinds ik in Frankrijk ben aangekomen, heb ik al enorm veel met racisme te maken gekregen, dat had ik in Canada nooit. Dus hij en ook in zijn entourage zijn er van die stemmen die zeggen, dit is gewoon omdat hij zwart is, dat het een menselijk verhaal is over migratie, dat hij nu enorm geviseerd wordt.
0: Ja.
3: Dus hij verdedigt zich, ook zijn uitgever in Frankrijk.
0: Maar wacht, voor alle duidelijkheid, hij ontkent dat hij AI heeft gebruikt.
3: Ja.
0: Okay.
3: Ja, hij zegt, ik heb dat niet nodig, ik hou enorm van schrijven, waarom zou ik in godsnaam een machine dan mijn werk laten doen? Maar dan zegt die Balanston Claude ook van ja, we hebben ook teksten van hem uit 2014 en 2022 erdoor gehaald. En daar komen we op 0% uit. Maar hij zegt inderdaad van nee, dit klopt niet. Het is omdat ja, de migranten die ik aan het woord laat in mijn boek, die spreken misschien, ja, dat zijn geen Franstaligen. Dus die spreken ook een beetje een ander soort taal. Dus ik probeer dat echt in mijn teksten te verwerken. En dat is waarschijnlijk misleidend voor zo'n tool als Pangram.
0: Dankjewel. In Frankrijk voor ons Jolien de Bouw. Rien Emery, jij bent er ook.
4: Ja, ik ben er ook.
0: Dag Rien Emery, onze feitenchecker en ook onze AI-checker vandaag. Wat denk jij? Dus alle factcheckers zeggen, het is AI, dat boek. En hij zegt, nee hoor, jullie zijn racistisch. Wat denk je daarover, Rien?
4: Ja, het grote probleem is dat we in een situatie beland zijn waar we het eigenlijk nooit kunnen weten.
5: Oei.
4: Nooit met zekerheid. Omdat Pangram wordt algemeen beschouwd als een van de meest betrouwbare onder die AI-checkers. Maar zelfs Pangram zal nooit van zichzelf beweren dat ze onfeilbaar zijn. Dus ze geven zichzelf een percentage waarin ze volgens hen te betrouwen zijn, zichzelf dan. Maar er is altijd de mogelijkheid tot een vals positief resultaat. Vals positief in de zin dat een door een mens geschreven tekst als AI wordt beoordeeld.
0: Maar hoe kan het dan? 95% kans dat het AI is. En hoe kan het dan nog echt zijn?
4: Ja, dat is natuurlijk... Die Pangram en andere AI-checkers zijn van die black boxes waar je helemaal niet ziet wat er precies achter de schermen gebeurt om tot die conclusie te komen. Dus ik ben er altijd heel voorzichtig mee. Het kan een indicatie vormen, dat is waar, maar je gaat zelfs op basis van zo'n Pangram-resultaten nooit met zekerheid kunnen zeggen dat iets met AI geschreven is. Dat kan enkel als de auteur het gaat toegeven, gewoon zegt van oké, ja, je hebt me betrapt. En het lukt meestal wel beter als het gaat om ja, niet fictieteksten, zoals romans of kortverhalen, maar als het gaat over non-fictieteksten waar dan dingen in staan die gewoon helemaal niet kloppen en die gehallucineerde feiten bevatten en zo, dan kan je eerder gaan echt aanduiden en echt met zekerheid zeggen van ja, dit moet ergens van komen, dit is iets dat niet klopt en ergens van komt en dat zal wel met zekerheid met de AI gebeurd zijn. Okay. Maar als het over fictie gaat, ja, sommige mensen hebben inderdaad een heel specifieke stijl. Het overkomt heel vaak mensen die niet in de moedertaal schrijven.
0: Hij gebruikt een soort apart Frans, een soort Creools, neem ik aan, een mengtaaltje. Zou het kunnen dat Pangram daar zijn tanden op stuk bijt? Kan dat?
4: Dat zou zeker kunnen. Er zijn al artikels verschenen in het verleden dat het zelfs zo is dat de AI-tools vaak getraind zijn op non-native speakers, dus mensen die niet van nature Engels spreken en andere teksten gemaakt hebben, daarop getraind zijn. Daarom heel bepaalde idiomen en heel bepaalde woordvolgordes gebruiken die maar vaker voorkomen bij non-native speakers. En dat dus ook natuurlijk ja, correspondeert dan met non-native speakers die dan teksten gaan schrijven. Echte teksten die ze zelf geschreven hebben. Dus dat is een beetje, het is de moeilijke zaak. Het is waarschijnlijk een grote en belangrijke indicatie dat er hier AI gebruikt is, zonder twijfel.
0: Maar zekerheid, maar echt 100%... spijkerharde zekerheid hebben we niet.
4: En
0: deze zijn de belangen zeer groot. Hè? De belangen van de mensen die die man een prijs hebben gegeven, die willen natuurlijk ook niet door de mand vallen.
4: En de uitgeverij wil liever geen royalties betalen dan iemand die inderdaad niks zelf geschreven zou hebben.
0: Ja.
4: Dus maar we zitten in een soort permanente staat van verwarring hierover en er is niet echt een oplossing.
0: Dat is een pijnlijke vaststelling. Rien Emery, dank daarvoor. Nog een fijne dag.

0: op dat punt zijn we dus aangekomen dat we het eigenlijk niet meer weten. Als de AI-checkers zeggen het is 95% zeker AI, dat nieuwe boek van die nieuwe ster van de Franstalige literatuur, dan zegt Rien Emery, we weten het eigenlijk niet zeker. Die onzekerheid, daarmee moeten we zien te leven.
1: Het ontbreekwoord.
0: Er zijn nog zekerheden.
1: Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: Klokvast, elke woensdagmiddag zit hij hier. Ruud Hendricks, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
0: De baas van de Vandalen, ik zeg het maar even.
2: Zo is dat.
0: En jij bent ook jury van het ontbreekwoord. De grote aanjager is Wouter de Pree. Goedemiddag, Wouter.
3: Goedemiddag, lieve.
0: Wouter, we hebben ooit samen bedacht sneukelspijt. Wat is dat ook alweer?
3: Ah, dat heb ik vandaag. Ik heb nog een doos met madeleinekoekjes ontdekt gisteravond in de kast. Dus heb ik vandaag sneukelspijt en zijn de madeleintjes helaas komen te gaan.
0: Sneukelspijt. Wat is een vakantiekater? Ruud?
4: Het gevoel van moeer te zijn na de vakantie dan ervoor, zoiets.
0: Heb je dat soms?
4: Ja, vooral als ik jetlag heb natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Vakantiekater, de vermoeidheid na de vakantie.
4: Door de vakantie.
0: Eigenlijk, deze week zoeken we een soort omgekeerde sneukelspijt. Toch, min of meer.
3: Ja.
0: Want wat was de opdracht vorige week, Wouter?
3: Ja, je bent heel flink geweest, want je bent op tijd in bed gekropen. In plaats van een wilde avond te beleven en misschien een glaasje te veel te drinken, ben je op tijd in bed gekropen en je wordt fris en fruitig wakker. En ja, hoe kunnen we de tijd noemen die je de volgende ochtend wint?
0: Vorige week, Wouter.
3: Ja, je bent heel flink geweest, want je bent op tijd in bed gekropen. In plaats van een wilde avond te beleven en misschien een glaasje als je te veel te drinken, ben je op tijd in bed gekropen en je wordt fris en fruitig wakker. En

0: maar die het gevoel hadden dat hun manier van leven werd aangevallen, veronderstel ik. Dus er zei iemand, je hebt helemaal geen tijd gewonnen, want je hebt s'avonds heb je uren
1: plezier
0: die je
1: wakker
0: was, heb je, ben je verloren en je bent plezier verloren.
1: Juist.
0: Dus je hebt helemaal niks gewonnen.
1: Die mensen willen geen woord daarvoor, want dat gevoel bestaat niet.
0: Die zeiden, er bestaat al een woord voor, het heet tijdverlies, dat woord.
1: Het heet saai zijn.
0: Ja, een saai slaap, dat zei iemand. Je doet een saai slaap als je om 9 uur s'avonds in je bed kruipt. Maar toch vooral...
2: Het nonnengevoel.
0: Maar toch vooral positieve inzendingen. En heel veel tegen de 700 deze week. Uit de agrarische sector kwamen een aantal metaforen. Rudy Haaien die zei, je plukt de vroegte vruchten. Je hebt een slaapoogst de volgende dag. Die vond ik ook mooi. De goudstond vond ik ook wel mooi.
1: Ochtendstond, goud in de mond, goudstond.
0: Je hebt geen houten kop, maar een gouden hoofd. Plots,
1: Eigenlijk goed. Ik heb een gouden kop vandaag. In plaats van een houten kop.
0: Mooi hè.
1: Ik zou die toch wel... Misschien sta ik alleen met mijn enthousiasme. Want...
0: Nee, ik vind het heel goed. Veel financiële termen ook. Je hebt slaapwinst geboekt of nachtwinst. Fred Eerdekens die spreekt over de slaaprente.
1: Kunstenaar? Fred Eerdekens?
0: Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dat staat
1: is een kunstenaar. Of een gelijknamige man. En wat zegt Fred Eerdekens?
0: Hij zegt, je int de slaaprente. De volgende ochtend. De volgende dag. Sam Langman die zegt, je hebt aan slaapsparen gedaan. Je neemt je rustrente op. Je hebt ochtendkapitaal bij elkaar gespaard. Je boekt vroegtewinst of nachtwinst.
1: Veel boekhouders, hè?
0: Toch wel. Allemaal een beetje saai misschien, als we het optellen.
1: Ik vind die gouden kop. Fantastisch. Ik heb een gouden kop.
0: Gulizar Tekir, die spreekt over een slaapvoorsprong die je hebt genomen. We hebben ook montertijd. Je kreeg katerkorting. Korting op je kater.
3: Die heeft plannen, denk ik.
0: Of je staat ongekaterd op.
1: Ongekaterd.
0: En Jan Wouters is uit het hiernamaals teruggekeerd om in te sturen. Je hebt een katerlater. Je bent een katerlater. Zo zal het zijn. Je hebt zelfs ontwaakvermaak als je wakker wordt. En je doet aan kwikwin, zegt Stijn Dert.
1: Kwikwin?
0: Ja. Je wint aan kwiekigheid. Je hebt een kwiekwin.
1: Hangt een beetje van de leeftijd af, maar goed. Ik voel stilaan een top 7 aankomen.
0: Ja, toch wel. Hè. Lieve Van Esten, Bram van der Hagen, die spreken over bedtijdprofijt.
1: Ja, dat zegt precies wat het is.
3: Ja, dat zegt inderdaad precies wat het
1: profijt,
3: is.
1: Profijt, want voordeel. Wegens had... bedtijd.
3: Ja.
1: Gerespecteerd de avond ervoor.
3: Ja.
1: Bedtijdprofijt.
3: Ja, het is een beetje een... Wordt het niet een beetje een archaïs het woord?
1: Een nerdy, vind ik. Om het in het Nederlands te zeggen. Ja, nerdy.
3: Voor mij is het een beetje ouderwets aan te worden. Maar het is...
1: Het kan precies retro zijn, hè? En dan juist weer heel
3: vintage.
1: Bedtijdprofijt.
3: Ja, bedtijdprofijt. Mm-hmm.
1: Gemengde gevoelens hier aan deze.
3: Nee, maar het kan. Is heel duidelijk. Het is meer dan eens ingestuurd. Je weet, dat speelt ook mee in mijn beoordeling.
1: Oké. Next.
0: Klaartje Thewissen, onder andere, met vele anderen, je ontvangt een slaapdividend.
3: Oh, dat is mooi.
0: Slaapdividend. Dat is mooi, hè? Dat daar zit die hefboomfunctie in, hè?
3: Ja.
1: Maar ik mis die drank. Ik mis
2: je mist de drank. Het gaat over een
1: slaapdividend. Het kan ook zijn dat je van 4 tot 12 geslapen hebt. Ik heb iets uitgespaard, ik heb iets niet gedaan en word daar nu voor beloond. Dat gevoel mis ik een beetje, maar misschien ben ik nu...
3: Wel, ik bij de slaapdividend denk ik meteen aan zoiets als vredesdividend of kennisdividend.
1: Ja, omdat je veel geslapen hebt, maar niet... Het kan ook zijn dat je en gefeest hebt en veel geslapen hebt.
0: Ja, een soort sober dividend.
1: Maar nu ben ik aan het muggenziften, ik weet het goed. Nummer 3.
3: En hoeveel mensen hadden dat ingestuurd?
1: Veel.
0: Ja, negen of 10.
3: Wow, kijk.
0: Ja. Bart de Glin, een unieke inzending. Je krijgt een dodo-cadeau.
3: Ja, klinkt... Ik denk... Je kunt het niet in alle omstandigheden gebruiken. Hè? Dus stel dat je daar een wetenschappelijk stuk over moet schrijven.
1: Dodo-cadeau.
3: Dodo-cadeau. Dat is een kindertaal natuurlijk. Dodo.

0: informeel.
1: Het is heel informeel, ja. Ja. Dus,
0: oké, nummer 4.
1: Het zal dus niet door iedereen opgepikt worden.
2: Rudy Haaien, met vele anderen. Onder andere Maaike Afschrift bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, je beleeft een ochtendglorie.
0: Hmm. Dat is toch een ochtenderectie, nee?
2: Ja, dat
0: morning glory.
1: Morning glory. Ik ken morning glory als een plant in het Engels.
0: Of een wolk. Is het geen wolk?
1: Ik ken het als een plant.
0: Het is een plant?
1: Een blauwe winde of zoiets is dat, denk ik. Een soort wind.
0: En in sommige kringen is het een ochtenderectie, denk ik.
2: Ja? Oké. Okay. Ja. Je hebt heel verschillende hobby's.
0: Morning glory.
1: Ja, dan zit er iets in de weg, denk ik.
0: Ja. maar mijn spontane associatie, ja, sorry.
1: Maar dat glorie, is dat niet zoiets meer prachtluister en zoiets?
2: Ja. Maar zo is de ochtend toch, als je lekker hebt geslapen.
1: Ja, maar ik bedoel voor onze opdracht. Zit het niet een beetje in een andere...
0: Het is verwarrend.
1: Ja,
0: laten we het daarom houden. Nummer 5.
2: Pee-wee Wouters en Britta en Paul van Kottem. Je ontvangt je bedbonus.
1: Oké, dat is ook weer zo meer in de economische richting. Een bonus, dat is ook weer een bonus. Voordeel. Ja. Een voordeel komt uit je bed, maar wat precies?
0: Ja, het is mij ook niet helemaal duidelijk.
1: Ja.
0: We zijn heel streng, hè, vandaag.
1: Ja, omdat er toch wel een paar goede dingen al brengen.
2: Ja. Nele Gallo, je hebt een vroege vogelvoordeel.
1: Dat een doet VVD. Mij al iets totaal...
0: Vroege vogelvoordeel, dat doet jou als denken je aan?
1: Ook meer een soort actie in een supermarkt.
0: Juist.
1: Een vroege vogel voor.
0: Het zegt ook niks bij hoeveel uur je geslapen hebt. Het kan zijn dat je maar 4 uur geslapen hebt, maar je was er om 6 uur.
1: Bij bent.
0: En dan alleen de vroege vogels krijgen dat voordeel. Ja. Inderdaad.
1: Ja. Daar denk ik spontaan aan bij vroege vogels.
2: Dus het zou bijvangst kunnen zijn wel.
0: Vroege vogelvoordeel, juist. Ja. Absoluut.
2: Ja. En lieve Van Nesten, je bent vroeg bedfris.
1: Nee, daar klopt iets grammaticaal niet, denk ik.
0: Oei.
1: Nee.
2: Hoezo?
0: Vroeg bedfris.
1: Wel, meestal maken wij samenstellingen uit twee elementen die toch wel iets met elkaar te maken hebben. Zelfs met drie elementen. Maar hier... vergelijk het eens met dat vroege vogelvoordeel. Dus je hebt een vroege vogel en een voordeel. Dus dat bestaat allemaal op zich. Mm-hmm. Maar vroeg bed, fris, dat is precies alsof je een zin samengevat hebt. Door gewoon losse woorden ik zou dat grammaticaal opzij willen schuiven.
0: Veel inzendingen, maar ze gingen een beetje alle kanten op. Mensen die veel geslapen hadden. Ochtendglorie zit voor mij in de... Ja, sorry.
2: Zat er iets voor de top 7 waar je enthousiast over was?
0: Ja, die gouden kop vind ik wel. Een gouden
2: het
0: kop.
2: Gouden hoofd,
0: omdat
2: gouden
0: je geen houten kop hebt. En eigenlijk zoeken we een woord voor geen kater hebben. Dus,
1: maar is dat niet zo...
0: Ik ga je toch laten... Volg je hart, Ruud.
1: Ja.
0: Doe het instinctmatig. Wat wordt het ontbreekwoord?
1: Ik ga toch voor het slaapdividend.
0: Het slaapdividend.
1: Ja.
2: Lieven is teleurgesteld, maar...
1: Sorry, wat zei je, Wouter?
2: Ik snap het helemaal.
0: Ik ben absoluut nooit teleurgesteld.
1: Omdat het ook in een rijtje past. Zo van vredesdividend, kennisdividend.
0: Slaapdividend.
1: Dus je hebt dividend in de betekenis van een voordeel dat je krijgt en de... Bron zit ervoor. Kennisdividend gebruiken we van... We moeten weer meer gaan investeren in kennis... want dat is beter voor de PISA-resultaten.
0: Juist. Dus slaapdividend. Mensen die vroeg gaan slapen hebben een slaapdividend. En geen kater. Klopt helemaal. Veel dank, Ruud Hendricks.
1: Met veel plezier.
0: En dat betekent dat wij een nieuwe opgave nodig hebben, Wouter.
2: Ja, ik ben op zoek naar een woord voor een uniek gevoel. En dat is wanneer mijn geliefde met haar vingers door mijn haar wrijft. En dat geeft nu toch een mengeling van een heel vertrouwd gevoel. Het doet ook deugd. Ik voel mij geborgen.
0: Kopje krouwen.
2: Het voelt teder. Ja, wat gebeurt er als je geliefde bij jou kopje krouw doet?
0: Hoe voelt het dan? Het verlangen om door je haar gestreeld te worden.
2: Ja, en het gevoel dat je krijgt
0: en het
2: als
0: gevoel
2: het
0: dat je daarvan krijgt als het gebeurt. Heel mooi. Is inderdaad een ontbreekwoord, want we hebben daar geen woord voor. Mm-hmm. Als u een idee heeft, laat het ons weten via de ontbreekwoordenknop op 14 Max. En die vindt u het snelst als u Radio 1 volgt in de app van 14 Max. En als er mensen zijn die zelf een andere suggestie hebben voor een ontbreekwoord, je mag ons altijd mailen op nieuwefeiten@radio1.be. Dankjewel, heren. Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Wat lang geleden dat we de Doors in de uitzending hadden. Touch Me natuurlijk, naar aanleiding van de vraag die we deze week op u afsturen, want we zoeken een nieuw ontbreekwoord. Namelijk het fijne gevoel dat je krijgt als je geliefde door je haar gaat. Als je daar een idee over hebt, laat het ons weten via de grote ontbreekwoordenknop in de app van VRT Max. En volg ons, volg Radio 1 op VRT Max. Dat is veel makkelijker. Als u met ons in contact wil treden, heb jij een idee door je haar gaan?
1: Ik vreesde dat je mij deze vraag ging stellen. Ik vind het echt de moeilijkste vraag die je me stelt.
0: Kopkrauwglorie?
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Want ja, Morning Glory, Morning Wood natuurlijk, dat is de verwarring.
1: Mm-hmm.
0: Ik was Morning Glory, is voor mij een ochtenddirectie, maar eigenlijk is Morning Wood.
1: Eigenlijk is Morning Wood, ja.
0: Is het Morning Wood. Goed, volgens mij heb ik post gekregen voor jou. Kan dat?
2: If you have a problem,
3: Godver!
2: No one else can help.
4: Als niemand het antwoord weet,
5: maar dan echt niemand, hè?
4: Vraag het aan Gilles.
0: Post van een trouwe luisteraar uit de Westhoek. Hij heet Danny en schrijft: gegroet beste Gilles. Ik ben onlangs grootvader geworden en natuurlijk ben ik daar heel erg blij mee, schrijft Danny. Iedere keer als de kleine op bezoek komt, maakt het mijn dag. Maar mijn zoon en zijn partner hebben een naam gekozen waar ik op zijn zachtst gezegd aan moet wennen. Die naam schrijft hij er niet bij.
1: Privacy is belangrijk.
0: Tijdens het googlen naar leuke bijnamen voor kinderen, om de wettelijke naam maar niet te moeten gebruiken, kwam ik op het internet de volgende vraag tegen. Als je je kind naar een medicijn zou noemen, Danny toch, wat zou je dan kiezen? En dat deed me dan weer mezelf afvragen, waar komen al die rare medicijnnamen toch vandaan? Dafalgan, Nurofen, Prozac. Kan jij die vraag voor mij beantwoorden? PS, ik zou als kindernaam Sonata kiezen. Een slaapmiddel. Dank alvast, Danny uit West-Vlaanderen. Danny toch. Een medicijnnaam voor je kind.
1: Ja.
0: Hoe komt het in iemand op? Maar goed... De vraag is eigenlijk, waar komen al die duurklinkende, ingewikkelde medicijnnamen vandaan?
1: Inderdaad. Je zou denken dat dat iets met de stof die in die medicijnen zit te maken
0: maar
1: heeft.
0: Maar niet dus, hè, want ja, de werkzame stof in dafalgan is paracetamol.
1: Goed zo, ja, inderdaad.
0: Dus je hebt een werkzame stof en een merknaam.
1: Ja, inderdaad. De merknaam wordt ook wel de fantasienaam genoemd. Bijvoorbeeld aspirine is ook niet de stof. Dat is acetylsalicylzuur.
0: Ja, maar je zou toch verwachten dat die aspirine dan iets te maken zou hebben met dat acetylsalicylzuur? Niet dus.
1: Ja, nee, niet.
0: Die zijn eigenlijk dan volledig verzonnen.
1: Ja, en het verzinnen van een medicijnnaam is bijzonder complex.
0: Oei.
1: Er zijn heel veel regels over. Bijvoorbeeld, de naam mag niet misleidend zijn. In Amerika wilde een farmabedrijf ooit een anticonceptiepil met de naam Puregon uitbrengen. Maar dat mocht niet, want het woordje puur is zeer suggestief. Dat is dan folistiem geworden, afgeleid van...
0: Folistiem.
1: Folikel. Een pijnstiller bijvoorbeeld met de naam Pijnweg zou ook nooit mogen, want er is nooit 100% zekerheid op genezing. En dat zou dan ook kunnen aanzetten tot onverantwoord gebruik.
0: Pijn misschien weg zou wel mogen.
1: Pijn mogelijk misschien
0: mogelijk.
1: Zou dan
0: grote kans pijn weg.
1: Ja, inderdaad. Je fantasienaam moet ook minstens drie letters verschillen van een andere goedgekeurde naam. Dus je mag geen hoestsiroop op de markt brengen met de naam Danspirine.
0: Danspirine.
1: En je mag ook geen promotionele termen gebruiken als extra forte. Je hebt dan wel dafalgan forte.
0: Dat
1: maar
0: bestaat wel, hè?
1: Maar dat gaat dan om het aanduiden van een hogere dosering dan de gewone versie. Dus het is meer beschrijvend dan een promotiemiddel. En dat is ook een medicijn dat niet op voorschrift, of dat, waar je geen voorschrift voor nodig hebt.
0: Oké, dus heel veel regels verboden. Dingen verboden.
1: En dat zijn nog niet eens alle regels. En dan komen ook nog eens de marketingregels daarbij komen. Want ik zei net, folistiem. In Amerika. In Frankrijk is die naam dan weer moeten aangepast worden. Want fol is eigenlijk gek in het oud-Frans. Dus ja, dat kan je dan ook niet gebruiken. Dus het duurt jaren voordat een farmabedrijf een naam gevonden heeft die aan alle marketing, legale regels voldoet.
0: Maar waar komen al die namen dan vandaan? Is dat dan gewoon, is dat een job? Iemand die plausibel klinkende medicijnnamen verzint.
1: Ja, je hebt sowieso merken, bedrijven die zich bezighouden met het verzinnen van merknamen. Niet alleen voor de farmasector, maar andere sectoren ook. Die zitten dan samen met verkoopsexpert, farmaceuten. En dan verzinnen die een naam. En er zijn redelijk veel verwijzingen die gebruikt worden. Bijvoorbeeld Motilium, dat verwijst naar motiliteit, oftewel het vermogen van cellen om zich te verplaatsen. Voltaren, de pijnstillende gel, verwijst naar Alessandro Volta, de Italiaanse natuurkundige die de eerste elektrische batterij heeft uitgevonden, want vroeger werden elektroshocks gebruikt bij de behandeling van sommige pijnen.
0: Jeetje.
1: Dafalgan, het suffix algan komt van het Griekse algos, wat pijn betekent.
0: En daf is een auto geweest, hè?
1: Ja, dat heeft er absoluut niks mee te maken. Dat is gewoon aan toegevoegd omdat het met niks een associatie had. Dus DAF. Dat is legaal, veilig.
0: Ik associeer dat met auto's, maar goed. Ja,
1: kijk, misschien is dat voor jou wel promotioneel. En je zei daar straks aspirine. Dat zou dan toch misschien ergens moeten verwijzen naar die acetylsalicylzuur. Dat is ergens wel een beetje zo. Die A is van dat acetyl-lalalalala-zuur.
0: De A, inderdaad.
1: Ja, spier verwijst naar de moraspirea. Dat is de plant waaruit de stof gesynthetiseerd is. En ine is dan weer een standaard suffix voor chemische stoffen. Hè, zoals je ook codeïne hebt, morfine, heroïne, noem maar op.
0: Oké. Dus dat heel veel gedoe, zo'n naam, duur lijkt me ook. Maar waarom gebruiken we niet gewoon de werkzame stof?
1: Dat gebeurt tegenwoordig meer en meer. Dus sinds 2001 mogen artsen gewoon medicijnen op stofnaam voorschrijven. Dus je arts kan gewoon zeggen, ik schrijf je ibuprofen voor. Daar heb je nu geen voorschrift voor nodig, maar bij wijze van voorbeeld. En dan maakt het niet uit. Dan kiest de apotheker zelf welke medicijnen die jou meegeeft. Dus dan maakt het merk niet uit. Een arts kan wel zeggen van oké, maar dit specifieke merk geeft jou minder bijwerkingen of vind ik persoonlijk beter. Een arts kan altijd zeggen, ik wil
0: mensen
1: dit.
0: Mensen zijn wel gehecht aan een merk. Dat is ook een beetje een placebo-effect. Mm-hmm. Het mag qua werkzame stof misschien precies hetzelfde zijn, maar ze willen toch dat ene merk.
1: Ja, inderdaad. En om daar dan daarom dus die regels van niet te veel promotionele inhoud in je dingen. Maar dus artsen kunnen tegenwoordig op stofnaam voorschrijven. En dat gebeurt meer en meer, waardoor die merknaam toch iets minder belang krijgt tegenwoordig.
0: Ja, ik hoop dat we Danny uit West-Vlaanderen geholpen hebben. Maar
1: toch,
0: hij had het eigenlijk al beslist.
1: Met deze vraag. Maar
0: het wordt Sonata.
1: Ja.
0: Sonata zou eigenlijk ook een Japans klein autootje kunnen zijn, toch?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Als er nog mensen zijn met vragen voor Gilles Wijkmans.
1: Ik heb geen medicijnnaam.
0: Nee. Ja, ik dacht Codeïne Wijkmans. Sonata. Ze zijn welkom natuurlijk op Nieuwe Feiten uit radio1.be. Paracetamoxifruzie, Bendro, Neomycin. It's our brand new wonder drug we think you'll find enticing.

heb er een beetje koppijn van gekregen van dit middel. Adam Kay en Suman Biswas. Naar Antwerpen, 10 minuten vertragen op de E313 vanaf Ranst. En andere vertragingen op de weg, die zijn elders klein.

0: 20 graden, zonnetje, hier en daar een wolkje. Perfecte dag, inderdaad, Persephone's Beast. Dit is Nico Dijkshoorn.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars. Een half uur geleden stelde ik aan ChatGPT de volgende vraag. Beste ChatGPT, als ik je zo mag noemen. Ik wil vanmiddag in het middagjournaal iets zeggen over schildertekenaar Rien Poortvliet, de inmiddels al lange tijd geleden overleden beroemde kabouterschilder. Kennen ze die in Vlaanderen? En luisteraars, dit was het antwoord. Ha, Nico, voor Radio 1 in Vlaanderen, wat leuk dat ze jou daar iets laten doen. Ik zou iets voorzichtiger zijn met een verwijzing naar Rien Poortvliet zonder context. Ik zou er niet van uitgaan dat iedere Vlaamse luisteraar meteen bij Rien Poortvliet een duidelijk beeld voor ogen heeft. Als je hem gebruikt, omdat je één bepaald beeld wilt oproepen, dan zou ik het heel even uitleggen. Nou luisteraars, daar gaan we. Rien Poortvliet was een schilder die naakte kabouters schilderde. Nooit helemaal naakt. Ze hielden altijd hun laars aan en hun baard hing altijd net voor hun geslachtsdeel. Rien die maakte er geen geheim van dat kabouters aan ruige voortplanting deden. Rien schilderde graag naakte kabouters. Ik herinner mij een naakte kaboutervrouw in een houten ton vol met water. En daar wil ik het hier even over hebben, luisteraars. Ik ben namelijk opgegroeid met een veel te romantisch beeld van de kabouter. En dat komt door mijn lieve moeder. Zij etste de kabouter in mijn jongenshoofdje toen ik 6 jaar oud was. Wij waren een week op vakantie naar het Waddeneiland Texel en samen met mijn moeder liep ik 's ochtends door het bos. Ze wees naar een houten bankje. Ze zei, kijk nou eens. Kijk eens, Nico, een brief van de kabouters. Voor jou. En er lag inderdaad een envelop. Mijn moeder opende wat ze die ochtend zelf had dichtgeplakt en zij las wat ze die ochtend, toen ik nog sliep, zelf had geschreven. Beste Nico, wat een leuke jongen ben je, met heel mooi vallend haar. En wat fijn dat je zo lief bent voor je kleine broertje. Ik hoor van iedereen dat je heel mooi kan tekenen. En luisteraars, zo ging dat maar door. In kabouters geloof ik niet meer, maar wel in de goedheid van mijn moeder. Zij is ooit om 's ochtends 6 uur opgestaan, in haar eentje naar het bos gelopen en heeft de kabouterbrief op een bankje gelegd. Dat is verpletterend lief. De kracht van het geschreven woord kwam daar hard binnen. Door mijn moeder beleef ik veel plezier aan schrijven. Bedankt, mam, waar je ook zweeft.
0: Via Rien Poortvliet toch weer bij zijn moeder uitgekomen. Nico Dijkshoorn in het middagjournaal vandaag. Morgen weer. Zometeen aan het nieuws van 1 is er Ilse Liebens voor u. Blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.

0: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
0: Wist je dat deze kast van de wereldberoemde Belgische architect Henri van de Velde is?
3: Echt?
0: En deze Vitra-stoel?
3: Die zie je inderdaad overal.
0: Die is van de Belgische ontwerper Maarten van Severen.
3: Ook Belgisch.
0: Om nog maar te zwijgen van dit tapijt. Gemaakt door de Belgische kunstenaar Victor Verhelst.
3: Verhulst? Verhelst. Ah, oké, ja.
0: Weet ik veel laat zich verrassen door prachtig Belgisch design. In het gloednieuwe Designmuseum in Gent. Met Kobe Ilse.
3: Inderdaad, ook Belgisch design. Hm?
0: Beluister de nieuwe podcast tussen alle andere Weet ik veel podcasts bij Radio 1 op VRT Max.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Profel.
6: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijnstadion.
10: Nobelprijs.
9: Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Haarlem en Radio 2.
11: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
12: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
13: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, SeaMine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
14: Recubel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
15: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
14: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
16: Recupel.
17: Het leven begint in een stijlaarts badkamer.
18: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer.
19: Dat is echt een feest.
20: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
19: Oké. Okay.
21: Happy bathroom to you.
17: Kom uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
22: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
23: Geef 8 hamburgers.
22: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
0: VRT Radio 1.
24: Alles begint bij luisteren.
25: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Een Belgische robotwagen mag over enkele jaren mee naar de maan. En de Marokkanen kiezen een nieuw parlement. Maar veel jonge kiezers blijven thuis. Vandaag is een eerste versie voorgesteld van een Belgische robotwagen die over enkele jaren mee mag naar de maan. De wagen heet Love Me en is gemaakt door het ruimtevaartbedrijf SpaceApps uit Zaventem. In 2029 gaat hij mee in een nieuwe raket van Jeff Bezos om onderzoek te doen op de Zuidpool van de maan. Wim Schepens was bij de voorstelling.
1: Een inbouwoven op wieltjes, zo zou je Love Me nog het best kunnen omschrijven. Een rover van medium formaat, zo noemt ingenieur Simon van den Bussen zijn geesteskind.
2: Het is 40 kilogram, dus eigenlijk de perfecte balans om op veel landers mee te kunnen gaan en toch heel nuttige wetenschappelijke en technologie demonstraties te gaan doen. Niet te klein en niet te groot.
1: Als alles meezit, gaat Love Me in 2029 naar de maan. Maar eerst moeten er nog een aantal proeven gebeuren.
2: Binnen een aantal maanden gaan we een test doen voor de trillingen te simuleren. En ook de temperatuuromgeving te simuleren. En daarmee weten we eigenlijk genoeg om dan te beginnen met de assemblage van ons echte vluchtmodel.
1: Over 3 jaar moet Love Me op de maan bewijzen dat het een betrouwbaar werkinstrument is. De ambitie van de makers is alleszins groot.
2: Dit is eigenlijk echt een eerste stap, een heel waardevolle stap, maar die ons dan de ervaring en de kennis geeft om dan over te gaan naar missies 2, 3 en hopelijk nog veel meer in de toekomst.
25: Vanaf morgen zakt de dieselprijs weer. Sinds gisteren staat de prijs op een recordhoogte van maximaal 2,5 euro per liter. Morgen gaat er voor diesel bijna 10 cent per liter af. De brandstofprijzen schommelen al een half jaar op een hoog niveau sinds de oorlog in het Midden-Oosten. In een school in Antwerpen is een kleuter in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht nadat het kind bijna was gestikt op school. Dat schrijft het Laatste Nieuws en het parket bevestigt dat. Het ongeluk gebeurde gisteren tijdens de middagpauze. De 3-jarige verslikte zich tijdens het eten en dreigde te stikken. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en reanimeerden de kleuter. Stedelijk Onderwijs Antwerpen biedt de andere leerlingen, ouders en personeel van de school ondersteuning aan. In Antwerpen deelt Expertisecentrum voor Seksuele Gezondheid Sensoa condooms uit aan studenten. Er worden minder condooms gebruikt, terwijl ze de beste bescherming blijven bieden tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Sensoa wil 20 tot 25-jarigen aanmoedigen om te praten over condooms voor ze seks hebben. Want uit onderzoek blijkt dat de helft van de jongeren dat gesprek moeilijk vindt.
3: Ik denk wel dat dat doodnormaal zou moeten zijn. Dat is wel iets belangrijk. Maar ik denk dat veel jongeren daar wel lastig mee hebben om daarover te praten.
5: Zeker met de gevaren die dat dan kan meebrengen, zoals bijvoorbeeld zoals.
19: Ik zou mij bij eender welke persoon er wel gewoon veilig over voelen om erover te praten. Ook al is dat misschien in het begin een beetje awkward, maar dat hoort er nu wel gewoon eenmaal bij.
21: Eigenlijk hoop je dat de andere daarover begint, maar je moet, als dat niet gebeurt, dan moet je ook wel zelf die stap kunnen nemen. Dat moet gewoon klaar liggen, denk ik gewoon.
25: Om jongeren te helpen geeft Sensoa op de website praatovercondooms.be enkele voorbeeldzinnen, zegt Veerle Dosje.
26: Heb jij condooms bij? Want ik heb er geen op zak. Of ik zal zorgen voor de condooms. Zorg jij voor de leuke playlist. Zo, wat van die ludieke zinnen. We hebben heel directe zinnen op de website, maar we hebben ook wat subtielere zinnen voor mensen die dat liever subtieler aanbrengen. En je kan het ook gewoon klaarleggen op de plek waar je seks gaat hebben, zodat het duidelijk is voor je partner dat je het wilt gebruiken. Of gewoon omdoen op het moment dat past. En dan hoef je er geen woorden aan vuil te maken.
25: Personeelsleden van de politie zullen vanaf volgend jaar meer loon krijgen. De achterban heeft het akkoord dat de vakbonden en bevoegd minister Quentin daarover hadden bereikt goedgekeurd. Operationele politiemensen van de lokale en federale politie zullen 58 euro netto per maand extra krijgen. Op jaarbasis is dat bijna 700 euro. De loonsverhoging geldt niet voor het personeel van de administratie en de ondersteunende diensten. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi stoppen voorlopig met hun stakingsacties. Al een week werken ze niet tijdens de nachtshift door een discussie over hun nachtpremies. Daardoor worden er elke dag tientallen vluchten geschrapt. Federaal minister van Mobiliteit, Jean-Luc Rukke, stelde voor om met een externe bemiddelaar de problemen op te lossen. De vakbonden zeggen nu dat ze die bemiddeling een kans willen geven. Het KMI waarschuwt dat we momenteel in ons land de droogste periode sinds de jaren 70 meemaken. De voorbije zomer was ook al een van de droogste sinds het begin van de metingen. En ook de volgende weken wordt geen regen van betekenis verwacht. En dat kan gevolgen hebben voor de drinkwaterproductie.
4: De Brusselse drinkwatermaatschappij Vivacqua zal wellicht voor de tweede keer sinds juli haar productie moeten verminderen. Ze gebruikt water uit de Maas, maar die staat momenteel erg laag. In 17 Waalse gemeenten gelden er vandaag al beperkingen op het drinkwaterverbruik. In Vlaanderen is dat niet het geval. In Marokko zijn er vandaag parlementsverkiezingen. De eerste verkiezingen sinds de dodelijke jongerenprotesten van vorig jaar en sinds de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar in de zomer plots tienduizenden migranten uit Marokko aankwamen. De werkloosheid in Marokko is hoog en veel jongeren zien geen toekomst in hun land. Toch zullen de partijen die nu aan de macht zijn waarschijnlijk niet allemaal afgestraft worden, zegt correspondente Samira Jadir.
6: Volgens de analist hier maakt PAM de grootste kans om te winnen. Nou, dit is de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit. Zij zitten op dit moment in de regeringscoalitie, dus van een afstraffing zal geen sprake zijn. De partij die op dit moment de grootste is, de liberale RNI-partij, zal waarschijnlijk wel zetels inleveren, omdat zij de beloftes van de vorige verkiezingen niet waar hebben kunnen maken.
4: Vrij zonnig vanmiddag. Soms trekken wat wolken voorbij. In het binnenland halen we tot 20 graden. Vanavond en vannacht kans op wat lichte regen. Morgen begint grijs, daarna wolken en opklaringen en rond 19 graden. Als alles goed gaat, rijdt over een kleine 3 jaar voor de allereerste keer een Belgische robotwagen op de maan. Dat was onze opener. De eerste versie van die robotwagen die onderzoek zal doen op de Zuidpool van de maan is vanmorgen voorgesteld. Meer op vrtnieuws.be.
7: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
8: Radio 1.
9: Ilse Liebens.
10: Goedemiddag, dit is Steve Winwood.

Steve Winwood en While You See a Chance. Een heel goedemiddag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Actrice Violet Braakman die kiest zo meteen een nummer van Kate Bush uit haar classic album van de week. Ik geef ook tickets weg vandaag voor het concert van Death Cab for Cutie volgende week in het Koninklijk Circus in Brussel. En we duiken in de muziekapp van Sarah Renson, patissier, ondernemer en jurylid bij Mijn Restaurant. En los daarvan wat peper en zout voor je woensdagnamiddag. Zoals Hoover, Vonnek en Jasper Erkens met Second Life.

Hoeveel vond ik tegenwoordig zonder Raymond en zonder Gijken, maar voor dit nummer in elk geval al met Jasper Erkens, Second Life. Radio 1.

0: Classic album van de week.
1: Actrice Violet Braakman, die kan je nu aan het werk zien in De 12, De Botoxmoorden op VRT1 en ook op VRT Max. En in het najaar is ze in verschillende films te zien in de bioscopen, onder andere in Heysel 85. Daarin speelt ze een hoofdrol aan de zijde van Matteo Simoni. Violet Braakman heeft ons classic album van de week gekozen, The Kick Inside, de debuutplaat van Kate Bush. Kate Bush die was toen amper 19 toen ze die plaat uitbracht en sommige nummers van op die plaat schreef ze op wel heel jonge leeftijd, zoals The Man with the Child in His Eyes. Toen was Kate Bush maar 13 toen ze dat nummer schreef. Het is ook de plaat waar Wuthering Heights op staat en dat nummer dat deed en dat doet nog altijd veel met Violet Braakman, want als kind danste ze in de tuin. Ze wilde een kleine heks zijn, zoals de grote heks Kate Bush in haar ogen met lange jurk en alles erop en eraan. Kate Bush heeft voor Violet Braakman een beetje de balans gevonden tussen gekte en genialiteit en dat is een kwaliteit die mensen in haar omgeving ook hebben en dat vindt ze heel aantrekkelijk. En ook die wildheid, daar kan ze zich wel in herkennen. We gaan luisteren naar een nummer uit The Kick Inside van Kate Bush.
2: Violet beschrijft voor mij de nacht waarop Rami en ik elkaar ontmoet hebben. Het is een heel sensueel nummer. En die nacht, 13 maart 2020, de nacht waarop de cafés gingen sluiten en de Belgische lockdown inging, was vrij magisch. Het was de verjaardag van onze vriend Bert Scholiers. En wij kwamen elkaar tegen en de rest zal Kate Bush vertellen. Maar ze zingt, here comes one and makes one, the glorious union. It could be love, feel it, feel it, feel it, my love. En na 6 jaar en na veel Wuthering Heights en lows zijn Rami nog steeds a glorious union.

Nederlander van grof geschut Tenerife. En daarvoor Kate Bush met Feel It uit ons klassiek album van de week. Dat is The Kick Inside. Daar krijg je elke dag nog een nummer uit te horen. Zometeen Just Jack op je radio naar Oscar and the Wolf en Fever.

0: Just Jack en Writer's Block, als je graag tickets wil winnen om volgende week naar Death Cab for Cutie te gaan kijken in het Koninklijk Circus, dan moet je gewoon blijven luisteren. Zelfs komen ze eraan. Eerst nog even dit opletten als je onderweg bent. Naar Antwerpen is het een half uur file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Andere vertragingen zijn klein.
1: Radio 1.

Makossa. Daar zijn er velen hun mosterd gaan halen bij Manu Dibango en Sol Makossa. En daarvoor Leon Bridges met nieuwe muziek Light the Way. Volgende week woensdag dan speelt Death Cab for Cutie in het Koninklijk Circus in Brussel met een nieuwe plaat onder de arm die ze in juni van dit jaar hebben uitgebracht. I Built You a Tower, zo heet die plaat. De voorbije jaren van die band stonden eigenlijk in het teken van de nostalgie. Ze hebben een aantal belangrijke mijlpalen gevierd. Mijlpalen, dat was het, ja. Uitverkochte tournees bijvoorbeeld ter gelegenheid van de 20e verjaardag van Transatlanticism en van Plans bijvoorbeeld. En die tournees hebben eigenlijk een soort van inspiratiebron geweest voor I Built You a Tower, voor die nieuwe plaat. Want achter de schermen ging het helemaal niet zo goed met frontman Ben Gibbard op het podium. Was hij wel degelijk de frontman van zowel Death Cab for Cutie als de Postal Service, maar dan naast het podium stond zijn persoonlijke leven zwaar onder druk. En daar, in dat gevoel, heeft hij de inspiratie gevonden voor die nieuwe plaat, voor I Built You a Tower. Volgende woensdag in het Koninklijk Circus in Brussel, als je wil gaan, pak er dan even de app bij van VRT Max. Stuur me jouw naam, jouw e-mailadres en ook de titel van dit nummer heb ik nodig. Als je een duo-ticket wil winnen om dus volgende week woensdag naar deze band te gaan kijken in het Koninklijk Circus Death Cab for Cutie. Ik heb je naam nodig, je e-mailadres en de titel van dit fijne nummer. Stuur maar door via de app van VRT Max.

Death Cab for Cutie en You Are a Tourist. Dat was meteen het juiste antwoord dat je moest doorsturen via de app van VRT Max. Tickets voor Death Cab for Cutie volgende week woensdag in het Koninklijk Circus. Die zijn de deur uit. Als je hebt meegespeeld, ga dan even terugkijken in de app. Want de winnaars hebben daar ondertussen allemaal een berichtje gekregen. Skilo komt eraan na de nieuwste van Jay Bernard. Love is on my mind.

Lachen met zijn eigen gestalte kon die en de wens om wat groter te zijn leverde hem wel een hit op. Skilo met I Wish. Ik zag onlangs een foto van hem samen met de Shaquille O'Neal. Dat is natuurlijk wel extra grappig, het verschil tussen die twee. Dit is Prince bij Radio 1. I could never take the place of your man.

0: Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
2: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
3: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
2: Ja. Kom een keer kijken.
3: Amai. Oh, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu, een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Iedereen in positie.

0: Stipit op kidnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
8: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
7: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Zaventem is een eerste versie voorgesteld van Love Me, de Belgische robotwagen of maanrover die over 3 jaar onderzoek zal doen op de Zuidpool van de maan. Love Me is ontwikkeld door het Belgische Space Apps en zal in 2029 meereizen met de eerste maanmissie van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. De versie die vandaag is voorgesteld moet wel nog verbeterd worden, zegt projectmanager Simon van den Bussen.
13: Dit is het prototype dat we gebruiken om te testen hoeveel grip dat we hebben op de wielen, of dat we de hellingen op kunnen, of dat we kunnen navigeren met onze camera's. We hebben absoluut nog veel werk voor de boeg. Binnen een aantal maanden gaan we een test doen voor de trillingen te simuleren en ook de temperatuuromgeving te simuleren. En daarmee weten we eigenlijk genoeg om dan te beginnen met de assemblage van ons echte vluchtmodel.
12: De kleuterschool in Antwerpen, waar gisteren een kindje van 3 bijna gestikt was in zijn eten, krijgt deze week extra ondersteuning van het CLB. Zowel de ouders, de leerlingen als het personeel van de school zijn erg aangedaan door wat er is gebeurd. Het incident gebeurde gisteren tijdens de middagpauze. Er kwam eten vast te zitten in de luchtpijp van de kleuter. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het op dit moment met de jongen gaat. Nederland zal volgend jaar dan toch meedoen met het Eurovisie Songfestival. Dat melden verschillende Nederlandse media. De Nederlandse omroep Avro Tros liet vorige maand weten niet te zullen meedoen aan het Liedjesfestival, omdat Israël nog altijd deelneemt. De deelname ligt voor sommige landen gevoelig door de Israëlische aanvallen op en het geweld in Gaza. Daardoor moest de Nederlandse openbare overkoepelende omroep NPO op zoek naar een oplossing. En die oplossing lijkt er nu te zijn. Volgens verschillende Nederlandse media zal de NPO zelf de deelname organiseren. Tijdens de vorige editie in Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. NPO zond het festival wel uit. De Europese Commissie wil 4,2 miljard euro aan geblokkeerd Europees geld vrijmaken voor Hongarije na hervormingen door de nieuwe regering van Peter Madjar. De EU had dat geld achtergehouden wegens problemen met de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Volgens de commissie heeft de nieuwe regering de nodige stappen gezet om corruptie tegen te gaan en is er ook minder risico op belangenvermenging. Daardoor mag het geld nu wel uitbetaald worden. Een meerderheid van de 27 lidstaten moet daar wel nog mee akkoord gaan. Hongarije wacht ook nog op 10 miljard euro uit het coronaherstelfonds. Daarover heeft de Europese Commissie nog geen beslissing genomen. Vrij zonnig vanmiddag. Soms trekken wat wolken voorbij. In het binnenland halen we tot 20 graden. Vanavond en vannacht kans op wat lichte regen. Morgen een grijze start. Daarna wolken en opklaringen en rond 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

aan zon, voorlopig geen gebrek hier in Brussel vandaag. En dat op de dag dat de astronomische herfst is begonnen. The Beatles en Here Comes the Sun. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Dit is Portugal the Man en Feel It Still.

0: kwaliteitslabel aan zich, Joost Zwegers. Nova Star en Today Yesterday.
1: Op repeat.
0: Over kwaliteit gesproken. Sarah Renson is een fantastische pâtissier, is ondernemer, is ook jurylid bij Mijn Restaurant. Het nieuwe seizoen van dat programma gaat binnenkort op 6 oktober van start op VTM met opnieuw een aantal duo's die tegen elkaar opnemen in de hoop om hun droomrestaurant te kunnen openen. In de jury dus Mara Koeken, Shana Zeebroek, Marcelo Ballardin en Sarah Renson. En zij is, los van al het bovenstaande, ook een muziekliefhebber, dus ik wilde heel graag weten naar welke muziek zij de voorbije weken veel heeft geluisterd.
1: Op repeat.
2: Ik ben Sarah Renson en ik heb deze week geluisterd naar deze nummers.

Loiseau van Laurent Bardet. Ik was aan het lopen, aan het joggen, in het park hier, een beetje verder. En dat kwam in mijn earpods. En dat was echt liefde op het eerste zicht. Dus dat is een liedje dat bij mij heel veel in de auto opstaat. En dat gewoon instant, ja, zo'n goede vibe geeft.

Dan hebben we Volare. En eigenlijk vind ik dat helemaal geen goed liedje. En toch is dat echt zo het vakantielied geworden van mijn kinderen. Dat is al, gaan ondertussen al 6 jaar mee, denk ik. Dus die weten ook, vanaf dat wij Italië binnenrijden, dat dat lied non-stop afspeelt. En dan zitten ze met hun twee heel luid en hard te zingen op dat lied. Ja, dat is echt, voor mij is dat een van de mooiste momenten dat er zijn.

En dan als laatste hebben we de dress van Dijon of Dijon. En dat was gewoon een heel mooi momentje op Pukkelpop. Goeie weer, met hele leuke mensen daar. Daardoor hebben we wel ook Unwritten van Natasha Bedingfield gemist. Dat heb ik later gezien. Maar het was even goed en het was gewoon prachtig. Zo'n topnummer ook.

helemaal onder de indruk was, Sarah Rinson, van het concert van Dijon op Pukkelpop. Dat je dan Natasha Bedingfield en Unwritten even hebt gemist, dat lijkt me niet zo heel erg. Je hoorde Dijon en The Dress. Dit is Axel Bauer en Cargo de Nuit.

De liefde voor muziek is doorgegeven genetisch van vader op zoon. Zijn zoon die zingt tegenwoordig ook Axel Bauer en Cargo de Nuit. Dit is Charlie XCX met recente muziek.

0: Dit is deze week onze Vox-tip.
1: Hey, Sietse van Meldheids hier. Ik ben ongelooflijk blij, want onze nieuwe single Oorlog in mij, die is Vox-tip bij Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst. Bij Radio 1 op VRT Max.
0: Radio 1.

0: wel bij tijdens die legendarische reunieconcerten van Oasis. En die band heeft aangekondigd natuurlijk dat ze volgend jaar op tournee gaan. En deze man gaat opnieuw mee in het voorprogramma Richard Ashcroft. En Music is Power, en daarvoor nieuwe muziek van Meltheads, Oorlog in mei. Het is onze Vox-tip, dus je kan ervoor gaan stemmen via Radio 1 op WRT Max. En dan zaterdag luisteren naar Vox om te zien of ze de lijst gehaald hebben. Het is precies 2:30 en naar Antwerpen is het een 30 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En op de ring van Gent gaat het langzaam door werkzaamheden bij Desteldonk in beide richtingen. Op de buitenring bij Ertvelde 20 minuten. Andere vertragingen die zijn klein.
1: Radio 1.

Jamelia en Superstar. Vanochtend waren Koen en Chris Wouters hier bij Radio 1 in de ochtend. Met een bijzondere aankondiging. Ze gaan optreden. Dat is op zich niet zo raar. Op woensdag 4 augustus volgend jaar. Maar ze gaan een concert geven in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Daarmee zijn ze de eerste Belgische band ooit die op die gigantische locatie gaat spelen. Tickets te koop vanaf 30 september. Je zal snel moeten zijn.

Volgend jaar dan bestaat Clouseau 40 jaar. 40 jaar al dan niet lang uit op de planken. En die verjaardag gaan ze dus vieren. Heel erg groots. Ze kunnen het bijna zelf amper geloven. In het Koning Boudewijn Stadion gaan ze dat vieren. Dus volgend jaar, begin augustus, met een bijzonder concert. Dat weet je nu al. Clouseau en dans. Zometeen To Dive For op je radio. Na nieuwe muziek van Dive. Dit is het heel erg mooie Kid.

Department S is Big There. Deze Duitse die scoort nog altijd op elk festival waar hij voet aan grond zet. Dit is Paul Kalkbrenner, Sky and Sand.

0: Rustig. Een eindeloze soep.
1: Mag ik even iets vragen? Ik zie hier een hele grote zak spinazie, maar je hebt toch ook van je babyspinazie, niet?
0: In Fast Forward.
2: Ja, als je hier rechtdoor loopt en dan naar rechts,
1: ja.
2: En daar staan ze.
1: Dat is toch grappig dat die dan niet samen staan?
2: Er is een speciale aanbieding.
1: Ah, verplaatst.
2: Verplaatst, daarom.
1: Dat is toch, ja. Oké, okay. Ja. Je moet maar weten uiteindelijk.
0: Nu is het nog rustig. Van het Zuidelijk Toneel, Theater Artemis en het Paleis. Vanaf 2 oktober. Info en tickets, hetpaleis.be.
3: Nu is het nog rustig.
0: Samen met De Standaard en Radio 1.
4: Vanavond op VRT1.
5: Ik ga hier sowieso geen 20 jaar meer zijn. Maar dan kan ik me gewoon niet inbeelden dat dat volgend jaar al zou zijn.
4: Mm-hmm. Op VRT1 ontmoet Christel mama's die ongeneeslijk ziek zijn. Op VRT Canvas vertelt de docu Achter de tralies van de tijd over oudere gedetineerden. En op VRT Max kan je het volledige nieuwe seizoen van De 12 al kijken. Tot vanavond.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Ben je op zoek naar je eerste job?
8: Zo klaar voor.
7: Of is het tijd voor een carrière-switch?
8: Ja, zo klaar voor.
7: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
8: Zo klaar voor.
7: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
9: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
10: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
11: Yeah?
12: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
11: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
13: Nog voor jij kan denken...
14: Ik heb gelijk geen energie.
13: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
15: Oh, mijn rug zit vast.
13: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
16: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
13: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
17: 3 topmuzikanten, 1 muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
18: Backstage Producties stelt voor Hotel Mama. Een hartverwarmende voorstelling over generaties vrouwen. 1 vraag zet alles in beweging. Wat betekent het om moeder te zijn? Frances Leffenburen, Isabel van Hekken, Jits van Bellen en Silke Toré nemen je mee op een reis die je laat lachen, ontroert en je met een warm gevoel naar huis stuurt. Hotel Mama, tot en met december in Theater Elkerlik Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
19: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
20: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
19: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
20: Hallo.
19: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
21: Hallo.
0: VRT Radio 1.
22: Alles begint bij luisteren.
23: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Aan het Sint-Pieterstation in Gent is vanmiddag een jonge man gewond geraakt bij een steekpartij. Dat schrijft het Laatste Nieuws en het is ook bevestigd door de politie. Het slachtoffer werd geraakt in de borststreek. Hij werd ter plaatse verzorgd en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn. De politie onderzoekt de omstandigheden van de vechtpartij. Het is ook nog niet bekend of er iemand is opgepakt. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen het Poolse luchtruim geschonden. De helikopter kwam uit Kaliningrad, het stukje Rusland dat tussen Polen en Litouwen ligt. Het toestel was zo'n 42 seconden in het Poolse luchtruim. De Poolse luchtmacht heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen ingezet. Het is al eerder gebeurd dat Russische projectielen het Poolse luchtruim schenden of over de Poolse grens neerkomen. Om die reden werden eerder vanochtend ook twee luchthavens in het oosten van Polen kort gesloten tijdens een drone-aanval van Rusland op Oekraïne. Nederland doet volgend jaar toch opnieuw mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat melden verschillende Nederlandse media. Verschillende landen twijfelen of ze in 2027 zullen deelnemen vanwege de deelname van Israël aan het Liedjesfestival. Die deelname ligt gevoelig door het Israëlische geweld in Gaza. Tijdens de vorige editie in Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee aan het Songfestival. En op het Europees kampioenschap volleybal spelen de Belgische mannen om 4:00 in Turijn hun match in de kwartfinale tegen Slovenië. Dat is een sterke tegenstander, vertelt Steffi Merlevede van Sportza.
3: De Slovenen staan momenteel zesde op de wereldranking. Dat is 7 plaatsen hoger dan de Belgen. Ze zijn al een paar jaar in opmars richting wereld- en Europese top en zetten in een kwartfinale met gemak Servië opzij. Op het vorige EK pakte Slovenië brons, net als in de World League afgelopen zomer. Dat is het toernooi met de beste volleyballanden. De Red Dragons staan dus voor een loodzware opdracht. Maar ook zij deden de voorbije dagen vertrouwen op, met de uitschakeling van Tsjechië en daarvoor al de groepswinst. Deze Belgische ploeg is bovendien misschien een van de meest complete ooit. Rond Ferre Reggers, een hoofdaanvaller van topniveau, en met een ijzersterke captain Sam de Roo. Als de Red Dragons zich straks plaatsen voor de halve finales, evenaren ze al minstens hun beste resultaat ooit op een EK.
23: Vrij zonnig vanmiddag, met soms wat wolken. In het binnenland halen we tot 20 graden. Vanavond en vannacht kans op wat lichte regen. Morgen start grijs, daarna wolken en opklaringen. En rond 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
14: Badkamerrenovatie.
15: Stijlaard.
21: Happy bathroom to you.
15: Renoveert uw badkamer.

80. En we wilden allemaal naar die dansschool in New York. En we wilden allemaal zo cool zijn en zo goed kunnen dansen. En we wilden allemaal beroemd worden. Nu, Irene Cara die werd erdoor beroemd. Want ze speelde een van de hoofdrollen in die film. Als Coco Hernandez. En ze zong natuurlijk ook de titelsong. Fame. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Dit zijn Angus en Julia Stone. En Celestial Bodies.

0: Toen Big Boy en Andre 3000 nog zijn muziek maakten als Outkast. Met The Way You Move.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Beck die wordt steeds spaarzamer met het uitbrengen van muziek. Zo lijkt het ook. De intervallen tussen zijn albums die worden steeds groter. Zijn vorige plaat die dateert ondertussen van 2019. Dat was die Hyperspace. Maar nu is er dus een nieuw album, ons album van de week, Ride Lonesome. En daarop grijpt Beck terug naar die warme, melancholische klanken van platen als Morning Face en Sea Change. Het is ook met de vertrouwde muzikanten uit die periode dat hij nu opnieuw speelt. En ook Nigel Godrich is opnieuw aanwezig aan de knoppen. Met de akoestische gitaar als basis, vaak aangevuld met strijkers. Best ook wel wat 70s invloeden zit er in die plaat, die echt gemaakt is voor de herfst. Ingetogen over eenzaamheid, over verlangen, over verlies. Met liefdesverdriet als centraal thema, maar het gaat ook over terug rechtstaande situatie accepteren en dan verder doen. We luisteren naar Beck en Falling Through My Hands.
2: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

Beck brengt je zijn gebroken hart op een plat ook uit ons album van de week Ride Lonesome, dat je kan winnen bij Radio 1 op VRT Max. Beck en Falling Through My Hands.

Janis Joplin zou er achteraf potten mee gaan breken natuurlijk, maar de originele was van Irma Franklin. De oudere is dus van Aretha. Deze Take a Little Piece of My Heart. En dit is nieuwe muziek van Floris Francis Arthur, De Opdracht. MUZIEK

0: Lovesick van Gangstar en daarvoor nieuwe muziek van Floris Francis Arthur. De opdracht, het is bijna 4:30 geworden. Opletten als je onderweg bent of nog de baan op moet naar Antwerpen. Een kwartiertje file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent hetzelfde tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de E313 richting Lummen is er hinder in Wommelgem door een defect voertuig op de spitsstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de R4, de buitenring van Gent, gaat het langzaam door werken ter hoogte van R. Velden. Andere vertragingen die zijn klein.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.

0: Nu de herfst is begonnen, doen we maar een extra doosje Happy Pills, Norah Jones.
1: Radio 1.
0: Straks na het nieuws van 4 uur, opnieuw de wereld vandaag op jouw radio met Gert Geens. Goedemiddag.
2: Dag Ilse, goedemiddag.
0: Gert Clouseau speelt volgend jaar in het Koning Boudewijnstadion. Ik dacht dat we daarmee rond gingen zijn qua Belgisch muzieknieuws vandaag. Maar er is nieuws, heet Van de Naald en het komt van in huis.
2: Ja, dat is waar, want de VRT heeft zo net laten weten dat ze wel degelijk een Vlaamse inzending zal sturen naar het Eurovisie Songfestival van volgend jaar, dat in Bulgarije gehouden zal worden. En uiteraard is dat nieuws, gelet op de controverse rond de deelname van Israël, die al een paar jaar bestaat binnen en ook buiten de Songfestivalfamilie. De VRT had al een tijdje voorbehoud gemaakt bij een volgende deelname. Op de redenen daarvoor zullen we straks in ons programma nog wel ingaan, maar dat voorbehoud is dus nu voor een stuk weg. De VRT benadrukt daarbij wel dat dit geen goedkeuring of normalisering is van wat in Gaza of elders in de wereld gebeurt, heeft de openbare omroep laten weten. Maar waarom deze beslissing en welke reacties komen daar ook op? Dat zal straks uitgebreid aan bod komen bij ons. Op de algemene vergadering van de Verenigde Naties volgen we ook de toespraak van de Iraanse president. Benieuwd wat hij te vertellen heeft nadat Donald Trump gisteren al het spreekgestoelte beklom. En we hebben ook een sportieve rode draad in ons programma, want de Belgische volleybalmannen die dromen van een medaille op het Europees kampioenschap. Als ze daarvoor in de running willen blijven, dan moeten ze straks in hun kwartfinale voorbij Slovenië. Dat is nummer 6 van de wereld, dat gaat niet zo evident zijn, maar... Ja, moeilijk, maar moeilijk gaat ook, Ilse. Moeilijk gaat ook. De match begint om 4 uur, dus ideaal.
0: Ik ga supporteren.
2: Goed.
0: Deel vandaag na het nieuws van 4.

gedaan van Duran Jones en The Indications, die het prima ook solo kan. Aaron Fraser met Paint the Picture. Lizzie Mercier Desclous, die groeide op in Parijs en in Lyon, maar die trok na een tijdje naar New York en daar kwam ze in contact onder andere met Patti Smith. Ze ging daar zelfs een tijdje in haar appartement wonen, dus die twee die waren heel erg close. En met dit nummer had ze een hitje in de jaren 80. Lizzie Mercier Desclous, die trouwens veel te jong stierf, amper 47 is geworden. Mais où sont passées les gazelles?

Daisy, merci. Des clous op Radio 1. Mais où sont passés les gazelles? Straks na het nieuws van 4 uur, dan gaat het hier onder andere over het Songfestival, over volleybal en ook over de algemene vergadering van de VN. De Wereld Vandaag met Gert Geens na het nieuws van 4 uur. Ik heb zometeen Ronnie Size voor je en Represent met Brown Paper Bag. Na deze pionier. Missy Elliott is dit en Get Your Freak On.

0: 70 jaar geleden sterven in Marcinel 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
1: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
0: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
3: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
4: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. vanderbouwheden.be.
5: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Amai, zo content.
7: Natuurlijk, het is maandag.
8: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
9: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
10: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties. Gedurfd en relevant. Laat je raken. Dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward. Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
11: Vandaag opera. En morgen Booktopia. Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Ente Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
12: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
13: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
14: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
15: Licht het op, laat het op, wij het op stroom.
14: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
16: Recupel. Waarom heeft de VRT precies beslist om ondanks het voorbehoud van de voorbije maanden toch een kandidaat naar het volgende Eurovisie Songfestival te sturen? En welke reacties komen er op die beslissing? We houden de vinger aan de pols.
17: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. VRT zal volgend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de openbare omroep vandaag laten weten aan de organisator IBU. Het was lange tijd onduidelijk of VRT volgend jaar een deelnemer zou sturen naar het Songfestival. De omroep had zelfs aan de IBU uitstel gevraagd om te beslissen. Maar vandaag is er dus duidelijkheid. CEO Frederik de Laplace legt uit waarom VRT beslist heeft om mee te doen.
20: We zijn de afgelopen maanden en weken intensief in overleg gegaan met IBU over de vraag hoe we de oorspronkelijke waarde van het Songfestival konden herstellen. Men beseft dat er daar de afgelopen jaren wat fouten in zijn gemaakt. En dat men nu terug van het Songfestival iets wil maken dat echt de waarde van publieke omroepen ook uitstraalt. En ja, die beweging is niet voldragen. We zijn daar nog mee bezig. Daar is nog werk aan. Maar we willen die verandering wel alle rugwind geven die ze verdient.
19: En ook Nederland doet in 2027 opnieuw mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de Nederlandse omroep NPO bevestigd. Dit jaar deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. En omroep Avro Tros liet vorige maand weten ook volgend jaar niet te zullen deelnemen vanwege de deelname van Israël. De overkoepelende omroep NPO liet vandaag weten dat de Nederlandse inzending een gezamenlijk project wordt van de publieke omroep, gecoördineerd door de NPO. Nog verschillende landen twijfelen of ze volgend jaar zullen deelnemen als gevolg van de deelname van Israël aan het Liedjesfestival. Die deelname ligt erg gevoelig vanwege het geweld in Gaza. In Gaza is het geweld tegen vrouwen en meisjes sinds het begin van de oorlog tussen Israël en de extremistische groep Hamas sterk toegenomen. Dat blijkt uit twee rapporten van de Verenigde Naties. Het gaat om emotioneel geweld door mannen, maar ook om seksueel geweld en verkrachting. Er zijn ook meer gedwongen huwelijken en er worden ook vaker kinderen uitgehuwelijkd. Er zijn verschillende oorzaken. Door de aanhoudende bombardementen moeten Gazanen vaak vluchten en leven ze heel dicht op elkaar. Maar ook door de instorting van het gerechtssysteem in Gaza is er meer risico op geweld. Op het Europees kampioenschap volleybal zijn de Belgische mannen in Turijn zo net aan hun match in de kwartfinales tegen Slovenië begonnen. En dat is een niet te onderschatten tegenstander, zegt Steffi Merleveren van Sporta.
7: Klopt, de Slovenen staan momenteel zesde op de wereldranking. Dat is 7 plaatsen hoger dan de Belgen. Ze zijn al een paar jaar in opmars richting wereld- en Europese top en zetten in een kwartfinale met gemak Servië opzij. Op het vorige EK pakte Slovenië brons, net als in de World League afgelopen zomer. Dat is het toernooi met de beste volleyballanden. De Red Dragons staan dus voor een loodzware opdracht. Maar ook zij deden de voorbije dagen vertrouwen op met de uitschakeling van Tsjechië en daarvoor al de groepswinst.
19: Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Plaatselijk is er kans op wat lichte regen, minima rond de 15 graden. Morgen wisselend bewolkt, temperaturen tot 21 graden. Vrijdag zeer zonnig, met hier en daar een wolkje. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: Naar Antwerpen moet u 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de R4, de buitenring van Gent, gaat het dan weer traag door werken ter hoogte van Ertvelde. Andere vertragingen zijn klein op dit moment.
22: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
23: Radio 1.
24: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
21: Naast het Songfestival komt ook Maurice Maeterlinck voorbij in de wereld vandaag. Maurice Maeterlinck is de Belgische Nobelprijswinnaar literatuur van 1911 en minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost had het gisteren over hem in zijn toespraak voor de VN. En we volgen hier ook 2 uur lang de volleybalmannen die vechten voor een plekje bij de laatste 4 op het EK. Goedemiddag.

0: Een nummer dat makkelijk in het oor ligt, maar verder dan weer heel ongemakkelijk, is Every Breath You Take van The Police.
1: De wereld vandaag.
0: We steken eerst de Atlantische Oceaan over, omdat we nog eens willen terugkomen op dat nieuws dat British Columbia, een provincie in Canada, naar de rechter stapt om OpenAI aan te klagen. En de provincie wil dat doen na het drama dat zich begin dit jaar daar afgespeeld heeft in het plaatsje Tumbler Ridge. Toen schoot een 18-jarige vrouw haar moeder en haar halfbroer dood en op haar middelbare school nadien ook nog eens 5 kinderen en een leerkracht. Nadien stierf ze liever door zelfmoord. Maar voor dat drama had ze daarover gesprekken met ChatGPT. En British Columbia beschuldigt OpenAI er nu van dat het de politie niet ingelicht heeft hierover. Mieke de Ketelaere, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: U bent adjunct professor AI aan de Vlerick Business School. Wat had zij precies aan ChatGPT gevraagd dan?
2: Ja, ik denk dat nog niemand extern de chats heeft mogen inkijken. Maar wat we verstaan, wat we online lezen, is dat de chats wel degelijk gingen hoe je een dergelijke actie kunt plegen, hoe je zelfmoord kunt begaan, hoe je een moord kunt oppakken, et cetera. Dat de gesprekken waren waar ChatGPT met haar aan de slag is gegaan.
0: Ja, want ChatGPT is daar dus tot op zekere hoogte of zelfs verder dan dat in meegegaan. Of niet?
2: Klopt. Dat klopt. En dat is ook een problematiek die eigenlijk al gekend is. We hebben daar een mooi Engels woord voor, sycophancy. En dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat ChatGPT een spiegelfunctie gaat aannemen. Als je in een bepaalde richting denkt of vragen stelt, gaat ChatGPT u meenemen in dat verhaal en gaat u verder brengen eigenlijk in een tunnel door continu op jouw vraag specifiek verder in te gaan.
0: Zonder dat het jou op andere gedachten wil brengen in bepaalde situaties. Want als je naar dit soort dingen vraagt, ja, dan is er toch iets aan de hand, hè?
2: Ja, dat klopt helemaal. Nu, we spreken wel over de oudere versie. Ondertussen zijn daar een aantal guardrails, dus een aantal dingen voor opgezet geworden, dat niet zo snel meer kan gebeuren. Maar ik heb het vandaag nog even getest met de allerlaatste versies. En ik moet zelf wel stellen dat je toch heel snel terug in dat spiegelfunctie terechtkomt.
0: Want ChatGPT heeft werkelijk niets ondernomen om haar tegen te houden, dan weten we dat?
2: Wel, we weten dat ChatGPT of OpenAI de teams wel degelijk iets ondernomen hadden. Ja. Ze hebben haar account stopgezet, dus dat is een bewijs dat het wel degelijk gemonitord wordt en dat er wel degelijk mogelijkheid is om iets stop te zetten. Maar normaal gezien, en dat merk je ook als je inschrijft bij OpenAI, bij ChatGPT, staat er een duidelijke melding dat in gevallen van geweld of aanwijzing dat er geweld zal gepleegd worden, dat zij het recht hebben autoriteiten te informeren. En dat is het stuk dat niet gebeurd is. Dus ergens is dat bizar, want er zijn tekenen dat ze het wel degelijk gemerkt hebben door de account stop te zetten, maar ze vonden het niet erg genoeg om de autoriteiten te informeren. En dat vind ik bijzonder.
0: Mm-hmm. Hoe heeft Sam Altman hier al op gereageerd?
2: Ja, kijk, Sam Altman en OpenAI reageert altijd op dezelfde manier. Ook bij de andere cases met hun spijtbetuigingen ten opzichte van de familie, ten opzichte van nabestaanden, over het feit dat dat gebeurd is. Maar eigenlijk verder geen grote middelen.
0: En is er een aankondiging gekomen over stappen die OpenAI liever zou ondernemen om een en ander te voorkomen in de toekomst?
2: Wel, wat ze zeker vastgesteld hebben is dat de versies die ook door de dame gebruikt werden, en meer specifiek gaat het over de oudere versies, 4.0, 5.1, 5.2 als ik het zo mag benoemen, die werden eigenlijk met directe ingang offline gehaald. Dus die zijn niet langer beschikbaar sinds februari, dat is met versnelde kracht ingetreden. Maar dus ze hebben wel degelijk nieuwere versies en nieuwe beperkingen ingevoerd. Bijvoorbeeld, als je het hebt over zelfmoord, kan je nu tegenwoordig een persoon aanduiden met naam en e-mailadres naar wie de chat zal verwezen worden op het moment dat zij voelen of zij inschatten dat je in gevaar bent. Nu, ook daar terug, het is mooi om al die functies te zien. Ik heb ze doorgetest, ook in de laatste versies werken niet.
0: Ook met dat andere profiel misschien. Het is makkelijk verwezen naar een ander profiel, maar als je dat dan aanmaakt en je raakt daar wel verder mee, ja, het is nog altijd te omzeilen. Dat is dan de conclusie?
2: Absoluut. Mensen die in nood zijn, die weten ook perfect hoe ze het kunnen omzeilen. Ze gaan gewoon ook andere woorden gaan gebruiken. To unlive yourself. Ik wil niet zelfmoord plegen, maar ik wil unlive myself. En dat zijn dan dingen die AI nog niet herkent. Een mens begrijpt direct dat het over hetzelfde gaat, maar een AI denkt er nog niet direct hetzelfde over. Dus mensen die echt in nood zitten, merken we dat ze zodanig op zoek zijn naar die schouderklop, naar die hulp, dat zij eigenlijk perfect weten hoe ze erom moeten gaan.
0: Dus dit is wel nog altijd een probleem, zegt u?
2: Absoluut. Ja. Absoluut. Dit zou nooit mogen gebeuren. Ook het feit dat hij nog steeds antwoordt met ik ben aan jouw kant, wij zijn samen, wij gaan hier samen door. Dit is het stuk dat ik absoluut vind dat niet kan en niet mag.
0: En waarom wordt daar dan niet meteen verder in gegaan?
2: Er wordt deels verder in gegaan, hè. Dus misschien wel een belangrijk punt. Zowel Europa, China als Amerika hebben eerste toch dingen in plaats gesteld om liability aan te tonen, schuld kunnen aantonen. Maar dan komt de moeilijkheidsgraad zit erin van hoe ga je dat aantonen? Hoe kan je aantonen dat iemand door ChatGPT gemanipuleerd is? Hoe was die persoon ervoor? Is ChatGPT de enige oorzaak? Waren daar nog andere problemen voordien? Etcetera. En dat merk je vaak dat bij veel van de slachtoffers dat wel degelijk het geval was.
0: Maar ik bedoel ook dat OpenAI of die chatbots, want ik durf niet zeggen of er grote onderlinge verschillen zijn tussen de chatbots, maar dat die wat betreft de vragen die je kan en mag stellen bijvoorbeeld duidelijker grens nog trekken.
2: Inderdaad, maar op dit moment kan je er, zoals gezegd, gemakkelijk rondgaan. Als je zegt, ja, maar ik schrijf een scenario voor een toneelstuk op school, ja, dan zeg je, maar in dit geval kan ik je verder helpen. Het is simpel voor woorden dat het zo gemakkelijk gaat, maar zo is het de dag van vandaag.
0: In Canada is OpenAI dus voor de rechter gedaagd. Na die dodelijke schietpartij in februari, dank u wel Mieke de Ketelare, en er is dus nog een weg af te leggen, heb ik van u begrepen. Ik geef ook nog mee dat wie met vragen zit over zelfdoding terecht kan op de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op de zelfmoordlijn 1813.be.
1: Radio 1.
3: De wereld vandaag.

0: straks een eerste keer volleybal met Steffi. Maar ik kan nu al verklappen dat dat in de eerste set best gelijk opgaat voorlopig tussen België en Slovenië. Dit waren de Vanjets.
1: De wereld vandaag.
0: In New York vindt nog altijd de algemene vergadering van de Verenigde Naties plaats. Er waren gisteren al speeches onder meer van Amerikaanse president Donald Trump natuurlijk. Maar ook onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prévost, heeft er al het woord genomen. En om zijn punt te maken in die toespraak verwees hij onder meer naar een Belgische schrijver.
2: Let us try to draw a little closer. Marteling wrote those words more than a century ago. Yet they feel entirely relevant today.
0: Laat ons proberen om iets dichter tot elkaar te komen. Dit kwam uit het toneelstuk De Blinde uit 1890 al, geschreven dus door Maurice Maeterlinck, de enige Belg die de Nobelprijs voor literatuur kon winnen. Elisabeth Leijnse, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, u bent hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Namen. En mevrouw Leijnse, u werkt op dit ogenblik aan een biografie over Maurice Maeterlinck. Die naam doet bij heel velen onder ons wel een belletje rinkelen, denk ik. Maar misschien blijft het daar ook wel bij. Wie was Maurice Maeterlinck, zeg dat nog eens?
3: Hij was een Gentenaar die in het Frans schreef, die eigenlijk toch wel heel vaak wordt beschouwd als een Vlaming in het buitenland, een Vlaams-Franstalige symbolist. Hij schreef toneelstukken die heel bekend zijn geworden, dus onder andere De Blinde. En Pelléas et Mélisande is zo'n titel van hem, vooral ook bekend geworden omdat het libretto was van de opera van Claude Debussy. En zijn allerbekendste stuk is L'Oiseau Bleu. Dat is echt een internationaal bekend stuk geweest. In Moskou, in Japan, in heel Europa was Maeterlinck eigenlijk onbeschrijfelijk populair aan het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw.
0: We belanden hier niet bij L'Oiseau Bleu, maar wel bij De Blinde, want daar verwees Maxime Prévost dus naar. Waarover gaat dat toneelstuk?
3: Dat is eigenlijk op zich scenografisch geniaal. Dat gaat over, dat gaat nergens over. Er komen veel dialogen in voor die eigenlijk bijna absurd lijken. Want de situatie is de volgende. Een groep blinden wordt door hun gids, een priester, meegenomen op de dagelijkse wandeling. En bij de pauze, dus die mensen rusten uit, valt die priester dood neer. En die is dus licht voor hun voeten. Maar dat weten ze niet, want ze zijn blind. Dus ze wachten op hun gids die niet opstaat, ook dat weten ze niet. En ze hebben dus een conversatie die absurd is voor de mensen die het zien. Want je zou willen zeggen, zie je niet wat er gebeurt. En ze wachten tot de nacht valt, tot die gids terugkomt. Ze kunnen elkaar ook niet aanraken, ze kunnen elkaar niet zien, ze tasten in het duister.
0: Dit triggert mij sowieso al om het te lezen eigenlijk, dat uitgangspunt, die premisse.
3: Ja. En het is een hele, hele simpele taal geschreven. Dus het zijn hele simpele mensen die daar zitten. Niet wetend in welke toestand zij zich bevinden. Dus dat is natuurlijk een gigantische, dramatische ironie. Maar het stuk wordt heel vaak gebruikt ook natuurlijk om te illustreren dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. En dat we blind zijn voor de evidentie. Ik denk dat in die zin Maxime Prévost het stuk ook heeft gebruikt.
0: U begrijpt de link wel die hij gelegd heeft.
3: Jazeker, ja. We moeten solidair zijn en dat kunnen die blinden eigenlijk niet. Ze zien niet goed wat er aan de hand is. Dus zo gaat niks vooruit. Het is een stuk van een totaal immobilisme. En daar is trouwens Maeterlinck een specialist in. Stukken te schrijven die vrij absurd zijn. Trouwens, Samuel Beckett later heeft zich heel erg laten beïnvloeden door dit stuk, door Maeterlinck, voor En attendant Godot, dus Waiting for Godot.
0: U bent zelf auteur van de nakende biografie. Dus voor u is het iemand die er wel uitsprong op de een of andere manier, hè?
3: Oh ja, zeker. Ja. En als je me vraagt waarom sprong hij eruit? Ik denk vooral om zijn, eigenlijk om zijn stijl. Hij is een meester in het schrijven van dialogen, waarbij je een zin kunt isoleren en die zin die kan een eigen leven leiden. En daarom wordt hij ook zo vaak geciteerd. Hij werd echt heel vaak geciteerd aan het eind van de 19e tot de Tweede Wereldoorlog. Dus hij kon op een compacte manier, bijna op een heel vaak paradoxale manier, iets mysterieus zeggen, waarin iedereen een algemene waarheid vond. Natuurlijk.
0: Ja. En is hij ook vandaag nog in dezelfde mate relevant ten opzichte van het succes dat hij toen had bij leven?
3: Wel, ik vind eigenlijk dat hij ten onrechte onder het stof is verdwenen. Okay. Dat is trouwens ook niet echt zo, want er zijn nogal wat nieuwe uitgaven van zijn werk, een heruitgave. Maar waar voor mij het meest relevant is voor de tijd van nu, dat is alles wat hij heeft geschreven over de natuur. Dus hij heeft La Vie des Abeilles geschreven. Dat is echt een bestseller over het leven van de bijen. Zijn observaties van de natuur. Bijvoorbeeld het boek L'intelligence des fleurs. Dat is een boek van 1907, dus meer dan 100 jaar oud. Is pas vertaald in het Chinees. En ook opnieuw uitgegeven. Ik denk dat hij in het activisme voor de natuur een grote rol zou kunnen spelen. Hij heeft echt prachtige passages over de natuur, over bomen. Mm-hmm.
0: Hij heeft dan in 1911 die ultieme bekroning gekregen, de Nobelprijs. Was hij daar zelf van onder de indruk eigenlijk?
3: Nee, eigenlijk was hij een bescheiden man en hij had podiumangst. Dus hij is zelf nooit die Nobelprijs in ontvangst gaan nemen. Hij heeft daarvoor een excuus gevonden. Dus als biograaf, dat zijn bescheidenheid authentiek was. Dat was niet een pose. En hij gunde het eigenlijk Emil Verharen, dat was zijn grote concurrent, maar ook zijn vriend, gunde hij het meer dat hij die Nobelprijs zou krijgen. Nu, gezien de internationale bekendheid van Maeterlinck was het echt logisch, was het normaal dat hij die prijs zou krijgen. Ik denk, dat hij dat, hoe zou ik zeggen, als Belgisch auteur echt verdient. Ik denk dat hij internationaal gesproken in zijn tijd de meest bekende auteur was uit België.
0: Maxime Prevost en u, mevrouw Lijns, hebben er hiervoor gezorgd dat we onze kennis van en rond Maurice Maeterlinck nog even hebben kunnen opfrissen en misschien wel in zijn werk willen gaan snuffelen nu. Dat zou mooi zijn, nietwaar? Dank daarvoor.
3: Oké. Mag ik nog even iets zeggen? Ja, het verbaast me altijd bij het activisme bijvoorbeeld voor bomen en voor de natuur, dat Maeterlinck niet vaker wordt geciteerd. Daar liggen hele frisse citaten, ontzettend actuele citaten die gebruikt kunnen worden in het hele debat over de natuur, de plaats van de boom in de stad enzovoort bij Maeterlinck.
0: Voilà, dat hebben heel veel luisterende oren meegekregen nu, denk ik. Dankjewel, mevrouw Lijnsen. Dag.
3: Graag gedaan.

Zometeen hebben we het hier over het Eurovisie Songfestival en de controverse die er al een tijdje is rond de deelname van Israël. VRT heeft vanmiddag bekendgemaakt dat het volgend jaar wel degelijk een Vlaamse inzending zal sturen naar Bulgarije voor de volgende editie. Wat is de argumentatie van de openbare omroep? Zometeen hebben we het hier over het Eurovisie Songfestival en de controverse die er al een tijdje is rond de deelname van Israël. VRT heeft vanmiddag bekendgemaakt dat het volgend jaar wel degelijk een Vlaamse inzending zal sturen naar Bulgarije voor de volgende editie.

0: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt, kun je iets van leren in mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Je informeren voor je gaat renoveren?
4: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
3: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
4: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
3: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
5: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
7: So boring.
6: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
7: Marianne.
6: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
7: And Willoughby.
6: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
8: Radio 1.
9: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: Ook Stijn Meuris en Noordkaap. En dan die belangrijke dag voor de Belgische volleybalmannen. De nationale ploeg zit in de kwartfinales van het EK. Een kwartfinale tegen Slovenië en die is volop aan de gang. Steffi Merlevede, Slovenië, dat is een pittige tegenstander. Loopt dat een beetje goed?
1: Ja, ja. Het is moeilijk voor de Belgen. Ze hebben de eerste set net verloren met 25-22. Het was wel een set van hoog niveau, moet ik zeggen. De Belgen speelden echt wel sterk. Maar het is ook duidelijk, elk foutje dat wordt meteen afgestraft door de Slovenen. Dat heeft de eerste set geleerd. En belangrijk, meteen te vermelden, Sam de Roo, de captain van de Belgen, moest in het slot van die eerste set naar de kant, geblesseerd. Ging op de grond liggen, kreeg ook behandeling. Beetje onduidelijk wat dat er precies aan de hand is, wat hij gevoeld heeft. Dat is toch wel een groot verlies hoor voor de Belgen, de captain. Laat ons hopen dat hij straks weer het veld kan opkomen. Ze hebben goed gevochten. De start was vooral moeizaam. De Slovenen blokkeerden heel sterk meteen in het begin. Ferre Reggers raakte er heel moeilijk door. De Belgen kwamen op 4 punten achterstand. Maar dan, onder impuls van Sam de Roo, die de ploeg toch weer op sleeptouw nam in het begin, kwamen de Belgen terug tot 6-6. Ze krikten hun niveau echt wel op, waren receptioneel heel sterk bezig op dat moment. Goed blokkerend ook, met Dermot die er even inkwam. En Ferre Reggers kwam er steeds meer door, de hoofdaanvaller van de Belgen. Het waren mooie, lange rallies van hoog niveau. En het bleef gelijk opgaan tot 19-19. Maar dan pakte de Slovenen toch weer, ja, heel nipt, 2 punten voorsprong. Sam de Roo werd dan naar de kant gehaald. En je zag dat de Belgen, de andere Belgen, ja, toch een beetje aangeslagen waren daardoor. En de Slovenen die zetten door. 24-21 kwamen ze op zetpunt. En het tweede, dat was het goede. Dus ja, die eerste set verloren. Maar er is nog niks verloren in de wedstrijd. Natuurlijk, alles kan nog. Maar laten we vooral maar hopen dat die blessure van Sam de Roo meevalt en dat hij straks het terrein weer opkwam. Want nu in het begin van set 2 is dat voorlopig nog niet het geval. Ik moet misschien ook even zeggen dat ook Stijn Dulst even geblesseerd raakte bij de Belgen in het begin van die eerste set. Aan de reclamepanelen was dat. Er was een beetje bloed zich gesneden of zo. De setter is dat, hè, Stijn Dulst. Ook hij, een heel belangrijke pion in die ploeg. Dus ook maar hopen dat hij daar geen last van gaat krijgen straks. Dus de eerste set was voor de Slovenen. En intussen zitten we in het begin van set 2. En gaat het nog gelijk op?
0: En hopen dat we Sam de Roo straks opnieuw zien. Dankjewel, Steffi.
1: Ja.
0: En ons land gaat dan toch deelnemen, hè, aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de CEO van VRT, Frederik de Laplas, vandaag meegedeeld. De organisator van het Eurovisie Songfestival, IBU, heeft wel degelijk toegevingen gedaan, zegt hij. We maken geen bocht ten opzichte van enkele maanden geleden.
2: Ja, het is zeker niet de kar keren. Ik denk dat we er goed aan gedaan hebben om heel veel druk te zetten op EBU. Om die veranderingen mogelijk te maken. De proof of the pudding is in the eating. Hè. We gaan nu moeten zorgen dat de komende maanden dat ook allemaal zichtbaar, voelbaar wordt. Dat gerealiseerd wordt. Maar dit is een discussie die we binnen EBU hebben gevoerd. Ik denk dat iedere Vlaming ondertussen zijn mening en zijn emotie heeft over het Songfestival. Maar we hebben dit wel binnen VRT beslist.
0: We hebben nog 9 maanden tot het festival, maar we geloven dat de kentering ingezet is. Dat zegt nog eens de Laplace.
2: We hebben de afgelopen weken gemerkt dat aan de top van EBU die klik nu wel wordt gemaakt. Men beseft dat er daar de afgelopen jaren wat fouten in zijn gemaakt. En dat men nu terug van het Songfestival iets wil maken dat echt de waarde van publieke omroepen ook uitstraalt. En ja, die beweging is niet voldragen. We zijn daar nog mee bezig. Daar is nog werk aan. Maar we willen die verandering wel alle rugwind geven die ze verdient. Het is geen blanco cheque voor de EBU, maar we geloven wel dat er definitief iets veranderd is.
0: Eerder vandaag kwam ook het bericht dat Nederland opnieuw zal deelnemen. Gianni Paling, collega en kenner van het Eurovisie Songfestival. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Is het niet toevallig dat België en Nederland vandaag communiceren? Is dat afgestemd?
3: Dat lijkt me inderdaad niet toevallig. Dat lijkt me toch eerder gecoördineerd. Die gesprekken met de EBU zijn inderdaad gevoerd door de VRT, maar duidelijk in samenwerking met de andere leden van de EBU. En daar is dus de Nederlandse publieke omroep ook bij. En inderdaad kwam dat hoorde ik gisteren dat de NPO, dus de Nederlandse publieke omroep, ook met een persmoment zou komen met een mededeling. En toen dacht ik wel van, ja, die gaan ook wel licht met een belangrijke mededeling komen. En ik voelde al in Wenen dit jaar op het Songfestival aan alles dat er werd gewerkt aan een terugkeer van Nederland. Van zij keren hun kar eigenlijk wel. Hè. De Avrotros, de omroep, had gezegd van wij doen niet mee. Zij doen ook niet meer mee, de Avrotros. Maar het is dus de Nederlandse publieke omroep die het naar zich toetrekt.
0: Een andere omroep.
3: Dus de koepel van de Nederlandse publieke omroep. En inderdaad, België zal er dus met een VRT-kandidaat volgend jaar ook bij zijn.
0: Ja, ons land eiste grondige veranderingen. We hebben de CEO net al even gehoord. Zijn die veranderingen er ook gekomen?
3: Wel, er waren dit jaar al veranderingen op gebied van televoting. Die regels zijn strenger gemaakt over het campagnevoeren. Die regels zijn ook strenger gemaakt. Er komen misschien nog wel andere, strengere regels rond televoting. Die zitten in de pijplijn. Maar het ging hem vooral ook over symboliek, over waarden uitdragen. Over symbolen ook. En daar heeft de VRT-top kennelijk dan van de IBU toch te horen gekregen. Duidelijke engagementen te horen gekregen. Je hoorde het de Laplace zeggen, een kentering, een soort van, mea culpa is misschien te zwaar geformuleerd, maar dat er toch fouten zijn gebeurd en dat dat anders zal zijn op het Songfestival in Bulgarije komend jaar, volgend jaar. Dus daar zijn duidelijke verbeterpunten geweest, maar het werk is nog niet af, dat zei Frederik de Laplace ook.
0: Ja, want eerst als je spreekt over mea culpa, maar ook over verbinding. Dat is een algemene term natuurlijk. Waarden, critici zullen dan zeggen, dat is wel vaag natuurlijk, om dan wel op de trein te stappen of op de trein te blijven.
3: En de critici zullen gelijk hebben. Het blijft inderdaad wat vaag. Hoe het concreet zal uitgewerkt worden op het Songfestival volgend jaar, dat is nog niet duidelijk. Dat is ook een taak van de IBU, maar ook van de Bulgaarse openbare omroep die het Songfestival volgend jaar zal organiseren. Dus the proof of the pudding is in the eating, zei de Laplace ook. Dus het zal allemaal nog bekeken moeten worden hoe dit concreet zal worden ingevuld. Maar het engagement is er vanuit de IBU en blijkbaar is dat voldoende inderdaad om tot deze beslissing te komen.
0: Ja, want we hebben net Frederik de Laplace ook wel horen zeggen, dit is geen blanco cheque voor de IBU. Moet ik dat dan begrijpen als voorwaardelijk wat hier vandaag gecommuniceerd is? Kan ons land nog op de beslissing terugkomen, mocht in de loop van het komende half jaar blijken dat een en ander niet loopt zoals VRT het wil?
3: Dat denk ik niet. Het zou wel heel, zeg nooit nooit natuurlijk, maar het zou wel heel straf moeten zijn als de VRT op deze beslissing nog terugkomt. Deze beslissing is ook niet in 1, 2, 3 genomen. Dit is een moeilijke beslissing geweest, zegt de VRT zelf. Het is de Raad van Bestuur en de VRT-directie die die beslissing hebben genomen. Daar zijn wel discussies aan vooraf gegaan. Daar zijn gesprekken, moeilijke gesprekken wellicht ook met de IBU aan vooraf gegaan. Dus dit is niet zomaar een beslissing die uit de lucht is komen vallen, die niet op 1, 2, 3 is gemaakt. Dus ik denk niet dat ze hier zomaar op zullen terugkomen. Ik zeg nooit nooit, maar het is duidelijk dat de VRT inderdaad een kandidaat zal selecteren.
0: Ja, je hebt het over televoting gehad, over verbinding, over waarde, maar misschien toch nog eens inzoomen op het grootste bezwaar. Dat is de deelname van Israël. Gianni, die staat niet ter discussie. Zijn doen sowieso mee?
3: Wel, ter discussie natuurlijk bij een deel van het publiek en de artistieke wereld en het middenveld natuurlijk wel. Niet overal trouwens, want dat merkte ik ook in Wenen dit jaar. In heel wat landen, andere Eurovisielanden, andere omroepen, speelt die discussie niet zo heel hard zoals bij ons over die deelname van Israël. Die staat dus wel bij een deel van het publiek, zeker ook bij ons, ter discussie. Maar inderdaad, bij Eurovisie is het zo dat het bijvoorbeeld ook nooit tot een directe stemming is gekomen over de deelname van Israël. Dat werd wel enigszins gevraagd door de VRT, maar die stemming is er dus nooit gekomen. Met andere woorden, Israël zal in principe volgend jaar ook gewoon kunnen deelnemen, tenzij ze natuurlijk de regels manifest zouden breken en politieke boodschappen in hun lied steken en dat niet willen aanpassen. Dus het kan zijn dat als het land niet de regels niet naleeft, dat het wordt gedisqualificeerd. Maar voor Israël is dit zo belangrijk om hier aan deel te nemen, dat ze wel de regeltjes zullen volgen, denk ik.
0: Ja, Ierland was vorige week duidelijk, hè? Zij doen niet mee. Wat zeggen zij nu?
3: Ja, zij blijven verwijzen naar de situatie in Gaza, het aanhoudende menselijke leed in Gaza. De situatie op het terrein in Gaza is natuurlijk niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar en dit jaar. En inderdaad, Ierland had zich teruggetrokken door die situatie. En ziet het niet opportun, is het niet evident om het podium te delen met een kandidaat die dat land vertegenwoordigt. En zij blijven dus inderdaad bij dat stand.
0: Waren er nog een paar andere landen die niet meegedaan?
3: Zeker, Spanje, een van de grote geldschieters van Eurovisie. Dat lijkt ook in die richting te gaan, maar daar is de beslissing nog niet fundamenteel genomen. IJsland en Slovenië, die moeten ook nog een beslissing nemen. Die waren er dit jaar, of het afgelopen Songfestival, inderdaad ook niet bij. Maar daar bleef die boycott natuurlijk wel bij. En Nederland komt nu terug op die boycott. België sluit zich er niet bij aan, dus voorlopig blijft die boycott heel beperkt.
0: Ja. Nu het duidelijk is dat ons land zal meedoen, moet er ook wel een kandidaat gezocht worden, denk ik dan. Zeker wel. Is het al duidelijk hoe dat dan gaat verlopen?
3: Het zal in elk geval niet gebeuren via een Eurosong preselectie, dus met een grote show of zo. Daarvoor is de tijd ook te kort. We zijn al eind september, dus de VRT zal nu actief op zoek gaan naar een kandidaat. Zal die dan zelf aanspreken, zelf selecteren? Maar goed, dat lijkt me ook niet zo evident, hè? Want die kandidaat zal natuurlijk ook in een wespennest terechtkomen, zal zich moeten verantwoorden. Waarom doe je mee? Waarom ga je het podium delen met een kandidaat die Israël vertegenwoordigt? Dus we merken ook inderdaad bij een deel van de artistieke wereld die zich afzet tegen een deelname aan het Songfestival. Dus ik denk dat die taak niet zo evident zal zijn.
0: VRT had een tijdje geleden gezegd, als er volgend jaar niets verandert, dan is de kans klein dat we een kandidaat sturen. Is dan de conclusie dat er voor VRT nu voldoende elementen zijn om het toch te doen?
3: Kennelijk wel. Ik heb natuurlijk ook de vraag gesteld, want ik zei, het is een beslissing van de VRT-directie en de Raad van Bestuur. We weten, de Raad van Bestuur is natuurlijk ook politiek samengesteld. Is er misschien vanuit de politiek ook druk gekomen om deze beslissing te nemen? Dat wordt ontkend door onze CEO. Dus het is wel degelijk een beslissing door de VRT zelf. Om te zeggen van kijk, deelnemen is voor ons nu wel belangrijk om die stem te kunnen blijven hebben in het debat binnen Eurovisie.
0: Als je er niet bij bent, is dat moeilijker.
3: Is dat kennelijk moeilijker, dat is toch ook de redenering. En zo verduidelijkt de Laplace ook wel nog, het is niet omdat we deelnemen dat we ook de situatie in Gaza goedkeuren, dat we ons daarbij neerleggen. Maar het is inderdaad belangrijk om deel te nemen, om onze stem te blijven hebben, om te kunnen blijven wegen op het debat. En om ook die context en wat daar gebeurt op het Songfestival en in Gaza, om dat te kunnen blijven duiden.
0: Oké, dankjewel voor je toelichting hier, Gianni Paz.

Een belle histoire van Michel Fugain aanpakken, dat is geen kleine taak. Maar de eerste in Vlaanderen die dat in stijl wist te doen, dat was aan Christie in de jaren 70 nog. En zo'n 25 jaar geleden volgde

0: Is This Love van Bob Marley. En dan springen we nu de bus op.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: Chauffeurs van de lijn moeten niet meer naar een vervoersbewijs vragen. Dat stond in een interne richtlijn van de Vlaamse vervoersmaatschappij, De Lijn dus. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, was daar niet van op de hoogte. En op haar vraag is die maatregel nu teruggedraaid. Stan Reuze, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: U bent federaal secretaris bij de Socialistische Vakbond bij De Lijn. Was 15 jaar ook chauffeur. En die chauffeurs moeten nu dus opnieuw vragen om een vervoersbewijs. Wat vindt u van die beslissing?
3: Ja, ik vind het een beetje een rare beslissing, omdat inderdaad het bericht dat verstuurd is intern in De Lijn om eigenlijk te zeggen dat chauffeurs niet moeten vragen naar een vervoersbewijs eigenlijk al een beslissing is die eerder genomen is. En dat vooral in het kader van de veiligheid van onze chauffeurs, maar ook in stedelijke gebieden om te kijken naar de doorstroming om ja, zo vlot als mogelijk eigenlijk terug de halte te verlaten.
0: Stiptheid dus.
3: Stiptijd, zeker, ja. Het is, iedereen die de bus al eens neemt, weet dan ook dat er ontwaarders hangen aan de achterste deuren. En in stedelijke gebieden wordt er wel, we vragen wel algemeen om vooraan op te stappen. Dat is ook een beleefdheidsregel, om even gedag te zeggen tegen de chauffeur, voornamelijk. Maar als er natuurlijk veel drukte is, is het natuurlijk ook gewoon makkelijker, zoals bij een tram, om achteraan op te stappen, rap te scannen, te gaan zitten. En dan kan de bus ook sneller door en dan kunnen we ook sneller onze rit aanvangen.
0: Mm-hmm. Maar het had dus ook te maken met de veiligheid van de buschauffeur, die richtlijn.
3: Ja, absoluut. Hè. Wat we merken is dat inderdaad meestal als er expliciet gevraagd wordt naar een abonnement, en laat ons heel duidelijk zijn, hè, meer dan 95% van onze reizigers gaat gewoon zijn abonnement scannen en dat is ook absoluut geen probleem. Maar ja, toch als er dan toch enkelingen zijn die het weigeren om het te scannen, ja, als je dan de confrontatie aangaat meestal met die reiziger, ja, dan bent u wel alleen als buschauffeur. En dan, ja, als die situatie dan ontaart in een agressiegeval, ja, dan sta je er wel alleen voor. En dat zijn ook zaken die, ja, wij toch wel liefst niet zien gebeuren. Dus wij raden dan ook vanuit de vakorganisaties aan om die conflictsituatie niet op te zoeken. Hè. Dus wij hebben controleurs en zij controleren. En dat is hun taak ook grotendeels om ook inderdaad die controle te doen van die vervoersbewijzen.
0: Ja, want wat kan een chauffeur dan doen als hij geen vervoersbewijs heeft gevraagd, maar toch vermoedt zou die of die persoon niet zwart rijden?
3: Ja, stel dat er echt een vermoeden is van zwartrijden en we merken op dat bijvoorbeeld er toch wel een probleem vormt op een bepaalde lijn of in een bepaalde regio, dan kan dat perfect doorgegeven worden aan de lijn en dan gaan we daar ook op inzetten om controleurs op die lijnen in te zetten om te kijken of er inderdaad een problematiek is en dan kan die daar ook gekaapt worden. Hè. Ik denk dat dat veel veiliger is. Hè. Controleurs stappen meestal met 2 à 3 en soms zelfs meer personen tegelijkertijd om een bus te controleren. Ze hebben ook andere opleidingen gehad en dat is lijkt mij een veiligere manier om die controle te doen.
0: Want iedereen zal wel begrip hebben voor de veiligheid van de buschauffeur en hoe belangrijk die is, maar ja, je mag natuurlijk ook niet naar de situatie gaan, stel je een beetje stoer en luidruchtig op en er zal niet naar je vervoersbewijs gevraagd worden. Dat zou de omgekeerde wereld zijn, hè?
3: Ja, absoluut. Dat is iets waar we natuurlijk naar kijken. En daarom dat die controle en de aanwerving van die controleurs dat voor ons zo belangrijk is. We hebben een aantal jaar geleden een 10-punten actieplan samen met de Vlaamse regering, toenmalige Vlaamse regering, en De Lijn afgesproken. Daar werden extra controleurs aangeworven om ook die controle verder te zetten. Wat we daar gemerkt hebben is dat we eigenlijk zeer lang hebben moeten wachten dat we eindelijk die controleurs konden aanwerven. Maar de bedragen, de budgetten om die controleurs aan te werven, ja, die hebben we vandaag nog altijd niet gehaald. Dus we moeten dat uit eigen budgetten halen. Dat is toch wel een heel jammere zaak. Want veiligheid, en ik vind absoluut het meest voordelige en het meest solidaire is dat iedereen gewoon zijn ticket betaalt bij De Lijn. Ik denk dat een normaliteit zou moeten zijn.
0: Zeker wel. U blijft ook het belang van die controleurs onderstrepen. Maar intussen heeft minister De Ridder de maatregel, de richtlijn, dus teruggedraaid. Gaat dat in de praktijk veel verschil maken nu?
3: Maar zoals ik al eerder zei, ik denk dat de grote meerderheid automatisch bij het opstappen zijn ticket of zijn abonnement scant. En men weet ook, als u dat niet doet, en u wordt daarop betrapt, dat er een sanctie kan zijn, dus een boete kan zijn. Dus ik denk dat de meeste reizigers dat absoluut gaan gewoon doen. Het zal een enkeling zijn, of er zullen er enkelingen zijn die inderdaad dat niet zullen doen. En ik denk dat in de praktijk daar dan ook zeer weinig in zal veranderen.
0: Dank u wel, Stan Reuze, federaal secretaris bij de Socialistische Vakbond bij De Lijn.
3: Dank je wel.

0: Maar wij stappen uit op de vierde verdieping, want we gaan nu wat boodschappen doen. Daarna krijgt u het belangrijkste nieuws netjes gebundeld. En intussen gaan wij verder op zoek naar reacties op de beslissing van VRT over deelname volgend jaar aan het Eurovisie Songfestival.
1: The Street Fighter, The Evil Dead, Oldjoy en Deadman. Classic cultfilms met gloednieuwe live soundtracks. Van onder andere Alabaster de Plume, Mary Lattimore en Moon. Videodroom van 404 en Filmfest Gent.
2: Alive or dead don't matter, though I reckon dead would be easy.
1: Vanaf 26 september in en uit de vooruit. Info en tickets 404.gent. Samen met Radio 1. Dit najaar in Ancienne Belgique. Onvergetelijke concerten van Trixie Whitley, Courtney Barnett, Jay Bernard en Afghan Wigs. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
3: Wist je dat deze kast van de wereldberoemde Belgische architect Henri van de Velde is?
4: Echt?
3: En deze Vitra-stoel?
4: Die zie je inderdaad overal.
3: Die is van de Belgische ontwerper Maarten van Severen.
4: Ook Belgisch.
3: Om nog maar te zwijgen van dit tapijt. Gemaakt door de Belgische kunstenaar Victor Verhelst.
4: Verhulst? Verhelst. Ah, oké, ja.
3: Weet ik veel laat zich verrassen door prachtig Belgisch design. In het gloednieuwe Designmuseum in Gent. Met Kobe Ilse.
4: Inderdaad, ook Belgisch design.
3: Beluister de nieuwe podcast tussen alle andere Weet ik veel podcasts bij Radio 1 op VRT Max.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
9: Stiel. Sterk werk.
10: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Designmuseum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Beaux-Arts, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
11: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
12: Oh, zalig, hè?
13: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
12: Oh.
13: Oei.
12: Mijn enkel.
13: Schat, ça va?
12: Nee.
13: Wat kunt er nog op staan?
12: Zo'n beetje.
13: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
12: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
13: Ah, dat is in orde dan.
14: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
15: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
16: 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. VRT zal deelnemen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar in mei, ondanks de aanwezigheid van Israël. Op de algemene vergadering van de VN zegt de Iraanse president dat zijn land niet zal buigen voor een pestkoop als de VS. En we gaan live naar de kwartfinale van de Belgische mannen op het EK volleybal. VRT zal volgend jaar dan toch deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de openbare omroep vandaag laten weten aan de organisator van de liedjeswedstrijd. Het was lange tijd onduidelijk of VRT volgend jaar een kandidaat zou sturen. Heel wat landen twijfelden door de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Maar VRT gaat dus toch een kandidaat sturen. De keuze betekent niet dat VRT het beleid van Israël goedkeurt. Beklemtoont de topman Frederik de Laplace.
17: We gaan ook heel kritisch blijven berichten over wat er in Gaza gebeurt, bijvoorbeeld, waar er een buitensporig geweld wordt gepleegd. We gaan ook blijven zeggen, dat is onze rol als publieke omroep, maar we denken wel dat wij als publieke omroepen een taak te vervullen hebben, hoe klein die ook kan zijn met een liedjeswedstrijd, om verbinding tussen volkeren mogelijk te maken.
16: Ja, Gianni Palink, jij volgt het Songfestival nieuws voor ons. Waarom neemt VRT nu toch deel?
18: Wel, VRT heeft de deur nooit helemaal dichtgegooid voor een deelname aan het Songfestival. De deur stond dus nog op een kier. Al was de kans klein, klonk het enkele maanden geleden nog. Er moesten veranderingen komen voor VRT, een duidelijk signaal van de EBU. En dat heeft VRT nu blijkbaar gekregen. Een duidelijk signaal over waarden zoals verbinding. Nu, dat moet wel nog allemaal geconcretiseerd worden. Dus wat dat betreft is het allemaal nog wat vaag. Natuurlijk zijn bijvoorbeeld de regels rond televoting wel al streng. Gemaakt. De VRT-directie zegt dat dit geen gemakkelijke beslissing was. Beseft dat er ook veel kritiek op zal komen. Kritiek is er trouwens al. Maar dat het belangrijk is om de veranderingen een kans te geven en om een stem te blijven hebben in het debat. En vandaar om deel te nemen.
16: Dankjewel, Gianni. En ook Nederland stuurt opnieuw een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar deed Nederland niet mee. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt na een steekpartij in Gent. Vanmiddag werd een jonge man daar neergestoken bij een vechtpartij aan het station Gent-Sint-Pieters. Hij raakte levensgevaarlijk gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. Op de tweede dag van de algemene vergadering van de VN in New York heeft zo pas de Iraanse president Pezeshkian gesproken. De oorlog in Iran is een van de grote onderwerpen op de algemene vergadering. Mieke Strings, wat had hij te zeggen?
19: Wel, hij richtte zich rechtstreeks tot de Amerikaanse president Trump, die gisteren het Iraanse regime als terroristen bestempelde en er ook mee dreigde Iran te vernietigen als het geen akkoord zou willen sluiten. Pezeshkian zei dat Iran door de VS was aangevallen, dat die agressie dus aan die kant zat. Wij willen geen kernwapen, zei hij ook, alleen kernenergie. En de straat van Hormuz mag niet gebruikt worden om wapens aan te voeren om ons daarmee aan te vallen. Maar, zei hij ook nog, als alleen de pestkoppen het nog voor het zeggen hebben in de wereld, dan is dat voor iedereen gevaarlijk. Wij willen diplomatie, maar alleen op basis van gelijkwaardigheid. En we zullen ons hoofd niet buigen voor een pestkop. Dus toch wel een heel felle toespraak gericht tegen de Amerikaanse president. De Amerikaanse delegatie heeft dan ook de zaal verlaten tijdens de toespraak.
16: Dankjewel, Mieke. Het geweld tegen vrouwen en meisjes in Gaza is sterk toegenomen sinds de oorlog tussen Israël en de gewapende groep Hamas. Dat blijkt uit twee nieuwe rapporten van de Verenigde Naties. Wannes de Beukelaar heeft die voor ons ingekeken.
20: Op enkele maanden tijd is het aantal meldingen van geweld gestegen met 27% in Gaza. Het gaat dan bijvoorbeeld om emotioneel geweld door mannen, maar ook om seksueel geweld en verkrachting. Er zijn ook meer gedwongen huwelijken en er worden ook vaker kinderen uitgehuwelijkd. In het rapport getuigt een vrouw bijvoorbeeld dat een Palestijnse man zijn dochter van 14 had verkocht voor 2 zakken bloem, zodat de rest van zijn familie kon eten. Volgens het rapport zijn er verschillende oorzaken voor dat toegenomen geweld. Door de oorlog moeten mensen vaak vluchten en leven ze heel dicht op elkaar. Maar ook het juridisch systeem werkt minder goed om daders te vervolgen.
16: Bij Russische drone-aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vanmorgen zeker 2 doden en meer dan 30 gewonden gevallen. De aanvallen viseerden de buurt van het Centraal Station in Kiev. Spoorweginfrastructuur, maar ook 2 tankstations en een woonblok zijn geraakt. Volgens de burgemeester van Kiev zijn 3 gewonden er erg aan toe. Rusland zet sinds deze zomer nieuwe drones in die hoger en sneller vliegen. Daardoor zijn ze moeilijker te onderscheppen door de Oekraïnse luchtvaart. Ook in Donetsk, in het oosten van Oekraïne, waar de frontlijn ligt, zijn 4 doden gevallen bij een Russische raketaanval. De Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, spelen op dit moment hun kwartfinale op het EK. De tegenstander is het nummer 6 op de ranking, Slovenië. De wedstrijd is een uur aan de gang. Steffi Merlevede, de eerste set was voor Slovenië. Hoe doen de Dragons het in set 2?
0: Wel, ze hebben intussen die tweede set ook verloren. Het is dus 0-2 intussen voor de Slovenen. Nochtans, aan een moeizaam begin spelen de Belgen intussen wel goed mee. Maar de vooral blokkerend sterke Slovenen die straffen elk foutje meteen af. De eerste set ging naar Slovenië met 25-22. Een set waarin de Belgen onder impuls van aanvoerder Sam de Roo terugknokte na een vroege achterstand. Maar in het slot moest diezelfde de Roo geblesseerd naar de kant. En dat is een ferme domper. De Slovenen profiteerden meteen van het dipje bij de Belgen. In set 2 herpakten de Dragons zich wel, met vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers als uitblinker. Het bleef heel lang gelijk opgaan, maar in het slot pakten de Slovenen dan toch weer de bovenhand, opnieuw 25-22. En nu is het stilaan alles of niets voor de Belgen in de derde set.
16: Dankjewel, Steffi. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Plaatselijk is er kans op wat lichte regen. Minima vannacht rond de 15 graden. Morgen wisselend bewolkt, temperaturen tot 21 graden. Vrijdag zeer zonnig met hier en daar een wolkje, temperaturen tot 23 graden. VRT zal dan toch deelnemen aan het Songfestival volgend jaar in Bulgarije. Daarmee begonnen we dit bulletin. Over die deelname was er lange tijd onduidelijkheid vanwege de deelname van Israël en de Israëlische agressie in Gaza. Maar volgens VRT-CEO De Laplace betekent de deelname niet dat VRT het beleid van Israël daar goedkeurt. Meer op vrtnieuws.be.
21: Op de E17 naar Gent verlies je een kwartier tussen Destelbergen en Gentbrugge door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Naar Antwerpen 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven en een kwartier op de A12 vanaf Antwerpen Haven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen Oost en richting Gent een kwartier tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
22: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
1: Radio 1.
15: De wereld vandaag. Met Gert Geens.
21: Ja, het wordt heel moeilijk voor onze volleybalmannen. De medailledroom is gehypothekeerd, vrees ik. Maar je weet maar nooit dat er nog een mirakel in zit. U kan het hier verder volgen. En vandaag, 23 september, zijn er ook parlementsverkiezingen in Marokko. En daar trekken we zo meteen naartoe. Heel fijn dat u bij ons bent.

0: En in Marokko zijn dus die parlementsverkiezingen volop aan de gang. Vanmorgen om 8 uur lokale tijd zijn de stembureaus opengegaan. Wie wil, kan gaan stemmen. Het is niet verplicht. Je moest je wel vooraf registreren. Een heel goede middag, Annick Lambrecht.
1: Goedemiddag.
0: Federaal parlementslid voor Vooruit. En u bent als internationaal waarnemer in de hoofdstad Rabat. Waar bent u vandaag al geweest?
1: Wij zijn eigenlijk tussen Rabat en Casablanca verschillende kiesbureaus gaan bezoeken.
0: Oké, en hoe is dat verlopen? Wat waren uw indrukken? Deel die eens met ons.
1: Wel, overal dezelfde tendens. Nergens wachtrijen, nergens veel volk. En als er al volk is, dan zijn het oudere mensen. We zijn 2:00 voor 3:00. En ik heb al 1 jonge vrouw gezien die ging stemmen.
0: Dus in die zin, wat een beetje verwacht werd, dat ziet u daar nu ook met uw eigen ogen. De jongeren die het laten afweten.
1: Ja, ik dacht niet dat het zo erg ging zijn, maar de jongeren hebben eigenlijk heel hun geloof blijkbaar in de politiek en in verkiezingen hier verloren, want die vinden het helemaal niet meer de moeite om te gaan stemmen en hen te laten horen, terwijl dat je op de straat wel de jongeren zag protesteren, maar zij weten dat niets zal veranderen. Ja,
0: is dat daar ook het gespreksthema rond die verkiezingen?
1: Voor de Marokkaanse overheid is dat zeer ambetant, want dat geeft natuurlijk geen goed beeld van een goed werkende democratie. En als je dan ziet dat er... Ik zit hier nu in een kiesbureau waar 500 mensen geregistreerd zijn en waar er al 60 zijn afgekomen. Dus dat zijn mensen die nog de moeite gedaan hebben om te gaan zeggen we gaan komen en die nog niet eens afkomen. Er zal een uitslag zijn van verkiezingen die eigenlijk helemaal niet weergeeft wat de bevolking vindt.
0: Hebben deze verkiezingen dan eigenlijk wel nut? Kan je dan afvragen?
1: Ja, maar verkiezingen hebben altijd nut. Dat we dat niet meer doen. En het is onze taak hier als waarnemer om te gaan kijken in de bureaus of dat het dan ook nog op een eerlijke manier verloopt. En dat moet ik wel zeggen. Alle bureaus die we al gedaan hebben, die zijn in scholen, die zijn goed georganiseerd. We zien hier geen inbreuken op het kiesprocedure zelf. Het is gewoon het probleem hier in Marokko dat de jeugd gelooft niet meer in de politiek. Dus daar zal men toch echt moeten over nadenken hoe men dat opgelost krijgt, want dat is niet goed voor Marokko, maar ook niet goed voor ons en de rest van de wereld.
0: Want u bent zelf ook politica. Wat betekent dat voor een land? Denkt u als jongeren op die manier de betrokkenheid aan het verliezen zijn?
1: Dat is echt een wake-up call, ongelooflijk. Want de jongeren, dat is de toekomst. Dat is waarmee we verder moeten. En we zagen in Ceuta zoveel jongeren die weg willen. Ik heb hier ook bijvoorbeeld onze tolk, die Meers, een meisje van 25, die heeft gestudeerd. En die gaat ook niet stemmen. En die verhuist binnenkort naar Italië. Ik heb het gevoel dat het echt wel klopt dat er heel wat jongeren hier weg willen. Omdat er geen toekomst is naar werkgelegenheid en economische vooruitzichten.
0: Ja, een somber beeld dus. Mevrouw Lambrecht, u bent daar internationaal waarnemer. Wat is uw taak dan doorheen de dag? Wat doet u?
1: Wij gaan naar kiesbureaus onaangekondigd en wij blijven daar een tijd om te kijken of er bijvoorbeeld, we hebben ook een opening gedaan, of er nog geen stembiljetten in de stembussen zaten. We bekijken het team, de voorzitter en zijn mensen. We bekijken of de mensen die binnenkomen niet met 2 gaan stemmen, of ze niet beïnvloed worden door mensen aan de deur. We kijken of er geen intimidatie is, maar ik moet zeggen, op dat vlak, qua waarneming hier, is het nu niet dat ik een heel rapport kan schrijven dat er hier veel onregelmatigheden gebeuren. Er is hier geen elektronische stemming, alles gebeurt nog met stilo. En men kan nog tot vanavond 19 uur gaan, wat eigenlijk bij jullie dan 21 uur is. En dan gaan wij ook naar een sluiting van een bureau om te zien hoe dat gebeurt.
0: Ja, dus technisch gezien lijkt alles voorspoedig te verlopen. De pijnpunten situeren zich op andere vlakken. Wanneer kennen we de uitslag?
1: Ja, ik denk dat dat een tijd zal duren, want er is hier geen enkele elektronica ook in de zalen. Maar men heeft wel uitgelegd dat men eigenlijk om de 2 uur aan de overheid alles doorgeeft wat men van cijfers geeft. Dus het is niet dat de overheid nu geen cijfers binnenkrijgt. Wat ook nog een belangrijke vaststelling was, is dat er eigenlijk redelijk wat vrouwen gaan stemmen. Okay. Het is niet dat we enkel mannen zien hier.
0: Goed, ik laat u verder werken, mevrouw Lambrecht, daar in Rabat, waar u dus internationaal waarnemer bent bij de parlementsverkiezingen in Marokko. Nog een fijne dag.
1: Dank u wel.
2: De wereld

0: het nieuwste van Roastbeef, De Leugen.
1: Radio 1.
2: De wereld vandaag.
0: Enkele maanden geleden zei VRT dat de kans klein was dat ons land ging meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Maar vandaag kwam Frederik de Laplace, de CEO van de VRT, met een statement. VRT zal volgend jaar toch deelnemen. Volgens de CEO beseft organisator IBU dat er de afgelopen jaren fouten gemaakt zijn en er komen aanpassingen.
3: Er is sowieso al heel veel beslist aan de regels voor jurering, voor wie mag deelnemen, wie het mag organiseren. Maar dat zijn allemaal aanpassingen aan reglementen. Voor ons is dat niet de kern van waar wij zo kritisch tegenover stonden. Wij willen vooral dat het Songfestival een evenement is waar we als publieke omroepen ook kunnen zeggen, we doen dit, verbinding zoeken tussen volkeren in een wereld waar dat lang niet zo evident is. Verbinding klinkt een beetje een fluffy term, maar dat is het in de wereld van vandaag allerminst. En dat willen wij als publieke omroepen heel sterk benadrukken.
0: Wie is de scheemaker van de socialistische vakbond ACOD, VRT? Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Jullie eerste reactie hierop is heel stevig. Hè? 0 points voor de VRT, lees ik in jullie persbericht.
4: Ja, dat klopt. En dan is het nog braaf uitgedrukt, want eerlijk gezegd willen we woorden gebruiken die we liever op de radio niet horen.
0: Waarom?
4: Het is echt schandalig. Hè? Dus de VRT-directie en de EBU wringt zich in allerlei bochten om recht te praten wat dat krom is, namelijk dat ze samen met een staat Israël op het podium gaan staan, een staat die de mensenrechten à volonté schendt en een genocide aan het plegen is.
0: Mm-hmm. Nu, we hebben net geluisterd naar Frederik de Laplace. Hij zegt ook wel, het is een moeilijke beslissing geweest, maar om maar één punt aan te geven, de IBU wil er opnieuw een verbindend festival van maken. Is dat dan geen positieve boodschap?
4: Ja, maar met een staat die een genocide pleegt, willen wij geen verbinding maken. Wij denken dat het echt nodig is.
0: U zegt het gaat over de kern van de zaak, de deelname van Israël.
4: Dat is de kern van de zaak, inderdaad.
0: Ja, en dan zegt VRT ook wel, ja, als je niet deelneemt, dan heb je ook wel een zwakkere stem om uiteindelijk te wegen op het debat. Ja. Is dat dan geen argument?
4: Ik begrijp dat wel, dat ze dat zeggen. Maar de VRT blijft deel uitmaken van de EBU, of dat ze het uitzenden of niet. Dus ze blijven naar de vergaderingen kunnen gaan, ze blijven daar een stem in hebben in waar dat de EBU naartoe gaat. We zien dat andere landen ook al niet deelgenomen hebben en toch mee aan tafel blijven zitten bij de discussies en bij de beslissingen. Dus dat is in feite een non-argument.
0: U denkt dat die stem niet minder krachtig is als je niet deelneemt?
4: Wij denken dat die stem zo krachtig mogelijk moet zijn, dat die stem te horen moet zijn door het niet uit te zenden. Mm-hmm. Dat is de enige manier om de EBU te overtuigen dat het anders moet en anders kan.
0: Ja, ik haal ook nog wel een element erbij wat in ons vorige uur aan bod gekomen is. Toen we Frederik de Laplace ook al even gehoord hebben. Hij heeft ook wel gezegd, dit is geen blanco cheque voor de IBU. VRT geeft zelf ook aan, de oefening is hier niet af. Kan je dan toch niet het voordeel van de twijfel geven?
4: Ja, het voordeel van de twijfel is al 3 jaar gegeven door ons. 3 jaar geleden hebben we een pancarte uitgezonden tijdens het Songfestival. 2 jaar geleden hebben we een filmpje van Oxfam uitgezonden. Vorig jaar hebben we zelfs een alternatief songfestival, United for Palestine, meehelpen tot stand brengen. Maar de tijd van dat soort zachte acties is voorbij voor ons.
0: Ja, u hebt het over de acties die al geweest zijn, maar u geeft aan, de tijd van zachte acties is voorbij. Ik lees ook bij jullie, we gaan er alles aan doen om te zorgen dat een Eurovisie Songfestival met Israël als deelnemer niet op VRT zal uitgezonden worden. Is dit dan met een boycott dreigen?
4: Ja, dat is heel duidelijk. Een idee dat al 3 jaar in ons hoofd zit, waar we altijd toch wijselijk van afgezien hebben. Maar nu is onze rode lijn echt overschreden. De VRT en de EBU hebben 3 jaar tijd gehad om er iets aan te doen. En telkens komen ze af met excuses, met heel kleine toegevingen. Nu is het voor ons genoeg.
0: Als het van jullie afhangt, is het Eurovisie Songfestival niet te zien op VRT?
4: Als het van ons afhangt, is het niet te zien op VRT.
0: Ook al is bijvoorbeeld er vorig jaar of dit jaar commentaar gegeven vanuit Brussel, om maar iets aan te geven.
4: Ja, er worden altijd zo van die kleine toegevingen gedaan om de aandacht wat af te leiden van de kern van de zaak. Het gaat ons ook niet echt over het Eurosongfestival. Het gaat over het feit, we zijn fan van het Eurosongfestival uiteraard, maar het gaat over het feit dat er samen op het podium gestaan wordt met de staat Israël. Zolang dat de genocide plaatsvindt, zolang dat de bezetting van Palestina er is en dat de mensenrechten geschonden worden, kan het voor ons niet dat de VRT samen op het podium staat.
0: Ja, waren jullie hierover dan niet met VRT in overleg de voorbije maanden?
4: Nee, het laatste dat wij ervan gehoord hadden was het persbericht na het Songfestival van dit jaar, waaruit toch bleek dat de directie ook sterke twijfels had, dat ze zeiden dat de kans klein was dat ze samen met Israël op het podium zouden staan. Maar blijkbaar zijn ze dan toch gezwicht voor de druk.
0: Ja, of omdat zij, zeggen zij dan toch, bepaalde stappen bij IBU of intenties of voornemens gezien hebben.
4: Ja, de voornemens die meneer de Laplace heeft opgenoemd, zijn zeker niet voldoende. Het gaat over het stemgedrag.
0: Maar goed, de regels voor jurering zijn ook wel aangepast. Er is ook een aanpassing gebeurd aan de televoting, waar ook controverse was rond Israël bijvoorbeeld.
4: Ja, maar dat is een controverse die in een veel lagere klasse speelt dan de genocide en hetgeen in Gaza en de rest van Palestina gebeurt. Dus er worden telkens zaken bedacht om het over iets anders te laten gaan, maar de kern van de zaak wordt iedere keer omzwachteld en voor ons kan dat niet langer.
0: Oké, dankjewel om jullie standpunt hier toe te lichten. Wisse Scheemaker van de Socialistische Vakbond ACODVRT.
4: Graag gedaan.
1: Radio 1.
0: En dan maken we een grote sprong, want weer volleybal, het EK kwartfinales, daar Steffi Merlevede. Het moet nu wel gebeuren, hè, voor de Red Dragons. De volgende sets, die moeten allemaal gewonnen worden bij die 0-2 achterstand. Hoe gaat het met de Belgen in set nummer 3?
5: Wel, ze hebben een kleine kloof kunnen slaan, al is het een kleine. Dat benadruk ik wel, Gert, in die derde set. Maar ze staan inderdaad met de rug tegen de muur. Moeten nu alles loslaten, zal ik maar zeggen. Weg met de stress en risico's nemen. En de bondscoach Zanini, die heeft ook ingegrepen, heeft geschoven met zijn pionnen. Heeft Basiel Dermot als hoofdaanvaller nu gezet. En Ferre Reggers, die speelt nu als hoekreceptie. Dus ja, extra aanvallende kracht. En dat werkt zeker in het begin van die derde set. Dermot speelt zonder stress, krijgt nu zijn kans om zich te tonen. De Belgen kregen een kleine voorsprong bijeen, maar de Slovenen maakt dat wel weer goed bij 8-8, maar intussen bleef Dermot maar vechten, ook blokkerend is hij goed bezig en intussen is er toch weer die kleine voorsprong voor de Belgen bij 15-13. Dus ze geven echt wel alles, ze blijven echt wel vechten tegen die vooral blokkerend heel sterke Slovenen, moet ik zeggen. Gert, ze hebben zich echt in de wedstrijd geknokt, ondanks dat verlies van Sandro, misschien nog een keertje zeggen, hè. De captain uitgevallen, geblesseerd op het einde van set 1. Het zou een probleem zijn met zijn adductoren. Er wordt gevreesd voor een scheurtje in zijn adductoren. Dus hij zal hier sowieso niet meer aan de slag komen in die wedstrijd. Dus de Belgen 2-0 achter uiteraard in de sets. Maar een hele kleine voorsprong in set 3.

0: Leave the Door Open, dat was Silk Sonic. Sabine Haagdoorn, we mogen niet mopperen, denk ik, over deze septemberdag.
1: Nee, helemaal niet. Het was best heerlijk. Het was fris vanmorgen, maar uiteindelijk zijn die temperaturen toch tot 23 graden, 22, 23 graden geraakt, lokaal nog iets meer. Met behoorlijk wat zon, af en toe schoven er wat wolken voor. Maar vanavond en in het begin van de nacht verwachten we tijdelijk wel meer wolken.

0: of meer een beetje hetzelfde verhaal als vandaag, maar iets frisser. Temperaturen tot 18 of 19 graden. In het uiterste zuiden halen we misschien nog net een 20 of 21 graden. En dan vrijdag een mooie, aangename herfstdag met temperaturen tot 23 graden. Zaterdag starten we nog mooi, maar later komen er meer wolken over het westen met daar kans op wat gedruppel en temperaturen rond een graad of 22. Mm-hmm. Zondag een grijze start met nevel of mist, maar in de loop van de dag gaat de zon er meer en meer doorbreken. Dan gaan we opnieuw tot 22 graden. En dan ook maandag 22 of 23 graden. Een beetje licht wisselvallig met mogelijk hier of daar wat regen. En dan dinsdag zou wel eens een heel warme dag kunnen worden. Als de timing blijft natuurlijk, want dan zouden we aan de voorzijde zitten van een storing. En vanaf de Franse grens krijgen we dan warme lucht en temperaturen tot 27 of misschien wel 28 graden.
1: Oeps.
0: Dus we houden het in de
1: september nog. Ja, ja, dankjewel.
2: Badkamerrenovatie.
3: Stijlaard.
4: Happy bathroom to you.
3: Renoveert uw badkamer.
1: Op de E17 naar Gent verlies je 3 kwartier tussen Kalken en Gentbrugge door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Maak daar ook een reddingsstrook. Naar Antwerpen 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. En een kwartier op de A12 vanaf Wilrijk. En ook een kwartier op diezelfde A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de Antwerpse ring richting Nederland een 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wel.
2: Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijnstadion.
5: Nobelprijs.
2: Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tickets in info via greenhousetalent.com. Samen met Haarlem en Radio 2.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
12: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
11: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
13: Recupel.
14: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.

0: stip het op getnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stip het.
2: Radio 1.
1: De wereld vandaag. Met Gert Geens.

0: town. Van de 60s en Herman's Hermits weer naar het heden dan. Gisteren was Donald Trump al aan de beurt op de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En hij liet zich uiteraard ook horen over Iran. Ik twijfel nog, zei Trump, laat ik Iran heropbouwen met een deal of vernietig ik hen. De Iraanse president Masoud Pezeshkian kreeg zo net de kans om op die uithaal te reageren tijdens zijn speech in New York. En daar willen we nog even bij stilstaan. We gaan dat doen met Peyman Jafari. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Historicus en Iran-kenner aan de William & Mary University in Virginia. U hebt, meneer Jafari, de speech uiteraard gevolgd. Wat hebt u ervan onthouden?
1: Ja, in het algemeen een vastberaden en strijdbare speech. Maar ook met een handreiking richting diplomatie. Dus Iran wil echt laten zien dat ze van zich af kunnen slaan, maar dat ze ook wel openstaan om het gesprek aan te gaan.
0: Ja, en gisteren trouwens heeft Trump al gezegd in de marge van de algemene vergadering dat er gesprekken plaatsvonden tussen vertegenwoordigers van Iran en de VS. Wat weten we daar eigenlijk over?
1: Ja, er zijn inderdaad, dat weten we ook uit de Iraanse bronnen, dat er gesprekken plaats hebben gevonden voor 3 uur lang richting een akkoord te gaan. Maar daar zijn we nog ver van en dit heeft eerder ook plaatsgevonden. De angst die er in Teheran leeft is dat de VS vooral bezig is om de oliemarkten te kalmeren tot de tussentijdse verkiezingen in de VS en dat ze daarna Iran hard gaan bombarderen. En vandaar dat je ook zag dat Pezeshkian, de Iraanse president, strijdbaarheid wil uitstralen. Eerste punt in zijn speech was, ja, wie is hier de dader en wie is het slachtoffer? Want Trump had Iran een land van terrorisme genoemd. En Pezeshkian die zei, ja, kijk eens aan, ze hebben onze scholen aangevallen, universiteiten, economische infrastructuur, allemaal daad van terrorisme en een oorlog die tegen alle internationaal recht natuurlijk begonnen is. Dus daarmee wilde hij ook de tafel omdraaien en te laten zien dat ondanks alle retoriek vanuit Washington het helder is dat Iran hier het slachtoffer van een illegale oorlog is en niet andersom.
0: Ja, en wat Trump gisteren gezegd heeft, is hij daar nog op teruggekomen, rechtstreeks komen dat soort uitspraken nog aan in Iran ook?
1: Ja, dat wordt ook. Pezeshkian kwam in zijn speech daarop niet terug, hè, dat Iran vernietigd zal worden. Maar dat wordt wel breed uitgemeten in de Iraanse media. Want het is niet de eerste keer dat president Trump dat zegt. Hij zei dat ook in maart. Een hele beschaving zal vannacht sterven. Dat wordt door heel veel Iraniërs en niet alleen de voorstanders van het regime, maar ook anderen die juist het regime niet mogen wegens zijn autoritaire beleid, gezien als oorlogstaal, genocidale taal zelfs, hè, om een hele natie te vernietigen. En ook onder internationaal rechtdeskundigen is er echt grote zorgen, want waar we heen gaan is echt gewoon een normalisering van totaal geweld en genocide natuurlijk. Hè, op het moment dat je landen met totale vernietiging en dat vanuit het grootste land van de wereld natuurlijk zo genormaliseerd wordt, is dat een gevaarlijke trend.
0: Ja, dus is het wel uitkijken natuurlijk naar die gesprekken. Wat is er volgens u nodig op dat die gesprekken kans op slagen zouden kunnen hebben?
1: Ja, dat er beide landen eigenlijk iets toegeven. En dat was ook het tweede punt van Pezeshkian, die zegt van ja, kijk, de VS wil het recht van de sterkste. Iran moet op de knieën en dat doen we niet. Want zij hebben het gevoel dat de VS eigenlijk de afspraken van dat tussentijdse akkoord in april is niet nagekomen. Dat bijvoorbeeld Iran zijn bevroren tegoeden terug zou krijgen. Dat de oorlog op alle fronten, ook in Libanon, zou ophouden. Ja, er moet dus ook iets aan Iran gegeven worden om te zorgen dat de zachtere geluiden in Teheran richting een akkoord kunnen duwen. Want de hardliners in Iran willen ook de oorlog voortzetten. Omdat ze denken, ja, met de Straat van Hormuz hebben wij de VS in een wurggreep.
0: En waaraan denkt u als het gaat over wat die toegevingen zouden kunnen zijn?
1: Bevroren tegoeden van Iran vrijgeven. De olieboycott die er op dit moment is, hè, op Iran. En alle sancties die enorme. En dat is ook het doel, hè, van Washington. Is om te zorgen dat, zoals ze zelf hebben gezegd, Iraniërs gras gaan eten. He, dat Iraniërs eigenlijk van de honger omkomen. En dat dat de Iraanse regering dwingt om op de knieën te gaan. Dus Iran wil die sancties opgeheven hebben. En dat Irans recht om uranium te verrijken erkend wordt, maar dat daarop internationale controles op komen. Maar eerlijk gezegd ben ik heel pessimistisch hierover. Ja, ik denk dat Trump richting een volgende oorlog gaat.
0: Ja, pessimisme dus. Nu, wat we misschien wel nog eens in de kijker kunnen zetten, we horen dat Iraanse regime op zich niet vaak, zeker niet auditief, visueel is vandaag wel gebeurd. Is dit nu nog wel een belangrijk forum voor hen om van zich te laten horen?
1: Ja, ik denk dat dat, dat zie je toch dat dat voor landen belangrijk is om hun eigen verhaal natuurlijk naar voren te brengen. Hè? Want de VS hebben dat kunnen doen, anderen hebben dat kunnen doen. En Iran wil ook richting vooral derde wereldlanden, de BRICS-landen, India, Brazil, China, maar ook de landen in Afrika, in het Midden-Oosten laten zien dat een land kleiner kan zijn dan de VS, maar dat het zijn rug recht kan houden. Want dat is waarmee Iran natuurlijk ook steun kan krijgen bij heel veel van die landen, met name bij de bevolking van die landen. Dus dat blijft een belangrijk podium.
0: Oké, dankjewel voor uw toelichting en analyse bij Peyman Jafari.
1: Graag gedaan.
2: Radio 1.
0: En dan gaan we weer volleyballen, want er is nog hoop, Steffi Merlevede.
3: Ja hoor, absoluut. Red Dragons hebben de derde set tegen Slovenië in de kwartfinale op het EK gewonnen. 2-1 nu, dus nog twee sets winnen voor een plek in de halve finales. Het was een derde set, een beetje als een jojo de hele tijd. De Belgen kwamen telkens 1, 2, soms zelfs 3 puntjes voor. Maar de Slovenen kwamen dan telkens weer op gelijke hoogte. Maar je voelde wel dat de Belgen de controle hielden. Met vooral een hele goede Basil Dermot. Die is ingevallen, dat heb ik daarnet al verteld. Hij staat in de positie van hoofdaanval. Nu bondscoach Zanini heeft een beetje met zijn pionnen geschoven, rechts naar de receptiehoek geschoven. En dat werkt, want Dermot, die speelt zonder stress. Het is zijn kans nu die hij kan grijpen. En heeft echt wel een impuls in de groep gebracht. Zelfs blokkerend pakte hij een paar punten. En in het slot van die derde set bij 24-20 kregen de Belgen de kans om het af te maken. En dat deden ze meteen bij het eerste setpunt. Het was op service van Pieter Koolman en een killblok, zoals dat dan heet in het volleybal, van de setter Stijn Dulles. Als zelfs hij dat begint te doen, dan is het goed, zou ik zeggen. Dus 3-1 nu in de set. En nu toch maar opletten in die vierde set. Want toch meteen al een klein kloofje voor de Slovenen. Zij pakken daar meteen weer de controle. Nog twee sets winnen voor een plek in de halve finale, Gert. En misschien nog eens zeggen, zonder de geblesseerde Sam de Roo, de Belgen momenteel. Want die leeft naast het terrein wel heel erg mee. We zien hem, zijn team had echt wel aanvuren. En ze ook kwaad maken op de scheidsrechter soms.
0: Ja, en die aanmoedigingen hebben ze nog wel nodig, want die volgende twee sets moeten dus ook gewonnen worden.
2: De wereld vandaag.

0: Een klassieker, die kan er ook altijd bij. Zeker ook in de wereld vandaag. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. De deelname van VRT aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar maakt heel wat los. Wie is de scheemaker van de Socialistische Vakbond ACOD? Die was hier daarnet de gast. En hij vindt de beslissing onbegrijpelijk.
1: Eerlijk gezegd willen we woorden gebruiken die we liever op de radio niet horen. Het is echt schandalig. Hè? Dus de VRT-directie en de EBU wringt zich in allerlei bochten om recht te praten wat dat krom is. Namelijk dat ze samen met een staat Israël op het podium gaan staan. Een staat die de mensenrechten à volonté schendt en een genocide aan het plegen is.
0: En ook Gwendoline Rutte, Vlaams parlementslid voor Anders, schrijft op X: ja, het is blijkbaar makkelijk om te protesteren als het aan RTBF is, maar als VRT dan zelf aan zet komt, plooien ze toch. Daar bestaat een woord voor. Hypocriet. Er is een duidelijk signaal nodig tegenover Israël. En als puntje bij paaltje komt, geeft de VRT dat helaas niet. Aldus Gwendoline Rutte. Volgens de CEO van VRT, Frederik de Laplace, is er wel degelijk definitief iets veranderd bij organisator IBU. Al geeft hij toe dat het werk nog niet af is. We hadden hier graag meer toelichting over gevraagd aan onze CEO of iemand uit Raad van Bestuur. Maar voorlopig kregen we niemand te pakken. Wie wel wil reageren, dat is Katja Segers, Vlaams parlementslid voor Vooruit en professor communicatiewetenschappen ook aan de VUB. Goedenavond, mevrouw Segers.
2: Goedenavond.
0: Volgens Frederik de Laplace is die beslissing er gekomen en genomen door de gehele directie en de Raad van Bestuur. Dus ook met goedkeuring van uw partij Vooruit.
2: Ik vind dat de VRT hier echt een heel duidelijk standpunt had kunnen maken. De voornaamste vraag voor mij sinds, en dat gaat al terug naar 24, is de discussie al bezig over kan Israël deelnemen aan het Eurosongfestival. Die heeft ook al sinds 24 bij ons gewoed. Die vraag, dat is duidelijk. Israël kan voor ons niet deelnemen. Nee, zolang dat de EBU daar ook geen duidelijk standpunt over inneemt. En we weten allemaal, it's all about the money. Hè? Moroccan Oil is de belangrijkste sponsor van het Songfestival. En Moroccan Oil is een Israëlisch bedrijf. Geen Marokkaans bedrijf, een Israëlisch bedrijf. Dus het gaat hier over het geld. Dus de EBU had moeten kunnen standpunt innemen. En de VRT had ook kunnen standpunt innemen.
0: Ja, maar op dat vlak zijn er al wel dingen gebeurd. En Frederik de Laplace heeft ook wel gezegd, dit is wat ons betreft op geen enkele manier een goedkeuring of normalisering van wat er in Gaza of in de rest van de wereld gebeurt.
2: Maar het had wel een duidelijk statement kunnen zijn. Vorig jaar, net na of voor de vorige editie, heeft de VRT een persbericht in uitgestuurd, herinner ik mij, waar dat ze zeggen van wij gaan op tafel kloppen binnen de EBU. We gaan op tafel kloppen om te zeggen de regels moeten veranderen. Er zijn een paar regels aangepast, onder andere die 100 stemmen die je kon geven en zo verder. Er zijn een aantal dingen aangepast, maar toch beslist men om opnieuw deel te nemen. En ja, dat vind ik jammer. Maar ja, het is aan de VRT om daarover te beslissen. Maar het had een heel duidelijk statement kunnen zijn.
0: Ja, de Socialistische Vakbond ACOD van VRT, we hebben net wie ze scheenmaker nog eens laten horen, wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat een Eurosongfestival met Israël als deelnemer niet op VRT uitgezonden zal worden. Wat denkt u daarvan?
2: Maar er gaan meerdere problemen zijn. Hè? Uw collega Gianni Palink heeft ook al bijvoorbeeld aangegeven van begin maar eens iemand te zoeken die nog wil gaan, hè, voor ons land, voor Vlaanderen, naar, als afgevaardigde voor ons land. Dus die zoektocht naar een artiest, waar dat toch wel heel veel artiesten zich ondertussen hebben al duidelijk uitgesproken tegen de genocide die aan de gang is, die Israël uitvoert, hebben zich daar duidelijk over uitgesproken. Dus begin maar al eens te zoeken naar een kandidaat. Dus dat gaat ook al heel moeilijk zijn. Ondertussen zijn er ook enkele andere landen. Bijvoorbeeld Ierland heeft nogmaals 4 dagen geleden aangegeven dat ze niet gaan meedoen. Er had hier een duidelijk standpunt kunnen zijn.
0: Ja, ik wil toch nog wel eens meegeven dat Moroccan Oil geen sponsor meer is op dit moment van het Songfestival. IBU heeft nog een paar andere maatregelen genomen. VRT geeft zelf ook aan dat de oefening niet af is. Vindt u niet dat we IBU het voordeel van de twijfel moeten geven?
2: Ik heb de afgelopen, ik zeg het sinds 24, woont deze discussie, te weinig signalen gezien vanuit de EBU om te zeggen van... Dus het standpunt is altijd één zinnetje geweest. Hè. We zijn een apolitiek festival dat mensen moet verenigen. Mm-hmm. Maar de afgelopen 4 jaar blijkt duidelijk dat het niet meer verenigt, maar eigenlijk mensen verdeelt. En het argument daarbij is ook van, ja, het zijn niet de landen die een kandidaat afvaardigen, het zijn de openbare omroepen. Ja. Die publieke omroepen, wel, daarvan hoop ik dat, en ik geloof ook, uw CEO, als hij zegt, we hebben daar op tafel geklopt. En even leek het erop dat ze zeiden van, ja, we gaan overwegen om toch niet te gaan. Ja, nu gaan ze wel. Nu gaat de VRT wel. Dus,
0: en bovendien gaat ook Nederland wel opnieuw. Die hebben in de vorige editie niet meegedaan. Kunnen we dat niet als een bewijs zien dat er misschien toch wel degelijk iets aan het veranderen is?
2: Het zou kunnen, maar de proof of the eating is in the pudding is in the eating. Hè. Dus we gaan zien hoe dit gaat verlopen. Er gaan waarschijnlijk nog andere landen, want die moeten nog veel landen beslissen of ze gaan of niet. Vorig jaar waren er 4 landen, Spanje, Nederland, Slovenië, Ierland, die zeiden van... We vaardigen niemand af. Wat gaan die landen nu dit jaar doen? En dat is des te jammer, omdat het inderdaad een... muziekfestival, het grootste. Ik ben er ongelooflijke fan van, hè. Zo'n festival, dat is iets dat ik nooit mis. Maar ja, op deze manier verdeelt het meer dan dat het verenigt in muziek.
0: Ja, het valt op dat uw partij altijd stevig uithaalt naar Israël en de Eurovisie Songfestival. Maar in de praktijk lijkt het dan altijd wel moeilijk om op beslissingen daarover te wegen. Bent u daar zelf niet ontgoocheld over ook?
2: Ik denk dat ik mezelf al in het parlement al elke keer in 4 jaar heel duidelijk heb over uitgesproken. Ik heb mij altijd uitgesproken erover van Israël, en dat is de belangrijkste boodschap, EBU moet kunnen Israël weren. En wat de VRT nu doet, dat is hun beslissing, nog eens. Maar ze hadden kunnen een signaal geven, ze hadden een duidelijk statement kunnen maken.
0: Ik dank u voor uw reactie, Katja Segers, Vlaams parlementslid voor Vooruit en professor communicatiewetenschappen aan de VUB. Mooie avond.
2: Dat is graag gedaan. Dag. Dank u wel. Dag.
3: De wereld vandaag.
0: En hoe zit het intussen zo kort voor 6 uur in het volleybal? Kunnen de Red Dragons verder een vuist maken? Want ja, nog eens zeg, het is nodig, Steffi.
4: Ja, absoluut. Ze moeten deze set winnen. Willen ze naar de halve finales staan. 2-1 achter in de set. Maar het is lastig in die 4e set, want ook hier de achterstand, 8-12, is het voor de Slovenen. Ze kwamen meteen van in het begin onder druk te staan. Meteen een ferme 0-4 achter. Zanini, de bondscoach, vroeg dan een time-out aan. Greep ook in, bracht Sam Favchon erin. Maar de Belgen ondergaan vooral het spel momenteel. De Slovenen lieten daarnet in set 3 enkele van hun basispionnen even rusten. Die zijn nu helemaal terug. En de groep houdt Basile Dermot, die daarnet de Belgen echt wel een nieuw elan bracht. Die wordt nu helemaal uit het spel, uit de match gehouden. En de Belgen maken ook duidelijk meer foutjes, hoor. Net was er een pipe-aanval van Ferre Reggers die in het net terecht kwam. En zo konden de Slovenen weer een puntje bijpakken. De Belgen moeten vooral aanvallend proberen te blijven variëren. Maar het is lastig in die 4e set. Ze staan dus nog altijd 1-2 achter in de set. En ook op achterstand, met de rug tegen de muur, zal ik maar nog eens zeggen. En ook zonder de geblesseerde aanvoerder van de Red Dragons, Sam de Roo. Die is geblesseerd geraakt op het einde van de 1e set. En dat is toch echt wel een gemis, want al een heel toernooi lang speelde die echt op topniveau. Trok echt de groep met zich mee in veel van die wedstrijden. Maar hem moeten ze nu missen. Hij zit wel langs de lijn nog te supporteren. Intussen zitten we bij een 9-14 voorsprong voor de Slovenen die mogen serveren. We gaan dit puntje heel even volgen. Kijken wat de Belgen daar aanvallend tegenover brengen met Basile Dermot. Dat was een hele goede eenhandige smash. Ja, die Dermot grijpt echt zijn kans in deze wedstrijd. Eerste match waarin hij in zijn positie als hoofdaanvaller kan spelen. Bondscoach Zanini heeft geschoven met zijn pion. Reggers staat als receptiehoekspeler. En Dermot komt er toch af en toe nog door. Want het is heel lastig voor de Belgen. Dat is duidelijk. In die 4e set. Ze staan op achterstand. Het is is alles of niets nog altijd 10-14 de achterstand.
0: Wij gaan die match na 6 uur nog even verder volgen. Daarom geen kwartier op Radio 1. Maar u kan de aflevering van vandaag uiteraard beluisteren op VRT Max. Dus we spelen zometeen verlengingen in de wereld vandaag.
5: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, SeaMine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
13: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
14: Geef 8 hamburgers.
13: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
15: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. VRT zal deelnemen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar in mei, ondanks de aanwezigheid van Israël. Op de algemene vergadering van de VN in New York haalt de Iraanse president fel uit naar de VS. En we gaan nog eens live naar de kwartfinale van de Belgische mannen op het EK volleybal. VRT zal volgend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in Bulgarije. Dat heeft de openbare omroep vandaag laten weten aan de organisator van de liedjeswedstrijd. Het was lange tijd onduidelijk of VRT volgend jaar een kandidaat zou sturen. Heel wat landen twijfelden door de deelname van Israël en het geweld in Gaza. Maar nu is er dus duidelijkheid. Die keuze betekent niet dat VRT het Israëlische beleid goedkeurt, benadrukt de topman van VRT, Frederik de Laplace.
16: We gaan ook heel kritisch blijven berichten over wat er in Gaza gebeurt, bijvoorbeeld, waar er een buitensporig geweld wordt gepleegd. We gaan dat ook blijven zeggen, dat is onze rol als publieke omroep. Maar we denken wel dat wij als publieke omroepen een taak te vervullen hebben, hoe klein die ook kan zijn met een liedjeswedstrijd, om verbinding tussen volkeren mogelijk te maken.
4: De openbare omroep twijfelde lang over eventuele deelname. Dat VRT nu toch een kandidaat zal sturen is opvallend. Gianni Palink, die voor ons het Eurovisie Songfestival nieuws volgt, legt uit waarom VRT deze keuze maakte.
17: De VRT heeft de deur nooit helemaal dichtgegooid voor een deelname aan het Songfestival. De deur stond dus op een kier, al was de kans klein, klonk het enkele maanden geleden. Maar er moesten veranderingen komen voor de VRT, een duidelijk signaal van de EBU. En dat heeft de VRT nu blijkbaar gekregen, een duidelijk engagement over waarden zoals verbinding. Dat moet wel nog allemaal geconcretiseerd worden, dus wat dat betreft is het nog allemaal wat vaag. Natuurlijk zijn bijvoorbeeld de regels rond televoting wel al strenger gemaakt. De VRT directie zegt dat dit geen gemakkelijke beslissing was. Beseft dat er ook veel kritiek op zal komen. Die kritiek is er al. Maar dat het belangrijk is voor de publieke omroep om de veranderingen een kans te geven en om een stem te blijven hebben. Vandaar om deel te nemen.
18: Ook Nederland stuurt opnieuw een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar deed Nederland niet mee. De deelname van VRT aan het Songfestival lokt heel wat reacties uit. Onder meer van de vakbonden bij de openbare omroep. Het ACV is zwaar ontgoocheld. En ook de socialistische vakbond ACOD reageert zeer negatief. Dit is een schande, zegt Wies de Scheemaker van ACOD.
1: Het is echt schandalig. Dus de VRT-directie en de EBU wringt zich in allerlei bochten om recht te praten wat dat krom is. Namelijk dat ze samen met een staat Israël op het podium gaan staan. Een staat die de mensenrechten à volonté schendt en een genocide aan het plegen is.
18: ACOD zegt dat ze er alles aan zal doen om de uitzending van het Eurovisie Songfestival op VRT te boycotten. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt na een steekpartij in Gent. Vanmiddag werd een jonge man neergestoken bij een vechtpartij aan het station Gent-Sint-Pieters. Hij raakte levensgevaarlijk gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is intussen buiten levensgevaar. Op de tweede dag van de algemene vergadering van de VN in New York heeft de Iraanse president Pezeshkian een felle toespraak gehouden. Het is voor het eerst dat de president van een land waarmee de VS in oorlog is naar New York komt om de vergadering toe te spreken. Mieke Strings, wat had hij te zeggen?
19: Wel, hij reageerde op wat Amerikaanse president Trump gisteren zei. Die bestempelde toen het Iraanse regime als terroristen en dreigde ermee Iran te vernietigen als het geen akkoord zou willen sluiten. Maar wij zijn deze oorlog niet begonnen, zei Pezeshkian. Zijn de Amerikanen en de Israëli's die ons aangevallen hebben. En hij toonde foto's van gedode kinderen en andere burgerslachtoffers en zei dat Iran niet gedwongen kan worden tot overgave. We willen geen kernwapen, zei hij ook. Alleen kernenergie en we zijn niet van plan om ons hoofd te buigen voor een pestkop. De Amerikaanse delegatie verliet de zaal tijdens de toespraak, maar intussen zijn er in de marge van de vergadering wel opnieuw contacten geweest tussen Iran en de VS en bemiddelaar Qatar.
18: Dankjewel, Mieke. Frankrijk zegt dat de beslissing van Azerbeidzjan om een Fransman vrij te laten uit de gevangenis een humanitair gebaar is. De Franse burger was in Azerbeidzjan veroordeeld tot 10 jaar cel voor spionage, maar kreeg vandaag gratie van de Azerbeidzjaanse president. Pauline Lambert, wat moeten we daarvan maken?
20: Ja, dat Frankrijk niet in zijn kaarten laat kijken. Want volgens diplomatieke bronnen is die beslissing van Azerbeidzjan er gekomen als wederdienst omdat de Europese Unie gisteren sancties tegen een Russische rijke zakenman heeft opgeheven. En het was Frankrijk dat daarop had dat aangedrongen. Azerbeidzjan heeft goede banden met Rusland en zou geëist hebben dat de Russische zakenman van de sanctielijst werd geschrapt in ruil voor de vrijlating van 2 Franse gevangenen. Frankrijk bleef en blijft ook heel vaag over waarom het per se wilde dat die Rus van de lijst geschrapt werd en de Franse president Macron heeft ook nog niet gereageerd op alle heisa. Estland, Letland en Litouwen hebben wel gezegd dat zij op nationaal niveau opnieuw sancties zullen treffen tegen deze zakenman en ook nog een andere, die werd van de lijst gehaald op vraag van Luxemburg. Ons land was naast Letland het enige dat zich gisteren heeft onthouden van die stemming over de sanctielijst, maar België is nog niet meteen van plan om ook nationale sancties te treffen tegen die 2 mannen.
18: Dankjewel, Paulien. Op het EK volleybal in Turijn spelen de Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, op dit moment hun kwartfinale tegen Slovenië. De tussenstand is 2-1 in sets voor de Slovenen. Steffi Merlevede, hoe verloopt die vierde set?
4: Niet zo goed voor de Belgen, want het is matchpunt voor de Slovenen die de Belgen kunnen uitschakelen. En daar is het gebeurd. 25-13 in die vierde set met een blok van de Belgen dat buiten de lijnen terecht kwam. Dus het is afgelopen. De kwartfinales zijn het eindstation voor de Red Dragons. Ze verliezen de vierde set en dus ook de match 3-1 tegen Slovenië. En dat zal een ontgoocheling zijn hoor, want de Belgen waren ambitieus. In set 1 knokten ze na minder begin nog goed terug onder impuls van captain Sam de Roo. Maar net die de Roo, al een heel toernooi op topniveau, moest dan geblesseerd naar de kant. En dat was een ferme domper. De Slovenen profiteerden meteen en pakten set 1 met 25-22. De Belgen herpakten zich dan wel, met vooral de hoofdaanvaller Ferre Reggers, die er steeds meer doorkwam. Maar ook de tweede set verloren ze met 25-22. In set 3 schoof de Belgische bondscoach dan met de pionnen, zette Basile Dermot als hoofdaanvaller en dat werkte, 25-20. Maar in de vierde set besliste de sterke Slovenen dan dat het welletjes was. Zij krikten hun niveau weer helemaal op en wonnen die set heel duidelijk met 25-13. De Belgen zijn dus uitgeschakeld.
18: Jammer, dankjewel Steffi. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Plaatselijk is er kans op wat lichte regen, minima rond de 15 graden. Morgen wisselend bewolkt, temperaturen tot 21 graden. Vrijdag zeer zonnig met hier en daar een wolkje, temperaturen tot 23 graden. VRT zal dan toch deelnemen aan het Songfestival volgend jaar in Bulgarije. Dat was onze opener. Die deelname bleef lange tijd onduidelijk vanwege de deelname van Israël en de Israëlische agressie in Gaza. Er komen veel reacties op die beslissing. De Socialistische Vakbond bij VRT is er alvast niet over te spreken. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Op de E17 naar Gent verlies je een kwartier tussen Lokeren en Gentbrugge door een eerder ongeval. Naar Antwerpen 20 minuten file rijden op de E313 vanaf Massenhoven en 10 minuten op de A12 vanaf Willerijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de buitenring rond Brussel 25 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel.
2: Radio 1.
21: Alles begint bij luisteren.
0: Ja, een minuutje of 10 geleden dacht ik dat we het hier nog over de Red Dragons zouden kunnen hebben, omdat die toch nog een vuist aan het maken waren. De derde set werd gewonnen. En dus dachten wij hier, we gaan lekker nog even door met de wereld vandaag. Maar kijk, in set 4 ging het dan plots toch nog snel en weg medailledroom. Ai, ai, niks aan te doen. Maar kijk, op de ploeg van het kwartier kan je altijd, maar dan ook altijd rekenen. Een heel goede avond nog bij Radio 1.
22: Ja, het is beslist. De VRT gaat toch meedoen aan het Eurovisie Songfestival.
23: Dat had ik eigenlijk echt niet verwacht.
22: Nee, ik ook niet. Waarom doet de VRT nu toch mee met het Eurovisie Songfestival?
23: Het zijn vandaag verkiezingen in Marokko.
24: Er heerst een soort uitzichtloosheid.
23: We hebben er deze zomer nog over gehad. Hè. Alles wat er in Ceuta is gebeurd. Ja. Gen Z-protesten vorig jaar ook nog.
24: Dat wantrouwen, die ontgoocheling, die heerst vandaag nog steeds.
22: Kunnen die verkiezingen in Marokko iets veranderen voor de ontevreden bevolking?
25: De volgende weken wordt weinig regen verwacht. En dat kan gevolgen hebben voor de drinkwaterproductie.
22: Een van de grote uitdagingen van de toekomst, dat drinkwater. Ja. En wij beseffen dat niet.
23: Dat je toch altijd het gevoel hebt van, ja, maar ja, komt water uit mijn kraan.
22: En zitten we binnenkort echt zonder drinkwater? Zonder nieuws zitten wij nooit. Dus ik pik er vandaag weer 3 verhalen uit om over mee te praten. Ik ben Katrien Boon. Welkom bij Dit Kwartier. Als je hier bij VRT Nieuws werkt, dan ken je ze wel van die dagen dat er iets in de lucht hangt. Een zekere spanning. Het zijn zo van die dagen dat we weten dat er nieuws komt, maar dat we nog niet weten wat dat gaat zijn. En dan klinken onze ochtendelijke vergaderingen zo.
26: Frédéric de Laplace geeft een persconferentie om 1:00.
22: In het café, in het Vuurtorencafé?
26: Er staat een embargo op alles wat daar gezegd wordt tot 3:30.
22: Oh my god.
26: En er staat zelfs nu een embargo op het feit dat er straks een persconferentie is. Ja?
23: Wat gaat er gebeuren?
22: Wel, dit is er gebeurd.
27: Oké, meneer de Laplace. In mei klonk het nog, de kans is klein dat de VRT meedoet aan het Eurovisie Songfestival. En nu doen we plots toch mee. Wat is er tussen mei en nu fundamenteel veranderd?
28: We zijn de afgelopen maanden en weken intensief in overleg gegaan met EBU over de vraag hoe we de oorspronkelijke waarde van het Songfestival konden herstellen. Hoe we konden zorgen dat dat terug een verbindend festival werd, waar de drang naar vrede, waar respect voor mensenrechten, dat soort dingen terug centraal konden staan. En we hebben de afgelopen weken gemerkt dat aan de top van EBU die deklik nu wel wordt gemaakt. Men beseft dat er daar de afgelopen jaren wat fouten in zijn gemaakt en dat men nu terug van het Songfestival iets wil maken dat echt de waarde van publieke omroepen ook uitstraalt. En ja, die beweging is niet voldragen. We zijn daar nog mee bezig. Daar is nog werk aan. Maar we willen die verandering wel alle rugwind geven die ze verdient. Het is geen blanco check voor de EBU, maar we geloven wel dat er definitief iets veranderd is.
22: En eerlijk, dat is niet wat we hier verwacht of voorspeld hadden. En dus heb ik de songfestivalkenner van de redactie, de enige echte Gianni Palink, snel bij mij genomen. Gianni, je bent uit verlof naar hier gekomen, want het is groot en onverwacht nieuws, hè?
27: Het is belangrijk nieuws, het is groot nieuws. Voor mij komt het toch niet helemaal als een verrassing dat de VRT toch een kandidaat zal sturen naar het Songfestival, van het komt beide richtingen uitgaan. Natuurlijk is het een beetje opmerkelijk, omdat eerder dit jaar nog was gezegd van de kans is klein dat we iemand sturen, als er niets verandert. Maar we sturen dus inderdaad toch een kandidaat. De VRT zegt zelf, ja, dit is geen bocht die we nemen. We keren onze kar niet. Maar we zijn verder in gesprek gegaan met de EBU en we hebben een mentaliteitswijziging gezien.
22: Dus onze CEO Frederik de Laplace zegt dat hij een verandering bij de organisatie opmerkt. Maar weet jij wat hij daar concreet mee bedoelt?
27: Ja, het gaat dan over de normen en de waarden. De waarden van verbinding van United by Music. En dan hoor je het al een beetje. Dan blijft het een beetje vaag. Maar de verdediging van de VRT is, er zijn wel degelijk betekenisvolle stappen gezet. Het werk is nog niet af. Maar door verder deel te nemen, kunnen we toch blijven wegen op het debat.
22: Ik vind het toch een beetje, ik ga niet zeggen een controversiële beslissing, maar wel een beslissing waar veel reactie op kan komen.
27: Dat beseft de VRT ook. Ik heb ook die vraag gesteld van, u beseft toch wel, aan onze baas, aan Frederik de Laplace, van u beseft toch wel dat dit op heel veel kritiek zal komen te staan van een deel van het publiek, een deel van de artistieke wereld, middenveldorganisaties, vakbonden ook bij de VRT. Heeft gezegd, ja, uiteraard, en daar hebben we ook respect voor, maar we gaan toch deelnemen. En hij zegt ook, en dat heb ik ook gemerkt trouwens dit jaar op het Songfestival in Wenen, ja, dat in een groot deel van de andere landen en bij een groot deel van de andere omroepen die deelnemen aan het Songfestival, dat die discussie daar toch een stuk minder leeft dan bij ons.
22: Waar het zeker wel geleefd heeft, is Nederland. Zij hebben vorig jaar niet deelgenomen, maar hebben net vandaag ook laten weten dat ze er volgend jaar weer bij zijn.
27: Ik voelde al in Wenen dit jaar op het Songfestival dat alles in werking werd gebracht om toch een terugkeer van Nederland mogelijk te maken. Dus voor mij komt dat absoluut niet als een verrassing. Die gesprekken met de IBU die de VRT heeft gevoerd zijn ook samen met de andere omroepen, dus ook met de Nederlandse omroep gevoerd. Dus daar is duidelijk samenwerking. En in die zin voelt de VRT zich ook enigszins gesterkt in hun beslissing om deel te nemen volgend jaar, want de Nederlanders doen ook opnieuw mee.
22: Ja, en nu de VRT snel op zoek naar een kandidaat?
27: Ja, en zoveel tijd is er niet meer. Het zal niet met een grote Eurosong preselectie gebeuren. De VRT zal zelf een kandidaat kiezen. Dat zal misschien toch niet zo heel gemakkelijk zijn, want er zijn toch behoorlijk wat artiesten die wellicht het podium niet willen delen met een artiest die Israël zal vertegenwoordigen. Dus ja, dat zal misschien toch wel geen zo makkelijke taak zijn om een kandidaat te vinden.

0: Hallo.
1: Hallo, dag Katrien. Ik ben Khalid Salam, onderzoeksjournalist bij VRT Nieuws. Ik ben afgelopen zomer voor het werk reportages gaan draaien in Ceuta tijdens de grote migratiecrisis daar. En vanaf toen heb ik beslist om mij meer te gaan verdiepen in de binnenlandse nationale politiek in Marokko.
0: En Marokko is ons land van de dag, want daar zijn vandaag parlementsverkiezingen. 27 partijen strijden daar om bijna 400 zetels. En daarvoor willen ze de stem van zo'n 16 miljoen geregistreerde kiezers. Alleen, nog geen derde daarvan zegt dat ze vandaag ook echt gaan stemmen. En dat heeft veel te maken met ontevredenheid, wantrouwen en wanhoop bij de bevolking.
1: Het land boekt wel grote economische successen. Er is economische groei in Marokko tussen 4% en 5%. Alleen is dat een soort jobless growth, dus economische groei, zonder dat de bevolking daar ten volle van profiteert. Dat betekent niet dat er automatisch veel meer jobs of toekomstkansen zijn. Er is ook enorm veel geïnvesteerd in de Marokkaanse infrastructuur. Er zijn voor het WK van 2030 ook allerlei grote mobiliteitsprojecten opgestart. Maar het probleem is, de bevolking zelf ziet dat als een soort prestigeprojecten waarvan ze zelf eigenlijk nooit voordeel gaan voelen. Er heerst heel wat wantrouwen in de Marokkaanse nationale politiek. Dat is eigenlijk al heel lang. Herinner je 2011, het begin van de Arabische lente? Toen hadden heel wat Marokkanen, vooral jongere Marokkanen, heel wat wensen en dromen. Die zijn allemaal eigenlijk niet uitgekomen. Ik ga niet zeggen dat er niks is veranderd. De Marokkaanse overheid heeft wel pogingen gedaan om die Marokkaanse jongeren wat meer te betrekken bij de nationale politiek. Is dat gelukt? Nee. Dat wantrouwen, die ontgoocheling, die heerst vandaag nog steeds. Het probleem is ook dat als je als hoogopgeleide Marokkaanse jongen of meisje je op de arbeidsmarkt waagt met je diploma en je eindigt ergens als taxichauffeur of in de horeca, allemaal niks mis mee, maar je hebt voor iets anders gestudeerd, ja, dan kan ik me wel inbeelden dat die teleurstelling wel ieder jaar groter en groter wordt. Het is nu ook rond deze tijd, ongeveer exact een jaar geleden, dat die Gen Z-protesten zijn uitgebroken in Marokko. Als je dan een balans moet maken van wat er het afgelopen jaar allemaal is veranderd, ja, dan gaat dat wel een heel triestige balans zijn, vrees ik.
0: Dat is deze zomer ook extra tastbaar geworden met wat er gebeurd is in Ceuta. De duizenden Marokkanen die daar zijn toegestroomd. Jij bent daar ook geweest, hè, deze zomer?
1: Ja, tienduizenden Marokkaanse jongeren zelfs.
2: Dus die jongens zeggen dat ze al wekenlang hier gewoon naast de gebouwen op straat leven. Fajit lehna. Volgens de Spaanse politie zijn er hier op dit moment nu 2300 mensen. Ik heb zelf zo eentje thuis van 10 jaar. Ik kan me niet inbeelden dat ik als ouder mijn kind zo'n gevaarlijke reis zou laten ondernemen.
1: Het toont wel echt heel goed aan hoe de jeugd van Marokko zich vandaag voelt. Er heerst een soort uitzichtloosheid. Die is zo groot, zo diep, dat jongens en meisjes die normaal gezien perfect een toekomst zouden moeten kunnen uitbouwen in eigen land, letterlijk hun leven riskeren om ergens anders in heel onzekere situaties terecht te komen.
0: Denk jij dat deze verkiezingen iets kunnen of iets gaan veranderen voor die ontevreden bevolking?
1: Persoonlijk hoop ik het echt wel. Ik denk dat Marokko een heel ambitieus land is. Het is ook een heel jong land. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Het is nog maar 70 jaar onafhankelijk. De gemiddelde leeftijd ligt daar rond de 30 jaar. Dus ik hoop echt wel dat de jeugd daar er iets moois van kan maken en ook echt toekomstperspectieven ziet in eigen land. Of dat in de praktijk ook zo gaat uitdraaien, dat hangt volledig van de volgende regering af. Dat is heel moeilijk in te schatten. Maar als de volgende regering iets of wat verstand heeft, dan denk ik dat ze fors gaan inzetten op de eisen van de jeugd.
0: Maar gaat die jeugd stemmen vandaag?
1: Nee, we hebben de cijfers van het aantal geregistreerde kiezers in Marokko per leeftijdscategorie opgedeeld. En dan zie je dat amper 4% van de 18 tot 24-jarigen zich laat registreren om te kiezen. Bij 25 tot 34-jarigen ligt dat rond 15%. Dus de betrokkenheid van de Marokkaanse jeugd bij deze verkiezingen, die ligt bedroevend laag. Het lijkt erop dat de jongeren daarmee een signaal willen geven van kijk, wij hebben jullie onze eisen al heel duidelijk kenbaar gemaakt. Daar is heel weinig mee gedaan. Dus deze keer gaan we gewoon aan de zijlijnen blijven staan en niet deelnemen aan dit electoraal proces.
0: Ik Ik ben een echte fan van kraantjeswater. Als ik aankom op de redactie, dan is het eerste wat ik doe een wandeling maken naar het VRT-restaurant voor een koffie, een hardgekookt ei en om mijn drinkbus te vullen. Maar nu lees ik dat daar een probleem mee is, of toch in Brussel. Daar heeft de watermaatschappij Vivaqua de capaciteit verlaagd. En misschien klinkt dat kraantje dan morgen zo. En terwijl ik sta te tappen, moet ik plots denken aan deze hit van de Smurfen uit mijn kindertijd.
3: Kunnen jullie door een waterkraan?
4: Wij kunnen door een waterkraan.
0: En dat ga ik nu doen. Stroomopwaarts, door het waterkraantje van de VRT, op zoek naar het probleem. En ik neem een goede gids mee. Marjolein van Noppen, waterwetenschapper aan de UGent. Zij weet waar dat water vandaan komt.
5: In Brussel is een stuk grondwater een stuk oppervlaktewater. Ook in Vlaanderen komt ongeveer de helft van ons drinkwater uit grondwater en de andere helft uit oppervlaktewater.
0: Oké, dat grondwater. Met de droge zomer kan ik wel raden wat er daar fout zit.
5: Op dit moment zien we dat 90% van de grondwaterstanden in Vlaanderen bijvoorbeeld laag tot zeer laag staan. Dat wil ook zeggen dat als het niet snel heel wat gaat regenen, dat dat ook niet gaat beteren de komende tijd.
0: Ongeveer 2/3 van het Brusselse drinkwater komt uit de grond. Maar dat andere derde wordt via leidingen aangevoerd uit Profondeville, zo'n 70 kilometer verderop aan de Maas.
5: De Maas voorziet heel veel drinkwater. Die komt vanuit Frankrijk natuurlijk, loopt dan door ons land richting Nederland. In Brussel wordt daar al een stukje uitgeput om drinkwater te maken. Dan hebben wij het Albertkanaal, waar het water uit het Albertkanaal komt, ook uit de Maas. In Antwerpen wordt daar door Waterlink drinkwater uitgeproduceerd. En dan gaat dat nog een stukje naar Nederland. In totaal hangen er toch een 10, 12 miljoen mensen in Nederland en Vlaanderen af van dat water voor hun drinkwaterbehoefte. 40% van al drinkwater in Vlaanderen komt uit het Albertkanaal. Dus dat is een heel belangrijke bron voor ons drinkwater.
0: En de Waalse crisiscel voor droogte heeft nu gewaarschuwd dat er te weinig drinkwater is. Sommige gemeenten worden daar al bevoorraad met grote tankwagens. Maar in Vlaanderen is er geen probleem. Dat is raar. We hebben het toch over dezelfde Maas.
5: Ik denk dat het grote verschil en vooral ligt in het feit dat we in Vlaanderen alle drinkwatermaatschappijen heel goed samenwerken met elkaar. Dus Waterlink, degene die de Maas gebruiken, geven aan van oké, voor onze productiecapaciteit is het op dit moment nog niet problematisch. Maar zelfs als het een probleem zou worden, zelfs als zij minder water kunnen onttrekken aan dat Albertkanaal, dan kunnen zij rekenen op de collega's om dat hiaat op te vullen. En dan komt er wel drinkwater via het distributienetwerk ook bij hun klanten terecht. In Vlaanderen is het alles veel dichter bevolkt natuurlijk. We hebben een heel uitgebreid distributienetwerk. Het is veel makkelijker om dat wat flexibeler te gaan gebruiken. Dus eigenlijk komt het op hetzelfde neer. Als er ergens een tekort aan watervoorziening is, moet dat op een andere manier ingevuld worden. En in Vlaanderen kunnen we dat doen door te rekenen op andere drinkwatermaatschappijen. Maar een tankwagen met drinkwater sturen is eigenlijk hetzelfde, maar dan boven de grond. Hè. Het geeft een heel duidelijk signaal van jongens, we staan wel op het punt om potentieel met drinkwatertekorten te gaan kampen. Als we kijken naar grote bedrijven en de industrie die toch wel zwaar aanwezig is, zeker rond onze havengebieden, die wapenen zich daartegen. Die zijn ook al heel veel jaren zich bewust van het feit dat het water heel kwetsbaar is. Dus zij hebben al wel heel veel investeringen gedaan, zijn al heel lang bezig met het efficiënter maken van hun waterhuishouding om net ervoor te zorgen dat ze nooit zonder vallen.
0: Nog geen tankwagens aan de rijer slaan dus, dat is een geruststelling. Maar toch, zijn we er zeker van dat er de komende jaren water uit de kraan blijft komen?
5: Ik denk niet dat we ons daar zorgen moeten over maken op dit moment. We hebben een heel sterke drinkwatervoorziening in Vlaanderen. We hebben heel grote drinkwatermaatschappijen die heel sterk samenwerken, die veel onderzoek doen, die ook heel innovatief zijn als we kijken naar de rest van Europa en onze buurlanden. Ze zijn er al jaren zich op aan het voorbereiden dat die lange periodes van droogte alleen maar erger gaan worden. Dus er is heel wat buffercapaciteit voorzien. Er zijn heel veel plannen om ervoor te zorgen dat dat nooit gaat gebeuren en dat er altijd water uit de kraan zal blijven komen.
0: Maar mijn vat vol verhalen is wel helemaal leeg nu, dus ik geef de studio weer eens door aan Lonne. Tot binnenkort.
6: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een BTW-nummer? Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. Zie. Nummer 17, bus 3. Trek er je plan mee. Nee.
8: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
7: En nummers haat...
8: Is er Dexter.
7: Ja.
8: Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
9: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
11: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
12: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
13: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
14: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
15: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
16: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
17: Radio 1. Voorproevers. Met Annelies Mons.
18: Wat als je een jaar niet kan slapen? Wat gebeurt er dan met je hoofd en je lijf en je leven? We lezen het in Het vormeloze ongemak van Samantha Harvey. Britse schrijver die ook in Orbit schreef. Ze kon een jaar lang niet slapen. Niet slapen, wat ze ook probeerde. En als schrijvend vertelt ze dat verhaal en zoekt een weg in die slapeloosheid. Annieke Ruit, ook slapeloze, ervaringsdeskundige en programmamaker erover, las het boek voor ons en komt erover praten in deze voorproevers. Welkom.

0: Dat moeten leuke familiefeesten zijn bij de familie Keen. Ray en haar zussen Emma en Absolutely hoort je hier ook met Joy. Zometeen duiken we in de nieuwe plaat van Beck. Doorwerken wordt op de A12 van Antwerpen naar Brussel in Boom de Ruppeltunnel gesloten. Je moet daar omrijden via de brug. Van 8 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends is dat.
1: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
2: Dit is het album van de week.
3: Radio 1.
0: Het nieuwe album van Beck heet Ride Lonesome, is ons album van de week. Beck bracht na 10 jaar dezelfde groep muzikanten weer samen die ook zijn album Morning Face uit 2014 hadden opgenomen. Dat is ook zo'n bijzonder warm en intiem album. Helemaal stripped down. En dat was dan weer dezelfde band als op de albums Mutation uit 1998 en Sea Change uit 2002. Allemaal vrienden muzikanten dus met een eigen carrière. Maar nu nog eens samen als oude vrienden in éénzelfde ruimte. Je hoort er Beck over spreken.
4: The same thing. We went back to the same studio that we loved. The same group of musicians who were my touring band in the 90s. We spent many, many years together. Deep, deep bonds, deep friendship, deep musical camaraderie, chemistry, much life spent together going into the music. So the gratification of us all in a room together, which is difficult because everybody's busy. People live in different cities. But, you know, when the music starts, kind of, there's something, time stands still. There's something about just going to this place that's the same as it was in 1998 as it is in 2025.
0: Hij heeft het over Smokey Hormel aan de gitaar, Joey Waronker aan de drums, Roger Manning op de keyboard. Het zijn mensen uit Beck's The Live Band uit de jaren 90 en 2000. Min of meer dezelfde bende dus als op die andere trage, intieme Beck-albums, Sea Change en Morning Face. En als je zijn hele oeuvre bekijkt van Beck, dan is dat toch een vrij uiteenlopend repertoire. Zo uiteenlopend zelfs dat Beck ooit heeft overwogen om dit soort trage, intieme albums uit te brengen onder een andere artiestennaam.
4: I did have these very different projects going from the beginning. And I initially spoke to my label about coming up with a different name for the different projects. And I think at the time, maybe, I think because Loser had become such a big hit and they were rushing the album out, I said, can we call it something else? And they said, no. People already know Beck. It's on the radio. We'll just call it Beck.
0: De platen uit zijn carrière komen uit zoveel verschillende genres, zoveel verschillende moods, dat hij dus ooit overwoog om onder verschillende projectnamen te werken. Maar zijn platenfirma heeft hem dat tegengehouden. Maar eigenlijk schuilt er best ook wel wat troost in die klassieke folkrock sound van het nieuwe album. Het is een warme deken waar Beck om de zoveel jaren bijna automatisch naar teruggrijpt, zegt hij.
4: It is true that it is a comforting sound. It's something we know. It's something that harkens back to something

0: De titelsong Ride Lonesome was ongeveer de laatste song die Beck heeft gemaakt voor het album. Maar die vat heel goed samen wat er qua sfeer en thematiek bedoeld wordt. En toch is het de opener van het album geworden.
1: There are things in life that are difficult. And no matter what things we have to placate ourselves to make ourselves feel better, ultimately you do have to go through it alone. Whether it's grieving something or losing somebody or, you know, something in your life ending, whether it's a friendship or a job or you know, we live in a world that has kind of optimized so many things, but the emotional side is still something that you have to... You know, you can avoid it. You can spend most of your life avoiding some of these things. But there eventually is something that humbles everybody, and that's something you have to go through, and you have to do it on your own.
0: Met diepe emotionele dingen in het leven moeten we toch zelf aan de slag, hoe je het ook draait of keert. Ride Lonesome is dus de centrale track van het album, de titeltrack. Het is ons album van de week op VRT Max. Bij Radio 1 kan je ook een exemplaar winnen. En ik geef je hier graag nog een ander nummer mee van die plaat. Failed Words.

Een nieuw Beck-album dus voorbij de stilaan vroeger wordende dagen. Vroeger donker wordende dagen bedoelde ik. Ride Lonesome is ons album van de week. Dit was Failed Words. We gaan verder met een track uit het album van Erykah Badu en The Alchemist. Before the World Blows heet dat. Staan een paar coole features op. Earl Sweatshirt, Kamasi Washington en ook Steve Lacy. De track met hem hoor je hier. To the Moon, Plant Seed.

Koende en Helena Casella met Shades of Navy. Michael Kiwanuka heeft vandaag een nogal heftig bericht gedeeld op Instagram. Hij laat weten dat hij een aantal maanden geleden een hersenbloeding heeft gehad, waar hij dus al een hele tijd van aan het herstellen is. En die heeft een grote impact gehad op zijn vermogen om muziek te maken in de toekomst, zegt hij. Heeft ook een aantal concerten in de VS moeten afzeggen door dat letsel. Maar hij kijkt er wel naar uit om zijn publiek weer te zien, dat zegt hij. Hij laat ook weten dat hij op dit moment vooruitgang maakt in zijn genezingsproces. En dat er binnenkort nog een nieuw album gaat uitkomen. Dat heeft hij ook opgenomen voor het allemaal gebeurde. De titel heeft hij al meegegeven, Fudge, zo gaat het dus heten. En hij zegt ook dat er morgen meer info komt over die plaat. Veel beterschap dus voorlopig aan Michael Kiwanuka. Dit is The Rest of Me

Maar ik ook Iwanuka liet vandaag weten dat hij een aantal maanden geleden een hersenbloeding heeft gehad, waar hij nog steeds van aan het herstellen is. Maar voordat het allemaal gebeurde, heeft hij nog een nieuw album opgenomen. En hij is vandaag heel blij om aan te kondigen dat dat album er gaat komen. Morgen gaat hij daar meer nieuws over meedelen. Het enige wat hij nu al had meegegeven was de titel Fudge. Wonderland. En dit is Blue Eye.

0: Water Baby met Beck & Call. Na het nieuws van 8 uur nog een uur nieuwe muziek in Wonderland. Met onder andere Jennifer, Fuckers, Fat Dog en Ailee en Orson. Meteen naar het nieuws.
1: Wanneer komt het besef in thuis?
2: Adem rustig.
1: Dat niemand Dennis echt kent.
3: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
1: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
4: Ruim de gang hier alsjeblieft.
5: Gaan schieten.
6: Emma?
1: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Yes! Wat, hè? Mijn verlofdagen zijn op.
9: Nee!
10: Yes! Ja! Klukzak!
11: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken. Op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Franstalige liberalen van MR willen de belastingen verlagen voor bedrijven en dat met 2 miljard euro extra. Dat is een van de 17 maatregelen van een plan van de MR om de Belgische economie sneller te laten groeien. De partij doet de voorstellen op het moment dat de regering, waar MR in zit, op zoek moet naar 10 miljard om het gat in de begroting te verkleinen. Toch is het belangrijk om de loonkosten aan te pakken, zegt vicepremier David Clarinval, want daarin zijn we wereldkampioen.
15: In België zijn we de champion du monde en coût du travail. On est beaucoup plus cher que dans le reste de pays européens. Donc, trop d'impôts tue l'impôt. Quand on est trop cher, on va tout simplement créer de l'emploi ailleurs. Donc, on veut diminuer les cotisations sociales sur le travail pour, d'une part, être plus compétitif et créer de l'emploi, tout simplement.
14: Ja, we zijn te duur voor de werkgevers, zegt Clarinval. En met een verlaging van de loonkosten creëren we jobs en zijn we competitiever. De partij zal het plan op tafel leggen bij de begrotingsbesprekingen. Frankrijk gaat premies geven aan wie de auto nodig heeft om naar het werk te rijden. De Franse regering wil zo de impact van de stijgende brandstofprijzen milderen. Er is een premie van 100 euro voor wie met de auto gaat en onder een bepaald inkomen zit. Bedrijven kunnen werknemers een brandstofpremie geven van 1000 euro. De Verenigde Staten hebben de Russische president Poetin uitgenodigd voor de G20-top in Miami in december. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Hij had vandaag in New York een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov in de marge van de algemene vergadering van de VN. Rusland is officieel lid van die G20, maar heeft al sinds 2019 geen top meer bijgewoond. Eerst door de coronacrisis, daarna door de Russische invasie in Oekraïne en het arrestatiebevel tegen Poetin van het internationaal strafhof liever. In de Champions League voetbal spelen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven een eerste wedstrijd in de groepsfase. Hermien van Bever in de tweede helft. Hoe staat het daar?
16: Het is nog altijd 0-0, maar in deze tweede helft wel al kansen voor OH Leuven. Een best goeie. Eerst was er een verrassend schot van Konijnenberg. En daarna Sar Jansen, die te verrast was om de bal van dichtbij in doel te deviëren. Roma dan, de bezoekers speelden de bal wel beter rond. Maar in de tweede helft kwamen zij nog niet tot echte kansen. Voor rust wel, en ze scoorden ook 1 keer. Maar dat doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. En zo dus na een uur spelen aan de dreef nog 0-0 in deze eerste Champions League match van OH Leuven.
14: Dank je, Hermien. Op het EK volleybal zijn de Red Dragons uitgeschakeld in de kwartfinales. De Belgische mannen verloren van Slovenië met 3-1. Zetstanden 25-22, nog eens 25-22, 20-25 en 25-13. Aanvoerder Sam Dro is ontgoocheld. Hij viel geblesseerd uit.
17: Teleurgesteld natuurlijk. Enerzijds voor het resultaat in de eerste plaats en anderzijds omdat zelf ook niet de bijdrage heb kunnen leveren die ik in gedachten had. Noodlot heeft een beetje anders beslist. Iets voelen scheuren in mijn adductor. Het einde van de eerste set helaas. En Als team hebben we eigenlijk nog wel kans gecreëerd, nadien ook. Dus er zat wel nog iets in, vond ik. Helaas was het net niet genoeg tegen toch wel sterke Slovenië.
14: Het weer vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen. In de Ardennen nevel en tot 15 graden. Morgen zon en wolken en het wordt zacht tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
13: Radio 1. Wonderland.
5: Met Hannelore van Bezouw.

Vroeger was het Ailey, maar producer Orson krijgt nu ook zijn plekje in de groepsnaam. Ailey en Orson dus. Met nieuwe muziek, Achi Kochi en ook Lander Gijsseling kan je horen op de drums. Welkom nog eens in Wonderland. Nieuwe muziek, dat is alweer de rode draad dit uur. Meltijds hebben een nieuwe single, die passeert nog. Je hoort ook nog een beetje indie rock voor de gebroken hartjes. Met een track van Julia Jacqueline. En dit is het algoritme met oog dicht. Een heel goeie avond.

Volgende vrijdag komt het nieuwe album van Jennifer uit. Het gaat Mazda heten. Vernoemd naar een auto dus, maar niet zomaar een auto. Naar de Mazda waar zijn ouders mee reden. Later stuurde Jennifer's broer een playlist door met diezelfde titel, Mazda. En die stond vol muziek die hun vader speelde tijdens de roadtrips die ze met de familie deden. Het wordt dus een heel persoonlijke trip waar wij mee onderdeel van mogen zijn met het album. Komt volgende vrijdag 2 oktober uit. En dit was een van de tracks al, In the Sun van Jennifer. En nu de zon ons deze woensdagavond al verlaten heeft, gaan we hier verder met een nieuwe track van Heather Nova, In the Path of Hurricanes.

you wanna party, come over to my house. Van Fuckers. En we blijven bij het F-woord. Redenen genoeg om het weer in de mond te nemen. Zeker vandaag. Dit is Fat Dog. Go fuck.

0: Lupa Gang Gang met Three Words. Volgende vrijdag komt er nog een nieuwe single uit van de Brusselaars trouwens. Ik heb nog een groep jonge Belgen klaarstaan nu, want Meltheads hebben de AB al geboekt voor een show op 18 maart. Daar gaan ze dan optreden. Morgen start de ticketverkoop daarvan, als je erbij wil zijn. En ze gaan daar hun nieuwe muziek spelen. En vanaf nu is die volledig in het Nederlands, net als de eerste single daaruit.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Hey, Sietse van Meltheads hier. Ik ben ongelooflijk blij, want onze nieuwe single Oorlog in mij, die is Vox-tip bij Radio 1.
3: Stem jouw favoriet in de lijst. Bij Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: West Side Cowboy, Pin-Up Boys. Afgelopen maandag, deze maandag, 2 dagen geleden, kwam Elmer langs hier bij Wonderland om haar nieuwe album Man O Man voor te stellen. Daarvoor heeft ze geprobeerd in de schoenen van een man anno 2026 te gaan staan. Al haar bevindingen heeft ze in muziek omgezet. Het gesprek kan je nog beluisteren via VRT Max bij Radio 1. En dit is een van de tracks. Sleutel tussen vingers.

Deze vrijdag komt er een nieuw album van mijn favoriete Australische leverancier van muziek voor gebroken harten. Ook heel goed als je haar toch volledig intact is, hoor. The Gem, zo gaat de nieuwe plaat van Julia Jacqueline heten. En dit was The Hardest Thing. Er is ook nieuwe muziek van Perfume Genius. Als je hem ooit al live hebt gezien, dan weet je dat hij naast zijn stem ook graag zijn lichaam gebruikt op het podium. Hij heeft iets met dansen en met zijn lichaam bewegen. En hij heeft nu ook een nieuw project samen met choreografe Kate Wallich. Het is een live music and dance performance. En daarvoor heeft Mike Hatress van Perfume Genius dus de muziek geschreven. Daar komt dit uit. Natural High.

Dat was gitaarspelen Mexicaanse duo Rodrigo y Gabriela met Somos Como Tú. Dit is Laura Veers met Pulse.

0: muziek blijft doorgaan hier op Radio 1 na het nieuws van 9 uur. Dan is er 100% Belgische muziek in Belpop. Nog een heel fijne woensdagavond.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In New York heeft de Oekraïense president Zelensky zijn toespraak gehouden voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Ja, Mieke Strengs, gisteren had Zelensky al een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump en zij willen dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland stopt. Wat heeft Zelensky vandaag gezegd?
4: Wel, hij begon met te zeggen, iedereen wil dat deze oorlog eindigt, behalve Poetin. Want die belooft wel van alles, maar gaat telkens weer harder door. Met nu zelfs steeds meer agressie tegen andere Europese landen. Zelensky waarschuwde dus dat de oorlog zich kan verspreiden naar andere landen. En de enige manier om Poetin te stoppen, zei hij, is druk zetten. Economische druk, sancties, ervoor zorgen dat hij geen geld meer heeft om die oorlog te voeren.
5: Limit his room to act. Limit his money. Limit his war.
4: Ja, en deze winter wordt erg hard, zei Zelensky nog een keer. Het is dus van belang dat er voordien een akkoord komt. Zelfs al is het maar om geen wederzijdse aanvallen meer uit te voeren tegen energieinfrastructuur. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten. Maar hij hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten. Want Xi komt straks aan in de Verenigde Staten.
3: Dank je, Mieke. Frankrijk gaat premies geven aan wie de auto nodig heeft om naar het werk te gaan. De regering wil zo de impact van de stijgende brandstofprijzen milderen. Er is een premie van 100 euro voor wie met de auto gaat werken en onder een bepaald inkomen zit. En bedrijven kunnen werknemers een brandstofpremie geven van 1000 euro. Zo'n premie kan op korte termijn enig soelaas bieden, maar het is geen structurele oplossing. Dat zei energie-expert Thijs van de Graaf in Ter Zake.
6: We zien ook dat buurlanden zoals Frankrijk, Duitsland nu stappen ondernemen om dat te doen. Maar ja, dat heeft dan weer een compensatie voor de begroting. En ja. Je moet weten, als je op die prijs inwerkt, dan doe je alleen maar symptoombestrijding. Mm. Je lost het onderliggende probleem niet op en dat is dat er schaarste is op de markt.
3: Sport in de Champions League bij de vrouwen heeft oud-EVD Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de League Phase. Het verslag is van Hermien van Beveren.
7: Net als vorig jaar begint OH Leuven de Champions League met een gelijkspel. Een verdiend punt op basis van de tweede helft. Maar een punt dat nog bijna in rook opging door een strafschop voor Roma in de extra tijd, nadat Everaerts de bal ongelukkig tegen de arm kreeg. Maar Pandini miste de 11 meter en zo werd het vooral een gewonnen punt voor Leuven, dat na rust veruit de beste kansen had, met Konijnenberg tot 3 keer toe en de beste mogelijkheid van dichtbij voor Saar Jansen. Maar met een punt kan de Belgische kampioen best tevreden zijn. De volgende wedstrijd is tegen Paris Saint-Germain.
3: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen en tot 15 graden. Morgen zon en wolken en zacht tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Tegels,
9: natuursteen,
8: parket, Impermo.
1: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. 10 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De Oekraïense president Zelensky roept op tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd in New York in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de VN. Mieke Strings luisterde mee.
2: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door. Met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
3: Limit his room to act, limit his money, limit his war.
2: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voor die nog een akkoord met Rusland komen, minstens om elkaars energie-infrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
1: Ja, die Xi komt straks aan in de VS. Frankrijk gaat premies geven aan wie de auto nodig heeft om naar het werk te gaan. De regering wil zo de impact van de stijgende brandstofprijzen milderen. Er is een premie van 100 euro voor wie met de auto gaat en onder een bepaald inkomen zit. Bedrijven kunnen hun werknemers een brandstofpremie geven van 1000 euro. Zo'n premie kan op korte termijn soelaas bieden, maar het is geen structurele oplossing. Dat zei energie-expert Thijs van de Graaf in Ter Zake.
4: We zien ook dat buurlanden zoals Frankrijk, Duitsland nu stappen ondernemen om dat te doen. Maar dat heeft dan weer een compensatie voor de begroting. En ja, je moet weten, als je op die prijs inwerkt, dan doe je alleen maar symptoombestrijding. Je lost het onderliggende probleem niet op en dat is dat er schaarste is op de markt.
1: Er zijn veel en voornamelijk ontgoochelde reacties na de beslissing van VRT om toch deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. Die deelname was lange tijd niet zeker, omdat Israël mag meedoen aan de liedjeswedstrijd, ondanks de massamoord in Gaza. Volgens VRT zijn er voldoende aanpassingen binnen de organisatie van het Songfestival en is een deelname geen goedkeuring van wat er in Gaza gebeurt. Wie VRT als kandidaat stuurt is nog niet duidelijk. Clouseau wordt het zeker niet. Koen en Chris Wouters deden al dus mee in 1991 in heel andere tijden. Dat zei Koen in de afspraak.
5: Toen was het echt totaal niet politiek. Hè. Zoals wij daarmee opgegroeid zijn, was dat gewoon een fijn liedjes.
6: Dat was zelfs met een klassiek orkest en zo.
5: Ja, ja, zeker. Ja. Live. Ja, wij zouden nu, op deze moment waar Clouseau staat, gewoon denken, nee, ten eerste been there, done that, bought a t-shirt. Ten tweede, wij hebben ons al duidelijk uitgesproken over heel de toestand in Gaza. En wij zouden er feestelijk voor bedanken. Het is altijd problematisch, omdat van het minste dat je daar een uitspraak over doet, Het is nooit zo zwart-wit. En dus daar valt heel veel context bij te geven.
1: Sport in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Hermien van Beveren.
7: Net als vorig jaar begint OH Leuven de Champions League met een gelijkspel. Een verdiend punt op basis van de tweede helft. Maar een punt dat nog bijna in rook opging door een strafschop voor Roma in de extra tijd, nadat Everaerts de bal ongelukkig tegen de arm kreeg. Maar Pandini miste de 11 meter en zo werd het vooral een gewonnen punt voor Leuven, dat na rust veruit de beste kansen had, met Konijnenberg tot 3 keer toe en de beste mogelijkheid van dichtbij voor Saar Jansen. Maar met een punt kan de Belgische kampioen best tevreden zijn. De volgende wedstrijd is tegen Paris Saint-Germain.
1: En geen halve finale voor de nationale volleybalmannen. Op het EK in Turijn verloren de Red Dragons met 3-1 van Slovenië. Aanvaller Ferre Reggers zoekt naar een verklaring.
8: Maar ik denk wel dat we, zeker ook in die laatste set, dat we echt wel gewoon alles gegeven hebben wat we hadden. Het was geen makkelijk toernooi. Maar hier de tweede ronde hebben we echt wel een degelijk niveau gehaald. Er zat iets meer in. Maar we zullen het inderdaad nooit weten hoe dat uitgedraaid was als alles een beetje mee zat. Maar dat mag geen excuus zijn. We moesten alles geven wat we hadden. En ik ben er wel van overtuigd dat we dat gedaan hebben.
1: Het weer vannacht meer wolken met kans op een bui. En daar ten een nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken. En het wordt zacht tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Tegels. Natuursteen. Parket. In Permo.
10: Radio 1. Zandman.
0: Met Joris Vergeijlen.
10: Goedenavond en welkom bij Zandman. Vanavond krijg je niet één, maar twee podcasts te horen. De eerste twee afleveringen uit de nieuwe reeks van de jonge makers David Weel en Louise Antonissen. Louise en David sleepten vorige week nog de NTR Podcastprijs en de Publieksprijs in de wacht. Voor Als ik morgen doodga. Nu, die podcast hebben we hier al laten horen. Kan je nog altijd terugvinden waar je gewoonlijk je podcast vindt. Vanavond dus een andere steengoede podcast van Louise Antonissen en David Weel. We hebben hier duidelijk te maken met podcast royalty in wording. Samen maakten ze voor NTR een reeks over verloren voorwerpen. Voorwerpen die in Nederland op de trein of in de stations verloren raakten, die komen bijvoorbeeld op één plek terecht. Ik zie meteen een soort gigantische Room of Requirement voor me, zoals bij Harry Potter in Hogwarts. Louise en David brengen ons daar dadelijk naartoe in de eerste aflevering van Kwijt. Een reeks over kwijtraken, verliezen en heel soms weer terugvinden. Elke aflevering duurt maar een kwartiertje. Je hoort daarom meteen twee afleveringen na elkaar. Straks gaat het nog over de heilige Antonius, patroonheilige van de verloren voorwerpen en al het bijgeloof dat met kwijtgeraakte spullen te maken heeft. Maar eerst dus naar die ene bijzondere hal vol zaken die we ooit verloren op de trein. Kwijt.
11: Ja. Hey.
12: Hallo.
13: David.
14: Hey Bram. Ergens in Nederland staat een enorme loods. Als je er langs zou lopen, zou je aan de buitenkant niets bijzonders zien. Maar als je door de grote schuifdeur naar binnen wandelt, kom je in een bijzondere wereld terecht. Stel je voor dat er een plek bestaat waar alles wat je ooit verloren bent, bewaard wordt.
12: Dat valt bijna een djembe.
14: Rijen stellingkasten en eindeloos veel lades. Alles lichter, zorgvuldig gesorteerd. Een universum, vol spullen die al dan niet gemist worden.
15: Maar dus 65.000 voorwerpen in een jaar. En dat zijn er dus 180 per dag, dus dat is echt veel. En hier is ook weer een bijzonder item, zo'n geleidestok die mensen met een visuele beperking gebruiken, met rode strepen en zo'n bal. Ja, je vraagt je toch af, hoe is iemand dan de trein uitgekomen als hij het niet mee heeft? Maar ja, het is toch blijven liggen.
14: Ja. Spullen die zijn kwijtgeraakt in treinen en op stations belanden niet in een kast op een kantoor. Ze komen hier, in dit depot, samen.
15: Het is een houten doos. Je denkt van de buitenkant, wat zit erin?
12: Ja.
15: Maar er zitten dan allerlei fluiten in die van bamboe gemaakt zijn. Dus dat zou wel voor iemand een bijzonder collectie hier muziekinstrumenten. Maar het is toch blijven liggen in de trein en de eigenaar heeft zich ons niet gemeld.
12: Nee, maar dat vind ik dan zo vreemd.
15: Ja.
12: Dat je, ik bedoel, een kist met een bamboefluit, dat heeft niet iedereen. Dat klinkt bijzonder.
15: Ja.
12: En dat je dat dan niet ophaalt.
14: Je hoort David. En ik ben Louise.
12: Je denkt misschien, zo'n voorwerp, ja, dat is gewoon een voorwerp. Maar ze staan voor iets groters. Al die verloren spullen zeggen meer over onszelf dan we denken.
14: En precies daarom staan we hier, in een gigantische hal waar ontelbaar veel spullen liggen uitgestald. En een tiental mensen al jarenlang dag in dag uit werkt. Ze leggen elk verloren voorwerp met zorg in het juiste schap. Ze worden gelabeld, gefotografeerd, beschreven en online geplaatst. In de hoop dat de spullen ooit weer terugkomen. Een magisch fabriekje dat geen spullen maakt, maar ze juist terugbezorgt. En Bram van de Nederlandse Spoorwegen leidt ons hier rond.
15: Ja, we staan hier voor het rek met diverse producten. Dus hier ligt eigenlijk een beetje verzameling van alles en nog wat. Hier ligt een kinderkruiwagen, maar ook drinkflessen. Een elektrische boor, opschrijfboekjes, boeken die nog van de bibliotheek zijn. Dus hier ligt echt van alles en nog wat. Het ruikt hier niet als buiten. Maar ja goed, alles wat gevonden wordt, ja, dat heeft, ja, je weet niet wat ermee gebeurd is of wat ja, het heeft natuurlijk ook weer een bepaalde geur. Zeker jassen, ja, er zit een geur van mensen in. Ja, het komt samen tot één geur die hier hangt.
12: Ik zie hier nog een knuffel ook.
15: Ja.
12: Gaan de knuffels bij de diverse?
15: Ja, het wordt hier allemaal op dag gesorteerd. Dus het is ook makkelijk terug te vinden van wie hier vandaan komt. En 1 op de 5 knuffels die komt weer terug bij de eigenaar.
14: Een deel van de spullen vindt zijn weg dus terug naar de rechtmatige eigenaar. Maar een groter deel wordt nooit meer opgehaald en verdwijnt na 3 maanden uit dit depot naar een nieuwe bestemming.
15: Autosleutels, huissleutels, fietssleutels, van alles en nog wat.
12: En deze sleutels die zijn dus allemaal niet teruggevonden?
15: Nee.
12: Of de eigenaar heeft zich niet gemeld?
15: Nee.
16: Maar zelfs dan gooien ze het voorwerp niet zomaar weg.
15: Dat is natuurlijk zonde. Dus we proberen zoveel mogelijk nog een andere plek te geven.
16: Voor elk item wordt dus een nieuwe bestemming gevonden. Knuffels gaan naar andere kinderen, kleding naar het Leger des Heils en de sleutels worden omgesmolten door een oud ijzerboer.
12: En wanneer is nou iets echt kwijt?
15: Ik denk dat iets echt kwijt is als mensen niet meer weten waar het is. En ook het idee hebben dat ze het niet meer terug gaan vinden. Als je dan dezelfde soort berusting hebt van oh, dit komt niet meer goed, dan ben je ze kwijt.
14: Je luistert naar Kwijt. Een podcastreeks van David Weel en Louise Antonissen. Dit is de eerste aflevering. Controle.
16: Wat is het belangrijkste voorwerp dat jij ooit bent verloren?
14: Ik denk er wel eens over na. De brief van een vakantieliefde. Een paspoort. Een harde schijf vol foto's. Bijna iedereen kan wel een opsomming maken van de dingen die ze ooit kwijtspeelden.
16: Louise noemt het dus kwijtspelen, wanneer je iets verliest of kwijtraakt. Alsof het de frustratie van iets kwijtraken verzacht. En misschien kan Louise dat ook wel gebruiken.
17: Sorry voor het storen. Snel, draadje.
12: Ja?
17: Ligt mijn portefeuille nog bij jou? Die zilveren?
12: Waar heb je hem neergelegd dan?
17: Ik weet het niet. Ik weet niet of ik hem bij u heb neergelegd, maar ik vind hem niet meer.
12: Oh. Ik heb niks zien liggen, maar ik kan wel even kijken. Wat zit er allemaal in?
17: Ja, als je wil. Alles. Bankkaart, pas, rijbewijs. Wat zit er allemaal in? Alles.
16: Ik denk soms dat er 2 soorten mensen zijn. De ene soort raakt voortdurend dingen kwijt. Die mensen zoeken wild, vinden soms iets terug, maar voor ze het weten is er alweer iets anders verdwenen. Het is onderdeel van hun leven en misschien hebben ze het zelfs al geaccepteerd. De andere soort, dat zijn mensen die weinig tot niets kwijtraken.
14: Zo iemand is David. Het pasje van zijn werk zit altijd in zijn rechterbroekzak. Als hij thuiskomt, wordt deze in het voorvakje van zijn rugzak gestopt. En sleutels, die liggen op een vaste plek in huis. Eigenlijk raakt David nooit iets kwijt. Behalve die ene keer.
12: Maar goed, dat verhaal, dat ken je.
18: Ja, dat vertel je elke keer.
12: Ja.
18: Dat ik het al 10 keer heb gehoord. Want dan heb je gebeld naar het museum.
12: Klopt.
18: Om dus uit te leggen dat je daar je sleutels was vergeten.
12: Kluisje 403, daar
18: Kluisje
12: hangt hij.
18: Kluisje 403, daar hangt hij. Ga daar kijken. En toen vonden zij hem niet.
12: Dus dan hebben ze gewoon niet goed genoeg gekeken.
18: Dan is het hun schuld.
12: Ja.
14: David vertrouwt er niet op dat de museummedewerkers echt hun best hebben gedaan om zijn sleutels terug te vinden.
16: Ik heb het liefst zelf alles onder controle. Dat geeft rust en overzicht. Maar als er iets verdwijnt waarvan ik zeker wist waar het lag, dan is het alsof er iets hapert, stokt en voor even stilvalt. Want dan verlies ik niet alleen het voorwerp, maar ook de controle.
14: En wie dat ook herkennen, zijn Tom en Maaike. Ook zij hebben het liefst alle touwtjes in handen. Tot er een dag kwam waarop ze simpelweg niet alles zelf konden doen.
19: Ja, en dan is dat moment daar dat je daar opeens staat. Ja, magisch gewoon.
16: Dit is Maaike en ze staat op het punt om te trouwen met Tom.
20: Er was genoeg budget om alles te kunnen doen wat ze wilden.
16: Al 2 jaar fantaseren ze over de mooiste dag van hun leven. Ze hebben gespaard en gepland en alles tot in de puntjes geregeld.
19: Onze smaken lopen heel erg uiteen. Ik had een beetje een nostalgisch boerderijtje in gedachten. En Tom groot, groter, groot. En uiteindelijk kwamen we dan bij Kasteel Duurstede uit.
3: Beeld je een kasteel in. Met een slotgracht en een ophaalbrug. Een glimmende Mercedes die komt aanrijden met de bruidegom en de bruid in een prachtige trouwjurk. Het is een sprookjesbruiloft.
19: We vinden het lastig om de verantwoordelijkheid aan andere mensen te geven. We zijn redelijk perfectionistisch. Ook om angst te hebben dat dingen fout gaan. Dan doen we het liever zelf. Maar op zo'n dag gaat dat niet, want je wilt ook gewoon kunnen genieten.
3: Daarom schakelen ze een professionele wedding planner in. Iemand die met een draaiboek in de hand zorgt dat alles perfect verloopt. Maar toch voelt Maaike de spanning in haar lijf.
19: Ik was mega zenuwachtig. Ik geloof dat ik ook nog paracetamol heb genomen. Echt dat ik dacht, oh, hoe moeten we dit gaan doen?
3: Pas als Maaike naast Tom op het trouwbankje zit, komt ze op adem. Nu pas ziet ze wie er allemaal voor haar zit. Daar in die feestelijk versierde kasteeltuin. Haar ogen glijden langs bekende gezichten. En daar op de eerste rij zit haar oma.
19: Dat was de liefste oma die je maar kon wensen. Oma was eigenlijk wel een soort tweede moeder voor mij. Het is niet een vrouw van veel woorden, maar je kon aan haar gezicht wel zien dat ze echt heel trots was.
16: Zo trots dat ze haar eigen trouwring en die van haar overleden man al eerder aan Tom en Maaike cadeau deed, zodat ook zij met die ringen kunnen trouwen.
19: Het waren twee mensen waar ik heel erg tegenop keek. En ja, 15 jaar getrouwd. Ik bedoel, dat geluk wil ik ook met me mee mogen dragen. Dus onze trouwringen bestonden 50% uit de trouwringen van mijn opa en oma. En 50% uit nieuw goud. Wat we samen hebben laten smelten. Wat ook echt goed terug te zien was in de ringen. Ook wel met het idee van, goh, misschien als onze kleinkinderen later gaan trouwen, dan kunnen we de ringen misschien ook geven en zeggen, weet je, deze, daar zit misschien ook al 50 jaar van ons in. 50 jaar van je overgrootouders. Nu is het jullie tijd om dit geluk met je mee te mogen dragen. Wij dachten, we starten een traditie op eigenlijk.
3: Ik vind het een mooie gedachte. Ringen die niet enkel de liefde tussen twee mensen, maar ook tussen generaties verbindt. En voor het startpunt van deze ringentraditie hebben Tom en Maaike een spectaculair idee.
20: Ik wilde heel graag, en dat ben ik weer dan, ik wilde graag iets bijzonders met ringen.
19: Wij hadden bedacht dat dan een roofvogel die heel mooi aan kon komen vliegen.
20: Als ik dan een vogel doe, geen duif. Dus ik wilde graag een adelaar.
19: Zo eentje in principe met zo'n mooie witte kop. Alleen dit was nog een jonkie, dus die had zijn witte kop nog niet.
3: Deze jonge vogel krijgt misschien wel de allerbelangrijkste taak van de dag. Namelijk op exact het juiste moment de trouwringen naar Tom en Maaike vliegen.
19: Ja, wij stonden in het gangpad bij het einde en de valkenier stond dan aan het begin en die liet de vogel, Tom kreeg zo'n grote handschoen aan en die valkenier heeft de vogel losgelaten.
16: De vogel spreidt zijn vleugels, stijgt op en vliegt recht op Tom en Maaike af. Vliegt en vliegt tot hij doorvliegt.
19: Dus ja, die vogel die vloog over ons hoofd heen. Die ging zo weg. Dus dat beest ging echt wel een flink stuk ervan door.
20: Maar we wisten natuurlijk van tevoren dat de vogel natuurlijk ook kon kiezen om niet te landen. Want dat heb je ook besproken, want dat is gewoon een dier. Dus dat is niet zo gek. We hebben daar ook mee geoefend eerst bij een bedrijf.
16: Natuurlijk hebben Tom en Maaike hiermee geoefend. Dat zou ik ook doen. En daarom weten ze dat aan de poot van de adelaar nepringen bungelen.
3: En dat is maar goed ook. Want dit is nu de situatie. Tom en Maaike staan op het punt om te trouwen. Ergens op het dak zit de adelaar met twee nepringen en een valkenier probeert het beest met een stuk vlees te lokken. Ondertussen gaat de ceremonie gewoon door.
19: Er werd leuke mooie muziek gedraaid die wij uitgekozen hadden. Wij stonden daar eigenlijk geduldig bij te wachten. Nou, en op een gegeven moment was de valkenier er weer terug met de vogel. En hij zegt dan we gaan het nog een keertje doen. Dus wij weer klaarstaan. En de vogel die komt aanvliegen en die gaat netjes op die handschoen zitten. En ik weet dat ik soort van grabbel en doe. En dat ik denk, ja, waar zitten die ringen dan? Die vogel heeft een scherpe bek, die heeft flinke klauwen. Daar moet je ook niet aan zitten. En die valkenier komt aanlopen en die zegt, we zijn de ringen kwijt, maar we gaan het oplossen. Gaan jullie maar rustig door.
20: Eigenlijk, toen hij dat zei, zeiden wij, ja, dat is niet erg, want dat waren napringetjes, dus geef dan maar gewoon een normale. Hij zei, ja, maar dat waren gewoon de ringen, dus die hebben we er gewoon aangehangen.
19: Dat kan helemaal niet. Ik zeg, die ringen, die heb jij toch gewoon? En hij zegt, nee, ja, nee, nee, maar we gaan het oplossen. En hij loopt weer weg en ik weet nog dat ik Tom aankijk en ik zeg, de ringen kwijt. Ik zeg, hoe kan dit? Wat is dit? Hoe dan?
3: Twee mensen die nooit iets uit handen geven, doen dat voor één keer wel. En raken zo op de belangrijkste dag van hun leven het allerbelangrijkste voorwerp kwijt.
20: Dus waar de ceremoniemeesters tegen de valkenier moesten zeggen van let op, dit zijn de ringen, die mogen er niet aan, hebben ze niet gedaan. En waar de valkenier niet heeft gevraagd van moeten deze ringen eraan of moeten de nepringen aan. Ja, en daar ging het dus fout. En eigenlijk hoefde dat ook niet de fout te zijn, want als hij gewoon goed vastgebonden eraan had gezeten, was niks gebeurd, had die vogel daar gezeten met die ringen om, nou ja. Ja, maar dat was dus blijkbaar ook net niet goed. Dus je krijgt toch een beetje dat je denkt, ja, had ik nou maar gewoon zelf het allemaal geregeld dan?
16: Maar dat deden ze niet. En zo verloren ze niet alleen de controle en hun ringen, maar misschien zelfs een beetje het vertrouwen in de ander.
3: Hoe dit verhaal verder loopt, hoor je in de volgende aflevering van Kwijt.

0: Heilige Antonius, mijn beste vriend, zorg dat ik mijn ring weer vind. Dat is een rijmpje dat ik als kind leerde van mijn oma. Het verwijst naar Antonius van Padua, een man die in de 12e eeuw leefde en nog een jaar na zijn dood al heilig werd verklaard. En hij werd niet zomaar een heilige. Hij werd de patroonheilige van de verloren voorwerpen. Tot hem bidden zou helpen om alles wat je bent kwijtgeraakt terug te vinden.
1: We betalen voor spullen.
0: We bewaren ze.
1: Geven ze namen.
0: Doen ze cadeau.
1: Of leggen ze bij een dode in het graf.
0: In de verhalen die we elkaar al eeuwen vertellen, in een sprookje of mythe, kan één voorwerp zelfs alles veranderen.
1: Spullen doen ertoe.
0: Misschien wel meer dan we willen toegeven.
1: Maar als die spullen dan ineens verdwijnen, verdwijnt er iets met ze mee. Herinneringen, bescherming of betekenis. Heilige Antonius, mijn beste vriend, zorg dat ik mijn handschoenen weer vind.
0: Heilige Antonius, mijn beste vriend, zorg dat ik mijn armband
1: Heilige
0: weer vind.
1: Heilige Antonius, mijn beste vriend. In vele huizen heeft er ooit een beeld gestaan van de heilige Antonius. Dat deden families in de hoop dat hij hen zou bijstaan wanneer er iets teruggevonden moest worden. Het geloof in hem was zo sterk dat het beeld in sommige woonkamers zelfs moest boeten als het verloren voorwerp niet snel genoeg gevonden werd. Het beeld werd dan omgedraaid, in de hoek van de kamer gezet, naar de kelder verbannen of zelfs onder een druppelende kraan geplaatst. Totdat dat wat verloren was, teruggevonden werd.
0: Je luistert naar Kwijt. Een podcastreeks van Louise Antonissen en David Weel. Dit is de tweede aflevering. Bijgeloof.
2: Eens kijken. Liepen we net... Langs een... Nee, dat weten jullie ook niet.
1: Je hoort Flora. We lopen samen met haar door een park. We zijn onderweg naar de plek waar ze ooit iets belangrijks kwijtraakte. Maar door het verstrijken van de tijd, door het veranderen van de seizoenen en door het vervagen van haar herinneringen, vinden we die plek niet meteen terug.
2: Oké, waar is dat speeltuintje? Het is... Nee, ik denk dat we terug moeten.
0: We zijn op zoek naar een specifiek bankje in een specifieke speeltuin, hier in dit park.
2: Oh, ik ben echt heel erg, als ik zo praat over herinneringen, dan...
3: Dan vergeet je waar we zijn.
2: Ja.
1: Het is niet zo gek dat Flora ons niet meteen de weg kan wijzen naar het bankje. Ze groeide wel op in deze buurt, maar verhuisde nadien naar een andere stad. Sinds kort woont ze hier weer. En daarom botst ze nu voortdurend op plekken waar een hoop van haar herinneringen verzameld liggen.
2: Een week geleden liep ik weer toevallig langs dat speeltuintje. En toen was er een man met een metalen detector bezig. En toen ben ik even gaan kijken. Met die metalen detector liep hij ook echt wel op de plekken waar ik toen ook heel erg lang heb gezocht. En hij schuifelde wat door die speeltuin. En toen dacht ik, was hij er die dag maar?
0: Die dag waar Flora het over heeft is ondertussen al bijna 20 jaar geleden. Het is de dag waarop ze als tiener haar fietssleutel verloor.
2: Een AXA-sleutel, zwart ovaal met een metalen einde. De sleutelhanger was een Fatima-handje uit Tunesië. Het was alleen mijn fietssleutel, want ik had losse sleutels, want dat vond mijn vader heel belangrijk. Dus geen sleutelbossen.
0: Flora's vader is een strenge man. Hij leert haar dat je je sleutels nooit aan een sleutelbos mag hangen. Want?
2: Ja, als je het kwijt bent, ben je alles kwijt. Ik heb nog steeds geen sleutelbos.
1: Als ik erover nadenk, vind ik dat misschien nog niet zo'n slecht idee. Toen we in de vorige aflevering het verloren voorwerpendepot bezochten, zagen we dat sleutels misschien wel de dingen zijn die we het vaakst verliezen.
0: Heel bijzonder is het dus niet dat ook Flora ooit haar fietssleutel verloor. Wel bijzonder is het dat ze zich die dag nog steeds zo levendig herinnert. Toen ze onlangs voor het eerst in jaren terugkeerde naar de speeltuin waar het gebeurde, werd ze er zelfs emotioneel van.
1: Ze moest denken aan de dag waarop ze afsprak met haar allereerste vriendje. Hier, op het bankje waar wij intussen ook zitten. Met het ruisen van de bomen op de achtergrond. En zelfs zoveel jaar later krullen haar mondhoeken nog steeds omhoog wanneer ze over Chris vertelt.
2: Knap. blond. Lang. Ook heel theatraal. Hij was zo heel expressief. Gewoon hoe hij danste, hoe hij was. Heel arrogant, ook heel onzeker. Maar ik vond dat... Ik vond hem echt sexy en dit was echt wel een voorbeeld van zo mijn eerste grote verliefdheid. Ik denk dat ik daarna ook nooit meer zo verliefd ben geweest. Het was echt zo tiener liefde. Natuurlijk had mijn vader door. Nou ja, ik heb een Algerijnse vader en een Nederlandse moeder. En ik ben niet islamitisch opgevoed, maar mijn vader heeft wel een soort van traditionele waarden die hij onbewust en bewust best wel aan ons heeft meegegeven, aan mij en mijn broer. Ja, op een gegeven moment waren er mensen in mijn klas die wel gewoon bij hun vriendjes en zo mochten slapen. Nou, dat was bij mij niet echt een optie. Een vriendje hebben was geen optie.
1: Maar liefde kan je niet tegenhouden.
2: Onder de dekens bellen, in de duinen afspreken, liegen, heel veel liegen. Met vriendinnen had ik allemaal plannetjes dat als mijn vader belde, dat ze moesten zeggen dat ik even naar de wc was of zo. Of, dus gewoon heel veel van die strategieën om met hem te kunnen zijn. Hij had me ook een knuffelbeer gegeven met zijn geur. En die had ik ook gewoon echt de hele dag bij me.
1: Na een strenge opvoeding was Chris voor Flora de sleutel naar een nieuw hoofdstuk in haar leven.
2: Ja, ik denk dat hij gewoon een deur opende voor mij naar ook een soort van... Het is ook je seksualiteit ontdekken. Het is ook een soort van in die jaren wil je ook de heftigheid of zo. En hij was voor mij echt de poort naar vrijheid.
0: Maar Chris zoent regelmatig ook met andere meisjes. En hun verkering gaat voortdurend aan en uit. Tot het voor Flora op een dag genoeg is geweest. Ze besluit om het voorgoed gedaan te maken.
2: Dit was echt het moment dat we beiden wisten. Hij ging naar een andere school. En we wisten gewoon dat we dat niet zouden overleven, omdat er te veel was gebeurd. En ik wilde niet meer.
3: Wat zeg je dan tegen elkaar op zo'n moment?
2: Ik denk dat we heel weinig hebben gesproken, maar ijzig koud, koude handen elkaar vast hebben gehouden en heel veel getongzoend hebben. En een soort van gedacht, ga niet weg, maar dit is de laatste keer.
0: En na die laatste keer, na die allerlaatste keer zoenen, staat Flora toch op. Maar wanneer ze haar fietssleutel uit haar jaszak wil nemen, kan ze die nergens vinden. Ze kijkt onder het bankje. Ze kijkt naar haar fiets. Ze voelt nog eens extra goed in de zakken van haar skinny jeans. Ze is haar sleutel kwijt.
2: Ik denk dat ik het heel lastig vond om dat moment af te sluiten. En het is een soort van... Ja, misschien kwam het me ook wel heel goed uit dat ik met hem nog wat tijd kon spenderen in de vorm van een sleutel zoeken.
1: Ze zoeken urenlang en rekken zo de tijd.
2: Het moment dat je iets kwijt bent is ook wel... Het moment dat iets niet meer klopt. Dat iets soort van dat je de grip verliest. Het was zo je allereerste grootste soort van liefde die je dan meemaakt. Die dan dat niet werkt. En dat je ook, ik wist gewoon dat ik hem nooit meer ging zien.
1: En dat gevoel klopt. Op die ijskoude winterdag zullen Flora en Chris de sleutel niet terugvinden. En achteraf zullen ze elkaar inderdaad nooit meer horen of zien. Het is Flora's vader die haar die avond, wanneer het al donker is, in de speeltuin zal komen halen. Hij zal zijn dochters fiets in de auto tillen. En op de weg naar huis zal er niet gesproken worden.
2: Dit is je eerste liefde, dus het is ook een soort van het fundament van überhaupt hoe je liefde misschien ervaart of ziet. En dit was wel de piek van Het leukste en het verschrikkelijkste in één.
3: Het verbaast me een beetje dat het liefdesverdriet uit haar tienerjaren nog steeds zo'n impact op haar heeft. En dat ze zich soms zelfs afvraagt hoe haar leven eruit had gezien als ze die sleutel toen wel samen hadden gevonden.
2: Ja, want ik hoor mezelf dan hier ook een beetje mijmeren. En dan denk ik, ja, is dat zo? Heb je dat nu bedacht? Weet je, dus er zit een soort van, als je ouder wordt, ik weet niet of mensen dat herkennen, dat je dan soms ook je leven vanuit een soort van retrospect dan weer gaat analyseren. En dat vind ik heel interessant, dat we dat ook doen of zo. Als we dan ouder worden en reflecteren, dat we dan soms ook symbolische waarde geven aan alledaagse dingen die ons misschien wel toevallig voorkomen.
4: Ik herken wat Flora zegt. Ik zoek zelf ook vaak betekenis in alledaagse dingen. Als ze me achteraf vertelt dat ze ook recent nog door een relatiebreuk ging, vraagt ze me of de heilige Antonius ook exen zou kunnen terugbrengen. Ik besef dat de zoektocht naar betekenis voor ons allebei misschien wel een poging is om grip te krijgen op dingen die eigenlijk ongrijpbaar zijn. Dat ze ook recent nog door een relatiebreuk ging, vraagt ze me of de heilige Antonius ook exen zou kunnen terugbrengen. Ik besef dat de zoektocht naar betekenis voor ons allebei misschien wel een poging is om grip te krijgen.

0: Dit armbandje heb ik van mijn beste vriendinnen gekregen. Dat doe ik nooit uit ook. Die oorbellen, die heb ik van mijn ouders gekregen. Die draag ik ook bijna elke dag.
1: En wat als je nu een van deze spullen ineens zou kwijtraken?
0: Zou ik wel heel moeilijk vinden. En zeker dan nu bijvoorbeeld die ring van mijn oma. Sinds dat zij is gestorven, heeft dat zo nog meer waarde gekregen. Dus stel dat ik dat zou verliezen, dan is dat een soort dubbel verlies of een extra groot verlies. Om die reden werd ik ook zo geraakt door het verhaal van Tom en Maaike uit aflevering 1. Midden in een prachtige kasteeltuin, op de belangrijkste dag van hun leven, raken ze hun trouwringen kwijt. De symbolen voor eeuwige verbondenheid en onvoorwaardelijke liefde. Wat betekent dat verlies? Is dit een teken? Een waarschuwing? Een voorbode? Wil dit zeggen dat deze mensen elkaar ook ooit zullen kwijtraken?
2: Ja, iedereen was natuurlijk ook wel emotioneel eronder. Want dat gun je niemand op zo'n moment. Nee, en je hoopt dat ze dan toch ergens terecht gaan komen. Dat ze ergens gevonden gaan worden.
3: En met haar oma op de eerste rij, die de trouwringen van haar en haar overleden man aan het koppel schonk, komt er voor de bruid dus ook nog een extra laag gevoelens bij.
2: Ja, want je wilt zorgvuldig met iets omgaan wat van grote waarde is. Ja, dus dat geeft je wel ergens, zeker in het begin, een groot schuldgevoel. Ja. Ik heb wel nog tegen haar gezegd van, oh oma, sorry. Echt veel heeft ze er niet over gezegd.
0: Hoe ga je om met het verlies van zo'n belangrijk voorwerp als een trouwring of een erfstuk? Op online fora is het een veelbesproken vraag. We lezen over paniek en verdriet, falen, verwijten over het gevoel dat de wereld instort en over pijn die zelfs na 35 jaar nog voelbaar is. Het aantal getuigenissen is eindeloos. En het lijkt misschien wel een van de pijnlijkste verliezen die je kan meemaken.
3: De gasten op de trouwerij van Tom en Maaike doen daarom hun uiterste best om de ringen van het echtpaar terug te vinden. Dames in lange jurken zoeken langs de paden rond het kasteel. Heren in pak zitten op hun knieën aan de waterkant. Het moet er vreemd uit hebben gezien voor een toevallige voorbijganger.
2: Ja, er was gewoon heel veel terrein waar dat in kwijt had kunnen gaan.
3: Ook Tom beseft dat dit geen makkelijke opdracht is. En hoewel hij een nuchtere man is, heeft hij het misschien ook wel een seconde gedacht. Wat zal het betekenen en wat zullen de gevolgen zijn als de ringen niet meer worden teruggevonden? Hij geeft een weddingplanner daarom een heldere taak.
4: Zoek iemand, de beste die je kan vinden, maakt niet uit wat het kost, die dat gaat zoeken. Dat is wat ik heb gezegd.
0: Maar waar kan je terecht als je met zo'n probleem zit? Wie bel je als er iets gevonden moet worden? Dat hoor je in de volgende aflevering van Kwijt.

0: Je hoorde de eerste twee afleveringen van Kwijt, een podcastreeks van audiomakers David Weel en Louise Antonissen. Er zijn in totaal 4 afleveringen van deze NTR-serie. Je vindt de hele reeks waar je gewoonlijk je podcast vindt. Goeienacht.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

jij voor mij geen brief van een of ander lief, want ik zit hier maar te wachten. Meneer de postbode, doe mij eens een plezier.

Het mag toch ook wel voor mijn puur geluk zijn. Dankzij liefde van een lief. Meneer de postbode, kijk alles eens goed na. Want ik heb niet zo graag.

Het moeten toch niet altijd seks zijn of een of andere zakenbrief. Het mag toch ook wel voor mijn puur geluk zijn, dankzij liefde van een lief. Meneer de postbode, donder nu maar op. Het werd alweer een strop, er is niemand

0: begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De Oekraïense president Zelensky roept op tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin zo aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd vanavond in New York in zijn toespraak voor de algemene vergadering van de VN. Mieke Strings luisterde mee.
2: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door. Met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
3: Limit his room to act, limit his money, limit his war.
2: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen, minstens om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
1: Ja, en Xi komt straks aan in de VS. De Britse zanger Michael Kiwanuka herstelt van een hersenbloeding, dat schrijft hij op Instagram. Kiwanuka kreeg die hersenbloeding enkele maanden geleden en de oorzaak was een hoge bloeddruk, zegt hij. Daardoor heeft hij een aantal concerten in de VS moeten annuleren. Hij zegt dat hij er naar uitkijkt om opnieuw op te treden, maar ook dat dat een lange en zware weg zal zijn. De Franstalige Liberalen van MR willen de belastingen voor bedrijven verlagen met 2 miljard euro extra. En dat is een van de 17 maatregelen van een plan om de Belgische economie sneller te laten groeien. MR stelde dat plan samen op met de werkgeversorganisaties. En Unizo-topman Bart Buijsen is blij dat MR dat tijdens de begrotingsonderhandelingen die nu aan de gang zijn op tafel legt.
4: Het is zeker belangrijk dat er een plan voor groei is en dat in het kader van de huidige begrotingsoefening niet enkel gezocht wordt naar bijkomende inkomsten of lasten voor ondernemingen, maar echt maatregelen die ondernemerschap gaan ontwikkelen. Met een 17 concrete domeinen waarop gewerkt wordt, waar we toch wel redelijk wat maatregelen herkennen die we vanuit Unizo naar voren hebben geschoven en die dus een vooruitgang kunnen betekenen voor KMO's.
1: Ja, de regering is op zoek naar 10 miljard euro om het gat in de begroting te verkleinen. Sport in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven 0-0 gelijk gespeeld tegen AS Roma. Het ging om de eerste wedstrijd van de League Phase. Het weer vannacht meer wolken met kans op een bui in de Ardennen, nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken en het wordt zacht tot 21 graden. Vrijdag veel zon en dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De Chinese president Xi Jinping is zo net aangekomen in de Verenigde Staten voor een staatsbezoek. Op de luchthaven in Washington wordt Xi opgewacht door de Amerikaanse president Trump. Dat is een eer die weggelegd is voor maar weinig staatshoofden. De inzet van dit bezoek is dan ook groot, vertelt China-kenner Veerle de Vos.
2: China en de Verenigde Staten leven al een tijd op gespannen voet met elkaar. De VS zien China als een bedreiging voor hun eigen positie als wereldleider en willen de opgang van China afremmen met invoertarieven en handelsbeperkingen. China vindt dan weer dat het onfair behandeld wordt door de VS, zeker als het gaat om de ontwikkeling van artificiële intelligentie. De agenda van deze top is dan ook omvangrijk. Handelstarieven, importbeperkingen, AI, Taiwan en de oorlog in Iran. Het ligt allemaal op tafel straks. Grote doorbraken worden niet verwacht. Een verlenging van de huidige wapenstilstand is wellicht het meest haalbare.
1: En eerder vanavond heeft de Oekraïense president Zelensky in New York opgeroepen tot meer sancties tegen Rusland om president Poetin zo aan de onderhandelingstafel te dwingen. Dat heeft hij gezegd in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Mieke Strings luisterde mee.
3: Iedereen wil een einde aan de oorlog, zei Zelensky, behalve Poetin. Die gaat, ondanks allerlei beloftes, al maar harder door. Met nu zelfs al prikken tegen Europese landen. Hij waarschuwde dat de oorlog zou kunnen uitbreiden. Daarom moet er meer druk op Rusland komen, zei Zelensky, tot Poetin geen geld meer heeft voor zijn oorlog.
4: Limit his room to act, limit his money, limit his war.
3: De winter wordt erg hard, zei Zelensky opnieuw. Daarom zou er best voordien nog een akkoord met Rusland komen, minstens om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. Zelensky is blij dat de Amerikaanse president Trump op die lijn lijkt te zitten, maar hoopt dat ook de Chinese president Xi Jinping overtuigd kan worden om mee druk te zetten op Rusland.
1: De Britse zanger Michael Kiwanuka herstelt van een hersenbloeding, dat schrijft hij op Instagram. Kiwanuka kreeg die hersenbloeding enkele maanden geleden. De oorzaak was hoge bloeddruk, zegt hij. Daardoor heeft hij een aantal concerten moeten annuleren. Hij zegt dat hij er naar uitkijkt om opnieuw op te treden, maar ook dat dat een lange en zware weg zal zijn. Er zijn veel en voornamelijk ontgoochelde reacties na de beslissing van VRT om toch deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. Die deelname was lange tijd niet zeker, omdat Israël mag meedoen aan de liedjeswedstrijd ondanks de massamoord in Gaza. Volgens VRT zijn er voldoende aanpassingen binnen de organisatie van het Songfestival en is hun deelname geen goedkeuring van wat daar gebeurt in Gaza. Wie VRT als kandidaat zal sturen is nog niet duidelijk. Clouseau wordt het zeker niet. Koen en Chris Wouters deden alles mee in 1991. In heel andere tijden, dat zei Koen Wouters in de afspraak.
5: Toen was het echt totaal niet politiek. Hè. Zoals wij daarmee opgegroeid zijn, was dat gewoon een fijn liedjes.
6: Nee, dat was zelfs met een klassiek orkest en zo.
5: Ja, ja, zeker. Ja. Live. Ja, wij zouden nu, op deze moment waar Clouseau staat, gewoon denken, nee, ten eerste been there, done that, bought a t-shirt. Ten tweede... Ja. Wij hebben ons al duidelijk uitgesproken over heel de toestand in Gaza. En wij zouden er feestelijk voor bedanken. Het is altijd problematisch, omdat het minste dat je daar een uitspraak over doet... Mm-hmm. Het is nooit zo zwart-wit. En dus daar valt heel veel context bij te
6: Absoluut.
5: Geven.
1: Het weer nog vannacht meer wolken met kans op een bui. In de Ardennen nevel en tot 15 graden. Morgen krijgen we zon en hoge wolken. Het wordt zacht tot 21 graden. Vrijdag veel zon en dan tot 23 graden. Zo, woensdag 23 september. Zit erop, een goede nacht.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
7: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
7: Met Sophie Lemaire.
8: Goedemorgen.

0: is de jongste single van Isolde Lazoen, Echo en toi. Het is vandaag, 23 september 2026. De herfst is vandaag officieel begonnen. En er is meer goed nieuws. Radio 1.
1: De wereld van Sophie.
0: Ik ben zeer blij je te kunnen melden dat er eindelijk een oplossing is voor een probleem waarvan je nog niet wist dat het een probleem was. Namelijk, beeld je in dat je een spel gaat spelen met vier anderen en je moet bepalen wie als eerste mag beginnen. Sommigen kiezen dan de jongste in het gezelschap. Anderen, bij kaartspelen bijvoorbeeld, zullen degene die gedeeld heeft laten beginnen. Of je gooit met dobbelstenen en wie de hoogste ogen gooit, die mag dan beginnen. Hè? Simpel, zou je denken. Maar dus enkele wiskundigen ontwaarden daar een ernstig probleem. Els Aerts, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Help ons even dat probleem te begrijpen.
2: Ja. Stel je voor, Sophie, de doos is open, de pionnen staan klaar en dan komt de vraag inderdaad, wie mag er beginnen? Je gooit dan met een dobbelsteen, maar stel je nu toch eens voor dat twee mensen hetzelfde aantal hoge ogen gooien. Dat daar twee keer zes ogen je aanstaren van op de tafel. De horror!
0: Ja, dat is horror.
2: Dat is horror. Dan weet je nog altijd niet wie dat er mag beginnen. Dan zit je met je hele gezelschap in een soort van voorgeborgte van de hel, waar er geen regels meer bestaan, waar alles chaos is. Ja, ja, of je kan natuurlijk ook gewoon nog eens gooien. Hè.
0: Exact.
2: Dat zou kunnen. Ja. Maar ja, wie gooit er dan nog eens? Ga je dan de twee winnaars van de vorige ronde gewoon nog eens laten gooien? Of iedereen? Moet iedereen evenveel kansen hebben? Maar dan kan je misschien voor hebben dat je nog een keer alle twee hetzelfde gooit. Dat is een vreselijk probleem.
0: Dat is het probleem.
2: Ja, ja, je voelt ook al een klein beetje, je moet een beetje een bijzonder soort mens zijn om dit probleem ten gronde te kunnen aanvoelen als de ware catastrofe die het is.
0: Dus riskeren dat je nog eens met de dobbelstenen zou moeten gooien.
2: Dat is,
0: om
2: dat
0: de
2: is
0: eerste speler van een spel dat nog moet beginnen aan te duiden.
2: Ja. Twee dozijn wiskundigen zijn hun hoofd daar ondertussen al 16 jaar lang over aan het breken. En ze zijn nog altijd niet klaar. Al hebben ze onlangs wel een doorbraak bereikt. Mm-hmm. Het verhaal begint in de zomer van 2010. De Amerikaanse spelontwerper James Ernest die legt een vraag voor aan wiskundige Eric Hartbarger. De vraag van Ernest klinkt onschuldig. Kan je een set van 8 dobbelstenen maken waarbij elke speler er eentje neemt om te gooien, er nooit een gelijk spel is en iedereen precies evenveel kans heeft om te beginnen? En kan dat dan ook nog kloppen als er maar 3 of maar 5 mensen meedoen?
0: Oké, zodat voor mocht je een spel spelen met 7 mensen, dat er geen dubbels kunnen zijn bij het gooien van de ogen.
2: Ja. Dat klinkt als een simpel probleem, maar dat is het natuurlijk niet. Ik probeer het even uit te leggen met 2 spelers. Stel dat wij 2 ieder met een dobbelsteen gooien, maar in geen enkel geval ooit hetzelfde aantal ogen willen gooien. Mm-hmm. Dat is gemakkelijk op te lossen. Je zorgt dat er op beide dobbelstenen verschillende cijfers staan. Dus instinctief denk je dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 op de ene dobbelsteen, 7, 8, 9, 10, 11, 12 op de andere.
0: Ah, nee.
2: Dat werkt natuurlijk niet, want dan kan de dobbelsteen met de hogere nummers zal altijd winnen van die met de lagere nummers. Uiteraard. Mm-hmm. Oké, dan alle oneven nummers op de ene dobbelsteen en alle even nummers op de andere. Dus 1, 3, 5, 7, 9 en 11. En op die andere 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maar dan heeft die ene dobbelsteen sowieso 1 zijde die altijd verliest, namelijk het nummer 1. En de andere dobbelsteen heeft een zijde die altijd wint, nummer 12.
0: Ah ja.
2: Is dat dan wel 100% eerlijk en heb je dan werkelijk in alle gevallen evenveel kans om te winnen?
0: Ja, je hebt allebei een losing side.
2: Ja, dus ja. Nu, in dit voorbeeld is het probleem nog heel eenvoudig gesteld, met maar 2 dobbelstenen. Maar de mogelijkheden en ook de oplossingen dus, die worden ontzettend veel ingewikkelder elke keer als je een extra dobbelsteen toevoegt aan het raadsel. En ze willen dus aan 8 dobbelstenen geraken.
0: Okay, om dat ene niet bestaande probleem op te lossen.
2: Ja, nog altijd.
0: Nog steeds.
2: Altijd. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Dus Harshbarger die legt het voor aan een jeugdvriend, Robert Ford, die net professor in de wiskunde geworden is. Ford die heeft slecht nieuws voor hem. Met gewone dobbelstenen met 6 vlakken is het voor 5 spelers gewoon onmogelijk. 5 van die dobbelstenen samen geven 6 × 6 × 6 × 6 × 6 mogelijke uitkomsten. Dat is 6 × 5 macht. Hè. En dat zijn er 7776. Om 5 spelers exact evenveel kans te geven om te winnen, moeten die 7776 uitkomsten netjes in 5 gelijke stapeltjes kunnen worden verdeeld. En 7776 is niet deelbaar door 5. Punt.
0: Ik ga dit gewoon even van je aannemen. Dit lukt niet.
2: Dat gaat niet, dat gaat niet. Dus schroeven ze de ambitie een beetje terug. Voor 3 spelers vindt Ford heel snel 3 gewone dobbelstenen met 6 vlakken die werken. Voor 4 spelers laat Harshbarger een computer elke mogelijke combinatie met 6 vlakken doorrekenen. Er bestaat niets, het gaat niet, dat lukt niet.
0: Spijtig, we gaan nog eens moeten gooien.
2: Ja. En dan, een week later, komt Ford met pen en papier aanzetten met 4 dobbelstenen van 12 vlakken. Samen de getallen 1 tot 48, perfect eerlijk voor 2, 3 of 4 spelers. Ja, dat allereerste prototype, dat maken ze eerst met de hand. En vanaf 2012 maakt Harshbarger ze professioneel en verkoopt hij ze.
0: Dat zal een ongelofelijke hit in de winkels geweest zijn. Iedereen die dacht,
2: Game Geeks eindelijk gingen gek. Dus je denkt, missie geslaagd, ja. Maar dan ontdekken ze iets. Hun dobbelstenen die zijn nog beter dan dat ze zelf dachten. Ze bepalen niet alleen eerlijk wie dat er moet beginnen, ze bepalen eerlijk de volledige volgorde. Dus wie eerstes, wie tweedes, wie derdes en wie vierdes is. Met 4 spelers zijn er 24 mogelijke combinaties van volgordes. En bij deze set komt elk van die 24 precies even vaak voor. Bij elke rol heeft iedereen evenveel kans om op elke van die 4 posities terecht te komen. Wiskundigen noemen dat permutatie eerlijk. Dat is eigenlijk nog eerlijker dan gewoon eerlijk.
0: Oké.
2: Ja, en vanaf dan wordt dat natuurlijk de nieuwe lat. Het is werkelijk wonderlijk hoe ingewikkeld dat je een heel simpel probleem kan maken als je er toch maar diep genoeg over nadenkt.
0: Ja, ja, problemen kan je snel creëren.
2: En je weet natuurlijk dat ze nog niet uitgerekend zijn. Hè. Wat is de volgende uitdaging?
0: 5 spelers.
2: Ah ja, 5 dobbelstenen voor 5 spelers. En daar ontspoort het volledig. Met 5 spelers zijn er geen 24 volgordes meer, maar 120. Harshbarger vindt al rekenend op papier wel oplossingen, maar ze zijn nogal creatief, laat ons ze noemen. Hier stelt hij ze voor op een bordspellenbeurs.
3: En hier is een set of 5 dice that work. Although it's not a very pretty die, it does work as a die. This one is 36 faces, this is 20, and these two are each 48 faces. I 3D printed these myself and made them. The different shapes and different number of faces I kind of like, but other people would prefer all the shapes have the same, or all the dice have the same number of sides. That's a big problem. Well, some improvements have been made since then. Bram Cohen recently discovered this 5-player set. 4 of them are the same size, 4 36-sided dice and a 20-sided die. That is permutation fair, the strongest level of fairness.
2: Ja, dat komt uit een filmpje van 2 jaar geleden. En ze hadden dus sets met dobbelstenen die werkten, maar die waren werkelijk foei lelijk. Dat was een set met allemaal verschillende dobbelstenen. Eentje met 54 zijden, eentje met 36 zijden, eentje met 20 zijden en 2 met 48 zijden. Dat zijn blijkbaar eerlijke dobbelstenen, maar voor elke normale mens ziet dat er natuurlijk allesbehalve eerlijk uit.
0: Ja, en heb je toch 6 leesbrillen nodig, denk ik dan, om die cijfers nog te kunnen lezen.
2: Een andere wiskundige die had een set gevonden met wel 4 dezelfde dobbelstenen met 36 zijden en dan nog 1 andere met 20 zijden. Helemaal permutatie eerlijk. Een Australier die had een set gemaakt met dan wel 5 dezelfde dobbelstenen. Dat waren 5 dobbelstenen met 120 zijden. Die Die zijn zo groot als een tennisbal en die stoppen bijna niet meer met rollen door dus die vele zijden. Het zijn oplossingen, maar het zijn geen elegante, bruikbare oplossingen.
0: Dit begint aan te schurken tegen kunstwerken eigenlijk.
2: Ja, ja.
0: Het is
2: ja.
0: meer een idee dat je daar aan het vormgeven bent dan echt een oplossing, een praktisch iets.
2: Nu, ondertussen is die zoektocht duidelijk ook een internationale zoektocht geworden. Wiskundigen en informatici van over de hele wereld, die verenigen zich online. Die houden alle ontdekkingen bij op een website. Daarop staat vandaag zelfs een theoretische oplossing voor 9 spelers. De grootste dobbelsteen daarin heeft 89.600 vlakken.
0: Wauw.
2: Ja.
0: Die moet je van een berg rollen.
2: Nee, die stopt gewoon niet meer. Dat is eigenlijk gewoon een bol, hè?
0: Ja.
2: Nu, en dan ziet een Canadese software-ingenieur een filmpje over dit probleem op YouTube. Paul Meyer. Hij werkt bij Google, hij speelt veel gezelschapsspellen, hij heeft een wiskundige achtergrond en hij schrijft voor zijn beroep algoritmes. En dus hij zet zich aan het probleem. Het probleem met, hou u vast, meer mogelijke combinaties dan het aantal atomen in het zichtbare universum. Hij zoekt eerst met de hand naar patronen in de bestaande sets voor 4 spelers. En zo ja, schroeft hij eigenlijk de zoektocht terug tot hoogstens 1 biljoen combinaties. Mm. En dan pas laat hij zijn computer los. Na slechts 10 minuten heeft hij de oplossing al gevonden. 5 dobbelstenen van 60 vlakken. Samen de getallen van 1 tot 300. En ja, 60 vlakken, daar bestaat een echte eerlijke vorm voor. Dat valt nog te maken, dat kan je nog rollen. Ze blijven wel een tijdje doorrollen, maar ze werken. En u kan ze vandaag gewoon kopen.
0: Samen met uw 4 vrienden waar u altijd een spelletje van 5 personen mee samenspeelt. Ja, ja, het is voor die niche dat we nog steeds aan het werken zijn. Hè?
2: Maar ja, klaar zijn ze natuurlijk nog altijd niet. Hè. Met 6 spelers zijn er 720 volgorders. Er bestaan al oplossingen, maar met dobbelstenen tot 360 vlakken onmaakbaar. Harshbarger hoopt nog op 6 dobbelstenen van 120 vlakken en denkt dat er misschien quantumcomputers of artificiële intelligentie nodig zijn om de berekeningen te doen. Vanaf 7 spelers is bewezen dat het met fatsoenlijke dobbelsteenvormen nooit meer zal lukken. Mm-hmm. Eric Harshbarger geeft zelf toe dat dit eigenlijk a solution is looking for a problem. Een oplossing die eigenlijk zoekt naar een probleem in plaats van andersom.
0: Ja.
2: Als mensen zich ergeren aan de complexiteit van zijn dobbelstenen, dan adviseert hij dan ook, gooi met gewone dobbelstenen en bij gelijk spel gooi je opnieuw.
0: Exact.
2: De wiskunde, zegt hij, heeft de bruikbaarheid al lang ingehaald.
0: Wauw.
2: Dat vind ik mooi.
0: Dat is koppig. Dat is koppig zijn, hè? Toch? Jarenlang hebben ze gezocht. 16 jaar lang hebben ze gezocht naar deze oplossing voor het probleem dat niemand had. Op zijn minst verdienen ze erkenning voor de volharding, voor de toewijding. Maar, zoals die wiskundigen, zijn er dus wel meer mensen. Is iemand aan het boren in de buurt?
2: Ik maak dit geluid niet, in ieder geval.
0: Nee, maar ik ben blij en ik denk jij ook dat je lichaam dit niet produceert.
2: Ja, ja.
0: Maar goed, we komen uit bij dat type mensen die dat soort geluiden maakt. De boorders van deze wereld. Mensen die jaren van hun leven tonnen energie en soms ook geld besteden aan een voor velen onzinnige uitvinding. Over die mensen gaan we het hebben. Dankjewel, Els Aerts. Radio 1.

0: Bruno Mars, On My Soul.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Over nutteloze uitvindingen hebben we het vandaag. En de mensen die daar al hun tijd en energie in stoppen. Zoals die wiskundigen die dus 16 jaar lang nadachten over een dobbelsteen die het je mogelijk maakt om onder 5 en exact 5 vrienden te bepalen wie een spel als eerste mag beginnen, zonder dat je het vreselijke risico loopt dat 2 mensen of 3 mensen in het gezelschap eenzelfde aantal ogen zou gooien en dan stel je voor een tweede worp zou moeten doen. Dat soort uitvindingen waar niemand op zat te wachten. De koningin daarvan, van nutteloze uitvindingen, is zonder twijfel de Zweedse Queen of Shitty Robots, Simone Jertz. Ze bouwt machines die technisch wel werken, maar die vreselijk onhandig zijn. Een robot die je knal in je gezicht slaat om je wakker te maken. Of een machine die de melk gewoon baf naast je cornflakes kom giet helemaal over de tafel heen. Totaal onnuttig, onnodig, maar wel heel grappig. Ze werd wereldberoemd met haar YouTube-video's en Lieven Scheire, opper nerd en wetenschaps- en techniek-lovertje, is uiteraard grote fan van haar werk.
3: My name is Simone and welcome to my workshop where dust and chaos reign.
4: Simone Jertz die is een virale internetsensatie geworden onder de makers, dus mensen die graag knutselen en dingen bouwen. Ik denk dat dat 2013 was. En opeens verschenen er op YouTube heerlijke filmpjes van nutteloze robots. Het eerste dat ik gezien heb, was haar een ontbijtrobot. En dus zij zit een boek te lezen. En naast haar staat een doos cornflakes, denk ik, en een kom. En er is zo'n robotarmje met een zuignap die cornflakes vastpakt en die enorm bruut en lomp over die kom uitschudt. En dan daar melk in probeert te gieten en dan een lepeltje pakt. En heel de tijd zit Simone eigenlijk gewoon haar een boek te lezen tot als die lepel naar haar mond komt en dan neemt ze een hap. En ja, dat contrast tussen haar rustige houding en het brute van die robot, ja, dat is hilarisch. Dus de combinatie van comedy en technisch geknutsel, ja, was onmiddellijk een dubbele hit voor mij. Toen dat eerste filmpje zo aangeslagen was met de ontbijtrobot, heeft ze een paar oudere dingen nog gepost. Denk een tandenpoetsrobot.
3: And that was when I built the toothbrush helmet.
4: Er staat echt zo'n soort bouwhelm op haar hoofd. En daar komen dan van die mechanische armpjes naar beneden. Iets te groot om elegant te zijn. Daar hangt een tandenborstel aan. Die komt perfect op de hoogte van haar mond en gaat dan heel lomp en bruut een keer of 5 heen en weer en gaat dan terug omhoog. En als je het ziet, merk je direct van het moet enorm onaangenaam zijn en je tanden zijn er eigenlijk helemaal niet mee gepoetst. Maar dat draagt daar ook aan bij. Ze is ook online ooit vergeleken met Wallace van Wallace & Gromit, zo de gekke uitvinder van die klei-animaties. En het heeft daar iets van.
5: Nearly time for our favorite TV program, eh, Gromit? No, no, don't get up. I'll use my new remote control device.
4: En dan is ze daar een tijdje op verder gegaan. Hè. Dan heeft ze de lipstick-robot gemaakt, die een beetje leek op de tandenpoetsrobot, maar dan met lippenstift. En ook daar weer, die robot is zo bruut en die kleurt haar halve hoofd rood bijna. En zij reageert er ook niet op terwijl die dat aan het doen is. Dus ook daar weer zat die komische timing heel goed. En dan het laatste dat ik echt gezien heb van haar, denk ik, toen was de wekkerrobot. En de wekkerrobot was eigenlijk het idee. Mensen met kinderen worden wakker gesprongen en in hun gezicht geslaan door wakkere kinderen. Zij heeft geen kinderen, dus dacht ze, ik maak gewoon een plastic hand. En ik hang die boven mijn bed met een soort ronddraaiende motor, zodanig dat als die motor ronddraait, dat die hand mij herhaaldelijk in het gezicht mept. En dat was dan haar wekker. En ook daar weer, hè, hilarisch filmpje. Daarna begon ze ook nog video's te maken waarin ze, ja, eigenlijk het hele proces toonde dat ze het aan het bouwen en aan het programmeren was en zo wat miserie met die robotarmpjes. En ook dat was voor onze community, voor de nerds en voor de makers, was dat een plezier om te zien.
6: Oh, hi.
3: It's your friendly neighborhood inventor who spent the last month building a music instrument that pops bubble wrap into a pan flute. I asked you what song I should play next, and the most popular request by far was Popcorn by Hot Butter. So here you go. Here's my fairly poor rendition of that song using bubble wrap.

0: de comedy en in de speelsheid ervan. En wat zij zelf ook vaak gezegd heeft in interviews, is dat omdat zij niet aan iets nuttig aan het bouwen was, dus het eindresultaat was niet, dit moet deze taak zo efficiënt mogelijk vervullen, voelde ze dat ze veel meer creatieve vrijheid had. Dus als ze dacht van, ja, maar ik ga een keer een iets grotere mechanische arm gebruiken dan eigenlijk nodig, dan kon ze dat gewoon doen. En dan zag ze ook van, ja, nu is dat machine nog iets lomper dan daarnet en dat is eigenlijk wel grappiger. Zij schonk zichzelf enorm veel creatieve vrijheid, omdat ze op voorhand wist, het moet niet nuttig zijn, meer zelfs hoe lomper het is, hoe grappiger het waarschijnlijk is.
1: Auw! Oh, fuck. No! This is such a fucking mess. Oh, fuck this robot. Big time.
0: Wat je altijd ziet in de maakfilmpjes van dat soort makers is, het gaat hem om mislukken en verder doen.
2: What makes my process unique is how much I struggle. I don't know. I call it flailing forward because I feel like I'm just like, how do I do this?
0: Ik heb ooit aan iemand gevraagd van hoe word je nu zo een maker? Hoe word je nu zo een bouwer? En zijn korte antwoord was, wij zijn gewoon hele koppige mensen. Dus die hebben een idee. Dus Simone Jiers denkt bij zichzelf, ik wil nu op mijn helm een soort mechanische arm die heel lomp mijn tanden poetst. En vanaf dat idee, alles wat je nodig hebt om dat te bouwen, staat online. Je moet alleen het opzoeken, het proberen, mislukken, nog eens proberen, nog eens mislukken, nog eens proberen.
2: So I got back to work.
0: Nog eens proberen.
2: Then I taped it together. I tried it on.
0: Nog eens proberen.
2: I pinned it together and tried it on.
0: Nog eens proberen.
2: So finally, I sewed it together, ironed it. Now, let's take a moment to enjoy the reveal.
0: Tot dat opeens werkt, ja. Ik denk dat dat ook een groot deel van de charme is, dat je haar kan volgen in dat proces van, ik ben bezig aan iets compleet nutteloos, maar ik geef niet op tot het nutteloze ding zijn nutteloos werk doet. Ik ben een beetje een maker, maar misschien ben ik niet koppig genoeg om het af te werken. Er is één project waar ik wel heel blij mee ben. En dat is, ik heb zo een Lego ISS, dus het Internationaal Ruimtestation, als Lego set. En dat heeft nep zonnepaneeltjes. En die heb ik wel vervangen door echte zonnepaneeltjes, waardoor ik nu mijn gsm kan opladen met mijn Lego ISS. Dus ook daar weer, dat is compleet nutteloos, want hij zit veel sneller gewoon in stopcontact dan met dat Lego ISS. Maar het idee is wel leuk, en dus als ik ergens toekom op zo'n makerfair of gelijk wat, en ik zet mijn Lego ISS daar met echte zonnepaneeltjes en 3D geprinte houders voor die zonnepaneeltjes en ik verbind mijn telefoon daarmee, dan krijg je wel heel veel vragen van hoe heb je dat gemaakt en welke onderdelen heb je nodig en zit daar een buffer in en hoe heb je het voltage hoog genoeg gekregen enzovoort. Dus misschien was dat mijn enige makerprojectje waar ik een beetje mee kan uitpakken. In Japan bestaat de nobele kunst van de Shindogu. En Shindogu zijn, ze noemen het zelf, onnutteloze uitvindingen. Dus ze zijn op zich nutteloos, maar ergens zouden kunnen denken van ja, ze doen ook wel iets. En Simone Jiers valt daar wel een beetje onder. En omdat zij uit het YouTube-tijdperk komt, heb je ook nog eens die hele goede komische timing. En dan, een paar jaar later, heeft zij zich helaas bekeerd tot nuttige uitvindingen. En dan is die, ja, dan is die eigenlijk nuttige dingen beginnen bouwen en ook verkopen. Waaronder nu, en ja, ook weer geniaal, hè, een dubbelvouwbare kleerhanger. Dus je hebt een kleerhanger die zo links en rechts die uitsteeksels voor de schouders heeft. En dus zij woont klein in L.A., zo heeft ze gedaan, heeft zo'n kleerhanger gemaakt. Hij hangt daar uw hemd op. En daarna plooit hij dubbel en heb je maar de helft van de plek niet meer nodig. En dat soort dingen bouwt ze nu en verkoopt ze.
3: Tonight is a Swedish inventor and YouTube star, best known for making robots that are really good at not doing what they're meant to. Please welcome Simone Jiers. Simone, thanks so much for being here.
0: Ik denk voor mij dat de charme en de comedy van het nutteloze, maar dan ook van het lompe nutteloze dat in die filmpjes zat. Ik denk dat dat mij wel meest aansprak. Haar maakvideo's ook, hoor. Ik bedoel, zien hoe dat zij door een maakproces gaat en hoe dat zij dingen tegenkomen die niet werken en daar koppig op verder doet. Dat heeft een totaal andere functie voor mij. Vind ik gewoon enorm nuttig en leerrijk om naar te kijken. Maar de echte combinatie van zeer goed getimede deadpan comedy met een hele lompe robot ernaast, dat was voor mij, daar kwam

0: Automatic Daffodils. Dat is lang geleden, hè? Met Stockholm. En daarvoor 9 to 5 van Oase.
1: Tegels.
2: Natuursteen.
1: Parket.
2: Intermo.
3: De wereld van Sophie.
0: Wiskundigen hebben dobbelstenen uitgevonden waarmee 5 spelers op een eerlijke manier kunnen bepalen wie als eerste aan de beurt zal zijn bij een spel dat ze samen willen spelen. Je denkt, maar dat komt toch al? En dat is ook zo. Maar zij vonden van niet. Want dus beeld je in dat je dobbelstenen gooit om te bepalen wie er mag beginnen en 2 mensen gooien exact evenveel ogen. Dan moeten die nog eens gooien. Jezus Christus, alle geodriehoeken nog aan toe. En toen dus hebben ze 16 jaar lang nagedacht en een nieuw soort dobbelstenen uitgevonden waarmee elke speler hoogstens 1 keer zal moeten gooien en dubbels uitgesloten zijn. Dat stond in de New Scientist, dus het is geen mop. Meer dan 16 jaar hebben ze gezocht naar een oplossing voor een probleem dat niemand had. Wat moet een mens daarvan vinden? Wil ik toch even vragen aan professor wetenschapsfilosofie Sylvia Wenmakkers. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U werkt aan de KU Leuven, verbonden aan het Centrum voor Logica en Filosofie van de Wetenschappen. Ja. Je zou het tijdverlies kunnen noemen. Is het dat niet een beetje?
4: Ja, je zou dat inderdaad zo kunnen noemen. Maar ik denk dat er 2 manieren zijn om er naar te kijken. Eén is, je kunt je afvragen, waar besteden deze mensen hun tijd aan? Eigenlijk, hoe besteden ze hun leven? En ik vind het prachtig. Ze hebben duidelijk die interne fascinatie voor dit probleem, dat anderen geen probleem vinden, maar zij wel. Ze gaan er heel ver in. Ze gaan ook met anderen samenwerken om dat op te lossen. Ik vind ook de aard van het probleem een heel mooi probleem. Het gaat uiteindelijk over eerlijkheid, over rechtvaardigheid. Ik kan misschien zeggen, ja, dit is een banale kwestie. Het is om een spel te spelen. Maar wiskundigen in het algemeen zijn wel vaak bezig met dat type vragen. Bijvoorbeeld ook bij verkiezingen. Er zijn heel veel aspecten aan hoe organiseer je verkiezingen. Wat zijn de kiesdistricten? Hoe beïnvloedt dat de uitslag? Daar zijn ook wiskundigen mee bezig. Dus dat is diezelfde fascinatie om ook kleine onzuiverheden, kleine bronnen van mogelijke onrechtvaardigheid te willen uitsluiten. Ik heb daar heel veel sympathie voor. Mm-hmm. Maar dat is het individuele niveau, dus de innerlijke drive, die fascinatie van die mensen en dat ze dat volgen. Dat vind ik helemaal prima. Natuurlijk kun je er ook meer als maatschappij naar kijken en je de vraag stellen, ja, zouden die mensen die wellicht wel zeer verstandig zijn, hun verstand niet beter voor iets nuttigers gebruiken? En ik
0: exact,
4: denk dat daar de knop zit. En daar denk ik dat we, als we er vanuit de geschiedenis naar kijken, dat we toch ook met heel veel sympathie naar dit soort projecten moeten kijken. Want wat we heel vaak zien in de loop van de wetenschapsgeschiedenis en technologiegeschiedenis, is dat dingen die we heel nuttig vinden, dingen die heel veel economisch nut hebben, als je daarvan gaat terugkijken, hoe is dit ontwikkeld, dat je heel vaak bij dit type onderzoek uitkomt. Mensen die niet met het oog op die toepassing, maar puur vanuit een soort innerlijke drang of verwondering misschien, zijn beginnen zoeken. En het is dan pas later, decennia later, eeuwen later, gebleken dat er toch ergens een nuttige toepassing voor was in de zin van economisch nut.
0: Mm-hmm. We moeten erop rekenen dat deze dobbelsteenuitvinding bijvoorbeeld op een dag voor iemand wel van pas kan komen.
4: Ja, het werkt misschien niet helemaal zo. Dus het is zeker niet gegarandeerd dat hier een toepassing voor zal gevonden worden. Het is wel mogelijk. En het is wel gegarandeerd dat je dat heel vaak niet kunt voorzien. Dus als je in de omgekeerde richting kijkt van dingen die we nuttig vinden, die op een bepaald moment worden uitgevonden, en je gaat in de geschiedenis kijken, dan denk ik dat je bijna altijd dus uitkomt bij schijnbaar nutteloos onderzoek destijds. Maar mm-hmm. Dat betekent natuurlijk niet dat elke poging tot iets uitzoeken uiteindelijk ergens toe leidt.
0: Ja, maar als we niet gezocht hebben, ja, zal het nooit door iemand anders opgepikt kunnen worden.
4: Ja, het is niet te voorspellen. Dus in die zin moeten we het eigenlijk wel stimuleren dat er heel veel mensen met heel verschillende fascinaties, waar we ons allemaal misschien moeilijk in kunnen inleven, dat die wel hun gang kunnen gaan, omdat het dan later wel zal blijken wat dat er wel een nuttige toepassing heeft.
0: Ja, kent u zo concrete voorbeelden van uitvindingen die aanvankelijk volstrekt nutteloos leken, ja, maar het dan toch niet waren?
4: Ja, het is bijna een moeilijke vraag, omdat er echt heel, heel veel voorbeelden zijn. Laat me misschien heel kort de algemene structuur van het proces uitleggen en dan zal ik een concreter voorbeeld geven. Dus wat er heel vaak gebeurt, is dat het inderdaad begint bij wiskundigen. Mensen die puur theoretisch met formules een bepaalde fascinatie hebben en die ook vaak helemaal niet geïnteresseerd zijn in toepassingen, zelfs met enige trots zeggen, wij doen zuivere wiskunde. Dat betekent, ja, in mensentaal nutteloos, niet direct toepasbaar.
0: Ah ja, dus en, dat is zuivere wiskunde, ja, dat is tof. Ja.
4: En dan is de tweede fase vaak dat er in de natuurwetenschappen iemand een bepaald fenomeen dat in de werkelijkheid voorkomt wil beschrijven en dan ontdekt dat er wiskundigen zijn die in het abstracte al zo'n soort structuur hebben beschreven en die kunnen die wiskunde dan gaan toepassen. Nu, dat is nog altijd wetenschap, dat is eerder theoretisch. En dan komt er vaak een derde fase waarbij ingenieurs een technologische toepassing vinden voor die natuurwetenschap. Dus vaak gaat het in drie fasen. En om dat concreet te maken, zou je aan het volgende voorbeeld kunnen denken. In de vlakke meetkunde hebben alle driehoeken de eigenschap dat als je de drie hoeken meet en optelt, dat 180 graden is. Ja. Maar je zou je dan kunnen afvragen, ja, is dat echt altijd zo? Zou je een driehoek kunnen maken die samen minder dan 180 graden heeft aan hoeken? Of meer dan? Of bijvoorbeeld parallele lijnen, die snijden elkaar nooit. Zou je kunnen op een of andere manier denken dat parallele lijnen elkaar toch snijden? Dat zijn hele gekke vragen, maar wiskundigen hebben zich daarmee bezig gehouden en dat leidt eigenlijk tot een andere meetkunde van gekromde ruimtes. En een van de wiskundigen die daaraan gewerkt heeft, heette Riemann. Nu, op zich zou je kunnen zeggen, ja, dat is ook nutteloos. Op dat moment was dat niet gericht op toepassingen. Maar later in de geschiedenis is Einstein dan gaan nadenken over het effect van zwaartekracht op onze fysieke ruimte, ja, de drie ruimtelijke richtingen om ons heen, en ontdekte hij dat er daar eigenlijk een kromming bij ontstaat. En om dat goed te kunnen beschrijven, lag er al wiskunde klaar. Hij kon die wiskunde van Riemann gaan toepassen op de fysica, op de echte werkelijkheid. En opnieuw zou je dan kunnen zeggen, ja, dat is interessant. Het is wel leuk om te weten dat bijvoorbeeld licht op een bepaalde manier afbuigt in de buurt van een zware massa. Maar ja, wat hebben we daaraan? Los van dat een leuk weetje is.
0: Ik hou van leuke weetjes, maar
4: ja,
0: inderdaad.
4: Ik ook.
0: Economisch nut hebben we er nog niet uit gehaald.
4: Wel, ondertussen zeker wel. Want sinds de ontwikkeling van GPS met satellieten hebben we eigenlijk ontdekt dat die correcties die op die signalen moeten gebeuren onder invloed van de zwaartekracht die we kunnen berekenen met relativiteitstheorie, dat we die nodig hebben om die GPS-signalen eigenlijk nauwkeurig genoeg te maken om praktisch nut te hebben. Om op de schaal van één of enkele meters nauwkeurig genoeg te kunnen navigeren. Dus als je helemaal terug, de keten helemaal terug denkt in de geschiedenis, is het wel begonnen met vragen over, ja, moeten alle driehoeken samen 180 graden hebben, wat compleet nutteloos leek. Die meetkunde die ontwikkeld is, de fascinatie voor de werkelijkheid om ons heen. En het is pas in die laatste stap dat er dan een technologisch verhaal bij komt, wat dan op een grote schaal is ingezet en wat we in ons dagelijks leven bijna elke dag gebruiken allemaal.
0: Ja, in die optiek bestaan er geen nutteloze uitvindingen. Als je oplossingen aan het zoeken bent voor eender welk probleem, dan ben je sowieso nuttig bezig.
4: Wel, ik zou op zijn minst zeggen, als mens is het heel, het komt vaak heel erg spontaan dat we nieuwsgierig zijn naar de werkelijkheid om ons heen, of dat we van die puzzels hebben, dat we daar met anderen over willen praten, dat we, als we zo'n hele specifieke fascinatie hebben, bepaalde dingen gaan uitzoeken die misschien niemand anders zou uitzoeken, maar daardoor net dingen vinden die ook niemand anders zou vinden. Ik vind dat een heel mooi proces. Maar ik wil ook niet zeggen dat het uiteindelijk nut moet hebben. Want veel van die verhalen hebben wel die structuur van het begin nutteloos. Maar gelukkig, op het einde komt alles goed. Het is toch nuttig. Er zit ook wel waarde in dat zoeken zelf. Zelfs als dat tweede luik van dat verhaal er niet is. En ik moet daarbij heel erg denken ook aan een verhaal van een Chinese filosoof uit de vierde eeuw voor Christus, Zhuangzi. En hij had een vriend die vrij kritisch was was over hem. Dus die vriend was eerder praktisch ingesteld, was ook een logicus. En die zei eigenlijk, ja, wat jij allemaal schrijft, het zijn wel grote woorden, maar ja, niemand trekt er zich iets van aan. En je doet mij een beetje denken aan die knoestige boom hier verderop in de straat. Dat is een hele oude boom die eigenlijk geen enkel rechtstuk stam heeft. Het is compleet nutteloos voor de timmerman. Die kan daar geen enkele rechte plank uithalen, kan geen meubels van maken, kan er ook geen boot van maken. En zolang ze verdedigde zich en zei, ja, maar het is net omdat die boom zo knoestig en krom is, dat die wel 100 jaar is kunnen worden. Niemand is die boom komen kappen. En het is omdat die zo groot is kunnen worden, dat die zoveel schaduw geeft. En je moet maar eens proberen om onder die boom te gaan zitten, een beetje mijmeren. Je kan daar ook fijn slapen. Mensen kunnen daar samenkomen en praten. Mm-hmm. En ja, als je bent zoals die boom, zei Zhuangzi, ja, dan heb je ook niets te vrezen. Ze gaan je niet komen kappen. Je gaat je hele leven kunnen leven en floreren. Dus op menselijk niveau denk ik dat we het ook mogen vieren. Dat er mensen zijn die ja, die verwondering, die fascinatie, die innerlijke drang gewoon volgen. En dan is het fijn als maatschappij dat het dan later misschien ook nog nut heeft. Maar ja, dat is een tweede orde.
0: Ja, ja, moeten we het misschien met z'n allen meer vieren? De nutteloze uitvinding, het experiment omwille van het experiment en speelruimte geven aan de mensen, zoveel als we kunnen.
4: Ja, zeker. Mensen in je omgeving die misschien fascinaties hebben waar je zelf helemaal niet in kunt inleven, ik zou ze toch vooral stimuleren. En als zij daar geluk in vinden en zichzelf kunnen ontplooien als mens, dan vind ik dat het ja, zijn doel al volbracht heeft. En bovendien, ja, historisch kun je zien, als groep van mensen moeten we vooral diverse dingen kunnen onderzoeken en dat volgen. En dan komt dat ook nog de groep ten goede.
0: Ja, super interessant. Heel erg blij uw enthousiasme te horen, professor wetenschapsfilosofie Sylvia Wijnmakkers. Heel erg bedankt.
4: Graag gedaan.
1: Radio 1.

0: Ezra Collective samen met Lila Ike. Well organized.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Chinese collega Xi Jinping een uurtje geleden persoonlijk verwelkomd in Washington DC. En dat voor een 3-daags staatsbezoek. Het is uitzonderlijk dat Trump bezoekers verwelkomt op de luchthaven. Donderdag gaat het officiële deel van het staatsbezoek van start in het Witte Huis. Vlak na de landing werd wel al bekendgemaakt dat de VS en China het tijdelijke bestand over een handelsconflict verlengd hebben tot 10 januari. Xi en Trump gaan het ook nog hebben over artificiële intelligentie. China en de VS zijn in een race verwikkeld over wie de dominante macht wordt op dat vlak. Terwijl wereldwijd de roep weer klinkt om de ontwikkeling van AI te vertragen. En tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties ging het ook over AI. De CEO's van 3 grote AI-bedrijven hebben in de VN-veiligheidsraad nog eens gewaarschuwd voor de gevaren. Dario Amodei, de CEO van Anthropic, noemde artificiële intelligentie een risico voor de hele mensheid. Het kan in handen van verkeerde mensen vallen en het risico bestaat ook dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden.
2: These questions are global in scope and concern all of humanity. They are grave enough that I believe they are important questions for this council, not just for economic or ICT ministries. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
1: Het zijn belangrijke vragen waar ook de VN over moet spreken, zei Amodei. En hij beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel als mogelijk zou vertragen om ervoor te zorgen dat de AI-modellen die op de markt komen veilig zijn. Straks beginnen in het Canadese Montreal de wegritten op het WK wielrennen. Maar de UCI, de Internationale Wielerfederatie, heeft intussen ook bekendgemaakt waar de wereldkampioenschappen van 2032 en 2034 zullen plaatsvinden. In 2032 wordt het WK georganiseerd in India en in 2034 is het te doen bij onze noorderburen, in het noorden van Nederland, meer bepaald in de steden Drenthe en Groningen. Vannacht meer wolken, met in het noorden ook kans op een bui, minimaal rond 13 graden. Overdag krijgen we aangenaam weer met zon en hoge wolken en zachte maxima tot 21 graden. De dagen nadien nog aangenaam nazomerweer eigenlijk, met vrijdag maxima tot 23 graden en zaterdag 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
3: Radio 1.
0: De Wereld van Sophie.
3: Met Sophie Lemaire.
4: Sommige mensen gaan op zoek naar een oplossing voor een probleem dat gekend is. Andere mensen zoeken een oplossing voor een probleem dat nog bedacht moet worden. En over

0: Logic 1000 featuring Christine and the Queens met The Only One. Goedemorgen.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Een cafeïnesensor. Zou dat niks zijn? Hè? Een toestel dat je dus laat weten wanneer je genoeg koffie gedronken hebt, zodat je nooit een tas of een halve tas zelfs te veel zou drinken. En als we daar dan toch mee bezig zijn, een vitaminesensor. Eentje die roept, je zou nog een banaan moeten eten vandaag, want je hebt wat kaliumtekort. Hoe handig zou dat zijn? En een dutjesensor die laat weten wanneer het tijd is om een uiltje te knappen en die je dan ook vanzelf wakker maakt, net wanneer je exact genoeg geslapen hebt om energiek weer verder te kunnen. Mocht ik nu een handige Harry zijn, dan was ik misschien al wel begonnen aan het uitvinden van zo'n ding, maar dat ben ik niet, handig. Dus voilà, je mag die dutjesensor op je buik schrijven. Maar er zijn wel genoeg andere mensen die uren, dagen van hun leven besteden aan het zoeken van een oplossing voor een probleem dat niemand had. Een uitvinding waar niemand echt op zat te wachten. En die mensen bestuderen we vandaag. Mensen als comedian Henk Rijkaard bijvoorbeeld. Al 10 jaar bouwt, knutselt hij op zijn YouTube-kanaal Koterij bizarre toestellen in elkaar die ons leven mooier, gelukkiger, handiger, origineler moeten maken. 2 dagen per week spendeert hij daaraan in zijn atelier in Gent. Bart Bogaert ging hem daar opzoeken.
2: Kent je de Useless Machine?
3: Nee.
2: Dat is dus een klein... Ja, het ziet er eigenlijk uit als een klein houten kistje. En er zit zo een tuimelschakelaar knop. Kijk, zo'n knopje. Hè, zo dat...
3: Je hebt dat hier uiteraard liggen.
2: Ik heb dat hier uiteraard. Ik heb bakjes vol met knopjes. Ik ben zot van knopjes. En je zet dat aan. Zo. En dan gaat er een luiksknopen. En dan komt er een klein pinnetje uit. En dat pinnetje duwt terug op dat knopje. Hup, en dan gaat dat pinnetje weg. Luikje dicht. En zo kun je blijven loopen. Hè. Dus dan kun je terug... Ah, ik ga het terug aanzetten. Pinnetje komt eruit. Nee, uit.
3: Mensen zien dat nu niet, hè, maar dat verschaft jou zichtbaar het grootste genot.
2: Maar
3: zoiets.
2: Ja, ja, een maandagochtendmachine. Dat is het eigenlijk. Zo van, ah, nee, ze de eeuwige snoes. Je zet het aan. Nee, toch niet. Je zet het aan. Nee, toch niet. Dat is fantastisch. De useless machine. Zeker eens opzoeken. Je kunt het zelfs kopen. Of zelf maken, eigenlijk. Je kunt het ook zelf maken. Nee, wordt nog beter, hè.
3: Staan hier veel useless machines in jouw kot hier?
2: Ja, volgens veel mensen wel. Ben ze wel een mens die beschuldigd wordt van het maken van nutteloze dingen. Ik vind het absoluut niet nutteloos, hè? Anders zou ik het niet maken. Maar... Ik maak bijvoorbeeld machines voor kabouters. Dat is een klassieke uitdrukking in opvoeding of elk huisgezin. Wie gaat dat hier weer al oplossen?
3: De kabouterkes,
2: voilà. En ik erger mij mateloos aan het soort van bokrijkachtig imago dat een kabouter heeft. Hè. Als we een kabouter voorstellen, wat zien we? Die heeft een overalken aan, die heeft een kruiwagen vast, of een schop, of een lantaarnke. Het is altijd zo wat bokrijk, hè. Het is zo wat oudbollig. En ik denk van, ja, maar nee, dat kan niet anders dat die modernere tools hebben. En dan denk ik na, van ja, oké, als de kabouters de ruiten zouden wassen, hoe moeten ze dat dan doen? Wel ja, dan heb ik een kraan gemaakt met rupsbanden, waar dat dan zuignappen op zit, want die moeten natuurlijk tegen het raam kunnen oprijden. En dan een soort kraanarm met een ruitenwisser op en met sproeiertjes en al. En voilà, en dan s'nachts doen die dat dan, hè, de kabouters, met die machine bijvoorbeeld. Hier staan alle machines die ik nodig zou kunnen hebben om alles te maken dat in mijn hoofd opkomt.
3: Er zit veel in je hoofd, denk ik dan.
2: Er zit ook veel in mijn hoofd, ja, dat is waar. Maar ik kan eigenlijk op alle manieren hout bewerken. Hè, met een zaagtafel, alle mogelijke zaagmachines. Ik heb een draaibank, ik kan ook metaal. Ik heb een lintzaag, ik kan metaal draaien. Ik kan lassen en dan 3D-printen en lasercutten. Dat staat hier ook, maar dat staat hier dan boven. Ik heb hier ook een robotzaag die heel moeilijke figuren kan... Ja, dat is eigenlijk een soort CNC-frees voor de kennis, maar... Robotzaag is beter, hè.
3: Keulen, donderen.
2: Ja, voilà.
4: Hey, ik ben Henk Rijkaard en welkom in De Koterij.
3: Ik zag op een van je filmpjes de rupshond tot stand komen.
4: Ja, dat is een bij elkaar gebricoleerd robotje met onderdeel van een printer.
2: Ja.
4: Volledig
2: En wat is het nut?
5: Is dat
3: ja, dat is een stomme vraag eigenlijk, waarschijnlijk.
2: Dat is een zeer stomme vraag. Dat is ook een beledigende vraag.
3: Sorry. Dat is toch stellen. Waarom, Henk?
2: Waarom? Wel, ik heb heel veel ideeën van... Ah ja, en dat ze tof zijn en dat ze grappig zijn en dat ze... En het voordeel is nu, hè, doordat ik hier mijn gigantische speeltuin heb, nu kan ik heel snel, tussen aanhalingstekens, even iets in elkaar flansen om te checken van... Ja, maar is dat een idee waarmee dat ik verder moet? Of moet ik dat begraven?
3: Wat is verder? Mega wandelen of zo.
2: Mega wandelen, hè? Ja, maar verre wandelingen. Hè? We gaan de GR doen.
4: Yes! Oké, we gaan een beetje wandelen op de grond.
2: Ja, nee. Dus, dan ben ik zo in mijn hoofd scenario's aan het bedenken. Maar ja, het heeft geen nut van scenario's te bedenken met een soort wezen dat zich voortbeweegt als een rups. Als dat niet fabriceerbaar is. Dus daarom, voilà. Dus het is niet zo nutteloos. Dit is natuurlijk ook heel goed. Het is een megafoon, mocht hem in die tijd bestaan hebben.
3: Ja.
2: Dus het is een soort van fantasie-archeologie, wat ik hier gedaan heb. Dus stel, in de tijd, het begin van de grammofoon en zo, wat bestond er toen ook? Je had ze van die candlestick... telefoons, hè, zo, dat je een telefoon uit twee stukken, zo'n toeterje om op je oor te zetten en om in te babbelen. En dus voilà, dan is dat een megafoon, maar natuurlijk, ja, toen waren er nog geen batterijen die licht genoeg waren om in zo'n eenheid te kunnen. Wat hebben ze dan nodig? Ah, een dynamo om elektriciteit te maken. En dan, voilà, dan heb je dus een megafoon waar je dus moet aan draaien en dan...
6: Aandacht, aandacht. Dit is de archeologisch verzonnen megafoon van Henk Rijkaard. En hij piept ook, ik vind dat zo goed.
3: En er staan metertjes op, ook altijd leuk, hè?
2: Altijd leuk, knopjes om aan te draaien en een meterke, dan maak ik het af, hè. Ja. Ja.
3: Dat deed Panamarenko ook, hè. Ik zie hier een foto van de aeromodeler hangen.
7: Technisch kun je het niet noemen en ik kan ook meestal niet vliegen, alhoewel dat met moeite en nog wat verder aan te knutselen, dat wel allemaal zou vliegen.
3: Dat moet een held voor jou geweest zijn.
2: Ja, absoluut. Iemand die ongegeneerd en zonder praktische bezwaren zijn dromen probeert te verwezenlijken... En vooral zijn droombeelden fysiek maakt. Ik vind dat fantastisch.
3: Zie jij werk, Henk? Of verzin je het?
2: Dat is een strikvraag, hè? Ja, tuurlijk. Ja, het is ook mijn job, hè. Mijn werk is eigenlijk werk verzinnen, hè. Ik ben een van de gelukkige mensen die van zijn fantasie zijn job kan maken. En ja, daar ben ik elke dag dankbaar voor. Maar natuurlijk, ja, het betekent ook, maar dat is misschien de aard van het beestje, dat hoofd niet stilstaat. Hè, en dat ik soms ook in mijn bed lig na te denken van... Ja, maar wacht, die benzinetank van dat ding voor die kabouters, waar moet dat dan precies zitten? Totaal... nutteloze vraag om 12 uur 's nachts in je bed mee bezig te zijn. Ik denk dat mensen betere dingen hebben om over te piekeren dan de benzinetank voor een machine voor kabouters. Maar dat is dan waar ik over wakker lig. Ja.
3: Is dat dan een valkuil?
2: Is dat een valkuil? Ja, maar dat is gewoon eigen aan mijn hoofd. Mijn hoofd is helemaal een paardenrace met banen die echt gewoon niet naast elkaar... liggen. Dus er zijn constant paarden die passeren en dan spring ik op een paard, dan is het verkeerde paard, maar dan ben ik weg.
3: Droom jij van iets uit te vinden, Henk? Van de wereld te veroveren met iets waar niemand ooit aan gedacht had?
2: Allee, wat heb je nu al gezien dat hier allemaal staat? Ik heb al van... Ik wacht gewoon tot de wereld ziet. Maar het ligt hier allemaal wel. Hè. Maar ik heb al dingen bedacht waar mensen heel veel plezier aan beleefd hebben. Heb je ooit... Goed, we zijn allemaal jong geweest, hè? En we hebben allemaal, zeker mensen van onze generatie, wordt... een gitaar gespeeld op een tennisraket.
3: Ja, zeker.
2: Ja, dus je staat dan voor de spiegel. Hè, en dan ja, dat, meestal is dan op het bed van je ouders. Hè, want dat bed is het podium. En dan de middelste deur van de kleerkast, dat is de spiegel. Dus je kunt je eigen zien als een rockgod. En ik dacht op een bepaald moment van... God, dat is allemaal wel tof dat je kunt doen alsof. Maar is het mogelijk om van een tennisraket een gitaar te maken? En dat heb ik gedaan.
3: Nee.
2: Ik heb er twee...
3: Wow, een houten snauwaard, uiteraard. Dat was de naam waar ik meteen aan dacht.
2: Ja, voilà. Dus het moet ook verwijzen naar die tijd. Hè, maar dus, ja, en dat is een elektrische gitaar.
3: Waar je dus met drie snaren die over het handvat lopen.
2: Ja.
3: En die aan het uiteinde verbonden zijn met stemknoppen. Zoals dat op een echte gitaar is. Fantastisch.
2: Ja, en het klinkt ook fantastisch, hè?

0: Wel, dat ik een kinderdroom waargemaakt.
1: Ja. En dat is geestig om live op te spelen, oké, omdat mensen dan verwachten van ja, het is nu nog bullshit. En als dat dan echt werkt, is dat nog een dubbele verrassing natuurlijk. Omdat ook mensen niet verwachten dat ik echt een echt werkende en nuttige ding kan maken.
0: Ik wil me toch oprecht verontschuldigen, Henk. Dat ik naar hier ben gekomen onder het voorwensel van... Ik ga eens iemand...
1: Ik wist het dat het een hidden agenda had. Ik wist dat het een soort van valstrik was. Van ja, we gaan dan een keer naar die prutser in Gent. Kijk maar dat hem er allemaal in elkaar flanst. Nee, er zijn echt ook nuttige dingen bij. Voilà, kijk. Ja.
2: Henk Rijkaard hoorde je via henkrijkaard.be of koterij.be. Blijf je op de hoogte van Henks grote atelieravonturen.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
2: Dit is de nieuwe van Daan.

0: Dat is leuk, hè? De nieuwe single van Daan heet I Don't Want to Set the World on Fire.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Over nutteloze uitvindingen hebben we het vandaag. Of uitvindingen die op het eerste gezicht nutteloos lijken. Want dat hebben we dus vandaag geleerd. Het is niet omdat iets op het eerste gezicht geen nut lijkt te hebben, dat het niet ooit tot iets zeer nuttigs kan leiden. Het is wat komiek Henk Rijkaard drijft, terwijl hij op zijn YouTube-kanaal Koterij van alles in elkaar knutselt en timmert in zijn atelier in Gent. Maar Vincent Bilot, er is ook een uitvinding die niet per se veel aanmoediging verdient.
3: Nee, het is niet eens één uitvinding, Sophie, maar een fabriek waar aan de lopende band nutteloze uitvindingen van de band rollen. En dat is de teleshoplijn.
0: Amai, ja.
3: De teleshoplijn, een Amerikaans fenomeen dat in de jaren 90 ook naar ons is overgewaaid. Hier werden 20, 30 jaar geleden ook allerlei huis-, tuin- en keukentoestellen aangeprezen op toenmalige 4 en kanaal 2 herinner ik mij vooral. In Amerika, daar bestaan er zelfs networks, zenders, die niets anders uitzenden dan commercials voor dat soort huishoudproducten.
0: Ja.
3: Maar al die producten, die lijken vaak met maar één doel vervaardigd: geld opbrengen. En hoe? Door mensen te doen geloven dat ze die dingen echt nodig hebben. Hoe waardeloos, nutteloos en overbodig ze ook zijn. Ze maken de mensen wijs dat dat ene product hun leven beter, aangenamer, comfortabeler zal maken. Om de kijker te doen denken, maar hoe heb ik ooit zonder dit product kunnen leven? Natuurlijk heb ik dat nodig. Hier is $200, lieve telemarketeers. Stuur die bron maar op. Kijk, ik doe ter illustratie, Sophie, van de complete nutteloosheid ervan een kleine greep uit het assortiment van de teleshoplijn.
0: Mm-hmm.
3: Uit intussen toch al vlotjes 40, 50 jaar aan volstrekt nutteloze producten. Hè.
0: Ja, ja.
3: Wat ze natuurlijk vaak in die spotjes doen, in die reclamefilmpjes, is eerst een situatie schetsen die mensen herkennen. Iets wat ze als tijdrovend of frustrerend ervaren. En dan met een miraculeuze oplossing komen. Ik begin met een voorbeeldsituatie die kennelijk voor veel vrouwen herkenbaar is en waarvoor ze al sinds mensenheugenis op een oplossing wachten. En dat zijn mannen die 's nachts naar het toilet gaan en daarbij te lui of te slaperig zijn om het licht aan te doen.
4: Mm-hmm. Ladies hate when he goes with the seat down. He leaves the light off, but misses, makes a mess and that could ruin everyone's night.
3: That can ruin everyone's night.
0: Ja.
3: Wat gebeurt er? Die mannen die zeiken natuurlijk de hele badkamervloer onder.
0: Ja.
3: Maar daar hebben Amerikaanse product designers iets op gevonden.
4: What you need is Bulbright, the nightlight for your toilet bowl.
3: Voilà, het toiletpotlampje voor een aangenaam verlichte toiletpot. Gewoon te bevestigen tegen de chasbak.
0: Hey.
3: Maar pas op, dat is niet alles. De Bulbright, zeg maar, ja, de pot licht of een potlampje. Die Bulbright is zo slim dat hij ook detecteert of de bril wel naar beneden is, dan wel of manlief hem weer omhoog heeft laten staan.
4: Bulbright is so smart, it even knows whether the lid is up or down. Red if he left the seat up and green if the seat is down. So you know if it's safe to go.
3: Dus dat toiletlicht, dat kleurt rood als de bril nog omhoog staat, hè, om de vrouw te waarschuwen dat ze niet zomaar kan gaan zitten of ze zakt slaapdronken in de pot. En het licht kleurt groen als de bril wel naar beneden is en de vrouw haar billen dus met een gerust hart kan neervleien. Zeg nu zelf, hoe heb je ooit zonder een Bulbright kunnen leven?
0: Ja.
3: Dat is toch een geschenk uit de hemel.
0: Het is waar, dit is exact wat ik vannacht nog heb liggen dromen.
3: Wel, ik durf toch te twijfelen aan het nut hiervan, Sophie. Je kunt ook gewoon een hoffelijke man zoeken die de wc-bril niet hufterig omhoog laat staan.
0: Dat is zo.
3: Maar bon, nu we toch in de slaapkamer zijn, heb jij je er ook altijd aan gestoord dat een hoofdkussen helemaal ontworpen is om erop te slapen?
0: Ja.
3: Wat als je niet wil slapen, maar gewoon wil rusten? Lekker chillen. Geen zorgen, daar hebben slimme ingenieurs eindelijk iets op gevonden.
5: Introducing Chillo, the amazing new pillow pack that transforms your pillow into a chillo.
3: Voilà, chillen op je pillow doe je met een chillo.
0: Natuurlijk.
3: En dat is dus een dun kussentje dat je bovenop je gewone kussen ligt.
0: Dat is
3: gemaakt
0: waanzin
3: om te chillen. De chillo.
0: Dat
3: Ja, mijn hersenen ontploffen daar ook bij.
0: Ja.
3: Het is dus een kussentje bovenop een ander kussentje, okay, om te maken dat je er niet van in slaap valt, maar zo gezegd alleen maar gaat rusten. Kijk, okay. Nog een herkenbare situatie. Je houdt van een ontspannen sauna, maar ja, daar moet je naartoe rijden, dat kost een hoop geld en tijd. En thuis een sauna installeren, ja, dat is nog duurder. Frustrerend, maar... Mm-hmm. Nu niet meer.
6: Not anymore. Introducing the revolutionary sauna pants.
0: Dat heb ik al eens gezien.
3: De saunabroek.
0: Ja.
3: Het is dus een soort korte plastieke broek tot net boven de knie met een stekker eraan, hè. En als je die dan in het stopcontact steekt, dan warmt die van binnen helemaal op als een sauna.
6: The sauna pants work just like a sauna, creating a moist heat, sweating out unwanted excess water around your midsection and thighs, right where you need it the most.
3: Het is dus een sauna voor je midsection en thighs.
0: Ja.
3: Je kruis dus, je scrotum, je perineum. En dat belooft dus helemaal vochtig en warm te worden.
0: Ja, niet normaal, hè?
3: Iets zegt mij dat dit misschien vooral gekocht wordt door mannen die te lui zijn voor voorspel. Maar goed, het is maar een bedenking. Ook in de keuken vinden telemarketeers veel situaties die we allemaal ergerlijk vinden. Zo is er een spotje waarin we een bedrijvige huisvrouw aardappelen zien schillen. Met veel gezweet en gevloek erbij, want zo'n aardappelmesje, dat is toch flink onhandig, hè? Je krijgt er kramp van in de vingers. En je ziet ze op een bepaald moment zelfs gewoon in haar vingers snijden. Maar ook voor haar hebben product designers gezorgd voor een aanzienlijke upgrade van haar levenskwaliteit.
7: Now there's a better way. Introducing Tater Mitts, the innovative new kitchen gloves. Simply rub, and with a few quick strokes, look, just 8 seconds of actual time, and presto, a perfectly peeled potato.
3: Introducing Tater Mitts. Je zou het kunnen vertalen als tatjeswanten of aardappelhandschoenen.
0: Huh?
3: Want jawel, de Tater Mitts zijn wanten met aan de kant van de handpalmen een soort schuurpapier. En je hoeft je aardappelen dus dan niet meer te schillen met een mes. Je moet ze gewoon wat ronddraaien in die wanten met schuurpapier en hup, de schil komt er zo af.
0: Oh ja.
3: Wat ze er niet bij vertellen, Sophie, in de commercial, is dat je de aardappelen wel eerst moet koken en er dan de schil dus moet afschuren onder stromend water.
0: Mm-hmm.
3: En het werkt totaal niet. YouTube staat vol met filmpjes van mensen die tonen dat je er niet eens de aarde meer van zo'n aardappel krijgt afgewassen.
0: Maar allee, wie krijgt zoiets in productie?
3: En over schuren gesproken, nog iets wat veel mensen kennelijk storend vinden, is de autogordel die tegen je borst of schouder schuurt.
0: Ah.
3: En ook in de wagen zorgen tv-uitvinders voor de hoognodige verlichting. Een zacht gordelhoesje in de vorm van een teddybeer.
7: Introducing the teddy bear. That's T-I-D-D-Y bear. The cute little guy that eliminates all those irritating shoulder strap problems.
3: Heerlijk zacht en fluffy, zo'n teddy bear. Maar let goed op de spelling.
7: That's T-I-D-D-Y bear.
3: Het wordt dus geschreven met twee D's in het midden en niet twee T's, want dan zou het iets helemaal anders betekenen. Maar dat is natuurlijk precies de dubbele entendre wanneer ze dat product aan de man brengen. Ah ja, of aan de vrouw. Want in het filmpje zie je alleen vrouwen die teddy bear gebruiken ter hoogte van de décolleté. Het is dus wel degelijk...
7: De teddy bear.
3: Het tettenbeertje dus. Ongelooflijk.
0: Ja, nu moet ik wel even, sorry, vanuit het vrouwenstandpunt. Je moet eens hoogzwanger in een auto, zo'n gordel is vervelend, hè? Op dat moment. Dus misschien ergens nog half nuttig.
3: Ik weet al wat ik je voor je kerst ga kopen.
0: Maar ik ben niet hoogzwanger. Ik heb gewoon veel gegeten.
3: Het wordt een teddybear, Sophie. Nog een fenomeen waarvan ik niet wist dat het bestond, maar waar Australische productontwikkelaars toch een nuttige oplossing voor bedacht hebben, zijn lunchdieven.
0: Mm-hmm.
3: Jawel, lunchdieven. Blijkbaar hebben heel wat werknemers daar last van. Die nemen een lunchbox mee naar het werk, stoppen die 's ochtends in de frigo van het bedrijfskeukentje en ontdekken 's middags dat dat weg is. Gestolen, gepikt door een lunchdief.
0: Oei.
3: Daarvoor ontwikkelden Australische uitvinders de fridge locker.
8: Simply put your food or drinks into the fridge locker, set the lock to your secret combination and now your food is secure wherever you take it.
3: De fridge locker is een mandje, het is meer een kooitje eigenlijk, met slotje aan. Nee. Dus je stopt er je middageten in, je sluit het af met een code die alleen jij kent. En kijk, je bent al die snode boeven te slim af.
0: Maar enfin.
3: Nuttig? Misschien. Ik zou gewoon van werk veranderen waar je geen boeren hebt als collega's, maar dat ben ik natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja. En ze zouden beter een soort anti-schimmelbrooddoos voor het bedrijfsfrigootje bedenken. Denk, allee, ja.
3: Ja, ja, inderdaad. Ik zie ook plots onze bedrijfsfrigo voor ogen. Dus, ja, misschien moet daar iets op gevonden worden. Nog een nood waar productontwikkelaars graag op inspelen met nuttige producten. Mensen die willen afvallen, maar te lui zijn om daar ook effectief een inspanning voor te leveren. Al nietsdoende slank worden. Dat aan een Amerikaan kunnen beloven, dat is voor veel productdesigners natuurlijk de heilige graal. Mm-hmm. En jawel hoor, hij is gevonden, de heilige graal. If you can sit, you can get fit, the Hawaii chair. De Hawaii chair is een stoel met een zitvlak dat ellipsvormige rondjes draait, zodat je dus op je stoel, zonder zelf iets te moeten doen, zit te hula hoepen. Je moet het zien, Sophie, om het te geloven. Je heupen slingeren werkelijk van links naar rechts. Je kunt onmogelijk op die stoel zitten typen of schrijven, laat staan een koffie drinken. Maar hey, je wordt bewogen in plaats van zelf te moeten bewegen. Want hoe vermoeiend is dat eigenlijk, ja, bewegen? Ja, ja. Goed dat iemand dat eindelijk heeft opgelost. The Hawaii chair. Ik denk dat die Hawaïaanse stoel vooral nuttig is voor kinesisten en chiropractors. Want die gaan veel werk hebben met de mensen die zo'n stoel hebben gekocht.
0: Ja, absoluut.
3: Nog eentje voor wie mooier en aantrekkelijker wil worden zonder al te veel inspanningen, wordt op de Amerikaanse tv aangeprezen door een zekere Lisa. Al moet je wel enige inspanning doen om haar te verstaan.
9: Lisa is a flexer.
10: You can do other things. You can put lotion on your body, you can make your bed, you can get dressed. Just keep flexing.
3: Wat Lisa hier probeert aan te prijzen is de facial flex.
0: Ah.
3: Het is een soort mondstuk met een veer erin, bedoeld om je lippen en bij uitbreiding je hele gezicht mee te stretchen.
0: Super haar.
3: Dus het geeft je niet alleen sterkere lippen en mondspieren, het belooft dat het eigenlijk, ja, heel je gelaat er strakker laat uitzien met een scherpere kaaklijn en het zou ook nog eens goed zijn tegen een dubbele kin.
0: Super.
3: Oké, je klinkt wel alsof je net een beroerte hebt gehad, maar voor een schattig snoetje moet je wel iets over hebben natuurlijk. Hè. Dus kom aan jongens en meisjes.
10: Keep flexing,
3: zegt dat Lisa het gezegd heeft. Wel met een beetje zever erbij, dat wel. Nog een vinding die ik op een Hollandse shoplijn tegenkwam voor hele luie mensen. Voor mensen die zelfs te lui zijn om zich 's ochtends om te kleden. Om bijvoorbeeld hun pyjama uit te doen en pakweg een jeans aan te trekken. Voor die mensen is er
11: pajama jeans.
3: Halleluja! De pyjama jeans, en jawel, het is exact wat je denkt dat het is.
11: Houdt u van elegante, sexy jeans? En houdt u ook van zachte, comfortabele pyjamabroeken? U krijgt nu beide met de originele pajama jeans. De hotste modesensatie die ieder figuur past.
3: Een jeans die je ook kunt dragen als pyjama. Of omgekeerd natuurlijk een pyjama die ook geschikt is om als jeans te dragen.
0: Wauw, alle dromen komen uit.
3: Maar hoe heeft de mensheid ooit gerooid zonder?
0: Onbegrijpelijk.
3: Onbegrijpelijk.
0: Pajama.
3: Pajama jeans. Nog eentje voor die luie Amerikanen, want zo kennen we ze intussen. De tamzakken en lamstralen die zelfs te vatsig zijn om zich te wassen. Voor hen is er A-spray, de geurverfrisser voor het hele lijf.
12: It can be used anywhere, and I mean anywhere on your body. A-spray goes where other deodorants can't.
3: A-spray, de deodorant, die werkt op plekjes waar een gewone deodorant, laten we zeggen, niet wenselijk is. En ja, dat zijn dan de voeten, maar ook, ja, moet ik dat nu letterlijk zeggen op de radio? Laat ik het op houden, Sophie, dat het product in de commercial wordt aangeprezen door iemand die zich Doc Bottoms laat noemen.
0: Dat is niet waar.
3: Dokter Gat.
0: Dat is niet waar.
3: Echt, jawel.
0: Een gatspray?
3: Dus, ja, A-spray is een deodorant voor de meurende bouwvakkersreet. Of voor de mensen die al te lang rondlopen in pyjama jeans, ja, natuurlijk. Of in hun saunabroek. Trouwens, er worden op de teleshoplijn ook wel opvallend veel producten verkocht in, laten we zeggen, de sanitaire dan wel, ja, ronduit scatologische sfeer.
0: Uh-huh.
3: Zie hier een slaapkamerprobleem dat volgens de teleshoplijn nog een groot taboe is.
13: It's the problem in the marriage bed that no one likes to talk about. Maybe that's why they call it silent but deadly.
3: En wat is die stille, maar dodelijke sfeerkiller in de echtelijke sponde? Hier een slaapkamerprobleem dat volgens de Teleshoplijn nog een groot taboe is.
13: It's the problem in the marriage bed that no one likes to talk about. Maybe that's why they call it silent but deadly.
3: En wat is die stille, maar

0: absorbeert en neutraliseert.
1: Allee.
0: Dat betere huwelijk deken is volgens de verkoopspitch zelfs gemaakt van dezelfde stof, echt waar, die het leger, het Amerikaanse leger, gebruikt in beschermingskleren tegen nucleaire straling. Dan kun je er wel van uitgaan dat dat deken ook bestand is tegen zelfs de krachtigste vormen van broekhoes, natuurlijk. Ja,
1: ja, absoluut.
0: Tot slot, Sophie, ook nog eentje. Een totaal nutteloze uitvinding voor de golfers onder ons.
1: Aha.
0: Alweer een herkenbare situatie. Je staat ergens in het midden van de green. Je moet hoognodig een plasje doen, maar er is geen toilet te bekennen.
2: Guys, come on. You know you can't hold it in that long. Don't worry. I've got the perfect gift for you.
0: Deze dame heeft de oplossing. En die heeft elke golfer eigenlijk sowieso al in zijn handen. Jawel, zijn club.
2: Introducing the Euro Club, the discreet sanitary solution for your urgent relief.
1: Malé.
0: De sanitaire oplossing die je van je plasje verlicht, de urologische club.
1: Is dat?
0: De Euro Club. Dat is inderdaad alweer exact hoe je denkt dat het werkt.
2: It looks like an ordinary golf club, but it contains a special reservoir built into the grip to relieve yourself.
0: Je schroeft bovenaan je golfclub dus een dopje los en je plast gewoon lekker die hele buis vol.
1: Hey.
0: Letterlijk een plasbuis. Dus eigenlijk, als ik het hier zou moeten verkopen op de teleshoplijn, dan zou ik het de plasbuis noemen.
1: In het midden van het grasplein.
0: Ja, maar Sophie, je hoeft je helemaal geen zorgen te maken dat dat er belachelijk of een beetje komiek uitziet.
2: At first it seems comical, but believe me, when you really have to go, it's a lifesaver.
0: It's a lifesaver. En elke nuttige uitvinding heeft natuurlijk een al even nuttige verkoopspitch.
2: The Euro Club. The only club in your bag guaranteed to keep you out of the woods.
0: De enige golfclub die vermijdt dat je in het bos belandt.
1: Maar enfin, ik zou net wensen dat die mensen in het bos belanden. The Euro Club. Wauw. Het is een prachtige lijst van uitvindingen die misschien het licht niet hadden moeten zien, maar we hebben er wel eens goed mee kunnen lachen.
0: Ja, en als je me nu wil excuseren, ik moet mijn sauna broek opwarmen.
1: Dankjewel, Vincent.
3: Radio 1.

0: Ian Dury. Hit me with your rhythm stick. En liever niet met your Euro clubs.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Over nutteloze uitvindingen hebben we het vandaag en hoe die ons al dan niet toch iets kunnen brengen. In het geval van de teleshoplijnproducten is het gewoon een beetje plezier wat het ons kan brengen. Soms schurken die nutteloze uitvindingen wel heel dicht aan tegen een kunstzinnige ervaring, een kunstproject. Sebastiaan Jansen is software engineer en maker van onder meer de Marble Machine 2. Dat is een machine die met behulp van 2000 knikkers een liedje kan spelen. Dat is een project van Martin Molin van de band Wintergatan. En Martin die recruteert makers van over de hele wereld om zijn machines op punt te stellen. Waaronder dus Sebastiaan. Sommige mensen die zouden een muzikale knikkermachine een nutteloze uitvinding noemen, maar volgens Sebastiaan is het dat alles behalve. Meer nog, dat project betekent voor hem superveel. Niet alleen voor hem, maar ook voor duizenden anderen.
3: Ik ben al etelijke jaren aan het meehelpen aan een project genaamd de Marble Machine. Dat is gestart in 2015, 2016 door een Zweed genaamd Martin Molin. Dat is een muzikant die dat met zijn band Wintergatan, daarvoor Detective Biran, heel vaak machines bouwt, heel vaak muziekinstrumenten zelf bouwt. De Marble Machine is eigenlijk een gigantische muziekmachine die dat aan de hand van knikkers, door allerlei buizen en geleiders naar boven worden gebracht om dan uiteindelijk op verschillende instrumenten te vallen die dan geluid maken. Het speciale daaraan is dat dat niet gewoon willekeurig geluid is, maar dat die geprogrammeerd wordt en geactiveerd wordt door specifieke pennetjes die dat dan op het juiste moment de juiste knikker laten vallen op het juiste instrument om samen een muziekstuk te maken dat eigenlijk op zichzelf staat. In 2016 is er een video viraal gegaan van Martin met zijn eerste versie van de machine. Zoveel honderden miljoen views. En een vriend van mij, Thomas Winters, heeft dat dan doorgestuurd. Zegt van, oké, fijn, ik ga eens op YouTube kijken. En ik zag dat hij daarna net een nieuwe video had geüpload. Oké, de Marble Machine was fijn. Maar ik gebruik ook een ponskaart. Dus zoals de computers in de jaren 70, een ponskaart. Dus een kaart waarin dat kleine gaatjes met een perforator gemaakt zijn, door een muziekdoos wordt gestuurd om zo muziek te maken. Hij deed dat echt door handmatig zijn hand in te tapen met die perforator, stukje voor stukje, dat uit te tekenen. Dat was een heel manueel proces. En ik stuurde mijn mail, want ik ben zelf veel bezig met machines en automatiseren van processen en heel veel machinegebruik daarin. Dacht ik van, hey Martin, wist je dat er iets bestaat zoals een lasercutter of een plotter of zo? Doe ermee wat je wilt. Dus dat gemis dat hij had, namelijk het zeer technisch industrieel machines aansturen, miste hij. En dat loste ik dan zo op. De Marble Machine is puur technisch gezien een nutteloze uitvinding. In dezelfde zin dat een gitaar ook een nutteloze uitvinding is, nu dat we digitale muziek hebben. Je kan eigenlijk alles digitaliseren of emuleren of doen alsof dat het bestaat. Je kan achter de computer een heel symfonisch orkest, een heel groep muziekinstrumenten combineren. Maar dat is toch nog altijd iets anders dan effectief in een zaal te zitten. Om daar dat te beleven, te zien, dat die mensen een ziel in smijten om dat te voelen. In dezelfde zin is de Marble Machine ook, elke uitvoering daarvan is anders. En ook het feit dat dat met knikkers wordt aangestuurd, ja, dat is totaal onnodig. Maar dat geeft ook wat meer het menselijke ervan, wat dat eigenlijk als kunstobject heel hard eleveert, naar mijn mening. De Marble Machine moet er ook zijn, omdat dat een gemeenschap heeft opgesteld rond heel de wereld, van mensen die daar om de zoveel tijd kijken naar de video's van, oh, dat is eigenlijk wel tof, misschien moet ik er ook iets mee doen. Van een waarom nietisme. Gewoon doen, eigenlijk. Puur als gemeenschapsproject en toon van, hey, dit is cool, is dat gewoon nodig voor als mens creatief te kunnen werken. Het staat ook op mijn zakmes gegraveerd. Niet twijfelen, gewoon doen. Wat op zich wel een vreemde leuze is om op een zakmes te zetten. Een soort mantra of een levensleuze waar ik achter sta, omdat dat na heel lang zoeken in mijn leven toch uiteindelijk ben op uitgekomen dat dat hetgeen is dat mij levenslust geeft. Het gewoon uitvoeren van en die curiositeit te voeden en daaraan te krabben en te zien van, oh, maar we hebben dat toch uiteindelijk toch wel gemaakt en dat is cool en dat is leuk. En waarom? Dat maakt niet uit. Ik vind dat leuk. Ik vind dat cool. En waar ik dan heel hard van ben beschoten is, als je dat dan kunt delen online met andere mensen, is dat er zoveel andere mensen zijn die zeggen van, hey, dat is cool, dat is leuk. Evenveel mensen zeggen die zeggen van, hey, nou, is dat mijn belastingsgeld of waarom is dat er? Waarom bestaat dat? Ik kan hetzelfde zeggen over voetbal. Waarom staan we met 22, 24 mensen op een voetbalveld om naar een rond object naar elkaar te shotten om uiteindelijk te zeggen, die heeft iets harder zijn best gedaan. Ja, dat is in dezelfde essentie van, ja, waarom bouwen we een muziekmachine? Waarom zitten we achter een bal te lopen? Waarom zijn dingen? Ja, omdat dat gewoon is en je kunt dat geen naam geven.
1: Start. Activating hi-hat machine. En snare.
3: Ik denk dat nutteloos moet ontleed worden in het nut van een zaak. En nut is relatief ten opzichte van de persoon die het gebruikt. Iets gaat altijd nutteloos zijn voor iemand anders. Een pacemaker is voor mij nutteloos. Maar voor iemand anders is dat levensreddend. Nu, is een warmmachine een pacemaker? Nee, natuurlijk niet. Maar ik denk dat levenslust en creativiteit even belangrijk is als het oplossen van hartritmestoornissen. De impact van de marmermachine online is zo groot dat ik soms vergeet dat dat er is. Ik ben in juli naar een beurs geweest in San Francisco, genaamd Open Source. En dat is eigenlijk een beurs met alleen maar nutteloze machines. Hey, ik heb een automatisch spelende piano gemaakt. Of ik heb 's werelds grootste Gameboy gemaakt. Of een potlood schaal 1 op 100. Waarom? Gewoon omdat ik dat leuk vind. En op die beurs loopt dat rond en ik heb praat over een warmmachine, maar ondertussen al 10 jaar geleden is dat de eerste versie van de machine is online gekomen. Want er zijn ondertussen 3. Aan de tweede heb ik het meeste meegewerkt. En de derde is Martin momenteel actief aan het werken. En hij komt op die beurs en je zegt, ah ja, ik ken dat nog. Dus iets van 10 jaar geleden heeft nog altijd impact. En mensen kennen dat nog. En ik denk dat dat ook onrechtstreeks heel veel mensen heeft aangezet om zelf iets te maken. Wat ik persoonlijk daaruit haalde, is, ik voelde me op dat vlak altijd alleen in. Ik voelde me vroeger heel alleen in het feit dat ik sommige dingen heel interessant of cool vond. Zoals mijn school nabouwen in Minecraft. Ja, als je op de speelplaats staat, je zit erover aan het denken. Ik vond dat heel cool. Van, ja, maar ik kan een digitale kloon van mijn school maken in Minecraft. Ja, ik was 16. Dat spel was net uit. Ja, die rest is van, oké, en wij gaan naar feestjes en wij vinden dat iets minder interessant. Ja, op dat moment voelden ze van, oké, ik ben dan de rare blijkbaar. En dat je in één keer misdeekomt van, ah ja, ik deed dat ook. Maar vooral online. Miljoenen mensen die dat daar ook achter staan, die dat even cool vinden en dat je zo eigenlijk meer je eigen mensen terugvindt om eigen vriendschappen te smeden, gemeenschap te vormen, over de landsgrenzen heen gaan, connecteren met mensen. Want de meeste vrienden die ik nu heb, die wonen niet in België eigenlijk. Die wonen in Canada, in de VS. Iemand in Nieuw-Zeeland, waar ik toevallig mee heb samengewerkt, omdat die dezelfde passie had voor het spel Guitar Hero als ik. Ik speel dat enorm graag. Hij speelt dat ook enorm graag. En hij dacht, ja, maar die plastic gitaar werkt niet zo goed. Ik vind dat ook. Ah, we bouwen samen iets. En dat is iets dat ik ook 5 jaar geleden heb gedaan. En we spreken dan ook nog af en toe. Die impact is soms zo groot. De wereld is groot en klein tegelijkertijd op dat vlak. De marmermachine heeft veel mensen bij elkaar gebracht, denk ik. Ik weet al zeker dat er door het opstarten van de Discord en de gemeenschap, dat er vriendschappelijke relaties die al ettelijke jaren duren zijn gesmeed. Dat ervoor heeft gezorgd dat er een museum in Duitsland, Siegfried's Mechanische Muziekkabinet in Hüttesheim am Rhein, dat die machines nu staan. Dat daar jaarlijks een gemeenschapsevenement wordt gestart van mensen die aan machines willen werken. Gewoon samenkomsten die nu worden gestart waar dat echt geek out, nerd out, gewoon 100% uzelf zijn. Echt levensveranderend voor veel mensen. als ik 12 was en ik zou tegen mijn vader zeggen van zeg, ik wil heel graag nutteloze dingen bouwen. En dan gaat hij zeggen, ja, maar toch uw Latijns eerst afmaken. Dat is heel moeilijk om te zeggen. Je wilt natuurlijk vorm vinden en plaatsvinden in de maatschappij. Maar de maatschappij is op dit moment niet echt gevormd voor nutteloze uitvindingen, maar het draait gewoon op.
0: Sebastian, vindt vervulling in het meewerken aan de Marble Machine, een knikkerorgel. De reportage was van Anke van Meer.
4: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: We hadden het vandaag over nutteloze uitvindingen of op het eerste gezicht schijnbaar nutteloze uitvindingen. Mocht je wat gemist hebben, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden en herbeluisteren via Radio 1 op VRT Max. Dit is Grote Komeet met twee mensen. En dan is het bijna 12 uur, tijd voor het middagnieuws. En daarna neemt Lieven heel graag over met zijn nieuwe feiten.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De CEO's van 3 grote AI-bedrijven hebben nog eens gewaarschuwd voor de gevaren van hun eigen technologie tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dario Amodei, de CEO van Anthropic, noemde artificiële intelligentie een risico voor de hele mensheid. Het kan in handen van verkeerde mensen vallen en het risico bestaat dat artificiële intelligentie niet meer onder controle kan gehouden worden.
2: These questions are global in scope and concern all of humanity. They are grave enough that I believe they are important questions for this council, not just for economic or ICT ministries. If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
1: Het zijn belangrijke vragen waar ook de VN over moet spreken, zei Amodei. En hij beloofde ook nog dat zijn bedrijf de ontwikkeling zoveel als mogelijk zou vertragen om ervoor te zorgen dat de AI-modellen die op de markt komen veilig zijn. En dat er risico's zijn, werd al meteen aangetoond door een incident in Australië. Daar werd de gezondheidsdienst van de overheid, Medicare, voor de zomer al geïnfiltreerd door een AI-agent van het bedrijf OpenAI. De AI-agent verkreeg zo toegang tot publiek